0: Volgens Duitse media komt het DNA overeen met het DNA dat 2 jaar geleden werd gevonden na een brand in een distributiecentrum in Leipzig. Duitsland vermoedde toen dat Rusland daarbij betrokken was. Volgens Duitse media blijkt verder dat de drone al veel eerder dan gedacht tegen het Oekraïnse toestel botste. Pas 4 uur later werd de drone op de grond gevonden. Er zaten explosieven aan vast, maar die zijn niet ontploft. Een zeppelin die boven Nederland smog en stikstof zou meten is alweer terug naar huis. Hij vloog dit weekend vanuit Duitsland naar Nederland, maar de meetapparatuur raakte oververhit. Daarom werd besloten terug te keren. En de missie die was niet helemaal zinloos. Er zijn nog wel metingen uitgevoerd boven de Veluwe. Het weer nog. Vannacht is het helder en kan het in het oosten afkoelen tot 7 graden. Flink koud dus. Overdag zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. En de dagen daarna wordt het weer warmer en kan de temperatuur oplopen tot boven de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Non-stop muziek. De NH Muziek.

0: De Muziekmiddag.
1: Iedere zondag.
0: Het beste uit 60, 70, 70 en 80.
1: En 80. De Muziekmiddag.
0: 1970.
1: 1982.

0: Ik ben Femi en kom uit Ouderkerk aan de Amstel.
1: Ik ben Anneke en wij komen uit Limmen.
2: Ik ben Ronald Boer en kom uit het prachtige Ouderp.
3: Hoi, ik ben Slijka en ik kom uit Purmerend. Thuis in heel
4: Noord-Holland. Het is 3:00.
5: Michel Koenen met het NOS-journaal. Door de aanhoudende droogte zijn er nieuwe verboden voor het oppompen van water om te sproeien bijgekomen. Zo mogen boeren in de buurt van aanvoergebied Ankersmit in Overijssel geen water meer uit sloten, weteringen en kanalen halen. En vanaf woensdag mag er in het gebied van waterschap Rijn en IJssel geen grondwater meer worden opgepompt, meldt Omroep Gelderland. Zo moeten kwetsbare natuurgebieden worden beschermd tegen onherstelbare schade. In Colombia zijn na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 111 doden geteld, maar dat worden er hoogstwaarschijnlijk meer. En er zitten nog mensen vast onder het puin, veel gebouwen zijn ingestort. In Colombia geldt de noodtoestand. Onder meer Amerika en de EU hebben hulp toegezegd. Curaçao wil crimineel Shurandi Q vervolgen voor 8 moorden en meerdere moordpogingen. Hij keek mee via een videoverbinding vanuit de extra beveiligde inrichting in Vught. Hij zit daar omdat Curaçao niet de beveiligingsmogelijkheden heeft om hem daar vast te zetten. Q zou als bendeleider tussen 2014 en 2017 opdracht hebben gegeven voor 8 moorden op Curaçao, Sint Maarten en Brazilië. En door justitie wordt hij de Ridouan Taghi van Curaçao genoemd. En in Oostenrijk hebben reddingswerkers 3 gezinnen moeten redden die de weg kwijt waren geraakt tijdens een wandeling in de Alpen. De groep bestond uit 36 mensen, onder wie meerdere kleine kinderen en 2 baby's die in kinderwagens lagen. Ze waren vanaf een kabelstation spontaan gaan wandelen in de bergen op zo'n 2600 meter hoogte, maar kwamen meerdere keren in gevaarlijke gebieden terecht. De hulpdiensten die moesten uiteindelijk ingrijpen. Volgens de Oostenrijkse politie was hun uitrusting totaal niet geschikt voor de bergtocht. Het weer helder en een graad of 7 uiteindelijk in het oosten. Overdag zonnig en droog, 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Non-stop muziek.
6: De NH Muziek.

0: tekst en uitleg.
1: Tulip Town is een punkoperette met een sterrencast. Theatermaker Steef de Jong is de bedenker van deze bijzondere theatervorm. En hij wist grote namen te strikken als Ilse Warringa en Rob Verheijen. Steef de Jong komt uitgebreid aan het woord over Tulip Town en wat nou eigenlijk een punkoperette is. Verder hebben we de vertaalplaat en natuurlijk de vergeetmeliedjes.
0: Zondag van 10 tot 12.
2: Tekst en uitleg.
0: Met Jos Heremans.
2: Bij NH.

0: Hallo, ik ben Juri en ik kom uit Hoofddorp.
1: Ik ben Alexandra uit Den Helder.
2: Ik ben Jan, ik kom uit Sint Maarten.
3: Ik ben Ursula, ik woon hier in de Bijlmer.
4: Ik ben Sverre uit Medemblik. Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 4:00.
6: Michel Koenen met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht nieuwe luchtaanvallen op Oekraïnse steden uitgevoerd. Vooral Zaporizhia en het Zuidoosten kregen het zwaar te verduren. 5 mensen kwamen om het leven en 20 raakten er gewond. Volgens de gouverneur werden ballistische raketten en vliegtuigbommen ingezet. Ook de hoofdstad Kiev werd beschoten met ballistische raketten. Op verschillende plekken brak brand uit. Vooral pakhuizen werden geraakt. Daarbij viel zeker 1 gewonde. Op steeds meer plaatsen in het land worden maatregelen ingevoerd vanwege de aanhoudende droogte. Zo mogen boeren in de buurt van aanvoergebied Ankersmit in Overijssel geen water meer uit sloten, weteringen en kanalen halen. En vanaf woensdag mag er in het gebied van Waterschap Rijn en IJssel geen grondwater meer worden opgepompt. Dat is om kwetsbare natuur te beschermen. In Colombia zijn na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 132 doden geteld. Een uur geleden waren dat er nog 111. Maar het worden er hoogstwaarschijnlijk nog meer, want er zitten nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. In Colombia geldt de noodtoestand. Onder meer Amerika en de Europese Unie hebben hulp toegezegd. En in Las Vegas begint de rechtszaak rond een van de grootste mysteries uit de muziekgeschiedenis. De moord op rapper Tupac Shakur. Na 30 jaar is er een verdachte in de zaak. Het is oud-bendeleider Duane Davis. Hij werd 3 jaar geleden gearresteerd nadat hij in zijn eigen memoires over de moord had geschreven. Tupac werd in 1996 doodgeschoten toen hij onderweg was naar een optreden. Davis beschrijft dat hij niet schoot, maar wel het wapen regelde voor de aanslag. Hij stelt nu dat zijn claims overdreven waren, maar aanklagers die verdenken hem van het organiseren van de moord. Het weer, vannacht is het helder. In het oosten kan het afkoelen tot een graad of 7. Overdag zonnig en droog bij 20 tot lokaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Non-stop muziek.
7: De NH Muziek.

0: Goedemorgen.
1: Een hele goede morgen, Noord-Holland.
0: Bart Slim.
1: Ja, er staat weer een prachtige verzameling platen voor je klaar.
0: Goedemorgen, met een pakkie met Bart.
1: Hoe drink je je koffie?
2: Bart.
0: Wat moet er op de toeter?
1: Hoor je dat geluid en weet je welk woord er is weggetoeterd? Onmiddellijk die telefoon pakken.
0: Goedemorgen, met Bart Slim. Elke werkdag van 10 tot 12.
1: Onder het genot van een lekker bakkie.
0: Hier.
1: Ja.
0: Bij NH.
1: Dat bedoel ik.

0: Ik ben Mario uit Velsenbroek.
1: Ik ben Irma en ik kom uit Kallenshoog.
2: Ik ben Johnny uit Amsterdam.
3: Ik ben Anna Hendrika Huismanschagen en kom uit het mooie Wochnum. Thuis in heel
4: Noord-Holland. Het is 5:00.
5: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Colombia zijn na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 132 doden geteld, maar dat worden er hoogstwaarschijnlijk meer. Er zitten nog mensen vast onder het puin, veel gebouwen zijn ingestort. In Colombia geldt de noodtoestand, onder meer Amerika en de EU hebben hulp toegezegd. Diverse Oekraïnse steden zijn vannacht weer aangevallen door Rusland. Vooral Zaporizhia in het zuidoosten kreeg het zwaar te verduren. 5 mensen kwamen om het leven en 20 raakten er gewond. Ook de hoofdstad Kiev werd beschoten met ballistische raketten. Daar viel zeker 1 gewonde. De gemengde 4x400 meter estafetteploeg heeft bij de EK Atletiek in Birmingham brons veroverd. Zonder Femke Broeders-Bol, maar met een uitblinkende Lieke Klaver, leek Nederland lange tijd op weg naar het goud. In de slotmeters werd Mirte van der Schoot toch nog ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië. Vandaag is het precies 30 jaar geleden dat NS voor het eerst te maken kreeg met concurrentie op het spoor. Lovers, bekend van de rondvaart op de Amsterdamse grachten, begon die ochtend met een strandtrein van Amsterdam naar IJmuiden. En na 3 jaar stopte Lovers er alweer mee. En inmiddels wil de EU dat Nederland nog meer concurrentie toelaat op het hele spoornet. Dat zou moeten zorgen voor een flexibeler treinnet. En door klimaatverandering is het in delen van Zuid-Frankrijk warm genoeg om tropische vruchten als papaya's, mango's en bananen te verbouwen. In het departement Var wordt er op een paar plekken geëxperimenteerd met het verbouwen van fruit dat eerst alleen in warmere streken wilde groeien. Het experiment is nu al een succes. Ondernemers zeggen de vraag naar de vruchten haast niet aan te kunnen. Het weer dan nog zonnig en droog vandaag, 20 tot 26 graden. En de komende dagen wordt het weer warmer, dan kan het weer 30 graden of meer worden. Dit was het NOS Journaal.
4: Non-stop muziek. De

0: ontbijttafel.
1: Was jij eerst aan het lachen? Hij is voor jou, hoor, de kaasschaaf.
2: Yes!
1: Jawel! Hij komt jouw kant op. Ik wens je heel veel plezier.
0: Elke werkdag van 6 tot 10. Bij NH.

0: ben Marga Verseur uit Lisserbroek.
1: Ik ben Jan uit het altijd zonnige, maar ook winderige Den Helder.
2: Ik ben Adriana. Ik kom van de snelle Overtoom in Amsterdam.
3: Thuis in heel Noord-Holland.
4: 6 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Vanwege de aanhoudende droogte en het watertekort kunnen er problemen ontstaan bij clubs in het amateurvoetbal. Bij clubs uit onder meer Limburg en het Westland, waar een sproeiverbod is, vragen ze zich af of trainingen en wedstrijden straks nog wel door kunnen gaan. Want echte grasvelden die hebben hard water nodig. In het Westland hebben clubs al gehoord dat er zeker niet mag worden gespeeld op de velden. Het Hoogheemraadschap controleert of clubs zich eraan houden. En op kunstgras mag er wel gewoon worden gespeeld. Rusland heeft vannacht nieuwe luchtaanvallen op Oekraïnse steden uitgevoerd. Vooral Zaporizhia in het zuidoosten kreeg het zwaar te verduren. 5 mensen kwamen om het leven en 20 raakten er gewond. Volgens de gouverneur werden ballistische raketten en vliegtuigbommen ingezet. Ook de hoofdstad Kiev werd beschoten met ballistische raketten. Op verschillende plekken brak brand uit. Vooral pakhuizen werden geraakt, daarbij viel zeker 1 gewonde. In Colombia zijn na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 132 doden geteld, maar dat worden er hoogstwaarschijnlijk meer. Er zitten nog mensen vast onder het puin, veel gebouwen zijn ingestort. In Colombia geldt de noodtoestand. Onder meer Amerika en de Europese Unie hebben hulp toegezegd. En de gemengde 4x400 meter estafetteploeg heeft bij de EK Atletiek in Birmingham brons veroverd. Zonder Femke Broeders-Bol, maar met een uitblinkende Lieke Klaver, leek Nederland lange tijd op weg naar het goud. Maar in de slotmeters werd Meerte van der Schoot toch nog ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië. Jessica Schilder is voor de 3e keer op rij Europees kampioen bij het kogelstoten. Met 20,73 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan de landgenoten. Jorinde van Klinken, die pakte het zilver. Het weer nog zonnig en droog vandaag, 20 tot 26 graden. De komende dagen weer warmer, dan kan het 30 graden of meer worden. Dit was het NOS Journaal.
5: Ik ben er weer.
6: De ontbijttafel
7: met Pieter Kok.

0: Fluitend je dag beginnen doe je met de J-Girls Band en Centerfold. Goedemorgen, welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is de allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven. Voel je vrij, wees welkom. Ook al is het pas 6 minuutjes over 6 op die vroege dinsdagochtend. Maar man, er is geen wolkje te bekennen aan de hemel. Wat is er aan?
1: Ik moet lachen omdat ik de camera niet goed genoeg heb gezet.
0: Dat kan toch gewoon het beste overkomen. Ik sta nu een beetje als een giraf te presenteren. Dat is, doe je niks aan.
1: Zal ik het nu even snel doen?
0: Wil je snel heen en weer naar de camera? Ja, dat is prima. Ja, weet je, kijk, mij maakt het me niet zoveel uit. Maar mocht je nou meekijken via kanaal 30 van Ziggo, 509 van KPN. En je ziet alleen maar een soort van balk over mijn ogen lopen. Ja, dat ziet toch minder aardig uit. Toch minder gezellig, toch?
2: Hey!
0: Ja, hey, daar ben ik weer.
2: Zo, hoe is het met die hamstrings?
0: Dit doet wel pijn. Dit wordt een litteken.
2: Ja.
0: Zo erg is het ook weer niet.
1: Goeie workout gedaan.
0: Mooi moment om je even te bedanken voor al je geweldige hulp van de afgelopen jaar. Middels een cadeau dat mijn vrouw voor jou gekocht heeft, Ann.
1: Oh, de souvenir.
0: Ja. Souvenirs.
1: Oh ja.
0: Want dat ik gisteren beloofd.
1: Dat je een souvenir had. Ja.
0: Ja, ik had een souvenir van een vakantie. Maar dat was ik vergeten.
1: Het is heel groot.
0: Ja, het is best groot. En het is ook deels breekbaar. En deels helemaal
1: echt
0: niet.
1: Echt waar?
0: Ja. Heb ik me laten vertellen.
1: Huh?
0: Want,
1: ik dacht, we krijgen een koelkast.
0: Nee, een koelkast mag mee. Ja. Nee, die krijg je normaal gesproken altijd. Ja. Maar dit is nog erger. En Frank, deze is voor jou.
2: Huh?
0: Hij krijgt ook zo'n groot ding.
1: Ik vind het echt heel groot. Mag ik het al of moet ik het samen doen?
0: Nee, joh, pak lekker uit. Het is, ik hoop wel dat jullie het gaan gebruiken op de zaak. Zeg ik eerlijk.
1: Op de zaak?
0: Ja, nu zeg maar hier, waar we nu zijn.
2: Oh ja, dat is hier.
0: Ja, dat is hier. Dit is ons werk, Frank.
2: Ja, nee,
0: moet het nog eens uitleggen.
1: Ja. Oeh, ik vind het weer helemaal spannend. Heb je het al?
2: Zacht pakken.
1: Wat is het?
2: Nou, kijk nou toch. Hartstikke
1: leuk. Heb je een kopje gekocht?
0: Ja, en? Nee, ik heb geen kopje gekocht.
1: Oh. Wat is het?
2: Ja.
1: Een muis, man.
2: Ja. Heerlijk al, want daar ben je niet bang voor. Ja.
1: Nou, wat fantastisch.
2: Wat geweldig.
0: Wat heb ik een leuke vrouw, hè, die dit soort dingen bedenkt.
1: Bedankt, Esther.
2: Ja. Jeetje, Piet, maar je hebt hem wel met een duidelijke boodschap op pad gestuurd.
0: Zeker.
2: Ja.
0: Koop je zoiets voor
1: een prijskaartje.
0: Oh, en was duur.
1: Nee, gaf je.
0: Oké.
1: Dan is dikker. Bedankt.
0: Alsjeblieft.
3: Goedemorgen, gaat het nu met jou?
0: Geef is leuk, hè?
3: Goed kunnen slapen, wat je wakker van de kou.
0: Nou, het is een graad of 12, kom op.
3: Goedemorgen, het is allemaal gezellig.
0: Zeg wat.
3: Maar als de wekker afloopt, dan goedemorgen voor de deur.
0: Miles Smith en Mile Horn staan voor je klaar met Drive Safe.

0: Hot Chocolate met So You Win Again.
1: Krantenkopquiz.
0: Kwart over zes, hoog tijd voor...
1: De krantenkopquiz.
0: Het is een makkelijk quizje hoor. Je krijgt van mij drie krantenkoppen. Maar let op, eentje ervan is helemaal niet waar. Die hebben we een beetje verbouwd en er klopt helemaal niks meer van. En jou de vraag, welke? Je mag het doorgeven via 088-850-5152. Kan gewoon in WhatsApp. Gaat allemaal om de eer van de ontbijttafel. Die staat er op het spel. Best wel lekker om daar je prachtige dinsdagochtend mee te beginnen. Dacht ik zo. Drie stuks dus, heel veel succes.
1: Kop 1.
0: Van Hommel tot Zeemermin. Russen peddelen verkleed door Moskou.
1: Kop 2.
0: Beste dag uit zijn carrière. Londense agent rijdt renpaard zelf naar het depot.
1: Kop 3.
0: Wauw. Iraanse voetballer doet ingooi met salto. Nou, een van deze drie is dus niet waar. Maar welke is dat? Is dat kop 1 van Hommel tot Zeemermin? Russen peddelen verkleed door Moskou. Is het kop 2 beste dag uit zijn carrière? Londense agent rijdt renpaard zelf naar het depot. Of is het kop 3? Wauw, Iraanse voetballer doet ingooi met salto.
1: De krantenkopquiz.
0: Nou, zo simpel is het, hè? Gewoon even laten weten welke er niet waar is voor die eer van de ontbijttafel. Dat kan via WhatsApp 088-850-5152. En als je niet wil of kunt WhatsAppen, dan bel je gewoon, krijg je aan de lijn, mag je daar doorgeven voor die eer van de ontbijttafel.

0: Electric Light Orchestra met Sweet Talking Woman.
1: De krantenkopquiz.
0: Ik heb je daarnet drie krantenkoppen gegeven en de vraag gesteld welke is er niet waar. Ik lepel ze nog één keertje voor je op. Het is voor mij tenslotte ook dinsdagochtend. Even lekker rustig inkomen allemaal. Alles voor die eer van de ontbijttafel. Daar gaat het om.
1: Kop 1.
0: Van Hommel tot Zeemermin. Russen peddelen verkleed door Moskou.
1: Kop 2.
0: Beste dag uit zijn carrière. Londense agent rijdt renpaard zelf naar het depot.
1: Kop 3.
0: Wauw. Iraanse voetballer doet ingooi met salto.
2: Nou,
0: laten we maar eens even kijken wat er binnengekomen is. Ik begin vandaag bij Erwin, Els, nog een Els, Lidie en Monique. Die dachten dat kop 3 niet waar was. De Iraanse voetballer die een ingooi met een salto heeft gedaan. Ja, dit klopt hoor. Het gaat om de Iraanse voetballer Nader Mohammadi. Vervolgens heeft zijn teamgenoot hem erin gekopt. Dus lekker bezig.
3: Fantastisch.
0: Heb je het gezien toevallig?
3: Ja, ik heb dit gezien.
0: Het is een krankzinnige move. Ik heb hem wel eens eerder gezien. Als het over voetbal gaat, wil ik ook graag Frank erover het algemeen hebben. Het doen van een ingooi met een soort van salto handstand over de bal heen. Ken je wel, hè, Frank?
4: Ja, dat gebeurt vaak. Ja. Ik deed dat vroeger ook altijd.
0: Ja. Vandaar dat je nu zo moeilijk loopt. Nee, maar zonder gekkigheid. Ik ben niet de scheidsrechter geweest bij deze wedstrijd, wil ik zeggen. Maar als ik de beelden bekijk, zie ik dat hij met zijn voeten in het veld landt.
4: Oh?
3: Oei.
0: Ik had deze afgekeurd. Ik had deze echt direct afgekeurd.
3: Maar ja? Had je het ook niet afgekeurd omdat het gewoon een beetje stom gedrag is?
0: Nee, want het hele idee daarachter is dat je echt heel veel verder kunt gooien op deze manier, Anne. Dit is daadwerkelijk een techniek. Ja,
3: dit is toch stoerdoenerij?
0: Nee, dit is een techniek.
3: Jawel, nee, dit is
0: een
3: techniek.
4: Super lekker hard slingeren is het.
0: Ja, dit is gewoon op je allerhardste bal
3: gooien. Anders doet
4: iedereen
0: dit toch? Nou. Kun jij dit?
3: Nee,
0: dat bedoel ik.
3: Kan dit niet.
0: Nee, daarom.
3: Dit is stoerdoenerij, dus ik wil dat ook niet kunnen.
0: Anne, dit is geen stoerdoenerij. Dit is gewoon. Die bal gooit hem in één keer voor de potten. Het is in één keer.
4: Ik zit ineens te denken, je moet Epke Zonderland dan gewoon in de
3: voetbalteam
4: nemen.
3: Ja,
4: alleen voor de
0: inworpen. Ja. Even snel wisselen.
4: Ja. Heel goed idee gewoon.
0: Ja, oké. Gaan we regelen. Ga ik door naar Christian, Frank, Arnold, Bert, Frederik, Ans en Femke. Die dachten dat kop 1 niet waar was. Van Hommel tot Zeemermin. Russen peddelen verkleed door Moskou. Ja, blijkbaar gaat het nog steeds best wel lekker in Rusland. Als ik dit zo zie. Want er is een Jauza-fest. Een paddleboard festival. 5 kilometer lang. Zijn ze aan het peddelen en dan zijn ze verkleed. Hartstikke leuk. Ja.
3: Zou jij dit doen?
0: Nou ja, niet als het mijn land op dat moment de andere landen aan het bombarderen is.
3: Maar goed, nee, begrijp ik wel.
0: Dat terzijde. Gaan we door naar de kop die niet waar is. Dat is vandaag kop 2. Beste dag uit zijn carrière. Londense agent rijdt renpaard zelf naar het depot. Het ging niet om een renpaard, maar het ging om een Ferrari van 4,2 miljoen euro.
3: Oh.
0: Best wel lekker klussie.
3: Ja, ja, vind je dat?
0: Ze zijn in beslag genomen, meerdere auto's. Ze controleerden op bankgedrag op de weg. Daar zat een Ferrari Monza SP2 bij. Was pas 1 dag in het land. Bestuurder was niet verzekerd en had een voorlopig rijbewijs.
3: Oei.
0: Hij had zijn boel niet echt lekker op orde. Wat hij wel op orde had, was het kopen van een mooie auto. Want dat kon hij wel. Hij is wel een vette bak, toch? Ik zie jou naar de plaatjes kijken.
3: Ja, nee, dit boeit mij dus niet. Dit soort auto's, sportauto's.
0: Nou ja, totdat je ernaast zit.
3: Oranje dingen, nee.
0: Nee, en dan heb je nog steeds een grote mond.
3: Ik, hè?
0: Wij gaan dan voor jou een Ferrari regelen binnenkort. Kijken of je dat nog steeds niet leuk vindt.
3: Prima, ja? Denk het wel.
0: Dat je dan wel niet leuk vindt.
3: Ik denk dat, dat het me dan nog steeds niet echt boeit.
0: Nee, ben je dan serieus?
3: Ja.
0: Oh ja. Okay.
3: Want dan ga jij dan rijden.
0: Dat zou ik
3: doe
0: niet
3: je voor
0: aanraden.
3: Jezelf dit.
0: Nee, dat zou ik niet aanraden. Nee, we kunnen beter Frank laten rijden, want die heeft taxi gereden.
3: Dus dan, ook in een Ferrari?
4: Er kan geen bordje op.
0: Oh nee, dat kan. Oké, dan doen we dat niet. Goed. Zorg ervoor dat de eer van de ontbijttafel met het applaus is voor Natalia, Frank, John, Koos, Joke, Gerrit, Ant, Marcel en Jeannette. Gefeliciteerd.
1: De krantenkopquiz.

0: Ik ben Björn uit Herengewaard.
1: Ik ben Melvin uit Den Helder.
2: Ik ben Jolanda uit Havenhoorn.
3: Ik ben Harry uit Zunderdorp.
4: Ik ben Patricia uit Barsingenhoorn. Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is ruim 6:30 in Abbekerk, is het 21 graden.
6: Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
7: Goedemorgen. Het waterschap Amstel, Gooi en Vecht neemt deze week nog meer maatregelen vanwege de droogte. Zo wordt deze week een tijdelijke pompinstallatie bij het Muiderslot geplaatst en ook wordt de sluis in het centrum van Weesp afgesloten. De pomp bij het Muiderslot moet zorgen voor extra water voor landbouw en recreatie in het Gooi. En vanaf donderdag wordt tijdelijk de sluis in het centrum van Weesp afgesloten aan de kant van de Vecht. En daardoor is er voorlopig geen pleziervaart mogelijk tussen de Vecht en het Amsterdam-Rijnkanaal. Heeft allemaal te maken met de droogte. In Noord-Holland was het nog nooit zo droog als deze zomer. De twee mannen die ervan worden verdacht dat ze vorige week iemand hebben doodgestoken in Enkhuizen, die blijven voorlopig vastzitten. De rechtbank heeft hun voorarrest met 14 dagen verlengd. De verdachten zijn 50 en 20 jaar oud, ze komen uit Enkhuizen. Het slachtoffer was 18 jaar en komt uit buurgemeente Stedenbroek. Eerder meldde de politie dat hij 19 was, maar hij blijkt dus een jaartje jonger te zijn. Het dodelijke incident, het gebeurde donderdag allemaal rond 9:30 aan de Prunuslaan in Enkhuizen. Daar was een vechtpartij uitgebroken en dat liep dus helemaal uit de hand. Een voetganger is gisteravond zwaar gewond geraakt bij een aanrijding met een auto op het Hoofddorpplein in Amsterdam. De bestuurder van de auto bleef ongedeerd. Het ongeluk gebeurde rond 8:00 gisteravond. Het slachtoffer belandde op het wegdek. Omstanders die schoten daarna te hulp. En het slachtoffer is, zoals de politie dat zegt, met behoorlijk letsel naar een ziekenhuis gebracht. Hoe het nu met hem gaat, is nog niet bekend. Ja, en Volendams, succes op de sportvelden. Want Jessica Schilder is voor de derde keer op rij Europees kampioen kogelstoten. Met 20,73 meter stoten ze in Birmingham, Engeland, bijna 90 centimeter verder dan de nummer 2. Het was voor Schilder haar derde Europese titel op rij.
8: Ik wil het niet zeggen, maar ik denk wel dat ik het mag zeggen dat dit wel de makkelijkste is tot nu toe. Dat van de drie, dat is wel echt dat ik dacht van ja, dit ga ik winnen en dit gaat goed komen. Ondanks de zenuwen. Ja, op een gegeven moment als ik gewoon die ring instap, dan weet ik van dit gaat goed komen. En dat is ook gelukt.
7: Ja, het is ook zelfvertrouwen. Lekker.
6: Zo. Dat,
7: nou ja, dan ben je gewoon kampioen.
6: Ja, dan ben je gewoon kampioen. Ja, het is wel. Ja, dit was de makkelijkste van de drie.
7: Ja, ach. Ja. Ja.
6: Ik had die bal in mijn handen. Ik dacht, dat lukt wel.
7: Zeg maar ook, als je dan dus de nummer 2 bent, dat is, even kijken, Jorinde van Klinken. Ook een prachtige prestatie natuurlijk, maar als je tegen zo'n tegenstander moet.
6: Nou ja, en die 20 meter is een vrij magische grens, geloof ik.
7: Ja.
6: Als je daar overheen gooit, dan zit je over het algemeen echt wel hoog in het klassement. Maar ja, zij gooit inmiddels dus 20 meter en 73 centimeter.
7: Richting
6: dus
7: 21.
6: Ja, en dat op een Europees kampioenschap. Ja. Dan, ja. Dan zie je het toch lekker in.
7: Dat denk ik ook. We worden wereldkampioen.
6: Ja, dat denk
7: ik
6: het ook.
7: Denk het ook. Meer nieuws in de app. Of op nanieuws.nl. Het weer nog even. Na een heldere nacht is het vandaag zonnig. Temperatuur die stijgt tot 21 graden in het noorden van de provincie. Tot 26 graden meer landinwaarts. En morgen opnieuw zonnig en dan dus weer warmer.
6: Dankjewel, Frank.

0: White met You're the First, the Last.
1: Wie is de vroege vogel van de dag?
0: Bijna 7:15 op die vroege dinsdagochtend. En misschien kun jij nog even lekker omdraaien in je bed. Maar denk toch eens aan al die Noord-Hollanders die weer keihard aan het werk zijn om de boel draaiende te krijgen. Ik noem een bakker, een krantenbezorger, een timmerman. Die zijn allemaal weer aan de slag. En vandaag draaien we de weg op met de vrachtwagenchauffeur Martijn. Martijn, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen.
0: Hoe is het op de weg vanochtend? Best wel rustig, toch?
2: Op dit moment is het nog lekker rustig.
0: Ja, heerlijk. Precies. En het is een beetje de vakantieperiode natuurlijk ook, hè?
2: Ja, zeker. Ik denk dat het nog 2 weken een beetje rustig zal zijn, maar dat het dan wel weer drukker wordt.
0: Ja, en dan gaat het waarschijnlijk ook weer regenen. Nou ja, tel uit je winst.
2: Ja, precies. Helemaal top. Ja.
0: Maar heb je niet dat je zo 's nachts dan mensen terug ziet komen van vakantie of zo, die al 12 uur of langer aan het rijden zijn vanaf de Côte d'Azur?
2: Nee, 's nachts rijd ik niet, gelukkig.
0: Nee, precies. Je rijdt voornamelijk vanaf 's ochtends vroeg eigenlijk, hè?
2: Ja, een beetje, wat is het, 5 uur, 6 uur, 7 uur, ja. Begintijden. Ja.
0: 5 uur is ook wel een beetje 's nachts, hoor, voor veel mensen.
2: Oh.
0: Ja, voor jou niet.
2: Ja, voor mij niet, hè.
0: Lekker man.
2: Het is een beetje, hoor. En dan gaan we gewoon lekker door tot het einde van de dag.
0: Ja, precies zoals dat gaat. Maar vertel eens, want je bent een tijdje geleden internationaal gaan rijden, als ik me niet vergis, hè?
2: Ja, het is internationaal, het is een groot woord. Ik ben wel van maandag tot vrijdag gewoon weg.
0: Oké.
2: Ik rij inderdaad ook op Frankrijk, Engeland en Duitsland.
0: Ja.
2: Maar ook gewoon Nederland, hoor.
0: En ben je vandaag dan gewoon een dagje Nederland aan het doen?
2: Ik denk dat het vandaag een dagje Nederland rondrijden wordt.
0: En dan kun je wel lekker gewoon in je eigen bed slapen even door de week.
2: Nee.
0: Is dat niet de bedoeling?
2: Nee, want als ik vanuit... Ik heb gisteren Gent geladen. Dat was toevallig wel België. En dan moet ik naar Halle. Dat ligt achter Doetinchem.
0: Ja.
2: Dan is het niet handig om naar Noord-Holland te komen.
0: Nee, dat is ook alweer zo. En daarbij, wat zal je vrouw wel niet denken als je opeens op de stoep staat?
2: Ja, dan moet ik de vlieger wegdoen.
0: Ja, precies.
2: Nee, doe maar niet.
0: Nooit al aangekondigd naar huis. Ik snap het allemaal wel.
2: Nee, maar altijd even bellen, hè. Ja, joh.
0: Heel goed. En wat heb je achterin zitten op dit moment?
2: Ik heb er nu volle bak broodmeel.
0: Oh, broodmeel?
2: Voor de dierenvoeders.
0: Ah, ja. Oké. Okay. Ja, want je reed in een wagen, dat is wel even goed om te melden. Je hebt iets waar je allemaal los materiaal in kunt storten of zo, toch?
2: Ja, klopt. En dan met een bewegende vloer wordt het via de achterkant er weer uitgeduwd. Ja,
0: ja oké. Okay. Dus nu heb je broodmeel, maar dat is dan voor diervoeders.
2: Klopt. Dit is dan afgekeurd broodmeel, noemen we dat.
0: Oh, oké. Okay.
2: Maar het is niet echt afgekeurd, maar het is voor de dierenvoeder,
0: Dat is waar het naartoe moet in ieder geval. Dus die kant ga je nu weer oprijden.
2: Ja, en dan heb ik straks een pak met papier wat ik moet lossen.
0: Oké.
2: Dus,
0: gaat in diezelfde bak? Moet je dan die bakken met het broodmeel helemaal schoon zien te krijgen weer ook tussendoor?
2: Gewoon even met de bezem.
0: Oh ja, dat is dan wel te doen.
2: En als je hem dan helemaal vol hebt met papier, dan haalt het papier de rest er wel uit.
0: Dat is een ideale combinatie op die manier. En tegelijkertijd, want ik zie dat even voor me, terwijl je met die bezem zo door die bak aan het gaan bent. Vandaag wordt het geloof ik ergens in de 20 graden, maar de rest van de week wordt het weer een stuk heter. Dat lijkt me toch ook best wel pittig, of niet?
2: Ja, dan ga je zelfs even douchen.
0: Ja, dat
2: is moet wel even gebeuren, ja.
0: Maar ja, dat is wel even een uitdaging om het zo maar te noemen.
2: Oh, nou ja, een beetje zweet is niet erg, hè?
0: Nee, dat is ook weer zo. Oké. Okay.
2: En als dat het zwaarste is.
0: Ja, nee, dat heb je helemaal gelijk in. Maar Martijn, ben je een beetje blij met de overstap zoals het loopt de laatste tijd? Lekker de hele week de hort op?
2: Ja, heerlijk. Ja, veel meer rust. Veel meer rust, ja. Dan zit je weer elke keer aan het eind van de dag van, nou ja, hoe laat ben ik thuis? Kan ik wel mee eten? En dat soort dingen. Nu is het gewoon van, nou ja, vrijdag ben ik thuis.
0: Ja, klaar. Vrijdag ben ik er weer. En dan ben je dan vrijdag meestal wel een beetje rond de borreltijd alweer thuis? Of,
2: Dat verschilt. Voor de vakantie, de laatste vrijdag was ik om 4:30 klaar. Ik weet nog, die vrijdag daarvoor was ik om 3:30 al klaar.
0: Dus. Oh, oké. Okay.
2: Maar ik heb ook wel een keertje gehad dat ik pas om 8:30 s'avonds klaar ben.
0: Oh ja, dus dat wisselt gewoon.
2: Ja, dat wisselt.
0: Oké. Okay.
2: Ja.
0: En de vakantie, wanneer was die afgelopen? Hoe lang ben je alweer aan het rijden?
2: Dit is mijn tweede dag.
0: Oh, dat is net als bij ons hier aan tafel. Ja, oké.
2: Ja.
0: Lekker. En hoe is de vakantie bevallen dan nog even tot slot?
2: Ja, heerlijk. Lekker rustig.
0: Wat heb je gedaan?
2: Ik ben 8 dagen naar Zetterparks geweest met gezin.
0: Wat heerlijk.
2: Heerlijk, ja. Even lekker uitgerust, lekker zwemmen en van de natuur genoten. Dus helemaal top.
0: Nou, mooi. En dan nu gewoon weer eventjes op het asfalt.
2: Ja, dat is voor mij ook een soort vakantie.
0: Ja, dat kan ik ook
2: voorstellen. Overal.
0: Ja. Hartstikke goed. Martijn, ik ga je niet langer van je werk houden. Ik ga je natuurlijk ook feliciteren. Je bent met recht de vroege vogel van de dag. En je weet het, hè? Hou hem hier.
2: Met veel plezier.
1: Ben je ook een vroege vogel? App dan nu je naam en je beroep naar 088-850-5152. En wie weet ben jij binnenkort wel de vroege vogel van de dag. Vogel.

0: Fleetwood Mac met Little Lies. Je luistert naar NH, dit is de ontbijttafel waar we nog een hele hoop te doen hebben. En we maken ons allemaal een klein beetje zorgen om die hele eclipse en toestanden. Hè? Dat begint een beetje te borrelen zo langzamerhand.
1: Zeker.
0: Zometeen meer naar YouTube.

0: Ten Westen. Met vier geweldige roadmovies op het programma. Tickets koop je via filmhuisalkmaar.nl.
1: Dit was een uittip. Helpende hand uit de buurt nodig? Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf of iemand waar je voor mantel zorgt. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
2: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
3: Ik ben Donat en ik kom uit Amsterdam. Joppie.
4: Hoi, ik ben Rita en ik woon in Wetelingbrug.
5: Lidwien en ik woon in het mooie Heemstede.
6: Ik ben Ger en ik kom uit Heemskerk.
7: Thuis in heel Noord-Holland.
8: Het is 7 uur, het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg ik van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
9: Goedemorgen. Nederland stuurt tientallen mariniers naar Groenland om in NAVO-verband oefeningen te gaan doen. Het ministerie maakte vrijdag al bekend dat Nederland zou deelnemen aan die missie, maar toen wilden ze nog niet zeggen met hoeveel mensen, maar het gaat dus om tientallen mariniers. Het waterschap in het Gooi neemt nieuwe maatregelen tegen de droogte. Komt een extra pomp om landbouwgebieden van water te voorzien en de sluis bij Weesp gaat vanaf donderdag dicht. En Jessica Schilder is voor de derde keer op rij Europees kampioen bij kogelstoten. Met 20,73 meter stoten ze in Birmingham bijna 90 centimeter verder dan de nummer 2. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
10: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Vanwege de aanhoudende droogte ontstaan er problemen bij clubs in het amateurvoetbal. In Limburg en het Westland, waar een sproeiverbod is, vragen clubs zich af of trainingen en wedstrijden straks nog wel door kunnen gaan. Want echte grasvelden hebben hard water nodig.
11: In het verleden heeft de gemeente wel gesproeid, maar daarvan hebben ze gezegd dat doen we dit jaar niet. En we hebben ons overwogen om te boren, maar de grondwaterspiegel is hier zo laag dat je echt diep moet boren. Dus dat zit er waarschijnlijk ook niet in.
10: In het Westland hebben clubs al gehoord dat er niet mag worden gespeeld op de velden. Op kunstgras mag wel gewoon worden gespeeld. In Colombia zijn na de stevige aardbeving van 7,4 nog 33 naschokken gemeten. Het officiële dodental is opgelopen tot 132. Reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden. Volgens lokale autoriteiten zitten er nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. De regering heeft de noodtoestand uitgeroepen om makkelijker maatregelen te kunnen nemen die nodig zijn voor snelle hulpverlening. Verschillende Oekraïense steden zijn vannacht weer aangevallen door Rusland. Vooral Zaporizhia in het zuidoosten kreeg het zwaar te verduren. 5 mensen kwamen om het leven en 20 raakten er gewond. Ook de hoofdstad Kiev werd beschoten met ballistische raketten. Daar viel zeker 1 gewonde. En voor het derde jaar op rij heeft Jessica Schilder de Europese titel kogelstoten veroverd. Bij de EK Atletiek in Birmingham stoten ze 20,73 meter... ruim een meter verder dan haar landgenote Jorinde van Klinken, die tweede werd.
12: Daar gaat dat ding, en waar gaat dat ding heen zeg? Wat een serie! Applaus, 20,73. De beste van de wereld is nu ook de beste van Europa.
10: Op de 4x400 meter gemengde estafette haalde Nederland een bronzen medaille. Het weer, een zonnige dag, alleen in het noorden geregeld stapelwolken. Het wordt 21 tot 26 graden. En de komende dagen wordt het weer warmer. Dit was het NOS Journaal.
13: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
14: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
13: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
14: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
15: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
16: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
17: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
18: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
19: Hallo, eet smakelijk voor straks.
18: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
17: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
18: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
20: De ontbijttafel.
21: Met Pieter Kok.

0: Volumia met Blijf bij mij. Goedemorgen, welkom bij NH. Je bent terechtgekomen bij de ontbijttafel en dat is volkomen terecht. Want dit is hem, de allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven? Voel je vrij, wees welkom. Ook al is het pas 9 minuten over 7 op die vroege dinsdagochtend. Die begint met een zonnetje, of althans dat denk ik. Wel van Jan Visser, want die weet precies hoe het zit. Alleen is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Is Frankie er ook nog voor het nieuws? Goedemorgen, Frankie.
2: Goedemorgen.
0: Jongens, ja, toch een beetje paniek in de huizen Anne. Want ze heeft geen eclipsbril.
1: Nee, ik heb dat niet. Ik ben ook nog niet heel goed op zoek geweest, moet ik zeggen.
0: Je kunt ze ook nergens meer krijgen, hoor.
1: Nee, maar je kan ze nergens meer krijgen.
0: Nee, joh. Ah, nee, dan ben je echt te laat, inderdaad. Ja.
1: Maar moet je ook echt naar een opticien?
0: De laatste eclipse was in 1999. Toen was het de wereld nog wat eenvoudiger, denk ik, wat dat betreft.
1: Waarom?
0: Toen keek je door een cd'tje heen of door een chipzak. Dat was ook prima.
1: Hoezo?
0: Nou, een chipzak? Ja, als je die gewoon... Want er zit ook zo'n aluminium laagje aan de binnenkant.
3: Nou, Piet, dit moeten we... Dit is levensgevaarlijk.
1: Ja, maar dit doet
0: het toch niet? Levensgevaarlijk?
3: Nou ja, dat weet ik niet. Maar je krijgt er wel een labrador bij als je het doet.
0: Ja, maar je moet ook niet de hele tijd blijven kijken. Je moet gewoon even kijken. Oh ja, interessant. En dat is het dan.
1: Hè?
0: Toch? Je moet toch niet de hele tijd gaan zitten kijken? Oh,
1: tuurlijk wel, dat is toch het hele idee.
0: Oh nee, dat ga ik niet doen, hoor.
1: Hè? Waarom niet? Nou, jij zit de hele tijd te ouwehoeren over dat Noorderlicht. En dat je dat de hele tijd niet ziet. En nu is het echt onwijs aangekondigd.
0: En is niet het Noorderlicht, inderdaad. Ga door.
1: Nee, maar wel een fantastisch spectaculair natuurverschijnsel.
0: Ik was daar gewoon in 99. Er gebeurt geen reet.
1: Hoezo?
0: Er blijft 10% van de zon zichtbaar. Dat kan ik je vertellen. Dan is het gewoon licht, hè, buiten.
1: Ja, maar nou, hè?
0: Nou ja, dat is toch niet heel... Ja, maak ik het nou... Doe ik te eenvoudig over deze eclipse?
3: Heb jij zo'n schuif? Heb jij zo'n schuif? Kan die dicht, die man?
0: Nee. Jouw schuif kan dicht.
3: Oh, jammer. Pieter Kok.
0: Ja.
3: Wat er woensdagavond gaat gebeuren, dat is een zonsverduistering. 90% van de zon gaat weg. En dat is bijzonder. En je gaat maar kijken of je het nou wat vindt of niet.
0: Oké.
1: Vind ik ook, hoor.
0: Ja.
1: Ja.
0: Heeft iemand nog een eclipsbril voor mij dan?

0: Pilot.
1: Met Magic.
2: De ontbijttafel. NH.
3: De ontbijttafel.
1: Ja, het is natuurlijk een beetje onrustig in de wereld. En dan druk ik me voorzichtig uit. We zijn allemaal druk met noodpakketten samenstellen, et cetera, et cetera. Maar nu wil Gerrit Kuijnen ons op iets anders wijzen. Breng in deze tijden de molens in gereedheid. En dan heb ik Gerrit aan de lijn. Gerrit, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
1: En je bent gepensioneerd molenspecialist bij toen nog Rijksdienst voor de Monumentenzorg, wat tegenwoordig voor het cultureel erfgoed is. Vertel, waarom moet dit gebeuren? Waarom moeten we die molens in gereedheid brengen?
4: Nou, als een veiligheidsvoorziening voor het geval dat. Wij leven natuurlijk in een land wat ontzettend paradijselijk bijna is en vol van zekerheden zit. Maar ja, de tijden zijn turbulent, het wordt steeds erger. Niemand weet wat de toekomst ons gaat brengen. Maar één ding weten we wel, en dat is dat het hele systeem waarin wij zitten is ontzagwekkend afhankelijk van elektriciteit. Ja. En dat geldt ook voor de meelproductie. En ja, zonder meel heeft de bakker natuurlijk geen brood. Zo simpel is het.
1: Nee, en als we geen brood hebben, dan wordt het heel erg vervelend allemaal natuurlijk.
4: Dat kan ik wel zeggen, ja.
1: Ja, daar heb je gelijk in. Dat snap ik dan wel, maar het waait ook niet altijd.
4: Het waait niet altijd, maar het is alle eeuwen zo geweest. En alle eeuwen hebben de molens ons door de tijd heen altijd gewoon overeind gehouden. En daarnaast hebben we dus ook in een heel aantal molens nog kleinschalige mechanische maalcapaciteit, die je in geval van nood, als het net is uitgevallen, kunt voeden met een noodstroomaggregaat en een vatiesvlot, om het te zeggen.
1: Ja. Maar ik kan me voorstellen, Gerrit, je bent hier over aan het nadenken. Je maakt je er enigszins zorgen om. Je hebt misschien wel overheden benaderd met een pleidooi om te zeggen van, nou, kom eens even op, jongens, we moeten hier wat aan gaan doen.
4: Ja, dat klopt. Wat ik onder andere gedaan heb, dat is twee koepels benaderd. Dat is in de eerste plaats de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de VNG. Er zijn nog bijna 350 gemeenten in ons land. En er zijn van het totale korenmolenbestand wat we in ons land hebben, zo'n 670 korenmolens, daar zijn er zo'n 230 van gemeentelijk eigendom. En mijn boodschap naar die VNG was, stuur al jullie gemeenten even een herderlijk schrijven, om het zo maar te zeggen, om ze wakker te maken ten aanzien van hun eigen korenmolen. Want de gemeentes moeten natuurlijk een crisisplan maken voor hun eigen gemeente. En dan wordt van alles ongetwijfeld geregeld. Maar ik weet niet of ze het een korenmolen doorheen hebben gezet. Nou, andere koepel, dat is dan de Unie van Waterschappen. We hebben in dit land nog 400 poldermolens die bij elkaar goed zijn voor 120.000 hectare polderland. Nou, die heb ik dus ook een rapport gestuurd. En die dingen die zijn in behandeling, neem ik aan.
1: Oké, dus je hoopt dat er iets mee gedaan wordt. Ik kijk er wel trouwens van op. 670 korenmolens, dat is wel wat.
4: Ja, dat is ook zo.
1: En waarvan, dus, waarvan meer dan 200 in gemeentelijk bezit?
4: Ja, 230 ongeveer in gemeentelijk bezit. Ja. Dat is niet omdat die gemeenten destijds zeiden van ja, we vinden het wel leuk om een molen te hebben. Maar omdat de molens na de oorlog natuurlijk voor het grootste deel al buiten bedrijf kwamen. En in verval raakten.
1: Nou,
4: en
1: dat
4: gemeenten
1: wil ik net
4: die
1: vragen,
4: dingen aankosten om ze te behouden.
1: Ja, maar zijn ze dan ook, je hebt zelf in die monumentenzorg gezeten. Zijn die molens alle 670 klaar om te gaan malen als het nodig is?
4: Ik denk dat ze in principe voor het overgrote deel klaar zijn om te gaan malen. Daar zit het punt denk ik niet in. Maar er zijn natuurlijk altijd allerlei zaken die nog enige verbetering behoeven. En met name het verbeteren van de kleinschalige mechanische capaciteit. Daar is veel winst te behalen.
1: Okay.
4: En je kunt de windmolens, de capaciteit daarvan nog verbeteren. Door bijvoorbeeld in een aantal gevallen de windvang te verbeteren. Nou, dat lijkt mij een gemeentelijke zaak. En als ik dan in Noord-Holland denk, ik heb alle molens van Noord-Holland natuurlijk allemaal goed meegemaakt zelf. Dan denk ik bijvoorbeeld aan de molen van Schorel. Dat is een prachtig molentje. Ja. Alleen ja, die staat nu inmiddels half in het bos. Dat
1: ik
4: is
1: een zeggen,
4: historische
1: ja.
4: habitat.
1: Ja. Nou ja, dat is een ingewikkelde situatie. Tegelijkertijd, Gerrit, met alle respect. Ik denk dat er bij de gemeentes behoorlijk wat mensen aan het werk zijn die bijvoorbeeld tussen de 30 en 40 jaar oud zijn. Die hebben nooit met molens te maken gehad op deze manier. Die krijgen een mail van jou waarin staat, we moeten de molens in gereedheid brengen om graan te kunnen malen. Die denken, ja, waar begin ik aan?
4: Ja, dat kan ik me voorstellen. De meeste mensen van tegenwoordig die hebben gelukkig de oorlog niet meegemaakt. Dat is ook zo. Maar ik denk dat je dat anders moet benaderen. Die zaken die moeten natuurlijk punt 1 op bestuurlijk niveau komen. Bestuurders zijn verantwoordelijk voor de koers van welke organisatie ook. En dat betekent dat die dus een briefje moeten krijgen. Vandaar mijn bericht richting de VNG. Dat de VNG dus burgemeesters en wethouders van gemeenten gaat een briefje sturen. En dat die dan ervan gaan zorgen dat in hun eigen gemeentelijke apparaat de juiste stappen worden gezet. Dat ze richting geven aan de mensen die het moeten uitvoeren.
1: Ja. Maar goed, in de tussentijd, je hebt dat dan nu hoog over via de gemeente gedaan. Krijg je niet de behoefte ook om bepaalde eigenaars van molens en dergelijke zelf eventjes een briefje te sturen of even te bellen? Want de molenaars kennen elkaar allemaal ongeveer, volgens mij.
4: Nou ja, ja, de molenaars die zullen elkaar in veel gevallen wel kennen. Maar kijk, molenaars, dat zijn allemaal vrijwilligers natuurlijk vandaag de dag, die zijn geen eigenaar. Dus die hebben in principe over het object de molen helemaal niets te vertellen.
1: Nee.
4: Die kunnen hooguit melden dat er, ik noem maar wat, een akkefietje is en dat daar iets aan gedaan moet worden, maar verder niet.
1: Nee.
4: Dus, maar ik heb wel een aantal gemeenten direct benaderd door ze een rapportje te sturen over hoe de situatie in de gemeente is ten aanzien van de molens en de maalcapaciteit.
1: Ja.
4: Gezegd, BNW doet er wat dan.
1: Ja.
4: En dan heb ik in veel gevallen ook een afschrift ervan naar de raad gestuurd, want de raad is natuurlijk het hoogste orgaan in de gemeente.
1: Ja.
4: En dan kan die kijken of BNW zijn werk doet.
1: Maar wat voor reacties komen erop? Komt daar überhaupt de reactie
4: die
1: op?
4: Die zijn er nog niet veel. Nee. Ik heb van één gemeente dan bericht dat de behalen dan de gemeenteambtenaar, die waarschijnlijk de man was die de crisisportefeuille heeft, dat is ook geen begeerlijk bij portefeuille op dit moment natuurlijk.
1: Nee, ja, precies. Ja.
4: Dat die schreef van ja, hier hebben we eigenlijk nog nooit aan gedacht.
1: Ah.
4: En dat is natuurlijk ergens wel begrijpelijk. Want kijk, wij weten helemaal niet in dit land wat oorlog is. Simpel is het.
1: Nee, maar ja, dus voor de crisisbeheerders en dergelijke, de mensen die erover aan nadenken, zijn toch fijn om te weten allemaal. Dus het is eigenlijk gewoon een reminder die je stuurt eventjes.
4: Ja, precies. Ja. Precies. En ja, kijk, niemand weet hoeveel tijd we nog hebben. Er stond vorig jaar om deze tijd stond een artikel in het AD van burgemeester Heerts van Apeldoorn, die aan de bel trok, een heel interview waarin hij zei, ja, gemeenten moeten opschieten met het maken van crisisplannen. En hij zei daar toen ook in, van wij hebben geen tijd te verliezen.
1: Nee.
4: En dat zei hij een jaar geleden. Ja. Kijk, niemand weet hoe de toekomst zich ontwikkelt.
1: Nee.
4: Naar mijn overtuiging leven we een klein beetje in het jaar 1938. Nou, wie de geschiedenis kent, die weet hoe dat vervolgens is gegaan.
1: Ja,
4: kijk, en we zijn in dit land altijd bezig om dijken te versterken. Zelfs al bijna op het moment dat je nu door de rivier de Rijn heen kunt lopen. En niettemin, want niemand weet hoe over een half jaar de waterstand van de Rijn is.
1: Nee, precies. Dus laten we met z'n allen de molens gewoon eventjes goed in de gaten houden en kijken of we die kunnen inzetten waar nodig.
4: Als dat zou ik zo denken, ja. Want kijk, en daar draait uit alles om. De helft van ons meel wat we per dag aan brood opeten, dat komt inmiddels uit het buitenland. Met alle open grenzen, dat is één. En we hebben nog maar twee meelfabrieken in dit land. Één in Leeuwarden en één in Rotterdam. En die zijn allemaal afhankelijk van elektriciteit. En geen elektriciteit betekent dat de meelfabrieken het dus niet doen.
1: Nee, maar het leveren van het graan is ook nog een verhaal, want dat verbouwen we ook niet al te veel in Nederland. Hè?
4: Dus, nou, wij kunnen in dit land in principe, volgens alle rapporten die ik daarvan ken, kunnen we het land zelf voorzien.
1: Okay.
4: Als we niet alles opvoeren aan de koeien tenminste, om het zo maar te zeggen.
1: Ja, daar had ik vanochtend nog iemand over aan de telefoon. Maar Gerrit, maak je even tot slot, maak je echt zorgen hierover?
4: Nou ja, zorgen. Ja en nee. Ja, in de zin van deze dingen gaan ongetwijfeld op ons afkomen. En dat wil niet zeggen dat ik morgen rust en kruisraket hier voorbij zie komen. Maar het is maar een kleinigheidje om met een beetje vervelende sabotage gewoon dat licht in het land uit te doen. En dan hebben we wel een probleem.
1: Ja.
4: En ik denk dat je daar je op moet voorbereiden. Want we zijn een ongelooflijk gecompliceerd systeem hier in dit land. Dus er hoeft maar wat te gebeuren en alles staat stil. En dan is dit een hele vitale voorziening.
1: Duidelijk.
4: Dus overheden moeten daar iets aan doen, denk ik.
1: Ja,
4: nou,
1: bij
4: de
1: molens
4: kunnen daar bijdragen.
1: Genoteerd. Gerrit Keuner was dit. Dankjewel. Gepensioneerd molenspecialist bij de toenmalige Rijksdienst voor de Monumentenzorg.

0: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
1: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
3: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
2: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
4: Ik ben Pieter en ik kom uit het mooie Uithoorn.
5: Ik ben Carol en ik kom uit Amstelveen.
6: En ik ben Mirjam en ik kom uit Amsterdam.
7: Thuis in heel Noord-Holland.
8: Het is 19:30. In Bakkum is het 21 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
9: Ja, ik heb de cijfertjes omgehaald.
8: Oh, het is 12 graden. Ja, 12 graden. Ik zit al te denken, is het daar opeens zo?
9: We gaan alvast.
8: Wind van zee of zo. Ja. Ja. Het is maar 12 graden. Hou je vast in Bakkum. Het is stinkoud.
9: Goedemorgen. De Amsterdamse wethouder Melanie van der Horst wist al voor de verkiezingen dat een eventuele brug over het IJ veel duurder zou worden dan vooraf begroot. Dat blijkt uit onderzoek van onze redactie. Van der Horst was zelf lijsttrekker voor D66 bij die verkiezingen. De wethouder besloot de hogere ramingen niet te delen en lagere achterhaalde bedragen mee te nemen in officiële documenten. Het ambtelijke berichten blijkt dat meermaals is gesproken over de rol van de verkiezingen bij het wel of niet openbaren van die kostenstijging. Dat van der Horst de nieuwe begroting niet deelde, is dus opvallend. De nieuwe brug was een van haar stokpaardjes als wethouder van verkeer, maar intussen heeft ze een andere portefeuille en reageert ze dus niet op het nieuws. Nederland stuurt tientallen mariniers naar Groenland voor een grote NAVO-oefening. Het ministerie maakte vrijdag al bekend dat Nederland zou deelnemen aan die missie, maar wilde nog niet zeggen met hoeveel mensen dan. Dat houdt minister Jessogus nog steeds een beetje vaag op televisie bij WNL.
10: Maar het zijn enkele tientallen voor een paar weken, begin september. En onze mensen hebben heel veel ervaring in dat hele koude gebied met oefeningen, met trainingen. Dus wordt ook, vind ik heel fijn, als heel waardevol geacht door onze partners, zodat wij ook weer meedoen.
9: Volgens de redactie van WNL zou het gaan om ongeveer 75 militairen. Het waterschap Amstel Gooi en Vecht neemt deze week nog meer maatregelen als gevolg van de droogte. Zo wordt deze week een tijdelijke pompinstallatie bij het Muiderslot geplaatst. En ook wordt de sluis in het centrum van Weesp afgesloten. De pomp bij het Muiderslot moet zorgen voor extra water voor landbouw en recreatie in het Gooi. En vanaf donderdag wordt tijdelijk de sluis in het centrum van Weesp afgesloten aan de kant van de Vecht. En hierdoor is er geen pleziervaart mogelijk tussen de Vecht en het Amsterdam-Rijnkanaal. De twee mannen die ervan worden verdacht dat ze vorige week iemand hebben doodgestoken in Enkhuizen, blijven voorlopig vastzitten. De rechtbank heeft hun voorarrest met 14 dagen verlengd. De verdachten zijn 50 en 20 jaar oud en komen uit Enkhuizen. Het slachtoffer was 18 jaar en kwam uit de buurgemeente daar Stedenbroek. Eerder meldde de politie nog dat hij 19 was, maar dat is dus intussen bijgesteld. Het dodelijk incident gebeurde donderdag om 9:30 aan de Prunuslaan in Enkhuizen. Daar brak toen een vechtpartij uit en die liep dus helemaal uit de hand. Ja, en dan eventjes naar de New York Times, een wereldberoemde krant natuurlijk. Die tipt Haarlem als stad om niet te missen bij een bezoek aan Nederland. De krant die zegt namelijk Haarlem is een miniatuur van Amsterdam. En eigenlijk een heel goed alternatief, zonder al te veel toeristen. Nou, Haarlemse ondernemers zijn natuurlijk blij met die aanbeveling. Die zien een boel toeristen komen. Maar de inwoners van Haarlem zelf Ja, die zijn wel wat verdeeld over dit krantenartikel.
11: Kunnen we overal met de fiets nog bij? Kunnen we gewoon een boodschappen doen en worden we niet overroeld door allerlei kaaswinkeltjes?
12: Ik denk dat ik dan wel een bezorgde inwoner ben, ja. En dat ik bang ben dat dan echt de binnenstad onder de voet wordt gelopen.
11: Dus de hele wereld is hier welkom, maar niet allemaal tegelijk.
13: Ik denk als het hier gezellig is, als de sfeer goed is, dan is iedereen wat mij betreft hartstikke welkom.
9: Snel een stroopwafelwinkel beginnen.
8: Ah nee jongens, hou het toch op. Maar we moeten dit toch allemaal niet willen.
9: Van die dacht dat is misschien een leuk gat in de markt. Van die kleine, ja, dat is typisch Haarlems. Van die badeentjes.
8: Oh nee, dat is helemaal niet Haarlems.
9: Dat is Haarlemse badeentjes,
8: nee,
9: ja.
8: Ik vind het. Maar ik vind het ook zo tragisch dat de New York Times ook niet... Kijk, Haarlem, prachtige stad, ja, hè, hoofdstad van onze provincie. Zijn we hartstikke trots op, dat mag duidelijk zijn. Ja. Maar ik vind het wel weinig inspirerend van zo'n New York Times... die gewoon in de trein zijn gestapt, 11 minuten in de Heerenveen blijven zitten. Oh, is het ook wel leuk. Ja, oh, weet je wat, dit is eigenlijk het tweede Amsterdam. Ik vind het ook zo makkelijk. Ja. Weet je wel, ga eens naar Anna Paloma, weet je wel. Of ga eens naar Texel, ga eens naar...
9: Den Helder.
8: Ga eens naar Den Helder.
9: Nou.
8: Laten we nou Den Helder eens uit de kelder helpen, inderdaad.
9: Inderdaad. Badeentjeswinkels in Den.
8: Nee.
9: Ook meer nieuws in de app. Of op nnnieuws.nl.
8: Dankjewel Frank. Gaan we naar het weer met Jan Visser. Jan, goedemorgen.
14: Pieter, goedemorgen.
8: Jan, hoe staan we ervoor vandaag? Want toen ik hier naartoe reed was het helemaal prachtig mooi, strak, nou ja, blauw, een beetje licht aan het worden. En ik zag een heel klein randje van de maan zo. Nou, het was een charmante aanblik allemaal vanochtend.
14: Ja, het wordt een mooie dag, Pieter. We hebben te maken met een hoge drukgebied boven de Noordzee. En dankzij het hoge drukgebied is het vandaag droog. Ja, kan het ook anders. En vooral zonnig. Kan af en toe wel wat bewolking voorkomen. Ten noorden van ons land zit er op de Noordzee wel wat bewolking. En er kunnen wat stapelwolkjes ontstaan. Maar al met al zal dat niet veel voorstellen. Dus een zonnige dag en ook aangename temperaturen. Het wordt 21 graden op Texel en elders in de provincie 22 tot 23 graden. En er is eerst weinig wind. Later geleidelijk een zwakke tot matige wind uit het noordoosten. Nou, morgen, de dag van de zonsverduistering, zien we dat het hoge drukgebied zich verplaatst naar de Oostzee. Het blijft dan zonnig. Het kan zijn dat het morgenavond ook wat sluierwolken zijn, maar over het algemeen een zonnige dag. En vooral ook een warme dag met temperaturen die uiteenlopen van een graad of 25 op Texel tot zo'n 28 graden in het Gooi.
8: Oh, dan wordt het echt alweer wat warmer.
14: Ja, het wordt weer warm en het komt omdat we te maken hebben... omdat het hoge drukgebied naar de Oostzee trekt... gaat de wind uit het oosten waaien, dus een continentale aanvoer.
8: Ah.
14: En in het zuiden van het land wordt het 32 graden morgen.
8: Oh, kijk, dan begint het meteen alweer te knallen daar.
14: Ja, ja.
8: Maar Jan, je had het eventjes over een soort van sluierwolken... morgenavond voor de eclipse.
14: Ja, heel dun hoor. Maar goed, dat is het enige waar we rekening mee zouden moeten kunnen houden. Want de zon staat natuurlijk best laag al, hè?
8: Ja.
14: Zeg maar na 8 uur.
8: Ja.
14: Als de zonsverduistering gaande is. En dan heb je natuurlijk soms wat, als er heel veel sluierbewolking bij de horizon zit, dan kun je daar wat last van hebben. Maar goed, dat moet allemaal nog maar blijken, hè?
8: Nee, tuurlijk. Helemaal waar. Maar goed, de zon brandt ook die sluierbewolking niet meer weg natuurlijk op dat tijdstip. En als hij zo aan verduisteren is.
14: Maar het kan ook weggetrokken zijn. Dus het is even alleen een beetje een slag om de arm. Voor de rest ziet het er gewoon prima uit.
8: Hartstikke goed, ja, want het kan ook slechter zijn, hè? Laten we wel wezen. Het had ook knal bewolkt kunnen zijn, dan had je helemaal niks.
14: Nee, zo is het, ja.
8: Goed, Jan, we zijn op de hoogte. Ik dank je en we spreken elkaar straks weer. Gaan we wat verder vooruitkijken samen.
14: Dat doen we.
8: Tot zo.
14: Tot zo.
8: Ann, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Lekker rustig op de weg, neem ik aan, in Noord-Holland.
15: Nou, weinig files, maar wel een lange op de A8 van Zaanstad richting Amsterdam. Tussen Zaanstad, Assen, Delft en knooppunt Zaandam. 35 minuten. Komt door een ongeluk, de rechterrijstrook is daar dicht. En ook nog file op de N201 van Hilversum richting Uithoren. Tussen Afrit Nederhorst en Berg en Loenersloot. Net iets meer dan 5 minuten.
8: En zometeen jouw kans op kaarten voor een rondvaart voor twee personen met Stromma in Amsterdam. Na Hall & Oates.

0: Omi met cheerleader.
1: En H. Ontbijttafel.
2: Dingen, dingen, dingen met Dario.
3: Dingen met Dario.
0: Precies 7:15, hoogtijd voor Dario. De Amsterdamse zanger gaat op cryptische wijze iets voor jou omschrijven. En als je denkt te weten waar hij het over heeft, dan pak je die telefoon en draai je dat nummer 088-850-5152. Om zo kans te maken op kaarten voor een rondvaart met Stromma in Amsterdam. Wat leuk, een rondvaart in Amsterdam voor 2 personen. Je hoeft me alleen maar te vertellen waar Dario het hier over heeft.
4: Dit is een populaire schoen.
0: Dit is een populaire schoen. Wat is dat? 088-850-5152. Jouw kans op die kaarten voor de rondvaart door Amsterdam.
4: Dit is een populaire schoen.
0: Een populaire schoen? Ja, wat zou dat kunnen zijn, hè?
4: Dit is een populaire schoen.
0: Gewoon even bellen met 088-850-5152. En niet stiekem bellen via WhatsApp, want dat kan ik niet opnemen zonder van je tijd.
4: Dit is een populaire schoen.
0: Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
5: Morgen met Kees.
0: Kees, wat denk je dat het antwoord is?
5: Ik dacht een slip-in.
0: Een slip-in? Eens even kijken. Er is geen slip-in, Kees, helaas.
5: Oké, succes. Volgende
0: meter, dankjewel. Doei.
4: Dit is een populaire schoen.
0: Ja, dit is een populaire schoen. Wat is dat? Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
5: Ja, dat is Henk.
0: Henk, vertel.
5: Ik denk Skechers.
0: Eens even kijken. Nee, het zijn ook geen Skechers.
5: Oké.
0: Helaas. Volgende meter. Yo.
4: Dit is een populaire schoen.
0: Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
6: Goedemorgen, met Bastiaan.
0: Bastiaan, wat denk jij dat het antwoord is?
6: Ik denk dat weer van die Crocs zijn.
0: Van die Crocs? Eens even kijken. Nee, je bedoelt ook geen Crocs.
6: Oh, nee.
0: Mazel, Bastiaan.
4: Dit is een populaire schoen.
0: 088-850-5152, dat bel je om erachter te komen. Of je het bij het juiste eind hebt. Is dat het geval? Zit je in de uitzending en heb je het goed? Dan win je 2 kaarten voor een rondvaart door Amsterdam. En dat is toch lekker om die even mee te pakken.
4: Dit is een populaire schoen.
0: 088-850-5152. Goedemorgen met Pieter.
7: Goedemorgen met Loes.
0: Loes, wat denk je dat het antwoord is?
7: Een sneaker.
0: Een sneaker, even kijken.
4: Sneakers.
0: Hey Loes! Dat is helemaal goed! Dat is leuk. 2 kaarten voor de rondvaart door Amsterdam zijn helemaal voor jou.
7: Nou, wat geweldig.
0: Weet je al wie je mee gaat nemen, Loes?
7: Ik denk een vriendin.
0: Ach, wat gezellig. Nou, wat zul je een hoop vriendinnen hebben de komende tijd. Want iedereen wil wel met je mee, denk ik, hoor.
7: Ja, dat denk ik ook.
0: Ik wens je er heel veel plezier mee en maak er een mooie dag van.
7: Dank je wel.
0: Doei, Loes.
7: Doei.

0: 3 degrees met Give It Up, Give It In
1: en H.
2: De ontbijttafel.
3: Op locatie.
0: Oh, ik verheug me zo op de beelden ook die hiervan komen.
1: Ja, daar heb ik zin in, geloof ik. Ja.
0: Ja.
1: Ja, nou, er zijn altijd dingen in het leven waarvan ik gezegd heb van, nou, dat ga ik echt nooit doen. Dus het is er één van, hoor. Dus ja. Dat ik echt denk van mezelf van, ja, nee, maar waarom? Waarom doe ik dit eigenlijk?
0: Ja.
1: Maar ik heb een cowboyhoed heb ik achterin liggen. Want ik ga lang dansen.
0: Het gaat echt gebeuren, hè?
1: En, ja, ik heb het nog nooit in mijn leven gedaan. Ik heb ook altijd dus gezegd van, dat ga ik ook niet doen, want waarom zou ik? Maar het schijnt dus weer heel erg populair te zijn in Amsterdam.
0: Helemaal hip en in. Ik heb verhalen gehoord ook inderdaad erover, ja.
1: Ja, en waarom dan, vraag je je af?
0: Ja, ik denk dat ik het wel weet. Maar hey, misschien kun je het voor me vragen strakjes.
1: Ja,
0: ik denk dus dat het te maken heeft met iedereen die vindt eng om een beetje in zijn eentje te dansen. Want als je allemaal met z'n allen op de dansvloer staat, dan ben je toch altijd die pannenkoeken die het slechts danst van iedereen.
1: Ja, ja, ja.
0: En dat is opgelost. Als je aan line dance bent, doe je allemaal precies hetzelfde.
1: Oh ja, dat is de dat op één lijn, dat bedoel je eigenlijk.
0: Ja,
1: nou,
0: en je doet ook allemaal dezelfde beweging. En als je eenmaal dat pasje kent, ja, dan ben je het toch wel.
1: Ja, maar toch denk ik dan dat ik de enige ben die je pasje weer niet uit de maat, weet je wel. Dus ik, maar ik ga het zo meteen meemaken, want ik ben op weg naar, niet naar Amsterdam, maar naar Nieuwe Niedorp. En ik ga naar Petra de Hee, zij is van de stichting Kicking Country. En nou, ga het meemaken.
0: Oké, okay, ik ben heel benieuwd. Ja, de beelden gaan we uiteraard ook delen op ons WhatsApp-kanaal.
1: Nou, het is radio, het is ook prima. Het is prima zo.
0: Tot zo, Sjoerd.
1: Dag.
2: De ontbijttafel.
3: Van 6 tot 10.

0: Goedemorgen.
1: Een hele goede morgen, Noord-Holland.
0: Bart Slim.
1: Ja, er staat weer een prachtige verzameling platen voor je klaar.
0: Goedemorgen, met een pakkie met Bart.
1: Hoe drink je je koffie?
2: Bart.
0: Wat moet er op de toeter?
1: Hoor je dat geluid en weet je welk woord er is weggetoeterd? Onmiddellijk die telefoon pakken.
0: Goedemorgen met Bart Slim. Elke werkdag van 10 tot 12.
1: Onder het genot van een lekker bakkie.
0: Hier.
1: Ja.
0: Bij NH.
1: Dat bedoel ik.
3: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
4: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
5: Dus het maken van staal wordt schoner.
6: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
7: Maar moet dat dan in Nederland?
8: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
3: En wat levert dat dan op?
6: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
3: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
9: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
10: Laatste kans. Broadway in Carré presenteert deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waargebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Slechts tot en met 16 augustus te zien. Boek nu je kaarten op carré.nl.
11: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
12: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandts schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
13: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
14: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
15: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
16: Ik ben Indy en ik kom uit Alkmaar.
17: Ik ben Iet uit het mooie Heemskerk.
18: Ik ben Soraya en ik kom uit Amsterdam.
19: Ik ben Mats en ik kom uit Amstelveen.
20: Ik ben Roos en ik kom uit Warmhuizen.
21: Ik ben Alicia en ik kom uit Lisserbroek.
22: Thuis in heel Noord-Holland.
23: Het is 8 uur. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
24: Goedemorgen. De Amsterdamse wethouder Melanie van der Horst wist al voor de verkiezingen dat een eventuele brug over het IJ veel duurder zou worden dan vooraf begroot. Toch hield ze de nieuwe begroting in geheim tijdens die verkiezingen. En dat is opvallend, want het was een van de speerpunten tijdens haar campagne. Nederland stuurt tientallen mariniers.

0: mee te doen aan een NAVO-oefening. Het ministerie maakte dat vrijdag al bekend. Maar hoeveel militairen er mee zouden doen, dat was nog niet bekendgemaakt. En het waterschap in het Gooi neemt nieuwe maatregelen tegen de droogte. Er komt een extra pomp om landbouwgebieden van water te voorzien. En de sluis bij Weesp, die gaat vanaf donderdag dicht. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Vanwege de aanhoudende droogte en het watertekort kunnen er problemen ontstaan bij clubs in het amateurvoetbal. Clubs uit onder meer Limburg en het Westland, waar een sproeiverbod is, vragen zich af of trainingen en wedstrijden straks nog wel door kunnen gaan. Veel grasvelden zijn door, bruin en keihard. In Colombia zijn na de stevige aardbeving met een kracht van 7,4 nog 33 naschokken gemeten. Het officiële dodental is opgelopen tot 132. De reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden, zegt correspondent Boris van der Spek.
2: Honderden mensen nog die vermist zijn en waarschijnlijk dus onder het puin liggen. Met name in drie steden die rondom het epicentrum liggen, zijn echt honderden huizen ingestort. De ziekenhuizen daar zijn ook volledig overbelast.
1: De regering heeft de noodtoestand uitgeroepen om makkelijker maatregelen te kunnen nemen die nodig zijn voor snelle hulpverlening. Oekraïne heeft opnieuw droneaanvallen uitgevoerd op Rusland als reactie op Russische aanvallen. Bij een droneaanval in het zuidwesten van Rusland zijn een dode en twee gewonden gevallen. Er zijn pakhuizen geraakt en door een neergestorte drone ontstond brand in twee magazijnen. Eerder viel Rusland Oekraïnse steden aan, vooral Zaporizhia kreeg het zwaar te verduren. Daar kwamen 5 mensen om het leven. De gemengde 4x400 meter estafetteploeg heeft bij de EK Atletiek brons veroverd. Zonder Femke Broeders-Bol, maar met een uitblinkende Lieke Klaver, leek Nederland lange tijd op weg naar het goud. In de slotmeters werd Mirte van der Schoot toch nog ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië.
3: En van der Schoot knokt, maar het wordt plek 3. Noorwegen 1, Groot-Brittannië 2. En Nederland een prima bronzen medaille, net als 2 jaar geleden in Rome. Zeer, zeer goed gelopen.
1: Jessica Schilder won goud bij het kogelstoten. Het weer, een zonnige dag, alleen in het noorden geregeld stapelwolken. Het wordt 21 tot 26 graden. De komende dagen wordt het weer warmer. Donderdag en vrijdag is het tropisch warm met ongeveer 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Anne, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast in Noord-Holland?
5: 2 files en 1 hele lange. Die staat op de A8 van Zaanstad richting Amsterdam. Tussen Zaanstad Assendelft en knooppunt Zaandam. 55 minuten. Komt door een ongeluk. De rechterrijstrook is daar dicht. En op de N201 van Hilversum richting Uithoren. Tussen Afrit Nederhorst en Bergen-Loenersloot. 10 minuten.
6: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
7: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
8: Gelukt. Heb je hem al betaald?
7: Wat bedoel je?
8: Mijn betaalverzoek.
7: Zo, dat doe je snel.
8: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
9: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
10: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
11: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
12: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
13: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
14: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
15: Reis weer met Golden eSIM.
16: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4.000 euro? Dewarmte.nl.
17: Download de app of ga naar goldenesim.nl.

0: Lost Frequencies met Reality. Goedemorgen en welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is hem, de allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven. Voel je vrij, wees welkom. Ook al is het pas 8 minuutjes over 8 op weg. Echt wel weer een heel erg lekker dagje hoor. Het wordt ook niet al te heet. Dat laten we over aan de rest van de week. Het is 11 augustus. En Anne is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Is Frankie er ook nog voor het nieuws? Goedemorgen, Frankie.
2: Goedemorgen.
0: Frank, jij hebt mij laatst geïntroduceerd met een spel. En ik dacht, dat is leuk voor iedereen die nu nog op vakantie gaat of terugkomt. Ja. Of op vrijdagmiddag de weg op gaat en ziet dat alle mensen weer terugkomen van vakantie. Dat soort dingen. Het caravanspel.
2: Oh ja.
0: Ja.
1: Oh ja, die ken ik ook.
0: En dat heeft Frank mij uitgelegd. En dat heb ik geprobeerd samen met mijn vrouw te doen. Was geen succes.
2: Nee?
0: Nee, er was sprake van totale desinteresse.
2: Ja.
1: Maar
2: ja,
1: even, wat is het spel?
2: Het is op zich, hoort dat er ook wel bij. Het spel is dat je de achterkant van een caravan ziet.
0: Ja, op de snelweg.
2: Precies,
0: ja.
2: Hè, dat zie je allemaal. Dat wordt langzaam steeds dichterbij. En dat je voordat je dat kan lezen... Zeg dat voor merk het is.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dat je eigenlijk een soort van kunt raden. Ja. En je gaat ook genieten van die namen, hè?
2: Ik wist het.
0: Hobby.
2: Ja.
1: Ja, en de kip.
0: Ja. De kip.
2: Ja, de kip die herken je natuurlijk snel. Ja,
0: precies.
1: Je hebt toch ook de karamba of zo? Wat is het?
2: Eriba.
1: Oh ja, die bedoel ik.
0: De vent met DT.
2: Ja.
1: Oh ja.
0: Ja, dat is een mooie ding ook.
2: Zit ik naast mijn vrouw? Zegt ze ineens mooie vent.
0: Ah, echt?
3: Denk ik een mooie vent.
0: Krijgen we nu? Jij doet het al. Ja.
2: Precies. Ik klem rijden die handel. Nou,
0: ja. Nee, maar dat is toch... ik vond het dus een fantastisch spel, maar ik kreeg de handen niet op elkaar.
2: Nee, we hoort
1: maar
2: echt
1: waar zijn goed hierin? Ik ben hier heel slecht in.
0: Nou, ik moet je zeggen, ik ben hier inderdaad niet van nature heel goed in, maar ik had wel alle bovenmatige interesse. Ja, je kunt mij wakker maken voor een mooie knaus.
2: Ja, niet te geloven zeg.
0: Maar je hebt wel eens, ook, waar ik ook van kan genieten, is dat het zo'n hele unit is. Meestal zijn dat Duitsers.
2: Ja, altijd.
0: En een gigantische caravan en daarvoor nog een hele grote witte bus.
1: Ja, echt zo'n toeristisch ding.
0: Nou, man.
2: Nee, maar dat zijn vaak Franse bouwvakkers, toch?
0: Het is ook Franse bouwvakkers, maar er zitten ook Duitsers bij die dan...
2: In Frankrijk een klus.
0: Die dat bedacht hebben. Nee, dat zijn dan niet. En die hebben dan ook zo'n bus met ook nog allemaal ramen erin en zo. En dat ziet eruit alsof je met 20 man de deur uit kunt. Ja. En een maand kunt overleven zonder iets.
2: Ja. Maar dan dat merkraden.
0: Ja.
2: Veel rare merken, hoor.
0: Zijn veel rare merken.
2: Ja, en wat ik dus belangrijk vind, is dat je het dus niet echt interesseert.
0: Nee, er moet een bepaalde mate van...
2: Ik vind jouw vrouw er erg goed in.
0: Ja. Ja. Nou, ik niet, want ik vind dus ook dat je dan moet zeggen... Dan moet je wel elke keer aanslaan op het moment dat er eentje is. En dat was al niet.
2: Nee, dat is ook wel. Kijk, ik ken ook mensen die zijn super enthousiast. Anne bijvoorbeeld.
1: Ja.
2: Die appt op rare momenten foto's naar mijn vrouw van kennen.
0: Ze probeert jouw vrouw gewoon een beetje te helpen... zodat het spel ook eens kan winnen.
2: Ja.
1: Dat doe ik, ja. Ik laat ze ook een van haar terug op heel

0: Bauza met Magnetic.
1: De ontbijttafel. NH.
2: De ontbijttafel.
0: Ja, je hoorde het al eventjes bij Frank in het nieuws. De Amsterdamse wethouder Melanie van der Horst die wist al voor de verkiezingen dat een eventuele brug over het IJ veel duurder zou worden dan vooraf begroot. Ze was zelf lijsttrekker voor D66 bij de verkiezingen. Aparte situatie dus. Aan de lijn AT5-verslaggever Nicolai Brannan. Nicolai, goedemorgen.
3: Goedemorgen, goedemorgen.
0: Welk prijskaartje hangt er dan uiteindelijk aan die brug?
3: Ja, er wordt nu geschat voor een sobere variant dat die 650 miljoen mogelijk gaat kosten. En als je een wat duurdere variant wil, dan kom je op de 850 miljoen aan. Terwijl voor de verkiezingen wij allemaal als journalisten en de gemeenteraad er ook vanuit ging dat het rond de 325 miljoen euro zou kosten. Er was toen al een kleine winstwaarschuwing geplaatst door de wethouder. Die zei van ja, die 325 miljoen, mogelijk gaat het wel duurder worden. Maar dat het zo ja, explosief zou stijgen, die kosten, daar ging echt niemand van uit. Maar zij wist dat dus al voor de verkiezingen.
0: Ja, een bijzondere situatie. Want waarom zou dit dan niet gecommuniceerd zijn? Wat zou dat voor invloed op de verkiezingen kunnen hebben wellicht?
3: Nou ja, dat is natuurlijk de vraag die de raad ook aan haar moet stellen. Want ik heb ook gevraagd, nou, wil je voor Kamer hier een interview over? Nou, dat wil ze niet. Ja, kijk, het is natuurlijk in de campagne heeft zij meermaals het succes van die eerste brug over het IJ die er gaat komen geclaimd. Zij was wethouder verkeer en vervoer in de afgelopen 4 jaar voor de vorige verkiezingen. Ja, en heeft dat vaak in de campagne gezegd. Ik heb dit geregeld. Ja, en achteraf kun je natuurlijk de balans opmaken. Ja, het plan was er toen, maar het geld was nog steeds niet geregeld. Dus ja, of dat daar heeft meegespeeld, ja, die vraag zou echt door de raad aan haar gesteld moeten gaan worden.
0: Ja, is dit dan het te houden van informatie, kun je dat zo zeggen?
3: Nou, kijk, ik heb al heel veel raadsleden gesproken, veel partijen, en die zeggen, ja, wij hadden deze informatie gewoon echt willen hebben. Zodra die daadwerkelijke raming van dat het veel meer zou gaan kosten bij haar bekend was op tafel, op haar bureau, ja, dan had ze gewoon de raad moeten informeren. Dan hadden we op een hele andere manier dit debat kunnen voeren tijdens de verkiezingscampagne. Want ook in de verkiezingscampagne is het vaak gegaan over de bereikbaarheid van de stad Noord. Nou, iedereen weet het, die pontjes elke dag overvol. Ja. Partijen vinden daar van alles van. Zij zeggen, ja, als wij hadden geweten dat er zoveel extra geld bij moest komen, hadden we misschien wel hele andere debatten met elkaar gevoerd in die campagnetijd.
0: Ja. Nicolai, jij bent hier vol ingedoken. Hè? Je bent allemaal verzoeken gaan indienen om erachter te komen. Het viel mij op dat er best wel veel informatie ook gegeven is over wat er allemaal over gecommuniceerd is. He, daar onderling al voordat het dus naar de raad ging.
3: Zeker, dat is ook wel interessant. Ik heb dit WO-verzoek. Dat is zeg maar een verzoek die je als journalist of als burger bij de overheid kan doen om documenten te krijgen. 2 maanden geleden ingediend. Dat traject is best wel snel gegaan. Want ze hebben best wel snel gewerkt om die documenten te verzamelen, de ambtenaren. En interessant is dat het bestuur van zo'n stad dat eigenlijk niet eens weet op het moment dat het naar buiten gaat. Het is, die ambtenaren werken helemaal op die afdeling vrij. Dat mogen ze ook vanuit de wet gewoon documenten verstrekken als daar een verzoek voor komt. Ja, en dus iedereen was ook wel een beetje verrast dat dit vorige week al, want ik heb het vorige week gekregen, ben er toen gaan lezen, al richting mijn kant op was. Dus het is nu ook wel even op het stadhuis iedereen van, eigenlijk waren we nog met zomerreces, maar hier moeten we opeens wat mee.
0: Ja, en er moet opeens flink gewerkt gaan worden. Melanie van der Horst, zoals gezegd, wilde dus geen reactie opgeven tot nu toe. De wethouder van verkeer en vervoer van dit moment weer wel, Elise Moeskops, ook voor D66. Wat heeft zij gezegd?
3: Ja, zij probeert toch een beetje het argument naar voren te brengen. Ja, het was nog niet een definitieve raming, zoals zij het dan noemen. Ja, dat wordt een beetje een woordenspinsel op een gegeven moment. Op een gegeven moment weten die ambtenaren en weet de vorige wethouder, dus Melanie van der Horst, dat het veel meer gaat kosten. En dan moet je gewoon die raad informeren. Dus het wordt op een gegeven moment denk ik een beetje ook een woordenspel van ja, wanneer is nou iets een definitieve berekening, wanneer niet. Dat gaat op een gegeven moment denk ik vanuit het college, vanuit de nieuwe wethouder de uitweg worden. Maar uiteindelijk is het aan de raad natuurlijk om daar een orde over te vellen of zij vinden dat die informatie dusdanig is achtergehouden. Ja, dat je eigenlijk daar als wethouder wel hier heel erg kwetsbaar hebt gemaakt op het moment dat je dat deed.
0: Ja. Laten we het doel niet uit het oog verliezen. Die brug over het IJ. Heel veel Amsterdammers zitten daar ongelooflijk op te wachten natuurlijk. Helemaal met de explosieve groei van Amsterdam-Noord de afgelopen 10 jaar, om het zomaar te noemen. Komt het hiermee op losse schroeven te staan, dit hele project?
3: Nou, politiek gezien voel je wel echt dat iedereen dit wil nog steeds. Maar nou, wat je zegt net al en wat we bespreken, er moet gewoon extra geld bij. Deze coalitie nu in Amsterdam van Pro-Amsterdam en D66... die na de vorige verkiezing is aangetreden, heeft al 100 miljoen voor de komende jaren extra gereserveerd. Dat is dus bovenop die 325 miljoen die al in de boeken stond. Maar ja, goed, ik zei al 650 tot 850 miljoen. Er zal echt extra geld gevonden nog moeten gaan worden, zowel hier op het stadhuis als bij aangrenzende gemeenten die zich vertegenwoordigen via de vervoerregio, want die betalen mee. Ja, want nogmaals, als je een uitbouw van je huis wil, je hebt de helft gespaard, dan komt er nog geen aannemer die uitbouw neerzet. Nee, en dat precies. Is ook voor deze brug zo. Het geld moet echt in de boeken gaan staan.
0: Ja, duidelijk. Dankjewel. Nicolai Brannan, verslaggever van AT5, ging allemaal over die Oostbrug en de kosten daarvan die toch explosief aan het stijgen zijn geweest.
1: De ontbijttafel.

0: Piep voor help. Soms heb je hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf, voor iemand waar je voor mantelzorgt, of voor jullie allebei. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via piepvoorhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we al.
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
5: Reis weer met Golden eSIM.
6: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
4: Download de app of ga naar goldenesim.com.
5: Reis weer met Golden eSIM.
6: Nu bij Dirk, kerstbeken tafelzuren. 1,49. Dat is dan voordeel.
7: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
8: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
9: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
10: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
11: Ik ben Claudia, kom uit Haarlem.
12: Ik ben Henk, woon in Zaandam.
13: Nou, ik heet Truus. Ik woon hier om de hoek.
14: Thuis in heel Noord-Holland.
15: Het is 8:30 en Den Helder is het 16 graden.
16: Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
17: Goedemorgen. De Amsterdamse wethouder Melanie van der Horst wist al voor de verkiezingen dat een eventuele brug over het IJ veel duurder zou worden dan vooraf begroot. Toch zei ze niks over die nieuwe begrotingen tijdens de verkiezingen. Opvallend, want die nieuwe brug was dus een van de speerpunten in de campagne. Raadsleden zijn nu dus erg boos, vertelt verslaggever Nicolai Branan.
18: Die zegt, ja, wij hadden deze informatie gewoon echt willen hebben zodra die daadwerkelijke raming van dat het veel meer zou gaan kosten bij haar bekend was op tafel, op haar bureau. Ja, dan had ze gewoon de raad moeten informeren. Dan hadden we op een hele andere manier dit debat kunnen voeren tijdens de verkiezingscampagne. Want ook in de verkiezingscampagne is het vaak gegaan over de bereikbaarheid van de stad Noord. Nou, iedereen weet het. Die pontjes elke dag overvol. Ja. Partijen vinden daar van alles van. Zij zeggen, ja, als wij hadden geweten dat er zoveel extra geld bij moest komen, hadden we misschien wel hele andere debatten met elkaar gevoerd in die campagnetijd.
17: Ja, dat zei verslaggever Nicolai Branan zojuist bij ons in de ontbijttafel natuurlijk. De brug die wordt namelijk ruim 2 keer zo duur en er is nu nog altijd niet genoeg geld vrijgespeeld voor zo'n nieuwe brug over het IJ. Nederland stuurt tientallen mariniers naar Groenland voor een grote NAVO-oefening. Het ministerie maakte vrijdag al bekend dat Nederland zou deelnemen aan die missie, maar wilde nog niet zeggen met hoeveel mensen dan wel. Nou, dat houdt minister Jezilkus nog steeds een beetje vaag. Het gaat dus om, ja, tientallen.
19: Maar het zijn enkele tientallen voor een paar weken, begin september. En onze mensen hebben heel veel ervaring in dat hele koude gebied met oefeningen, met trainingen. Dus wordt ook, vind ik heel fijn, als heel waardevol geacht door onze partners, zodat wij ook weer meedoen.
17: Ja, volgens de redactie van WNL, waar ze deze uitspraken deed, zou het gaan om ongeveer 75 militairen. Maar ja, de minister wil dat dus niet, nog niet bevestigen. Het waterschap Amstel, Gooi en Vecht neemt deze week nog meer maatregelen als gevolg van de droogte. Zo wordt er deze week een tijdelijke pompinstallatie bij het Muiderslot geplaatst. En ook wordt de sluis in het centrum van Weesp afgesloten. De pomp bij het Muiderslot moet zorgen voor extra water voor landbouw en recreatie daar in het Gooi. En vanaf donderdag wordt tijdelijk de sluis in het centrum van Weesp dus afgesloten. Hierdoor is er geen pleziervaart mogelijk tussen de Vecht en het Amsterdam-Rijnkanaal. Ook in Huizen zijn maatregelen nodig, de plaats Huizen dus. Daar is het waterpeil intussen zo laag dat de brandweer volgens het waterschap niet genoeg water beschikbaar heeft om te blussen. Nou, gaan ze dus ook oplossen. Er wordt tijdelijk extra water ingelaten daar, zoals ze dat noemen. Er zit wel blauwalg in. Dat is dan schadelijk voor planten en dieren. Maar veiligheid gaat voor, zegt het waterschap. De twee mannen die ervan worden verdacht dat ze vorige week iemand doodgestoken hebben in Enkhuizen blijven voorlopig vastzitten. De rechter heeft hun voorarrest met 14 dagen verlengd, bleek gisteren allemaal. De verdachten zijn 50 en 20 jaar oud en komen uit Enkhuizen. Het slachtoffer was 18 jaar en komt uit een buurgemeente daar, Stedenbroek om precies te zijn. Het dodelijke incident gebeurde donderdag rond 9:30 aan de Prunuslaan in Enkhuizen. Daar brak een vechtpartij uit en ja, die liep dus helemaal uit de hand. Ja, en dan heel Nederland maakt zich op voor de zonsverduistering natuurlijk. Je kunt het nauwelijks ontgaan zijn. Vooral aan de kust is het natuurverschijnsel goed te zien, want dan heb je een mooie horizon. Moet je natuurlijk wel een goed brilletje hebben. Dat is nou net het probleem. Bijvoorbeeld een grote eclipsbrillende verkoper uit Haarlem heeft daar helemaal niets meer te koop. Alleen in het magazijn in Flevoland zijn ze er nog. Maar daar staan inmiddels lange rijen.
2: Dus ik zag ook online alles uitverkocht. En ik zag toevallig deze website tussen staan met... Hier zijn ze nog af te halen, dus ik dacht, daar moet ik snel bij zijn.
3: Ja, er wordt al voorgedrongen.
2: Ja, voorgedrongen.
3: We hadden dit ook niet verwacht, dat er zo'n rij zou staan.
12: Dus ik dacht, ik ben in en uit. Maar er zijn natuurlijk meer mensen die daar zin in hebben.
20: Dus je kan er echt nu niet doorheen kijken, maar met zonsverduistering dus wel.
21: Ja, zijn er mensen nu naar Flevoland gereden om eclipsbrillen te gaan kopen?
17: Dat klopt.
21: Ja, er staat niet, nu een rij op dit moment. Ja. Het is 8:55. Er staat nu een rij in Flevoland, hè?
17: Ja.
21: Mind you.
17: Hallo. En niet zomaar Flevoland. Lelystad.
21: Ook nog eens een keer. Ja. Staat in, dan moet je de provincie uit. Daar begint het al mee. Dat is al fout. Staat moet je ook nog eens een keer naar Lelystad.
17: Inderdaad. En er staat op die website. Ja, op is op. Er staat zelfs bij, bedenk dus even goed of je hier vooraf voor in de auto wil
21: stappen. Ja, want ze weten niet hoeveel hoeveel zijn er daar nog. Hebben ze er niks over.
17: Eigenlijk heb ik niet gedacht. Ze hadden dus ook veel in Haarlem te koop. Maar ja, daar is alles op.
21: Maar...
22: Dory. Toch? Ja, shit. Ik moet er ook nog heen.
17: Anne, ik kan
22: je zou er naast grijpen, toch?
17: Ja,
22: ik denk dat ik naast grijp.
17: Nou, ik heb er... Kijk, dat is een beetje vervelend, jongens. Ik heb er 4 besteld. Rip uit mijn lijf, maar ze zijn er nog niet.
22: Rip uit je lijf, zo'n ding is toch 1,50 of zo?
21: Nou, niet als je me echt nodig hebt. Dus, laten we wel wezen, stel je hebt een magazijn... liggen daar 10.000 eclipsbrillen in... dan is vandaag wel de dag dat je er wat meer dan 2 à 3 euro voor vraagt. Toch?
22: Ja,
21: zo is het ook.
17: Ik heb vorige week besteld.
21: Ja?
17: Nou, ik moest er even voor sparen, maar...
21: Wat heb je uitgegeven?
17: Het zijn 4 brillen, hè? Dat zijn 8 glazen, hè? Wou ik er toch even bij zeggen.
22: Ja.
17: Dus heb je echt wat aan?
21: Nee, wat heb je uitgegeven?
17: €26.
22: Echt waar?
21: Nou, dat valt me nog wel mee dan, toch?
22: En wanneer was dit dan?
17: Vorige week. Ja, met de belofte dat ze gisteren binnen zouden zijn.
21: Oh, dat is net niet gelukt.
17: Dat is dus net niet gelukt.
21: Maar het is wel €6,50 per bril, inderdaad.
17: Ja,
21: en dus eigenlijk maar €3,25
17: per glas.
21: Dat is geen geld. En als iedereen in de familie gewoon 1 oog dicht houdt...
17: Ja.
21: Dan kun je 8 mensen...
17: De hele straat kunnen we kijken.
21: Ik krijg een appje van Arnold, Res. Die heeft een boerenbedrijf in Castricum. Die zegt, het kan ook met een laskap. Maar nou ken ik Frank goed genoeg. Weten dat hij die niet in de schuur heeft liggen.
17: Meer nieuws in de app. Of op nanieuws.nl.
21: Zijn misschien wel weer makkelijker te bestellen. Dat is ook weer zo. We gaan naar Jan Visser voor het weer. Jan, goedemorgen.
23: Goedemorgen, Pieter.
21: Hoeveel eclipsbrillen heb jij thuis klaar liggen, Jan?
23: Als het goed is, zijn.
21: Oké, okay. Nou, dat is meer dan genoeg.
23: Maar ik moet hem wel even zoeken.
21: Oh ja, je weet even niet waar die ligt?
23: Nee. Oh. Die is nog van 1999.
21: Ik wou net zeggen, heb je hem van 99 nog? Vergaan die dingen niet? Is het niet zo dat als je hem nu oppakt... dat zo in één keer die glazen eruit brokkelen, zeg maar?
23: Nou, dat verwacht ik eerlijk gezegd niet. Maar het vereist nog wel wat zoekwerk.
21: Ja, oké. Okay.
23: Maar ik maak me niet zo druk om.
21: Nee, en je gaat ook niet, tenminste, tip van Piet... volgens mij ook gewoon niet de hele tijd naar blijven kijken, toch?
23: Nee, zeker niet. Nee. Er komen zoveel beelden binnen, als je begrijpt wat ik bedoel.
21: Nou, dus, precies. En die mensen hebben allemaal een betere camera dan jij, toch?
23: Zoals absoluut, ook. Ja.
21: Goed, Jan, we gaan eens even naar het weer van vandaag kijken. Laten we daarmee beginnen. Is het mooi zonnig in de provincie hier in Hilversum wel, in ieder geval?
23: Ja hoor, het is zonnig. Er zit ietsje meer bewolking boven Texel. En dat kan zich wat gaan uitbreiden. Er zijn wat stapelwolkjes over het algemeen. Ook wat sluierwolken misschien later. Maar dat lost in de loop van de dag grotendeels op. Maar al met al is het gewoon een zonnige dag... dankzij een hoge drukgebied boven de Noordzee. En dat hoge drukgebied verplaatst zich de komende 24 uur... naar Denemarken en de Oostzee. Maar vandaag nog dus nog hoge druk boven de Noordzee. En dat betekent de noordoostenwind bij ons niet al te sterk. Zwak, later matig. En de aangevoerde lucht is relatief droog. Dus is behoorlijk aangenaam vandaag. Of echt aangenaam. Temperaturen zo rond de 20, 21 graden in de Noordkop en op Texel. En elders in de provincie worden 23 tot 24 graden. Dus ja, eigenlijk ideaal zomerweer. Hè?
21: Ja, klinkt hartstikke lekker. Ja, ja. Ik vind het een beetje aan de frisse kant. Maar jij bent er heel tevreden mee, hè, geloof ik.
23: Ja, toch wel, hè?
21: Ja, precies. Ja.
23: Ja, daarom. En morgen dan gaat het warmer worden. We hebben veel zon morgen, droog weer. En middagtemperaturen tussen 25 en 28 graden. Dus dan is het weer compleet volop zomer.
21: Ja.
23: En de wind is meest matig dan uit het oosten. Want omdat het hoge drukgebied zich verplaatst in Denemarken en de Oostzee, wordt de aanvoer dus continentaal, vandaar die oostenwind.
21: En daarmee dan ook flink wat warmer nog waarschijnlijk verderop in de week, hè?
23: Ja, zeker. En morgenavond dus de zonsverduistering. Misschien wat sluierwolken, maar over het algemeen toch behoorlijk helder. Dus dat zal uitstekend te zien zijn. En dan donderdag en vrijdag, ja, dat worden twee dagen met voor veel mensen toch wel weer afzien, hoor. Tropische temperaturen en de aangevoerde lucht wordt ook vochtiger. Dus het wordt benauwder.
21: Oh.
23: We hebben te maken met een zuid- tot zuidwestelijke hoogtestroming. Ook nabij het aardoppervlak wordt de stroming geleidelijk. Komt uit die hoek vandaan. En weliswaar veel zon, maar echt benauwd weer, hoor. Dat wel, zeker op vrijdag. Donderdag temperaturen dik boven de 30 graden. 32 tot 33 graden op veel plaatsen. Vrijdag ook boven de 30. En behoorlijk benauwd dus. Maar later op de dag zien we wel de wind wat meer van zee komen. Dan kan het in de kustgebieden een wat gaan verkoelen. Maar pas in het weekend komt er zien we een afbraak van de warmte. Zaterdag nog wel zomers warm. En een kleine kans op een bui. En zondag daalt de temperatuur verder. En dan is het begin volgende week. Dan is de schommelt de temperatuur rond of ietsje boven normaal. En van tijd tot tijd is er kans op een enkele regen- of onweersbui. Hoe dat precies gaat lopen is nog niet helemaal zeker met de storingen. Wel is duidelijk dat het niet opnieuw wordt vooruitgeschoven in de tijd.
21: Okay.
23: En dat zie je wel vaker.
21: Ja, precies. Dat het toch allemaal weer droog blijkt en dat er geen water aankomt.
23: Maar dus over enkele dagen, dan zien we dus duidelijk een verandering optreden.
21: Okay, Jan. Nou, laten we maar eens even kijken hoeveel water het dan uiteindelijk wordt tegen die tijd. En daarvoor gaan we nog even genieten van het zomerweer, goed?
23: Ja hoor, zeker.
21: Prima,
23: ja.
21: Jan. Ik dank je en tot later.
23: Tot later.
21: Anne, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB de hele ochtend al best een beetje rommelig op die A8. Is dat nog steeds het geval?
0: Ja, nog steeds. Lange file van Zaanstad richting Amsterdam. Tussen Zaanstad, Assendelft en knooppunt Zaandam sta je nu een uur vast. Komt door een ongeluk met een vrachtwagen en de rechterrijstrook is daar dicht. Ook viel op de A27 van Utrecht richting Almere. Daar sta je na Hilversum 5 minuten vast. En op de N201 Hilversum richting Uithoren tussen Afrit Nederhorst en Berg en Loenersloot 10 minuten.

0: pitje lager met stiekem gedanst.
1: De ontbijttafel. NH.
2: De ontbijttafel.
0: Nou, er staan een heleboel mensen onwijs te trappelen. Zoals in ieder geval twee stuks hier aan tafel. Voor die zonsverduistering van morgen. Jullie kunnen echt niet wachten, jongens.
3: Nee, ik heb heel veel zin in. Dat nooit gezien. Sensatie.
4: Luister, dat is 1999. Wat doe jij hier nou makkelijk over?
0: Ja, goed. Hij is dus ook in Noord-Holland te zien. In ieder geval voor een heel groot deel. 90% heb ik me laten vertellen. Er is inmiddels een ware run op eclipsbrillen. En volgens de oogarts en netvlieschirurg Elko Bush, verbonden aan het Noordwestziekenhuis in Alkmaar, is het wel belangrijk om er eentje te hebben, zo'n ding. Meneer Bush, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Veel consternatie al, hoor ik in onze app in ieder geval. Want ik dacht dat je ook wel door een cd'tje of een chipsakkie kan kijken of iets dergelijks.
5: Dat is een beetje achterhaalde kennis, hè? Want daar weet je nooit van hoe goed dat filter is. Zo'n eclipsbril die laat maar 0,003%, moet je even over nadenken, 0,003% van het licht door. Een gewone zonnebril laat 10-20% van het licht door. Dus dat is een beetje waar het tussenin zit. En je kan het maar één keer proberen.
0: En als het foute boel is, is het ook echt foute boel?
5: Ja.
0: Ja. Ik kreeg ook nog een appje over een laskap.
5: Ja, dat staat op de site van de oogartsvereniging, staat dat. En dan hebben ze het over een laskap graad 13 of 14. En okay. Ik heb geen idee of je dat eraan kan zien. Maar een gewone laskap is niet donker genoeg. Die laat nog, daar kan je nog doorheen zien. Mijn vrouw, okay. Die legt me uit dat zo'n eclipsbril is zo donker dat je er eigenlijk binnen en buiten geen bal door ziet, behalve die zonsverduistering. Zo weinig licht laat hij door.
0: Okay.
5: En die kan ik door mijn lasbril buiten nog wel wat zien.
0: Ja.
5: Het is dus niet donker genoeg.
0: Nee. Dus dat is weer een groot verschil. Ik krijg ook appjes overigens van mensen met een eclipsbril, net zoals onze eigen weerman, uit 1999.
5: Ja, dat is een interessante vraag. Die is me al een keertje eerder gesteld. Ik weet niet hoe goed die is. Dat is een hele ingewikkelde vraag. Hè? Tegenwoordig is er een ISO-norm voor eclipsbrillen. Die ISO-norm is 12312-2. Google is your friend als je het niet onthouden hebt. Dat is een norm en die zijn goed. Al het andere waar je me van vraagt, is dat goed? Dan zeg ik, ja, dat weet ik niet zeker. Omdat dat niet nagemeten is.
0: Nee, exact. Oké, dus certificering is gewoon belangrijk in dit geval als je op zee wil spelen.
5: Ja.
0: U bent natuurlijk oogarts. Komen er nou ook veel mensen bij op spreekuur na zo'n situatie? Dat er daadwerkelijk mensen door chipzakken en cd's hebben zitten kijken die dan vervolgens pijn aan hun ogen hebben? Of hoe moet ik dat zien?
5: Je krijgt geen pijn aan je ogen van die eclipse blinding. Je merkt er eigenlijk nauwelijks wat van. Je ziet een klein vlekje. En dat ontstaat vaak pas een paar uur na het kijken naar die zonsverduistering. Dus dan is het eigenlijk al te laat. Dus het doet geen pijn. En je ziet er dus eigenlijk niet zoveel van. Dus het is heel verraderlijk dat je hoe deze ziekte zich voordoet. Er is geen behandeling voor. En 10-30 seconden in de zon kijken kan je al blijvende schade geven.
0: Oh, dan zie je dat vlekje de rest van je leven?
5: Ja.
0: Oh, dat is hartstikke gevaarlijk.
5: Ja.
0: Ja. Nee, nou komt het een beetje binnen.
5: Ja.
0: Oké, en ik dacht dat het gewoon een beetje pijn deed en na een paar dagen was het weer over. Alsof je gewoon zonnebrand had, zeg maar.
5: Ja, dat is bij lasogen of bij sneeuwblindheid is het aan de buitenkant, dat is het hoornvlies, en dat gaat over. Maar dit is aan het netvlies en dat gaat mogelijk niet over.
0: Och jeetje, en dan komen ze bij u en zeggen ze, ja, maar u bent toch oogarts, los dit even op.
5: En dan zeggen we, dat vinden we heel interessant, maar we kunnen er niks aan doen.
0: Okay.
5: En er komen dus bij elke zonsverduistering komen echt wel mensen met definitieve schade daaruit voort.
0: Oh jee, dat is echt onhandig.
5: Ja.
0: Oké, wat gebeurt er dan eigenlijk met je oog? Want is er dan iets wat binnenin kapot gaat eigenlijk?
5: Ja, het oog is een beetje moet je je voorstellen als een ouderwets fototoestel met een rolfilm erin. Achterin de camera zit, als film zit daar het netvlies. En daar brand je eigenlijk een gaatje in. En dan kun je er een nieuwe lens op zetten en van alles doen. Maar bij die rolfilmcamera kan je die film vervangen, maar bij het oog kan dat niet.
0: Ja, jeetje, dat is best wel pittig natuurlijk allemaal als je het zo hoort. Kortom, het gaat alleen maar om die officiële goedgekeurde brillen met een bepaalde normering. Dat mag duidelijk zijn. Maar ik hoor ook al verhalen over dat je indirect kunt kijken als je bijvoorbeeld een gaatje in een papier maakt of iets dergelijks.
5: Ja, ik hoorde daar nog een andere mooie tip over. Een hele veilige manier om indirect te kijken is de selfie-stand van je telefoon. Want dan kan je niet in de zon kijken. Want je zit met je achterhoofd naar de zon, maar je kan wel spiegelend kijken door de camera van je telefoon. Dus niet door een spiegel, want een spiegel laat al het licht terugkeren. Ja. Een heel groot deel daarvan. Maar als je met de camera van je telefoon kijkt, dus achteruit, dan gebeurt je niks.
0: Nee, precies. Want die gaat natuurlijk alleen maar... die kan het licht ook aanpassen automatisch, toch? Die camera. Ik ben het even tegelijkertijd aan het doen. Dat is heel moeilijk, want ik kan niet veel dingen tegelijkertijd. Niet lachen, Ann. Nou, dit begint alweer te zwaaien naar me natuurlijk.
5: Het is inderdaad wel iets om even te oefenen. Want het is best wel onhandig om achteruit te kijken door je smartphonecamera.
0: Ja, en ik ben even op een lamp hier in de studio aan het mikken. En dan merk je inderdaad dat het licht meteen wat donkerder wordt op je scherm. Ja, dan kan er niks gebeuren. Dat is wel de beste tip. Want iedereen heeft al zo'n ding in zijn zak, wat dat betreft.
5: Ja. Dat is de veiligste manier om er naar te kijken.
0: Ja, oké. Okay. Nou, dat is een goeie. Laatste vraag. Gaat u zelf een beetje kijken en van genieten van de eclipse?
5: Ik vind het wel heel mooi, maar de zon staat best wel laag op dat moment. Dus je moet eigenlijk op een plek zijn waar je de zonsondergang goed kan zien. Bijvoorbeeld aan zee of zo. Dat zou een mooie plek zijn om daarnaar te gaan kijken. Dus we moeten nog even een mooi plekje zoeken.
0: Ah ja, precies. Maar dan gaat het er wel van komen. Ja. De optometrist en de oogchirurg. Als je mensen heel voorzichtig ziet doen, dan zijn meneer Bush en zijn vrouw waarschijnlijk.
5: Ja.
0: Dat zou goed kunnen. Dankjewel, oogchirurg Elke Bush van het Noordwestziekenhuis in Alkmaar. Over wat er gebeurt als je toch morgen zonder bescherming naar die eclipse gaat kijken. Echt niet doen.

0: Jonas Brothers met Marshmallow. Leave before you love me.
1: En ha. De ontbijttafel.
0: Op locatie. Maar ja, kun je er op line dansen? Dat is de goede vraag, wat mij betreft.
2: Links. Nou, kom op.
3: Ja, ja. Oké. Okay, ja, ja, ja, rechts, tik, links,
2: links,
3: opzij, hey. Kruis achter, opzij, tik. Heup, heup, heup, hoek, opzij, kruis achter, opzij, tik. Hielstrut, drie,
2: hielstrut,
3: vijf. Ja, hielstrut, ja. Twee keer hard, twee keer neen, oud, oud,
2: ja.
3: Naast en rechts, tik, tik, opzij, tik, heup, één. 1, 2, 3,
2: 4,
3: zij, achter op zij, tik.
2: Stop, stop, stop. Dit is niet te doen. Dit is niet te doen. Dit is niet te doen, Petra. Heel strik, lik, likkut, likkut, futs.
3: Het is wat even netjes, ja.
2: Nee, sorry. Het is, wat moet, het is een hoop. Het is een hoop.
3: Het is heel veel.
2: Ik ben al een hoop, maar dit is ook een hoop. Ja,
3: ja, ja. Ja, ja. Het is gewoon heel veel. De eerste keer ben je ook bek af.
2: Nou, ja, nou, inderdaad. Ja,
3: ja, ja, klopt.
2: Petra, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Wel moet, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
2: Jullie doen aan line dansen.
3: Dat klopt.
2: Ja, van welke club zijn jullie?
3: Kicking Country Dancers uit Alkmaar.
2: Echt waar?
3: Ja.
2: Al lang?
3: Nou, we hebben net ons 25-jarig jubileum gevierd.
2: Ja, dus. En wordt het steeds drukker ook bij jullie?
3: Ja.
2: Ja?
3: Ja. Ja. Heel leuk.
2: Ja.
3: Allemaal nieuwe dansers, want, allemaal nieuwe pasjes.
2: Nou, begrepen dat het in Amsterdam helemaal populair aan het worden is. Hoe kan dat nou wel, moet?
4: Ik denk dat dat te maken heeft met al die filmpjes die je op internet, op YouTube...

0: Kruis opzij, kruis achter, opzij.
1: Opzij, kruis achter, opzij.
0: Ja, ja, klopt. Ja. En dan tik je naast.
1: Wat tik ik?
0: Een tikje met je teen, ja. Naast je standbeen.
1: Naast je standbeen, ja.
0: Moet je alles vertellen.
1: Ja, ja, ja. Ja. Ja, maar jij bent natuurlijk alleen maar mensen gewend die dit heel goed kunnen. Nee. Die staan allemaal met je bel.
2: Nee, zeker niet. Nee. Want, nee. Dit is
1: zet die herrie even uit. Zo. Zo, ja.
2: Dit is een niveau 1 dans. Dus de mensen die bij ons komen.
1: Oh, ja, dit, is al, dit moet is je
2: begin.
1: Al kunnen.
2: Dit is begin.
1: Dit is echt begin. Ja. Maar kunnen jullie... Maar, doe
0: ja,
1: je,
0: ja, een maand ongeveer, hè?
1: Ja, ja, ja,
0: ja. Ja, zoiets.
1: Ja, maar ja, zelfs...
0: jou hoog in.
1: Nou, zelfs mensen als ik kunnen dit.
0: Ja. Ja.
2: Iedere 20 minuten kunnen ze zo dit meedansen.
1: Serieus? Ja,
2: ja, serieus. Ja. Ja.
1: En we hadden het erover waarom het nou zo populair is. En toen zei onze presentator van, nou, het is ook dat je niet alleen hoeft te dansen.
0: Dat klopt.
1: Ja, en dat is het misschien
0: dat
1: ook wel natuurlijk.
0: Dat je geen partner nodig hebt, bedoel jij?
1: Nou, ja. Ken je dat? Dan sta je in de discotheek. Ja. Nou ja, goed, dat is lang geleden voor mij. Misschien voor jou ja. ook, weet ik niet, Petra. Maar sta je in de discotheek en dan sta je een beetje zo te hupsen. Weet je wel?
0: Ja,
1: nou,
0: ja, in je
1: en dan denk je eigenlijk bij jezelf, ja, dit is het ook niet. Weet je wel? Nee, en ja, dan, en, ja, maar ja, totdat je met een grote groep gaat, en dan ga je toch. Ja, dan ga je los en dan maak je het niet meer.
0: Hetzelfde.
1: En dan doe je helemaal hetzelfde. Ja,
0: ja, ja, ja. Voor de gein moet je eens even zaterdag, de 28e, 29e, komen kijken in Den Helder.
1: In Den Helder?
0: Ja, lekker live muziek.
1: Ik ben druk hoor, die dag.
0: Ja, oh ja.
1: Ik ben echt heel druk die dag. Ja, nee, dat...
0: je mag voor mij een gratis lesje komen.
1: Ja, echt waar? Ja.
0: Ja. Ja.
1: Maar, hoe ziet een lesje bij jou eruit? Hoe gaat dat dan in zijn werk?
0: Nou, zo is wij net begonnen.
1: Ja.
0: Maar je heet de mensen natuurlijk eerst welkom.
1: Maar zit er wat lekkers bij? Of...
0: Dat is met vrijdansen. Dan hebben we altijd ballentijd. Dan hebben we een bitterballetje erbij.
1: Kijk, wanneer is dat?
0: Iedere eerste zondag van de maand.
1: Dan gaan we bitterballetjes eten, Pieter. Ja, samen met Petra. En dan dansen. Daar gaan we van links. We gaan het gewoon nog een keer proberen. Helemaal hip dus, in Nederland weer. Ja.
0: Stap rechts, tik links, tik opzij, kruis.
3: Misschien moeten
0: ze
3: jou gewoon
0: opzij
3: de bitterballen laten maken.
0: Tik, links,
1: beter ideeën.
0: Links, hoek. Opzij, kruis achter, opzij. Tik, hiel.
3: Kruis achter ook nog.
1: Kruis achter, ja, het gaat gewoon door hier hoor, Pieter. Ik hoor iemand bij de voordeur staan. Horen jullie dat ook? Ga even door. Wacht even hoor. Ik hoor echt iemand bij de voordeur.

0: Dit is een uittip.
1: Wat voor spelletjes speelden kinderen in het oude Griekenland? Je ontdekt het in het Allard Pierson in Amsterdam. Het museum waar erfgoed, cultuur en wetenschap tot leven komen voor het hele gezin. Plan je bezoek op allardpierson.nl.
0: Dit was een uittip.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Dit is een uittip.
1: Gezellig filmkijken onder de sterren? Filmhuis Alkmaar organiseert van 12 tot en met 16 augustus Sunset Cinema bij Ten Westen. Met 4 geweldige roadmovies op het programma. Tickets koop je via filmhuisalkmaar.nl.
0: Dit was een uittip.
3: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670-6067. Smitje met DT.
4: De spannendste tijdreis met stoomtram en boot. De locomotief fluit en de stoker gooit kolen op het vuur. Klaar voor vertrek? Een avontuurlijke reis door een andere tijd begint. Geniet van het avontuur in de historische driehoek tussen Hoorn, Medemblik en Enkhuizen. Kijk voor meer info op stoomtram.nl.
5: Ik ben Benita uit Amsterdam.
6: Ik ben Dolf uit Medemblik.
7: Ik ben Saskia uit Zaandam.
8: Ik ben Gerard uit Hoorn.
9: Ik ben Wim uit Haarlem.
10: Ik ben Lisbeth van Wolf en ik kom uit Heemskerk.
11: Ik ben Wesley uit Bennebroek.
12: Thuis in heel Noord-Holland.
13: Ruim 9 uur, het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland. Krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
14: Goedemorgen. De Amsterdamse wethouder Melanie van der Horst wist al voor de verkiezingen dat een eventuele brug over het IJ veel duurder zou worden dan vooraf begroot. Maar toch hield ze haar mond daarover tijdens de verkiezingen. En dat is opvallend, want het was een van de speerpunten tijdens de campagne. Nederland stuurt tientallen mariniers naar Groenland om in NAVO-verband oefeningen te gaan doen. Het ministerie maakte dat vrijdag al bekend. Maar ze zeggen nu pas hoeveel militairen er dan gaan. Tientallen dus. En het waterschap in het Gooi neemt nieuwe maatregelen tegen de droogte. Er komt een extra pomp om landbouwgebieden van water te voorzien. En de sluis bij Weesp die gaat vanaf donderdag dicht. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Maar nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
15: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Nu er op meer plekken sproeiverboden gelden vanwege de droogte, komen ook amateurvoetbalclubs in de problemen. In Limburg en in het Westland zijn sommige velden zo door en bruin dat er van de gemeente niet meer op gespeeld mag worden. De gemeentes zijn vaak verantwoordelijk voor het onderhoud en het herstel van dorre velden waar toch op gespeeld is, kost veel geld. Dus moeten clubs voor trainingen en wedstrijden vaker uitwijken naar andere plekken of kunstgrasvelden. Het Turkse parlement heeft ingestemd met amnestie voor PKK-leden. Gevangenisstraffen worden onder voorwaarden opgeschort. Het is een belangrijke stap in het vredesproces met de Koerdische guerrilla-bewegingen, zegt correspondent Gülşah Ersetin.
16: Als ze slagen, dan komt er dus een einde aan een bloedige strijd van ruim 40 jaar. En in die strijd zijn meer dan 40.000 mensen om het leven gekomen. En je kan dan wel, denk ik, zeggen dat ze tot nu toe nog nooit zo dichtbij zijn gekomen.
15: De uitvoering gaat wel pas in als Turkije bevestigt dat de PKK alle wapens heeft ingeleverd. Doordat in het Verenigd Koninkrijk de gevangenissen overvol zitten, heeft de regering besloten om sommige gedetineerden eerder vrij te laten. Het gaat om zo'n 5000 gevangenen die al een ruime tijd van hun straf hebben uitgezeten, zegt correspondent Fleur Launsbach.
17: De zwaarste categorieën die vallen buiten deze regeling. Dus bijvoorbeeld terroristen of mensen die levenslang hebben gekregen, of daders van ernstige misdrijven tegen kinderen. Dus er zijn ook categorieën die niet eerder vrijgelaten worden.
15: Het eerder vrijlaten van gedetineerden gaat in oktober van start. In Colombia zijn na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 132 doden geteld, maar het worden er hoogstwaarschijnlijk nog meer. Er zitten nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. Het weer, zonnige dag vandaag, alleen in het noorden geregeld stapelwolken. Het wordt 21 tot 26 graden. De komende dagen wordt het weer warmer, donderdag en vrijdag zelfs tropisch met 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Anne, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Is er nog druk op de weg in Noord-Holland?
18: Ja, 2 files hebben we en een paar lange. Op de A8 Zaanstad richting Amsterdam, tussen Zaanstad, Assendelft en knooppunt Zaandam, sta je nog steeds een uur vast. Komt door een spoedreparatie en de rechterrijstrook is daar dicht. En op de N236 van Hilversum richting Weesp, tussen Nederhorst en Bergen, de aansluiting met de A9. Een kwartier vertraging.
6: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
7: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
8: Voor wie zijn we het van weer?
7: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
7: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
11: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
9: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
11: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
19: De ontbijttafel.
20: Met Pieter Kok.

0: Spandau Ballet met Only When You Leave. Goedemorgen en welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is hem, de allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven. Voel je vrij, wees welkom. Inmiddels alweer 13 minuten over 9 op deze prachtig mooie dinsdagochtend. Het zonnetje schijnt en het wordt niet al te warm. Het is vandaag 11 augustus. Anne is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En Frankie is er ook nog bij voor het nieuws. Goedemorgen, Frank.
2: Goedemorgen.
0: Dus ik heb een klein beetje moeite met het onderwerp, maar ik wil het toch even behandelen.
1: Oh.
0: Daarvoor moeten we eerst iets uit de weg helpen.
1: Wat is er aan de hand?
0: Ja. Nou, laten we het niet zwaar maken, maar ik wil eventjes even eerlijk onder elkaar, weet je wel?
1: Ja.
0: Even eerlijk bekennen. We doen allemaal wel eens een klein neuspeutertje, toch?
1: Zo'n verkeerd timing.
2: Als Anne nu gaat neuspeuteren, dan verdrinkt ze, denk ik.
0: Ja, dat is inderdaad wel een beetje een vochtige boel. Maar goed, maar kunnen we dat uit weg ruimen? Kunnen we gewoon even zeggen van dat doen we er allemaal wel eens? Toch?
2: Jij vraagt dit voor een vriend, hè?
0: Ik vraag het gewoon voor mezelf, gewoon voor
1: je
0: jullie.
1: Wanneer deed je dat?
0: Nee, maar jongens, doe je dat nooit?
2: Ik wil het nooit. Pieter Peuterig doen hier, maar...
0: Nee, maar Frank... allemaal leuk, grapjes. Vind ik allemaal leuk. Maar we kunnen gewoon hier even eerlijk over zijn.
2: Het is Piet, ik... mijnwerkers uit Limburg nog. Niks vergeleken met hoe ik in mijn neus peuter.
0: Nee, precies. Oké, dat is beter. En jij, Antoch, ook wel.
1: Wel eens gedaan, ja.
0: Wel
2: eens gedaan. Nu even.
1: Nu even niet.
0: Ik had net mijn clip heel weggegooid. Ah, nee, oké, maar ik denk dat we dat allemaal wel eens doen. Maar ik vroeg me af, heb je dan ook een favoriet neusgat?
2: Heb ik een favoriet neusgat?
1: Favoriet neusgat?
2: Ja, om in te peuteren.
0: Ja.
1: Nee.
2: Het is toch een beetje afhankelijk van wat er te peuteren valt.
0: Van het resultaat.
1: Schatter. Hoezo, jij wel? Jij doet het echt met heel normale vragen.
0: Ik vroeg me dat gewoon af, want...
2: Ik krijg heel erg jeuk in mijn neus heen.
0: Het is hetzelfde als je over luizen begint, krijgt ook iedereen jeuk op zijn hoofd.
2: Wil je misschien even in mijn neus peuteren, Piet?
1: Eeuw, wat is dit? Nee. Wie zijn echt van die mannen?

0: Alex Warren met Passenger.
1: De ontbijttafel.
0: Ja, we gaan het hebben over uit eten gaan. Dat is natuurlijk hartstikke leuk, maar die rekening daarna, die is soms wat minder. Zou het niet wat goedkoper kunnen? Chefkoks Joris Beiderdijk en Samuel Levy, die probeerden dat gisteravond uit in een pop-up restaurant wat maar één avond open was. Dus we bellen hem eigenlijk als mosterd na de maaltijd. Onze eigen Samuel Levy uit Amsterdam. Samuel, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, volle bak neem ik aan gisteravond, of niet?
2: Dikke vette rij voor de deur, echt ja, niet normaal.
0: Ja, ongelooflijk. Vertel eens eventjes, wat was het idee, wat was het concept, wat hebben jullie gedaan?
2: Nou, we hebben gisteren willen laten zien dat heel lekker restaurantkwaliteit eten niet duur hoeft te zijn. We openden restaurant De Lepel, kwamen ontzettend veel mensen op af. Ik moet je iets bekennen. Eigenlijk was het ook een manier om te laten zien, we presenteren vandaag, lanceren we 3 nieuwe soepen samen met Joris.
0: Oh, kijk eens eventjes.
2: Vanuit Brandt en Levy. En die zijn vanaf vandaag in 400 Albert Heijn's verkrijgbaar. En we wilden die soep echt in een restaurantsetting presenteren. Omdat onze soepen zo anders zijn, wilden mensen echt laten ervaren dat als je dat in een restaurant eet, dat je dat, nou ja, echt als restaurant eten ziet. En dus dat we dan ook iets meer voor zullen moeten betalen. Dus het was een beetje een dubbel verhaal. Aan de ene kant om te laten zien dat eten wordt steeds duurder. En we willen die uit eten ervaring ook bij mensen thuis krijgen. Dus wilden die soepen op een ludieke manier bij mensen krijgen en dat verhaal vertellen.
0: Oké, en hebben jullie dat dan ook gisteravond wel kunnen doen voor de mensen die aan tafel zaten? Heb je wel gezegd van, hey, deze soep die kun je vanaf morgen ook gewoon in de Albert Heijn krijgen?
2: Dat gaan we zo direct publiek maken. Dus jullie, eigenlijk hebben jullie hier een primeur.
0: We hebben gewoon de scoop te pakken.
2: Jullie hebben de scoop te pakken. En we hebben het wel, we hebben gisteren een perslunch georganiseerd. Dus we hebben het gisteren wel aan wat mensen verteld van de pers. En we hebben ook een aantal mensen hebben we achteraf het verteld en gevraagd van, had je dat door? En iedereen zei van, nee, dat was echt totaal niet wat we dachten. En nee, mensen hebben gewoon ontzettend lekker gegeten.
0: Want dat is ook wat ik langs heb zien komen, overal op sociale media en dergelijke. Heb ik heel veel mensen gezien die zeiden van, oh, wat een heerlijke soep en wat is dit fantastisch. En zie je wel dat het voor weinig geld kan. Want ondertussen stip je er ook iets mee aan, wat natuurlijk ook vrij pijnlijk is, toch? Dat het uit eten gaan zo verschrikkelijk duur geworden is.
2: Ja, eten is heel veel duurder geworden. En dat is ook begrijpelijk, want alles is duurder geworden. Dus ook de ingrediënten zijn duurder geworden. En gelukkig zie je natuurlijk ook wel een trend, en dat vinden we ook mooi, dat er restaurantconcepten zijn die laten zien dat het eten niet heel duur hoeft te zijn. Want je kan met mooie, simpele ingrediënten heel lekker koken. Dus dat is zeker een beweging die er is. En je ziet denk ik op verschillende manieren dat mensen aan het kijken zijn van, ja, hoe kunnen we in een steeds duurder wordende wereld toch een soort van die ervaring, de restaurantervaring, toegankelijk maken voor verschillende mensen.
0: Ja.
2: En er gebeurt gelukkig van alles. En wij dachten, met die soepen kunnen we dat een beetje bij mensen thuis brengen.
0: Ja, maar eigenlijk is dus hiermee ook de indicatie wel gegeven dat je het misschien maar gewoon thuis moet gaan zoeken, deze restaurantervaring.
2: Nou, ik denk dat er is altijd een mogelijkheid om lekker te eten. Gelukkig zijn er restaurants die betaalbaar zijn. Ik woon zelf in Amsterdam. Afgelopen jaar zijn de succesvolle restaurants die open zijn gegaan vaak niet de restaurants in het hogere segment, maar juist de wat toegankelijkere. Maar ik denk dat je ook, en dat zag je ook bijvoorbeeld tijdens corona, toen zijn Joris en ik ook voor het eerst begonnen met de soepen, dat mensen aan het kijken zijn van, hoe kun je iets heel makkelijks op tafel zetten, zodat je toch niet zelf al het werk in hoeft te stoppen en dat het wel heel lekker is. En toen zag je ook dat er allerlei chefs waren die maaltijden thuis brachten. Wij kwamen toen met die soep. Dus ik denk dat er op verschillende manieren altijd mogelijkheden zijn om lekker te eten, zonder dat je zelf hoeft te koken.
0: Ja.
2: En dat zijn de goedkope restaurants. Dat zijn mensen zoals wij die restaurantervaring bij je thuis brengen. Ik denk dat gewoon wel echt een beweging is die je ziet.
0: Ja, maar als je kijkt naar de restaurants die jouw compagnon in dit verhaal, Joris Beiderdijk, heeft, dat zijn niet de goedkoopste restaurants natuurlijk. Maar was het voor hem misschien ook een proefballonnetje om te kijken of een goedkoper concept ook wel eens zou kunnen werken voor langere termijn?
2: Ik denk dat heeft hij met Wils Bakery. Hij heeft natuurlijk Wils en Rijks die een Michelinster hebben. Maar hij heeft natuurlijk met Wils Bakery ook al een veel toegankelijker concept neergezet. En ik denk dat die dingen ook naast elkaar zullen bestaan. Want er zijn altijd mensen die voor een bijzondere gelegenheid echt gewoon fine dining zullen kiezen.
0: Ja, precies. Die willen dan naar gewoon een mooi restaurant. Dan wil je echt iets vieren. En dat doe je heus niet elke week. Maar dat doe je misschien één keer per jaar of iets dergelijks.
2: Precies, maar je kan ook bij Wils Bakery gaan eten. Met de familie voor een leuke zondag diner. Of met de familie iets leuks doen. Of je kunt een blikje soep in huis halen. En dat kan iedere dag. Dus ik denk dat er is voor iedere gelegenheid iets te vinden. Voor ieder budget precies. iets te vinden.
0: Ja. En dat het ook goed voor elkaar is. Ja.
2: Precies. En daar, dus ons verhaal gisteren was ook eigenlijk een beetje dubbel. Aan de ene kant wilden we het hebben over die betaalbare restaurantervaring. En wat mogelijk is. En dat ook onderzoeken. En anderzijds was het ook een leuke manier om op een ludieke manier ons soep te presenteren. Want ja, als klein merk hebben we natuurlijk niet de marketingbudgetten van de grote merken.
0: Nee, dus precies, dat kan ik me voorstellen. Ja, nou, dat is zeker geslaagd, denk ik. Maar dan nog, in de tussentijd, als je kijkt naar, wat kostte de maaltijd gisteravond? Want je kreeg twee gerechten, volgens mij, toch?
2: Ja, we serveerden eerst een beetje paté en een puff mayonaise. En daarna kregen mensen keuze uit onze drie soepen. En mensen betaalden €8 voor.
0: Ja.
2: En bier en wijn waren €4. Dus mensen gingen echt met een hele lage rekening weg.
0: Ja.
2: We hadden een ontzettend leuke avond. Iedereen heeft heel lekker gegeten. Dus volgens mij was het een groot succes.
0: Zou het haalbaar zijn om zoiets daadwerkelijk ook te serveren in Amsterdam?
2: Nou, je ziet het. Ik denk dat het, als je het op schaal doet, dan kan dat. Dus in een klein settingje zoals we dat gisteren deden, is het heel moeilijk om die manier geld te verdienen.
0: Nee.
2: Maar als je een paar honderd mensen kan neerzetten en als je schaal kan maken, dan kunnen dat soort dingen wel.
0: Ja.
2: Ook, dat is misschien ook wel leuk om te zeggen, nu we het hierover hebben, je hebt hele toffe initiatieven, zoals Mensa Mensa in Rotterdam, die echt iedere dag proberen eten neer te zetten voor mensen met een kleine beurs. Dus er zijn allerlei initiatieven die uit eten gaan toegankelijk maken voor allerlei mensen.
0: Ja. Kortom, het was een mooi experiment. Wellicht nog voor herhaling vatbaar. Maar dat de soep in de winkel ligt, dat mag duidelijk zijn.
2: Ja, nou, wij waren in ieder geval heel enthousiast. Dus wie weet wat er nog komt.
0: Mooi zo. Dankjewel. Chef-kok Samuel Levy samen met collega Joris Beidendijk serveerde ze gisteravond een restaurantwaardige menu voor maar €8 per persoon.

0: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
1: geeft ruimte.
2: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Daananda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vind u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
0: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
4: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah! Mam?
5: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
3: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
5: Persave. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
6: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
7: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
6: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
7: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
8: Hoi, met Andrea uit het mooie Zaandam met de prachtige Zaanse Schans.
9: Ik ben Nico, ik kom uit Scharwouw.
10: Thuis in heel Noord-Holland.
11: In Egmond aan Zee is het 18 graden.
12: Dit is het nieuws uit Noord-Holland. Frank Boer. Frank, goedemorgen.
13: Goedemorgen. De Amsterdamse wethouder Melanie van der Horst wist al voor de verkiezingen van eerder dit jaar dat een eventuele brug over het IJ veel duurder zou worden dan vooraf begroot. Toch zei ze daar niks over tijdens de verkiezingen. Opvallend, want die nieuwe brug was nou juist een van haar speerpunten in de campagne. Raadsleden die er nu achter komen zijn boos, vertelt verslaggever Nicolai Branan.
14: Die zeggen, ja, wij hadden deze informatie gewoon echt willen hebben. Zodra die daadwerkelijke raming van dat het veel meer zou gaan kosten bij haar bekend was op tafel, op haar bureau. Ja, dan had ze gewoon de raad moeten informeren. Dan hadden we op een hele andere manier dit debat kunnen voeren tijdens de verkiezingscampagne. Want ook in de verkiezingscampagne is het vaak gegaan over de bereikbaarheid van de stad. Partijen vinden daar van alles van. Zij zeggen, ja, als wij hadden geweten dat er zoveel extra geld bij moest komen, hadden we misschien wel hele andere debatten met elkaar gevoerd in die campagnetijd.
13: Ja, want die brug die wordt ruim twee keer zo duur. En nog altijd is er nu niet genoeg geld vrijgespeeld voor de nieuwe brug over het IJ. Nederland stuurt tientallen mariniers naar Groenland voor een grote NAVO-oefening. Het ministerie maakte vrijdag al bekend dat Nederland mee zou doen aan die missie, maar wilde toen nog niet zeggen hoeveel mensen ze zouden sturen. En nu ook nog houdt minister Jezielgus het een beetje vaag.
15: Maar het zijn enkele tientallen voor een paar weken, begin september. En onze mensen hebben heel veel ervaring in dat hele koude gebied met oefeningen, met trainingen. Dus wordt ook, vind ik heel fijn, als heel waardevol geacht door onze partners, zodat wij ook weer meedoen.
13: Nou, Jezielgus wil niet precies zeggen hoeveel militairen er gaan, want de vijand luistert mee, zegt ze ook. Maar volgens berekeningen van WNL, de omroep, zou het gaan om 75 mensen. Het waterschap Amstel Gooi en Vecht neemt deze week nog meer maatregelen als gevolg van de droogte. Zo wordt deze week een tijdelijke pompinstallatie bij het Muiderslot geplaatst. Ook wordt de sluis in het centrum van Weesp afgesloten. De pomp bij het Muiderslot moet zorgen voor extra water voor landbouw en recreatie in het Gooi. En vanaf donderdag gaat dus die sluis in Weesp dicht. Dat is vooral een nadeel voor de pleziervaart. Die is dan niet meer mogelijk tussen de Vecht en het Amsterdam-Rijnkanaal. En ook in Huizen, de plaats dus in Noord-Holland, zijn maatregelen nodig. Daar is het waterpeil namelijk zo laag dat de brandweer volgens het waterschap niet genoeg water beschikbaar heeft om eventuele branden te blussen daar. Daarom wordt er tijdelijk extra water ingelaten, zoals ze dat noemen. In dat water zit dan wel weer blauwalg. Dat is schadelijk voor planten en dieren, maar zegt het waterschap, ja, veiligheid voorop. Peer Koopmeiners blijft bij AZ. Dit weekend liet de middenvelder na de gewonnen wedstrijd tegen ADO al doorschemeren dat er een akkoord aan zat te komen tussen de Alkmaarse club en Koopmeiners. En nou, dat is nu dus ook bevestigd. Vorig seizoen stond de 26-jarige Kastikummer nog in belangstelling van FC Porto. En deze zomer zou hij naar Brugge hebben gekund. Maar goed, dat is allemaal niet gebeurd. En dus heeft Peer Koopmeiners zijn contract verlengd en blijft hij voetballen bij AZ. Ja, dan dit nog even. Netbeheerder Tennet voorziet problemen tijdens de zonsverduistering van morgen.
16: Pardon?
13: Ja, ja, het is niet zomaar wat. Omdat er een dip komt in de zonne-energie die opgewekt wordt, roepen ze nu op, laat je auto niet op om 7 uur 's avonds. En zet de vaatwasser na het eten nog even niet aan.
16: Oh, echt?
13: Ja, want ze zijn bang dat er dus te weinig, of tenminste wat minder stroom beschikbaar is.
16: Maar het is toch pas om 19:30 's avonds dat het allemaal een beetje begint?
13: Ja,
16: toch?
13: Dat is nou net ook weer een piek dat mensen heel veel stroom gaan verbruiken, omdat dan die auto weer aan de stekker gaat op de oprit.
16: Ja, maar normaal gesproken, als het winter is, dan schijnt de zon toch helemaal niet op dat tijdstip.
13: Blijkbaar kunnen ze daar dan net wat beter op
16: anticiperen.
13: Op anticiperen. Aan de andere kant, volgens mij wisten ze ook al een jaar of 38 dat deze zonsverduistering eraan zat te komen.
16: Nee, dat is niet waar, want 99 was de laatste, dus pas 27 jaar.
13: Oh ja.
16: Ze hebben geen idee.
13: Dan wordt het ook een beetje krap.
16: Ja.
13: Dat is ook zo. Maar goed, hou er even rekening mee, zegt Tennet.
16: Even niet de auto aan de lader zetten, jongens.
13: Nee, en
16: want ik
13: kan even afwassen.
16: Ja. En een dingetje, mocht je dat wel doen, hè, met je beide handen harses, dat je zegt, oh, kom uitschelen, doe het toch. Ja. En daarna valt de boel uit, dan duurt het heel lang voordat het weer opgestart is. Hè?
13: Ja.
16: Ik zeg er maar even bij, ik wil geen paniek zijn, maar doe het graag.
13: Ja, inderdaad, nee, dat is goed. Dus als niemand het doet, dan kan Pieter Kok het
16: gewoon de auto lekker aan de lader.
13: En met sowieso zonsverduistering ontkenner, toch?
16: Ja, ja. Eigenlijk wel, ja hoor.
13: Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
16: Dankjewel. Gaan we naar het weer met Jan Visser.
17: Vandaag verloopt droog en zonnig met aangename temperaturen. De thermometers komen uit op zo'n 20 tot 21 graden in de Noordkop en op Texel. Elders wordt het zo rond de 23 graden, lokaal misschien net 24 in het Gooi. De wind is over het algemeen in de loop van de dag meest matig uit het noordoosten. Morgen waait de wind uit het oosten. Het is dan droog, zonnig en er wordt warmere lucht aangevoerd. Op veel plaatsen wordt het meer dan 25, lokaal in zuidelijk Noord-Holland en deels ook aan de kust, 27 tot 28 graden. Woensdagavond is de zonsverduistering waarschijnlijk goed te zien, want er is weinig bewolking. Donderdag en vrijdag hebben we te maken met hitte. Op beide dagen zijn temperaturen ruim boven 30 graden mogelijk, vooral donderdag. Later op vrijdag in de kustgebieden wellicht wat afkoeling door wind van de zee. In het weekeinde neemt de warmte af en is er kans op een regen- of onweersbui.
16: Jan, dankjewel. Gaan we naar Anne voor de verkeersinformatie. Anne, waar staat het vast in Noord-Holland?
18: 1 file nog op de A8 van Zaanstad richting Amsterdam. Tussen Zaanstad Assendelft en Zaanstad Westerkoog. Een kwartier vertraging komt door een ongeluk en de rechterrijstrook is daar dicht.

0: Jan Smit, al 30 jaar in het vak. Heb je het allemaal een beetje meegekregen, Han?
1: Nou, ik heb wel een beetje gekeken op Instagram, ja.
0: Niet te geloven.
1: Leuk, toch?
0: Ongelooflijk.
2: Hij is gaaf. De ontbijttafel kaasgaaf.
0: Over ongelooflijk gesproken, ik mag hem weer weggeven. En wat is het toch een mooi ding, hè? De ontbijttafel kaasgaaf. Exclusief hier te winnen bij de ontbijttafel. Hij heeft een geel handvat met gaatjes erin, waardoor hij op kaas lijkt. En er staat een prachtig mooi ontbijttafellogo op.
1: Enig is hij.
0: Ja. Hoe win je hem? Dat is helemaal niet zo moeilijk. Je hoeft alleen maar even een appje te sturen naar 088-850-5152 met het woord kaasgaaf. Daarmee zet je jezelf op de lijst. Ik bel strakjes iemand op van de lijst. En dan is het de bedoeling dat de persoon opneemt en 3 keer achter elkaar het woord kaasgaaf zegt.
1: Mm-hmm.
0: Dat is het enige wat je hoeft te doen. Meer is het niet. Maar doe je iets anders dan dat, dan win je helemaal niks.
1: Nee, en jij bent wel strenger teruggekomen van vakantie.
0: Dat zou best eens kunnen. Er is een uitzondering. Er kan iets misgaan met de techniek. Dat kan ik fout doen. Dat kan je telefoonprovider fout doen.
1: Ja.
0: En daar hou ik dan rekening mee.
1: Dan strijk je over je hart.
0: Dan strijk mijn hand over het hart. Nou, dan geef ik je misschien een soort van tweede kans of zo. Okay. Ja, dat zie ik dan wel weer.
1: Oké, okay, ja, is goed.
0: Maar als je eerst goedemorgen zegt, of je zegt eerst je naam, of allemaal van dat soort beleefdheden, daar is geen ruimte voor. Dus meteen 3 keer achter elkaar kaasgaaf zeggen. En wie weet is dat prachtig mooie ding zo meteen van jou. 088 850 51 52. Ik wens je knijterveel succes.

0: Iron Horse met Sweet Louise.
1: Hij is gaaf.
2: Gaaf.
1: De ontbijttafel kaasgaaf.
0: Oké, Anne, vanaf nu is het no more Mr. Nice Guy. Dat was het al niet echt, hè? Nee, dat weet ik.
3: Nee.
0: We gaan iemand bellen en kijken of er op de juiste manier wordt opgenomen. We kijken of we er wat van kunnen maken. Want dan, en alleen dan, deel ik hem uit, hè. De ontbijttafel kaasgaaf. Ik ben er helemaal klaar voor. Dit begint goed op zich. Jawel! Het duurde heel lang en ik dacht, dit wordt helemaal niks meer. Met wie spreek ik?
4: Hoi, ik ben Patricia. Hoi.
0: Patricia, hallo. Gefeliciteerd, je hebt de kaasschaaf gewonnen.
4: Oh, daar ben ik super blij mee. Ja,
0: je hebt
4: sorry,
0: het helemaal
4: ik
0: goed
4: stond even mijn sinaasappeltje te persen. Dus
0: je stond even je sinaasappeltje te persen? Is dat eufemisme of stond je daadwerkelijk sinaasappeltje te persen?
4: Ja, ik stond het echt te doen. Dat hoorde ik jullie, het waren net op tijd.
0: Potverdorie, ik schrok er helemaal van. Ik dacht, er wordt niks meer, maar daar was je dan.
4: Gelukkig.
0: Waar komt hij te liggen bij jou?
4: Bij mij komt hij te liggen ik zat eerst te denken om hem in te lijsten, maar ik denk dat ik hem toch in de keuken laat doen.
0: Ik zou hem lekker in de keuken laten leggen. Daar ligt hij het liefst, dan wordt hij tenminste nog eens gebruikt.
4: En
0: in een lijstje, ja, dat is,
4: ja, maar ik ben er gewoon heel blij mee.
0: Ja, dat is het allerbelangrijkste.
4: Heel trots op.
0: Goed zo. Ik wens je er heel veel plezier mee. Hij komt zo snel mogelijk jouw kant op en stuur nog eens een fotootje vanuit de la dan, ja?
4: Gaat ik doen.
0: Dankjewel.

0: Met Umbrella. En degene die ook weer geen paraplu had om er naartoe te komen. Deze ochtend is natuurlijk onze eigen Bart Slim. Bart, goedemorgen.
1: Maar een zonnetje.
0: Ja, kan ik me wel voorstellen.
1: Ik heb wel altijd een paraplu in de auto liggen.
0: Oh ja? Ja. Ik ook. En dan neem ik hem mee en neem ik hem daarna mee naar binnen. En dan leg ik hem weer niet terug in de auto.
1: Ah, okay.
0: En als ik hem dan nodig heb, heb ik hem niet in de auto liggen.
1: Nee, ik ben echt wel op alles voorbereid.
0: Echt waar? Maar jij bent altijd alles kwijt. Hoe kan dit nou goed gaan?
1: Nou, dat ligt allemaal in mijn auto.
0: Blijf. Ga je doen zo meteen.
1: Ik ga lekker muziek draaien. Wat ga ik ook weer draaien? Oh ja, Bas Kijks komt langs met Lido Shuffle en die Taylor Swift liedje. I Knew It, I Knew You. En ik doe straks een bakkie met Theo uit Zwaag. Theo had ik vorige week even kort aan de lijn. En Theo kende vroeger een andere beroemde Theo, ook uit West-Friesland. Legendarisch radiomaker Theo Komen.
0: Theo Komen natuurlijk.
1: Ja, en daar had hij een heel bijzonder verhaal over vorige week. Dus daar gaan we nog eens even op voortborduren.
0: Zo meteen te horen bij Bart Slim en zijn goedemorgen na Laurie Spee met How Many Times.

0: Wie staat daar dan voor de deur?
1: Nick Velderman.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Het is de Goedemiddagshow. Soms moet je hem even erbij pakken, hè? De verjaardagskalender.
2: Wordt het A
1: of wordt het B?
0: Wat gebeurt er?
1: Rondje van het huis.
0: Ja.
1: Maandag tot en met donderdag tussen 2 en 4.
2: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
2: Met Nick Velderman.
1: NH. Tatastiel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
3: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
4: Dus het maken van staal wordt schoner?
5: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
6: Maar moet dat dan in Nederland?
7: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
8: En wat levert dat dan op?
5: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
8: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
9: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
10: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
11: Laatste kans. Broadway in Carré presenteert deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Slechts tot en met 16 augustus te zien. Boek nu je kaarten op carré.nl.
12: Beep for help. Soms heb je door welke omstandigheid dan ook hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Vandaag geboekt, morgen al hulp of elk ander moment dat jou uitkomt. Behoefte aan hulp? Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
13: In het echte Amsterdam is er Kema Vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Let op! De hele maand augustus varkensbraadworsten 7,99 per kilo. Kijk op kemavlees.nl.
14: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
15: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
16: Ik ben Lisa en ik kom uit Horen.
17: Hallo, ik ben Jan uit de Haarlemse Molenwijk.
18: Ik ben Sandra en ik kom uit de Wieringermeer.
19: Mijn naam is Kelsey Verbrugge. En ik kom uit het allermooiste hoofddorp.
20: Thuis in heel Noord-Holland.
21: Klokslag 10 uur, het belangrijkste nieuws uit onze regio krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
22: Goedemorgen. De Amsterdamse wethouder Melanie van der Horst die wist al voor de verkiezingen eerder dit jaar dat een eventuele brug over het IJ veel duurder zou worden dan dat ze zelf had begroot. Toch hield ze die nieuwe begroting geheim tijdens de verkiezingen. Opvallend, want het was lekker een van haar speerpunten in die campagne. Nederland stuurt tientallen mariniers naar Groenland om mee te doen aan een NAVO-oefening. Het gaat dus om tientallen mensen die deelnemen. Volgens WNL zou het gaan om 75 militairen. En het waterschap in het Gooi neemt nieuwe maatregelen tegen de droogte. Er komt een extra pomp bij het Muiderslot en de sluis bij Weesp gaat dicht. Straks weer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
23: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een pallethandelaar op een bedrijventerrein in Lelystad woedt een grote brand. In de wijde omgeving zijn grote zwarte rookpluimen te zien. Wegens ontploffingsgevaar zijn straten in de buurt van het bedrijf afgezet en er is een NL-alert afgegeven voor de omgeving. De brandweer in Lelystad krijgt hulp van collega's uit Utrecht en het Gooi. Nu er op meer plekken sproeiverboden gelden vanwege de droogte, komen ook amateurvoetbalclubs in de problemen. In Limburg, Overijssel en in het Westland zijn sommige velden zo dor en bruin dat er van de gemeente niet op gespeeld mag worden. Gemeentes zijn vaak verantwoordelijk voor het onderhoud. Het herstel van dorre velden, waar toch op wordt gespeeld, kost veel geld. Dus moeten clubs voor

0: trainingen en wedstrijden vaker uitwijken naar andere plekken of kunstgrasvelden. In Colombia zijn na de stevige aardbeving van 7,4 nog 33 naschokken gemeten. Het officiële dodental is opgelopen tot 132. Reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden. Volgens lokale autoriteiten zitten er nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. De regering heeft de noodtoestand uitgeroepen om makkelijker maatregelen te kunnen nemen die nodig zijn voor snelle hulpverlening. De VS stelt ruim $15 miljoen beschikbaar voor noodhulp en ook de EU komt met hulp voor Colombia. Een magneetvisser heeft in Werkendam een meterslang kunstwerk van een vis gevonden dat een maand geleden werd gestolen. De visser zegt dat zijn magneet tijdens het vissen aan iets bleef haken wat te zwaar was om op te tillen. Met een haak haalde hij het kunstwerk uiteindelijk boven. De kunstenaar zegt nog altijd stom verbaasd te zijn over de diefstal en de vondst. Hij noemt het toepasselijk dat zijn vis in een vijver werd aangetroffen. Het weer, een zonnige dag, alleen in het noorden geregeld stapelwolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De verkeersinformatie van de ANWB. Nou, van al die wegwerkzaamheden is er nog eentje over in onze regio. En dat is op de A1 Amersfoort-Amsterdam tussen het knooppunt Eemnes en het knooppunt Maarderberg. En dat duurt nog tot 17 augustus aanstaande. En dan is er ook nog een vertraging. Nee, spoedreparatie. Die vindt plaats op de A8 op dit moment. Zaanstad-Amsterdam bij het knooppunt Zaandam. Dat is het gevolg van een ongeluk. En let op als je daar rijdt op die A8, want de rechter rijstrook is dicht.
2: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
3: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terrasom op in je testament en help zo ook na je dood kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
4: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
6: Goedemorgen.
7: Met Bart Slim.
8: Goedemorgen.
9: Goedemorgen.
8: Goedemorgen.
9: Goedemorgen.
8: Goedemorgen.
9: Goedemorgen.

0: Ze is onlangs getrouwd en liet een nummer van haar dat gebruikt werd door Donald Trump verwijderen van TikTok. En ze is goed voor meer dan $2 miljard. En er is een Suzuki naar haar vernoemd. Taylor Swift hoorde je met haar nieuwe Daar Nu. Een hele goede morgen, Noord-Holland. Fijn dat je erbij bent. Het is de dinsdag op NH. En weet je wat, jong? Ik ga er gewoon weer een lekkere show van maken. Waarom ook niet? Ik heb hier een fijne lijst met lekkere platen voor je op een rij gezet. Dijk van een nieuwslezer geregeld. Frank Boer is zijn naam. Jan Visser die heeft straks een weer-update. En ik kan je voorspellen dat dat waarschijnlijk uit louter superlatieven bestaat. Ja, we gaan weer even lekker richting tropische temperaturen zo morgen, overmorgen en vrijdag. De lekkerste koffie van NH die druppelt ook vandaag weer traag en gestaag door het filtertje. Een lekker bakkie, kan je hier altijd krijgen. Die schenk ik straks in voor Theo. Theo Nannings uit Zwaag. Vorige week had ik even eigenlijk per toeval contact met hem. Dat was naar aanleiding van mijn vraag afgelopen vrijdag over overleden beroemdheden. Hè. Dat was de dag dat Peter Faber overleed. En toen stelde ik jou de vraag van de dood van welke BN'er maakte veel indruk op je, welke beroemdheid. Nou, toen belde Theo met een bijzonder verhaal. En dat pikken we even verder op. Straks dus een bakje met Theo. Maar natuurlijk ook en vooral muziek. Tussen nu en 12 uur straks Simply Red en Fairground. En nu eerst de Hollies en Bastop. Ja, dat is waar veel moppen ontstaan, hè? Stond laatst op de bus al. Ja, goed. En net als voor kogelstootster Jessica Schilder uit Vallendam, die voor de derde keer op rij goud heeft gewonnen op het EK Atletiek, is dit een buitengewoon.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.

0: Het is iets na tienen. Tijd voor een bakkie met Bart.
1: Ja, een lekker bakkie gaat er nog wel in, hoor, op dit tijdstip. En dat bakkie doe ik vandaag met Theo Nannings uit Zwaag. Theo, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Bart.
1: Wat kan ik voor jou inschenken eigenlijk? Hoe drink jij je koffie?
2: Nou, ik drink gewoon een...
1: Sorry,
2: zonder suiker, zonder melk.
1: Oh ja, je viel even weg. Dus zwart zonder suiker, zonder melk. Nou, die
2: ja,
1: ga ik voor je
2: maken. Ja,
1: ga ik
2: zwart zonder suiker.
1: Ja, oké. Die ga ik voor je maken, Theo. Nou, nog heel even terug dan naar vorige week vrijdag. Hè. Toen had ik het hier in Goedemorgen over. Ja, nou ja, hoe sommige overlijdens van sommige beroemde mensen je soms wat meer raken dan anderen. En toen stuurde jij een berichtje. En dat had eigenlijk te maken met de dood van Theo Komen. Die overleed op 5 april 1984. Vlak bij zijn huis, hè, een groot schermer.
2: Schermenhoorn,
1: ja.
2: Ja.
1: Nou goed, toen ging het dus even over Theo Komen. En ik als radiomaker heb hem meegemaakt. Maar misschien toch even voor die enkeling die niet wist of weet wie Theo Komen was. Zeer gerenommeerd sportverslaggever, hè?
2: Ja, zeker, ja. Heel erg bekend natuurlijk ook. Echt de Tour de France was altijd zijn hoogtepunt. En de schaatsverslager, ja. Dus van de schaatswedstrijden.
1: Ja.
2: En hij heeft ook een radioprogramma, had hij dat heette Radio Rubriek Kool.
1: Ja.
2: Met George Tor. En het was door hem werd dat eigenlijk een van de beste beluisterde sportprogramma's.
1: Ja, maar toch even, want zijn jaren als verslaggever van de Tour de France, die zijn roemrucht, hè, want het gerucht ging af en toe dat hij soms een beetje een vrije interpretatie van de gebeurtenissen maakte. Hè?
2: Ja, hij had een hele brede fantasie ook. Wist ook niet welke renner hij dan precies in het vizier had, want achter op die motor kon hij ook niet alles zien. En dan was het altijd zo mooi, dan deed hij het zo. En hier, iedereen zat altijd aan het radio gekluisterd.
1: Ja.
2: En dan zei hij altijd van... Oh ja, en als hij dan geen overzicht had over die renners, dan zei hij... Oh, beste luisteraars, we gaan nu even een tunnel in. Ik ben zo bij u terug.
1: Ja, en hij verzon ook wel eens een demarrage van een wielrenner die dan helemaal niet plaatsvond. Maar
2: er
1: waren nog geen televisiecamera's, dus niemand kon dat controleren. Dus, nou, en dat, maar je zegt terecht, Theo, dat wij allemaal aan de radio gekluisterd waren als Theo Komen verslag deed. En wat mij een beetje, waar ik van opkeek toen ik nog even zat in te lezen hierover. Hij was pas 54 toen hij overleed. Ik had al het idee dat hij veel ouder was.
2: Nou, hij zag er wel ouder uit, laat ik zo zeggen. Maar dat was maar 54, ja.
1: Ja. We hebben de plaatsnaam even genoemd. Want Theo Komen was een echte West-Fries. En daar was hij ook trots op, hè?
2: Ja, hij is een hart en nieren echte West-Fries. Hij kwam uit Werpershoofd. En dat is ook, en hij had ook altijd echt West-Friese verhalen dus ook. En had hier in de regio, in een krant, eenmaal in de week een column.
1: Ja.
2: En die werd heel goed gelezen ook. En ook buiten de regio, ook West-Friezen die uit hier vandaan weggetrokken waren. Zelfs mensen uit Australië en Canada.
1: Ja.
2: Die wilden graag dat lezen.
1: Ja.
2: Waren echte West-Friezen hier uit die dorpen vandaan. Die wilden dat graag lezen.
1: Ja. En nu ben jij, Theo, op een zeker moment ook met hem in contact gekomen.
2: Nou ja, toen hij was overleden, toen die ochtend daarna dus, kom ik op mijn werk. Ik was toen de tijd grafisch vormgever.
1: Ja.
2: En daar lagen nog verbundeltjes verhalen. En dan zou Theo dus nog langskomen om te kijken welke er in het boek moesten.
1: Ja. Want jij was eigenlijk
2: boek bezig.
1: Ja, jij was eigenlijk bezig met een boek te maken samen met hem.
2: Ja, samen met hem en de uitgever Floor Jonkers, dan de uitgeverij dus.
1: Ja, en waar zou dat boek over gaan, Theo?
2: Dat boek, dat allemaal korte verhalen, dus hier in de regio en over zijn familie en noem maar op. Maar in het West-Fries hoor, moet ik zeggen. Dus
1: ja.
2: Maar hele schitterende verhalen, ja. Dit is, ja.
1: Ja.
2: Het is een pracht. En dat zou dus, daar zouden we dus mee verder gaan. Maar toen zijn we verder gegaan, en dat is wel heel mooi geweest, met zijn vrouw Riedan. Die zegt, ik neem het over.
1: Okay.
2: Ik ben daar verschillende keren in groot schermen geweest met de uitgever. En we hebben dat samen dan ook weer gedaan.
1: Ja.
2: En toen zijn we begonnen. En zelfs dat jaar dat hij is overleden. In dat jaar, het najaar, hebben we dus dat boek uitgegeven. Met ook verhalen van hem. Dat waren natuurlijk zijn verhalen.
1: Ja.
2: En dat heette dan met geen pen te beschrijven.
1: Ja.
2: Met geen pen te beschrijven was. Ja. En dat was hij ook niet dus.
1: Ja, maar het mooie, een soort postuumwerk dus van Theo Komen.
2: Ja, dat postuumwerk. Ja, dat is ook goed gegaan. Dat boek. En er staat een prachtige portret van hem op. Dus geschilderd door Fred de Heij.
1: Ja.
2: Eentje komt uit Azendelf. Nou, dat is echt. Dat is, als je de foto's ziet van Theo en dan in het schilderij, zal ik maar zeggen. Dus de platen, voorpagina,
1: ja.
2: De omslag. Nou, dat is hetzelfde gewoon. Schitterend.
1: Ja. Ja, wat een mooi verhaal, Theo. En wat fijn dat we Theo Komen nog even op het schild hebben gehesen. Want ja, we moeten denk ik deze bijzondere man en deze bijzondere radiomaker, deze echte West-Fries, denk ik niet vergeten.
2: Nee. En het hele West-Fries, als ik over terug hoor, het West-Fries wordt hier zelfs in de omgeving ook minder gesproken. Er zijn nog mensen dus tussen de 80 en de 100.
1: Ja.
2: Die spreken dat nog. Ik ben zelf geen West-Fries, maar ik heb het altijd wel bewonderd.
1: Ja.
2: Maar het wordt minder. De jonge lui doen dat natuurlijk niet.
1: Nee. Nou, maar dan is het goed dat er iemand als jij is die daar even aandacht voor vraagt, Theo. Dus dank voor je verhaal. Nou, laten we binnenkort nog eens een keer bellen. En even
2: nog bedankt voor de koffie.
1: Ja, nou ja, het is je gegund, Theo. Geniet lekker van je bakkie, maak er een mooie dag van. En dank voor je mooie, mooie ode aan Theo Komen. Dus legendarische radioverslaggever. En dus een echte West-Fries. Wij gaan op naar het nieuws van 11:30. En dat doen we met Nick Kershaw. Dit is Wouldn't It Be Good.

0: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
1: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
2: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
3: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Teres om op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
2: Nu bij Dirk Westland Barbecue Salades. 450 gram, 2,79.
3: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
4: Ik ben Aurora en ik kom uit Amsterdam.
5: Ik ben Jordi en ik kom uit Uithoorn.
6: Ik ben Robin en ik woon in het rode dorp.
7: Thuis in heel Noord-Holland.
8: Half elf is het. In Egmond aan Zee is het 18 graden. Nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
9: Goedemorgen. Brandweerkorpsen uit het Gooi helpen vandaag bij een enorme brand op een industrieterrein in Lelystad. Dat is in Flevoland. Daar staat een autobedrijf in brand. De rookontwikkeling is enorm, ziet deze verslaggever.
10: Dat is een bedrijfspand wat in de brand staat. En ja, het, wat ik hier zag in een kwartiertje tijd, is dat vuur echt heel snel om zich heen greep. En wat bij opvallend was, is echt de grote zwarte roodwolk die daarbij vormde. En ik las net al even in mijn buurtapp. Ik woon hier over hemelsbreed 2 kilometer vandaan. Dat er ook daar echt veel asrest al naar beneden komen. Dus ik zou ook zeggen, hou de deur en ramen een beetje dicht.
9: Ja, hoe lang het nog duurt voordat die brand onder controle is niet bekend. En hoeveel eenheden er vanuit het Gooi mee blussen, is ook nog niet duidelijk. De Amsterdamse wethouder Melanie van der Horst wist al voor de verkiezingen dat een eventuele brug over het IJ veel duurder zou worden dan vooraf begroot. Toch zei ze daar niks over tijdens de verkiezingscampagne. En dat is opvallend, want die nieuwe brug die was toch wel een van de speerpunten van die campagne. Raadsleden zijn dus boos, vertelde verslaggever Nicolai Brannan vanochtend in de ontbijttafel.
11: Die zegt, ja, wij hadden deze informatie gewoon echt willen hebben zodra die daadwerkelijke raming van dat het veel meer zou gaan kosten bij haar bekend was op tafel, op haar bureau. Ja, dan had ze gewoon de raad moeten informeren. Dan hadden we op een hele andere manier dit debat kunnen voeren tijdens de verkiezingscampagne. Want ook in de verkiezingscampagne is het vaak gegaan over de bereikbaarheid van de stad Noord. Nou, iedereen weet het. Die pontjes elke dag overvol. Ja. Partijen vinden daar van alles van. Zij zeggen, ja, als wij hadden geweten dat er zoveel extra geld bij moest komen, hadden we misschien wel hele andere debatten met elkaar gevoerd in die campagnetijd.
9: Nou, dat hadden ze dan wel gedaan waarschijnlijk. Het is natuurlijk ook een beetje koren op de molen van de oppositie dit. Maar goed, die brug, ja, die wordt wel ruim 2 keer zo duur. En er is nog altijd niet genoeg geld vrijgespeeld voor de nieuwe brug. Terwijl Van der Horst voor de verkiezingen zei dat het allemaal wel in kan en kruiken was. Nederland stuurt tientallen mariniers naar Groenland voor een grote NAVO-oefening. Het ministerie maakte vrijdag al bekend dat Nederland mee zou doen aan die missie, maar wilde nog niet zeggen met hoeveel man. Nou, dat is dus inmiddels duidelijk. Het gaat om tientallen militairen.
12: Maar het zijn enkele tientallen voor een paar weken, begin september. En onze mensen hebben heel veel ervaring in dat hele koude gebied met oefeningen, met trainingen. Dus wordt ook, vind ik heel fijn, als heel waardevol geacht door onze partners, zodat wij ook weer meedoen.
9: Ja, zei minister Jessel Gus, oud-wethouder van Amsterdam ook, gisteravond nog op televisie bij WNL. Hoeveel militairen precies? Daar is een beetje vaag over, want, zegt ze, de vijand luistert mee. De twee mannen die ervan worden verdacht dat ze vorige week iemand doodstaken in Enkhuizen, blijven voorlopig vastzitten. De rechtbank heeft hun voorarrest met 2 weken verlengd. Verdachten zijn 2 mannen van 50 en 20 jaar. Ze komen allebei uit Enkhuizen. De 18-jarige slachtoffer woonde in een dorp verderop. De New York Times tipt Haarlem als stad om niet te missen bij een bezoek aan Nederland. De krant noemt Haarlem een miniatuur van Amsterdam. En een goed alternatief voor die stad. Ja, een soort van Amsterdam Light dus, maar dan zonder de toeristen. Haarlemse ondernemers, die zijn blij. Maar de inwoners, die zien het toch een beetje met leden ogen aan.
13: Kunnen we overal met de fiets nog bij? Kunnen we gewoon een boodschappen doen en worden we niet overroeld door allerlei kaaswinkeltjes?
14: Ik denk dat ik dan wel een bezorgde inwoner ben. Ja, en dat ik bang ben dat dan echt de binnenstad onder de voet wordt gelopen.
13: Dus de hele wereld is hier welkom, maar niet allemaal tegelijk.
15: Ik denk als het hier gezellig is, als de sfeer goed is, dan is iedereen wat mij betreft hartstikke welkom.
8: Kijk, that's the spirit. That's the laatste toch?
9: Nee, tuurlijk. Zo'n vaart zal het niet lopen, toch?
8: Ja, vind ik ook. Heb je ook een beetje zelf in de hand, toch?
9: Je kan heel naar gaan doen. Dan,
8: ja, draag je gewoon heel horkerig. Proberen wij in Amsterdam ook al jaren. Help geen hol, werkelijk. Maar.
9: Nee. Jij bent in Amsterdam natuurlijk. Ja. Jullie struikelen daar.
8: Maar juist natuurlijk van harte toe. Dat er een klein contingent van die Amerikanen. Ja. Lekker naar Haarlem inderdaad. Ja. Lekker daar blijven.
9: Rotterdam ook mooi.
8: Ja, Rotterdam. Ja, maar man, Den Helder. Gaat dat zien. Almere. Maar wonderlijk. Hè, dat dan een aanbeveling ergens in New York. Tot dit soort stromen. Straks
9: TikTok
8: rijden in Haarlem.
9: Ja, zover is het natuurlijk nog niet. Maar ja, het is wel de New York Times. En het is niet zomaar een krantje.
8: Nou, wat wel grappig is. New York is natuurlijk vergeven van de Hollandse plaatsnamen. Ja. Harlem, Brooklyn, noem allemaal maar op. Ja. Dus ik snap ook wel die neiging van Amerikanen om aan te kijken. Wacht even.
9: Ja, van Harlem naar Haarlem.
8: We hebben even een Harlem Double A.
9: Ja, zo is het ook. Ja.
8: Ja.
9: Dan komen wij allemaal naar Harlem. Ook leuk. Ja. Meer nieuws in de app of op nnnieuws.nl.
8: Dankjewel Frank. Het weer dan. Jan.
16: Vandaag verloopt droog en zonnig met aangename temperaturen. De thermometers komen uit op zo'n 20 tot 21 graden in de Noordkop en op Texel. Elders wordt het zo'n rond de 23 graden. Lokaal misschien net 24 in het Gooi. De wind is over het algemeen in de loop van de dag meest matig uit het noordoosten. Morgen waait de wind uit het oosten. Het is dan droog, zonnig en er wordt warmere lucht aangevoerd. Op veel plaatsen wordt het meer dan 25, lokaal in zuidelijk Noord-Holland en deels ook aan de kust, 27 tot 28 graden. Woensdagavond is de zonsverduistering waarschijnlijk goed te zien, want er is weinig bewolking. Donderdag en vrijdag hebben we te maken met hitte. Op beide dagen zijn temperaturen ruim boven 30 graden mogelijk, vooral donderdag. Later op vrijdag in de kustgebieden wellicht wat afkoeling door wind van de zee. In het weekeinde neemt de warmte af en is er kans op een regen- of onweersbui.
8: De verkeersinformatie van de ANWB krijg je dan nog. Nou, de A1, dat is die Amersfoort Amsterdam tussen knooppunt Eemnes en het knooppunt Meidenberg. Dat zijn die wegwerkzaamheden. De laatste knelpunten in de regio. Dat duurt nog tot 17 augustus aanstaande. En dan is er ook nog een andere melding die het vermelden waard is. De A4, Den Haag richting Amsterdam tussen knooppunt De Hoek en Schiphol. Daar 1 minuut vertraging nu zal ongetwijfeld oplopen. Er staat een te hoog voertuig, dus dat deel van de tunnel is dicht.

Jennifer Lopez hoorde je met Ain't It Funny. En dit was nog, ja, de grote B.B. King. Met Ain't Nobody Home. Ja, dat is wel een erkend en beproefd blues thema. Thuiskomen en je wijf is weg. Gevoelende stressen voor die bluesjongens. Wil je trouwens even iets heel moois horen? Ik vond een filmpje. Althans, dat kwam voorbij in mijn Instagram van B.B. King. Dan heb ik denk dat hij in zo'n topjaren. Zo net de 50 passeert, weet je wel. Een grote, imposante man. Hij trad ergens op in een... wat een beetje uitzag als een beetje zo'n donker, zweterige blueshol ergens in Engeland. En daar stond op het podium ook Gary Moore. De bekende bluesgitarist en ooit lid van de band Thin Lizzy. Nou, die was aan het spelen en B.B. King stond in de coulissen. Dus op een zeker moment zegt die Gary Moore van... nou, we hebben een speciale gast en dat is niemand minder dan B.B. King. Dus B.B. King die loopt dat podium op, glitterjasje aan en Lucille bij zich, hè, die gitaar. En toen ontstond daar wel iets heel bijzonders. Want die B.B. King die wilde natuurlijk wel eens even weten wat die Gary Moore allemaal in zijn mars had. Dus toen deden ze een potje, dat heet dan call and response, weet je wel. Dus B.B. King is dan in de lead, zeg maar, en die speelt dan wat. En dat moet die Gary Moore moet dat dan nadoen. Moet je even luisteren. Dat deed hij wel goed, hoor, die Gary Moore. Goh, jongen. Dit is B.B. King.

moeten vooral even die blik van B.B. King zien. Want die kijkt het publiek en zo van, nou, deze jongen die kan wel wat hoor. Heel aanbevelingswaardig filmpje. B.B. King en Gary Moore, die een beetje met een gitaar staan te pielen.

Uit de serie Friends, ja, daar zullen die Rembrandts wel blij mee zijn, denk ik. Dat die serie er ooit kwam en dat zij die openingstune mochten inzingen. Daar plukken ze denk ik nog steeds de vruchten van. En goed ook, denk ik, elke keer als die serie weer herhaald wordt, dan gaat die teller weer lopen voor die dames en heren van de Rembrandts. Bij dit liedje verscheen ooit de eerste officiële videoclip ooit. Ja, voor het strevende jongens, die van 10cc. En goedemorgen is dit Dreadlock Holiday.

0: gezellig filmkijken onder de sterren? Filmhuis Alkmaar organiseert van 12 tot en met 16 augustus... Sunset Cinema bij Ten Westen. Met 4 geweldige roadmovies op het programma. Tickets koop je via filmhuisalkmaar.nl.
1: Dit was een uittip.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
4: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
5: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveren op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
6: Dit is een uittip.
7: Hoe keken mensen duizenden jaren geleden naar de sterrenhemel? Je ontdekt het in het Allard Pierson in Amsterdam. Het museum waar erfgoed, cultuur en wetenschap tot leven komen... voor jong en oud. Plan je bezoek op allardpierson.nl.
1: Dit was een uittip.
8: Ik ben Guidon uit Ouderkerk aan de Amstel.
9: Ik ben Alexandra uit Den Helder.
10: Ik ben Hilma uit Oud-Loosdrecht.
11: Ik ben Rita en ik kom uit Amsterdam.
12: Thuis in heel
13: Het is 1 minuut over 11. Het belangrijkste nieuws uit onze regio krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
14: Goedemorgen. Brandweerkorps uit het Gooi helpen vandaag met blussen bij een enorme brand in Lelystad, Flevoland dus. Vanochtend brak daar brand uit bij een autobedrijf. De rookontwikkeling is enorm. Bij een steekpartij in Heiloo is vannacht iemand gewond geraakt. Dat gebeurde bij een ruzie in een huis aan de Westerstraat daar. Er is nog niemand aangehouden. En de actie Wij eisen de nacht op wordt opnieuw leven ingeblazen. Vrouwen zijn nog altijd te onveilig op straat, zegt de organisatie. Die actie kwam vorig jaar op gang na de moord op Lisa in Duivendrecht en krijgt nu dus een vervolg. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu is het nationale en het internationale nieuws.
15: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Engelen in Brabant zijn vanochtend twee mensen opgepakt voor de vernielingen en bekladdingen tegen de komst van een AZC. Eind vorige maand werden huizen en scooters in Engelen en Bokhoven beklad met anti-AZC-teksten. Agenten vielen vanochtend een huis in Engelen binnen. Een man van 52 en een vrouw van 18 zijn opgepakt na buurtonderzoek en het bekijken van camerabeelden. Ze worden verhoord en ook is er beslag gelegd op spullen. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit. De campagne Wij eisen de nacht op wordt vanaf vandaag nieuw leven ingeblazen. Die campagne tegen geweld tegen vrouwen begon na de moord op de 17-jarige Lisa, bijna een jaar geleden. Maar volgens de initiatiefneemster is er niet veel veranderd en is het geweld tegen vrouwen niet verdwenen. Daarom zullen de blauwe posters met de gele tekst Wij eisen de nacht op...

0: vanaf nu weer te zien zijn. In Congo zijn nu volgens officiële cijfers bijna 4400 mensen besmet met het ebola-virus. En van hen zijn er meer dan 2000 overleden. Het werkelijke aantal besmettingen en doden ligt waarschijnlijk veel hoger, omdat lang niet alle gevallen worden geregistreerd. De ziekte grijpt in het land sneller om zich heen dan ooit tevoren. Nederland stuurt tientallen mariniers naar Groenland om mee te doen aan een NAVO-oefening. Het was al bekend dat Nederland aan de internationale missie zou deelnemen, maar niet duidelijk was hoeveel mensen er gestuurd worden. Die missie is begin volgende maand. Volgens minister Jezelgus van Defensie is de oefening van belang vanwege de toenemende activiteit van Rusland en China in het Poolgebied. Ze zegt dat de missie niets te maken heeft met de claim van de Amerikaanse president Trump op Groenland. Het weer zonnig, alleen in het noorden geregeld stapelwolken. Het wordt 20 tot 26 graden. De komende dagen wordt het wat warmer nog. Dit was het NOS Journaal.
1: De verkeersinformatie van de ANWB dan. De A1, ja, daar zijn die wegwerkzaamheden nog steeds bezig. En die duren nog tot 17 augustus dit jaar. En dan speelt het zich af tussen het knooppunt Eemnes en het knooppunt Maardenberg. Dan ook de A4, Den Haag-Amsterdam, tussen knooppunt De Hoek en Schiphol. Daar bij de tunnel, daar staat een te hoog voertuig. En dat geldt ook op de A10. Knooppunt Koenplein richting knooppunt De Nieuwe Meer. Bij de Koentunnel, daar staat ook een te hoog voertuig. En een van de tunnelbuizen is dan ook dicht.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
8: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
9: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
8: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
10: Goedemorgen.
11: Met Bart Slim.

0: Van hun nieuwe album Foreign Tongues hoorde je een bandje dat The Rolling Stones heette. Zeker. Jealous Lover hoorde je. Ja. 13 minuten over 11.
1: Hallo, daar zijn we.
0: Zeker, eigenlijk zijn we ongemerkt zo uurtje 2 van Goedemorgen ingegleden. Heb je het gemerkt? Ja, ineens is het uurtje 2 aangebroken. Dat uur begon trouwens met Jelly Billy Joel en The Longest Time. En je krijgt dit uur nog muziek van The Pet Shop Boys en Teddy Swims onder andere. En ja, nog bijna een heel uur de lekkerste muziek. Het laatste nieuws uit Noord-Holland. Een weerupdate van Jan Visser. Een praatje bij een plaatje. Zoals je gewend bent. En natuurlijk ook weer kans op het winnen van een klein, maar fijn prijsje. Dat allemaal op deze dinsdag. Het is 11 augustus op nhnieuws.nl. Het verhaal van wijnboer Rob Matthijssen uit Hilversum. Ja, waar het voor veel van zijn collega's echt een topzomer was, viel de wijnoogst bij Rob juist een beetje tegen. Dat heeft volgens hem vooral aan de bodemgesteldheid gelegen.
2: Dit wijkt af in het feit dat hij veel meer hitte is, veel meer warmte. En wij denken dat daarom de kleuring sneller gaat. En dat de suikerontwikkeling nou nog gewoon het aantal zonuren volgt. En dat is achteraan loopt.
3: Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen, Bart.

0: Wat moet er
1: op de toeter?
0: De toeter.
2: Ja, en als je daar het antwoord op weet, dan moet je natuurlijk onmiddellijk bellen of een appje sturen. Er belde ook iemand en die zei toeter gehoord, prijs gescoord. Ja, dat was vroeger een beetje het spelletje. Dat speelde mijn gewaardeerde collega Arjan Burgaaf. Maar het was net even anders. Dan volstond het om de toeter te horen en te bellen. En bij mij moet je iets meer je best doen. En dat doen jullie over het algemeen wel. Je moet namelijk weten welk woord er op die toeter had gemoeten. Het is eigenlijk heel simpel. Ik toeter een woord weg en als jij denkt, verrek, dat is dit en dat, of zo. Me zo bellen. Nou, dat deden jullie volop. Laurette belde en Willy. Deze zijn allemaal appjes trouwens. Rinette belde en Lucia belde en Sean belde. Nou, altijd gezellig. Ellie belde ook nog. Allemaal met het goede antwoord. En Laurette, Willy, Sonja, Jolanda, Dini, Joyce, Germaine, Marja. Die stuurden allemaal een appje en dan heb ik volgens mij niemand overgeslagen. Nou, dat mag ook in de krant. Ja, zo gaat dat. Trace, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Bart.
2: Waar bel je vandaan, Trace? Vertel eens.
3: Ik bel vanuit de provincie Groningen, uit Bellingwolde.
2: Ach jeetje, Mina. Ja, dan zijn wij gewoon ook luid en duidelijk te verstaan dus.
3: Ja, weet je, ik woon hier nu 3,5 jaar.
2: Ja.
3: Maar ik ben nu 79. Ja. Dus 3 jaar geleden was ik wat jonger.
2: Ja.
3: En vanaf sinds die tijd, ik luister altijd naar Noord-Holland.
2: Nou, wat ontzettend leuk om te horen.
3: Dat is zo gebleven.
2: Ja. Dus, en hoe bevalt het leven in Grun?
3: Ja, hartstikke goed.
2: Ja, het is wel mooi daar.
3: Het is hier zo. Je hebt zoveel ruimte.
2: Ach, uit, ja.
3: Mensen zijn gewoon heel prettig om je heen. De Skuggel Groningen ben ik nog niet tegengekomen.
2: Nee, maar het is een soort voordeel dat er van Grunningers bestaat. Hè. Ik kom er ook best wel vaak. En mijn ervaring is dat het juist hele warme, lieve, grappige mensen zijn ook over het algemeen.
3: Ja, de mensen zien je hier.
2: Ja.
3: Dat is in de kant op van het Westerbestand. Ik zeg altijd nee, ik kom uit Noord-Holland. Maar dat vind ik veel leuker klinken.
2: Ja.
3: Maar daar heeft iedereen heel veel mensen haast en op zichzelf.
2: En
3: hier is het echt, het is gewoon heel fijn. Maar ik mag het niet te hard roepen, anders komen ze allemaal hier naartoe.
2: Nee, precies. Het moet een beetje een geheim blijven, inderdaad. Ik kom er erg graag inderdaad. Ik ga even een muziekje voor je klaarzetten. Dat vind ik wel zo gezellig, want anders dan zitten we zo zonder muziek. Ja. Wat leuk en wat fijn dat je gewoon lekker naar NH Radio blijft luisteren. Dat horen we altijd graag, Trace. Ja. Hartstikke goed.
3: Ja.
2: Nou, even alle gekheid op een stokje. Ik draaide Sammy van Ramses Shaffi. En daarin was een woordje weggetoeterd. En jij denkt het goede antwoord te weten, hè?
3: Ja, volgens mij moet dat gemeen zijn.
2: Klopt als een bus. Helemaal goed hoor. En vindt de wereld heel gemeen, dat is de tekst. Hartstikke goed, Trace. Dat levert jou een klein maar fijn prijsje op. Dus gefeliciteerd.
3: Hartstikke leuk.
2: Nou, ik ga hem zo snel mogelijk per postduif richting het Hoge Noorden sturen.
3: Ja,
2: fijn. Die komt onderweg. En vooral NH Radio blijven luisteren. En spoor,
3: ja, doe het zeker.
2: En spoor ook je mede-provinciegenoten aan om dat vooral te doen.
3: Ja, ik zal het eens opperen.
2: Hartstikke goed. Dank voor het bellen, Trace. Fijne dag. Ja. Hoi, hoi.
3: Dankjewel, Bart. En heel veel succes met alles.
2: Dankjewel. Ja, wat gezellig, hè? En wat leuk dat je gewoon naar het Hoge Noorden verhuist en wel NH Radio blijft luisteren. Dat horen wij graag. Dit is Ronan Keaton in Goedemorgen. And we used to say nothing at all. It's

En omdat we hier bij Goedemorgen niemand willen uitsluiten, noemden net allemaal mensen die het goede antwoord hadden geappt of gebeld of doorgegeven, was ik er toch één vergeten. Nou, laat ik haar naam dan toch nog even noemen. Hans had het ook bij het rechte eind. Nou, bij deze recht gezet, Hans. Goed, op naar het nieuws van 11:30 met Frankie Boer. En dat doen we met deze.

0: zwembad.
1: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
2: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
3: geeft ruimte.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Ik doe het voor gezonde nieren.
7: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
8: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
9: Ik ben Ronald en ik woon in Oudorp.
10: Ik ben Jannie en ik kom uit de Weide Venne.
11: Ik ben Maria.

0: Het is 11:30. In Huizen is het 18 graden. Nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Brandweerkorps uit het Gooi helpen vandaag bij een enorme brand op een industrieterrein in Lelystad. Daar staat een autobedrijf in brand en de rookontwikkeling is daar enorm, ziet deze verslaggever.
2: Dat is een bedrijfspand wat in de brand staat. En ja, het wat ik hier zag in een kwartiertje tijd is dat vuur echt heel snel om zich heen greep. En wat bij opvallend was, is echt de grote zwarte roodwolk die daarbij vormde. En ik las net al even in mijn buurt-app, ik woon hier over hemelsbreed 2 kilometer vandaan, dat er ook daar echt veel asrest al naar beneden komen. Dus ik zou ook zeggen, hou de deur en raam een beetje dicht.
1: Ja, het gaat dus om een autobedrijf dat in brand staat. Hoeveel korpsen er uit het Gooi onderweg zijn, is nog niet bekend. De campagne Wij eisen de nacht op wordt vanaf vandaag nieuw leven ingeblazen. Die landelijke campagne tegen geweld tegen vrouwen begon na de moord op de 17-jarige Lisa in Duivendrecht. Dat is nu bijna een jaar geleden. Maar volgens de initiatiefneemster is er niet veel veranderd. En is het geweld tegen vrouwen helemaal niet verdwenen.
3: Dat geeft ons ook een beetje de angst dat als we nu niet opnieuw deze campagne aanzwengelen, dat al die inzet van alle mensen vorig jaar opgaat in goede bedoelingen. En uiteindelijk kost dat mensenlevens. Dus voelen wij wel heel erg de drang om opnieuw aandacht te vragen voor dit onderwerp.
1: Ja, de blauwe posters met de tekst, met de gele tekst Wij eisen de nacht op zullen vanaf vandaag weer te zien zijn. En bij een steekpartij in Heilo is vannacht iemand gewond geraakt. Het slachtoffer raakte dus gewond na een ruzie in een huis aan de Westerweg in Heilo dus. De politie laat weten dat de aanleiding ligt in de relationele sfeer, zoals ze dat noemen. Vooralsnog is er geen verdachte aangehouden. Ja, en de New York Times dan, die tipt Haarlem als stad om niet te missen bij een bezoek aan Nederland. De krant noemt Haarlem een miniatuur van Amsterdam en een goed alternatief voor de hoofdstad. Haarlemse ondernemers, ja, dat snap je, die zijn blij met de aanbeveling.
4: Ik vind het hartstikke leuk. Het is natuurlijk een hele fijne verandering dat er weer iets meer Amerikanen komen.
5: Het is juist de laatste paar jaar rustiger geworden qua toerisme. Dus als dat weer opleidt, ik denk dat alle ondernemers daar heel blij mee zijn.
1: Ja, en de gemeente vindt de aanbeveling van de New York Times een mooi compliment en voegt daaraan toe dat al die nieuwe bezoekers natuurlijk bijdragen aan de economie van de stad. Geld in het laadje daar. Ja. Een nieuws stukje bij ons in de app of op nanieuws.nl.
0: Ja, dankjewel Frank. En dan krijg je mij nog het weer. Dat wil zeggen, Jan Visser krijg je met het weer.
6: Vandaag verloopt droog en zonnig met aangename temperaturen. De thermometers komen uit op zo'n 20 tot 21 graden in de Noordkop en op Texel. Elders wordt het zo'n rond de 23 graden, lokaal misschien net 24 in het Gooi. De wind is over het algemeen in de loop van de dag meest matig uit het noordoosten. Morgen waait de wind uit het oosten. Het is dan droog, zonnig en er wordt warmere lucht aangevoerd. Op veel plaatsen wordt het meer dan 25, lokaal in zuidelijk Noord-Holland en deels ook aan de kust, 27 tot 28 graden. Woensdagavond is de zonsverduistering waarschijnlijk goed te zien, want er is weinig bewolking. Donderdag en vrijdag hebben we te maken met hitte. Op beide dagen zijn temperaturen ruim boven 30 graden mogelijk, vooral donderdag. Later op vrijdag in de kustgebieden wellicht wat afkoeling door wind van de zee. In het weekeinde neemt de warmte af en is er kans op een regen- of onweersbui.

Betcha Boys, met een beetje hulp van de grote Dusty Springfield. What have I done to deserve this? En dit was nog die grote knuffelbeer Teddy Swims. En Bad Dreams, ja, volgens mij een doorbraakliedje toch van hem. Of de Door, nou ja, doet er verder niet toe. Grote ster aan het worden, deze Teddy Swims. Goed, straks een goedemorgen Cecilia van Simon & Garfunkel. Maar eerst ja, een band waarvan de drijvende kracht, een van de oprichters, een van de grote namen, vorig jaar overleed. En nou ja, daar waren we toch ook allemaal een beetje ontdaan van. Hè, dat Brian Wilson ons verliet. Toch een, wat je dan noemt, een getroubleerd genie. Hè. Zijn hele leven achtervolgde allerlei wanen en stemmen in zijn hoofd. Geworsteld met allerhande verslavingen, maar tegelijkertijd prachtige liedjes maken. Zoals God Only Knows, toch algemeen beschouwd als een van de mooiste liedjes ever ooit. Ja, Brian Wilson, hij is niet meer. Ik wil het even hebben over een man die op een hele merkwaardige manier ook betrokken was bij de Beach Boys. Ik heb het over Charles Manson, sectenleider, heb je vast wel eens van gehoord. Hij leeft inmiddels ook niet meer, gelukkig maar. Nog niet zo heel erg lang geleden overleden. Maar verantwoordelijk deze mensen en zijn secte. Hij had allemaal een soort vrouwen om zich heen die uit zijn naam allemaal de meest verschrikkelijke dingen deden. En zij hebben ooit in 1969 Sharon Tate, de vrouw van Roman Polanski, vermoord. En nog een aantal mensen. Patricia Krenwinkel. Dat was een van de Manson dames. Maar goed, het gaat even over die nacht in augustus 1969. Het gaat eigenlijk om de mensen die er die avond hadden moeten zijn, maar er uiteindelijk niet waren. Dat is een heel bizar lijstje van mensen die uitgenodigd waren op dat feest waar dat afschuwelijke bloedbad plaatsvond. Onder andere de acteur Steve McQueen van de film Bullet. Die zou naar verluid eigenlijk in een cafeetje waar hij even zat in te drinken voordat hij naar dat feest ging, een dame te hebben ontmoet met wie hij het wel heel erg leuk had. En hij dacht, nou boel, dat feestje, het zal allemaal wel. Ik ga met deze dame mee. Dus die is goed weggekomen. Geldt ook voor Quincy Jones. Die had de hele dag doorgebracht met een van de mensen die diezelfde nacht vermoord zou worden. Maar hij besloot de studio in te duiken. Dus hij liet dat feestje ook aan zich voorbij gaan. Dan had je nog Louis Gossett Jr. Die naam zeg je misschien wel, wat was een acteur. Hij speelde onder andere in An Officer and a Gentleman. Hij is die zwarte militair, zeg maar, die Richard Gere knecht in die film. Die was onderweg naar het feest, besloot toch even naar huis te gaan, andere kleren aan te doen, zette toen de televisie aan en hoorde toen het nieuws van die moordpartij in dat huis van Roman Polanski. Dus ook hij, de dans ontsprongen. En dat geldt tot slot ook voor Rick James. Nou, ook uitgenodigd voor dat feest, woonde ook daar in de buurt. Maar die Rick James, het zal ook eens niet, die had een gigantische kater. En die heeft daarom het feestje aan zich voorbij laten gaan. Dus vier toch behoorlijk beroemde personen die uitgenodigd waren, voor hetzelfde geld wel op dat feest waren geweest en dat misschien wel niet overleefd hebben. Nog twee namen die ik even wil noemen, die dus allebei wel uitgenodigd waren, toch niet zijn gegaan. Countryzanger Waylon Jennings en actrice Candice Bergen. Allemaal uitgenodigd voor dat feest wat zo fataal afliep. De popmuziek en de filmwereld die hadden er met andere woorden dus wel eens heel anders uit hebben kunnen zien als al die mensen wel naar dat feest waren gegaan. Nou, Charles Manson, zijn naam is genoemd. Hij was niet alleen een totale gek, maar ook een gesjeeste singer-songwriter die onder andere het liedje Cease to Exist schreef voor de Beach Boys. Nou, die herschreven het, gaven het een andere titel, kwam uiteindelijk op de B-kant van een singeltje van de Beach Boys terecht. Maar er loopt dus een lijntje van totaal idioot Charles Manson en de Beach Boys. En de Beach Boys, die hoor je nu in Goedemorgen. Dit is Help Me Rhonda.

0: slapen? Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Jongen, wat ga je doen?
0: Wat leuk.
2: Jongen, wat ga je doen?
0: Goedemorgen.
3: Ja, ik probeer echt een variatie op mijn thema.
0: Je zat er een beetje naast.
3: Ja, bewust hoor.
0: Dat vind ik wel leuk. Ja. Wat heb je een kleur gekregen gisteren? Heb je iets gedaan dat buiten zich afspeelde?
3: Nou, ik smeer mij elke ochtend altijd helemaal van top tot teen in met jodium.
0: Oh, ja. In de hoop dat je vervolgens wordt opengesneden.
3: Ja, precies. Weer niet gebeurd vandaag. Nou ja, maar de dag is nog niet om, hè?
0: De dag is nog lang. Goed, daar gaan we het dus niet over hebben. Sarah Puwatso is hier. Ze heeft de Pasta Academy opgericht in Amsterdam. Oh, ja. Zij is Italiaanse met een Belgisch accent. Het is heel grappig. Maar ze gaat het hebben over de parmaham.
3: Oh, lekker.
0: Er is een hele geschiedenis gaat eraan vooraf. Ja. En er is ook een link met de componist Giuseppe Verdi.
3: Vraiment?
0: Ja.
3: Dat is Frans.
0: Ja, dus dat wordt eigenlijk het verhaal.
3: Okay.
0: Dan is Sjoerd in Zaandam, want daar worden wat vrijwilligers gezocht. En ik heb een hele leuke vrijkaarten.
3: Oh.
0: Voor een hartstikke nieuwe kinderfilm.
3: Nou, wat gezellig allemaal.
0: Ja.
3: Heerlijk.
0: Vind je het leuk?
3: Ja, absoluut.
0: Of moet ik nog een beetje bijschaven?
3: Nee, dat is...
0: Ben je tevreden?
3: Uitermate tevreden.
0: Oké, ga je luisteren?
3: Kun je zo 2 uur met voor? Ik ga wel even eten, parma ham denk ik. En dan,
0: ja, maar ik kan in je oortjes, hè, als je zit te eten.
3: Oh, dat ga ik doen. Oké, dat is allemaal zo dadelijk.
0: Nee, ja, dat ga je helemaal niet doen.
3: Dat is allemaal, ik ga terugluisteren. Dat is zo dadelijk dus. Na 12 met June, veel plezier daarbij. En de

0: antiek tot modern. Ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel meubelstoffeerderij Scholtens 06 2726 0222.
1: Dat laadje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
2: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06 272 60222.
3: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
4: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
5: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
6: Ik ben Trudy en ik kom uit Boven-Kaspel.
7: Ik ben Roelof en ik kom uit Amsterdam.
8: Ik ben Laurens en ik kom uit Aalsmeer.
9: Ik ben Patty uit Amsterdam-Noord.
10: Ik ben Bert en ik kom uit Hippolytushoef.
11: Thuis in heel Noord-Holland.
12: Precies, het laatste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag.
13: Goedemiddag. Brandweerkorpsen uit het Gooi die helpen vandaag met blussen van een enorme brand in Lelystad. Vanochtend brak die brand uit bij een autobedrijf en de rookontwikkeling is enorm. Bij een steekpartij in Heiloo is vannacht een gewonde gevallen. Het gebeurde bij een ruzie, er is nog niemand aangehouden. En de actie Wij eisen de nacht op wordt opnieuw leven ingeblazen. Ja, vrouwen zijn nog altijd te onveilig op straat, zegt de organisatie. De actie kwam vorig jaar op gang na de moord op Lisa uit Apkoude. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
14: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Syrië is de Syrische oud-dictator Assad bij verstek ter dood veroordeeld. De rechtbank acht bewezen dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid. Ook zijn broer kreeg de doodstraf opgelegd. Eind 2024 ontvluchtte Assad Syrië nadat de rebellengroep HTS de steden Homs en Damascus veroverde en zijn regime was gevallen. Naar verluidt zit hij in Rusland. Bij een pellethandelaar op een bedrijventerrein in Lelystad woedt een grote brand. In de wijde omgeving zijn grote zwarte rookpluimen te zien. Een paar gebouwen zijn niet meer te redden. Wegens ontploffingsgevaar zijn straten in de buurt van het bedrijf afgezet. Er is een NL-alert afgegeven voor de omgeving en mensen wordt geadviseerd om ramen en deuren dicht te houden vanwege de rook. In Engelen in Brabant zijn vanochtend twee mensen opgepakt voor vernielingen en bekladdingen van huizen en scooters tegen de komst van een AZC. Het zijn een man van 52 en een vrouw van 18. Ze werden opgepakt na buurtonderzoek en aan de hand van camerabeelden. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. De Amerikaanse president Trump is stiekem in een cateringwagen van een vliegtuig gewisseld na de NAVO-top in Turkije vorige maand, zeggen mensen van het Witte Huis tegen Amerikaanse kranten. Hij vloog daarna met een militair vliegtuig naar het Verenigd Koninkrijk in plaats van met de oorspronkelijke Air Force One. Voor tv-camera's in Ankara stapte Trump wel in het presidentiële vliegtuig, maar hij zou aan de achterkant weer zijn uitgestapt, in een cateringwagen zijn gestapt vanwege een dreiging van aan Iran verbonden groepen. Het weer, zonnig, alleen in het noorden geregeld stapelwolken bij 20 tot 26 graden. De komende dagen een stuk warmer nog. Donderdag en vrijdag is het tropisch warm met ongeveer 33 graden. Dit was het NOS-journaal.
12: En dan de verkeersinformatie van de ANWB. Eén melding op de A8. Amsterdam richting Zaanstad tussen Zaanstad-Zuid en Zaanstad-De Koog. Een vertraging van 6 minuten heeft te maken met een ongeluk.

0: en de rechterrijstrook is dicht.
1: Helpende hand uit de buurt nodig? Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf of iemand waar je voor mantel zorgt. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
2: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Wee-hoo! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, eet smakelijk voor straks.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
5: Gelukt. Heb je hem al betaald?
4: Wat bedoel je?
5: Mijn betaalverzoek.
4: Zo, dat doe je snel.
5: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
6: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
3: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
8: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
7: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
9: June tot 2.

0: 9 minuten over 12. Een hele goede middag. En welkom bij het programma dat zich 5 dagen per week afspeelt tussen 12 en 2. Te weten, June tot 2. Met aan mijn rechterzijde nog steeds de topvervanger van Maarten Faber.
1: Dankjewel.
0: Oftewel, Bastiaan Beijer, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Fijn dat je er bent. De beste nieuwslezer.
1: Pardon. Daar moest ze lang over nadenken.
0: De allerbeste graag.
2: Nee hoor.
0: Oké. Okay. Een van de beste. Oké, okay, maar voor mij op nummer 1. Oké, okay, Barbara Mulder, terug van vakantie.
2: Goeiemiddag.
0: Fijn dat je er bent.
2: Okay. Zeker.
0: Wat gaan we doen straks? Sarah Puazzo. Je weet wel, die leuke dame, vaak hier te gast geweest. De Italiaanse met een Belgisch accent. Gaat het hebben over de geschiedenis van de Parmaham. Een heel interessant gegeven. En zo hebben we ook vandaag verslaggever Sjoerd Hilaris op pad. Maar mijn persoonlijk moment heeft te maken met vanochtend.
2: Vertel.
0: Was vroeg wakker. Daar gaat het niet over. Wel te vroeg, vind ik nu achteraf. Maar ik ben weer op de fiets gegaan. Oké, we gaan niet hebben over de fietspaden, niet over de omgeving. Maar ik zag op een gegeven moment een vader met een jong meisje rennend naast haar. Met zijn hand in de nek om haar te leren fietsen. En toen moest ik denken. En toen zag, vervolgens zat ik op de fiets. En toen reed ik achter een jongen aan. Oké, die fiets waarschijnlijk ook wel wat langer. En toen dacht ik, eigenlijk is het heel bijzonder dat je gewoon blijft zitten op zo'n fiets.
1: Zeker.
0: Dat je niet omvalt, dat je evenwicht zou gaan, dat het allemaal goed doet. En toen dacht ik terug aan mijn vader, die mij heeft leren fietsen door daar achteraan te rennen. Met inderdaad die hand in mijn nek. Met mijn kleine rode fietsje, dat weet ik nog. Met een witte band over het spatbord. En toen dacht ik, weet jij wie jou heeft leren fietsen, Bastiaan?
1: Ja, dat was bij mij ook mijn vader en mijn moeder. En dat, ik kom uit Bodegraaf oorspronkelijk. En ja, daar hadden we een lange straat. En dan gingen zij wandelen en dan was ik op mijn fietsie mee. En dan had je altijd die hand in je nek. Ja. En ik weet nog het moment dat ik op een gegeven moment wat wilde zeggen. En ik dacht, ik hoor niks meer.
0: Oh ja.
1: Dus ik keek om te kijken waar mijn ouders waren.
0: Ja. Ja,
1: toen ging ik uiteindelijk onderuit. Maar toen had ik dus een heel stuk gefietst zonder zijwieltjes,
0: ja,
1: zonder mijn vader.
0: Schattig.
1: Ja. En ja, ik ben ook een tijdje stiefvader geweest.
0: Ja.
1: En ik heb dat meisje toen leren fietsen.
0: Oh ja?
1: Mijn stiefdochtertje toen, ja.
0: Wat enig.
1: Dus dat was ook bij haar voor, bij het huis, op zo'n parkeerplaatsje. En die was zichzelf ook aan het aanmoedigen. Dus die zat ook de hele tijd, Abigail, je kan het, Abigail, je kan het. En uiteindelijk had ik haar dus ook losgelaten. En die ging toen zelf fietsen.
0: Maar dat moment, hè, dat je gewoon zelf leert fietsen, of dat jij een kind leert fietsen, en dat je dat kindje dan loslaat, dat dan een beetje zwabberend zich voortbeweegt in de hoop niet te vallen. Ja, ik blijf dat heel bijzonder vinden. Barbara, je kunt ook al fietsen al heel lang.
2: Zeker, ik hou enorm van fietsen.
0: Ik ben heel erg gek op fietsen. Ik vind fietsen eigenlijk nog leuker dan lopen. Maar wie heeft het jou geleerd?
2: Ja, ook mijn vader. Ja. Ja, ook heel klassiek, zo met die hand in de nek en veel aanmoedigen.
0: En daarnaast rennen.
2: Ja, volgens mij, ik was wel fel kindje. Dus volgens mij had ik het wel snel een beetje in de smiezen, ja.
0: Oh, ja.
2: Maar het is, wat je zegt, het is zo'n mooi moment. Je gaat eigenlijk, je komt iets dichter bij de zelfstandigheid, toch? De wereld wordt nog meer van jou als je dat leert.
0: En als je erover na gaat denken, ja, dat doe je dan als klein kind niet. Maar dat doe je dan later wel. Dat je denkt, eigenlijk is fietsen heel bijzonder. Ik vind het echt bijzonder. Ik heb verschillende fietsers ingehaald. En niet dat ik een soort Tour de France actie had. Maar toen ik reed achter iemand aan, toen dacht ik, ja, het is heel bijzonder.
2: Ja, het heeft ook wel iets ontroerends. Bij mij in Amsterdam op een plein zie ik soms oudere Marokkaanse dames, die gaan dat voor het eerst leren. Dat is ook bijzonder. Bijzonder, hoor.
0: Is ook heel
2: op die leeftijd. En ook dan is het een soort bevrijding en heel knap. Als
0: lang leven
2: als het lukt.
0: En wat voor een eerste fietsje had jij? Weet je dat nog?
2: Volgens mij hadden we zo'n serie die heette Polly of zo. Polly 3, Polly 4. Ja, ik weet, ik weet dat niet meer exact, maar dat heette volgens mij zo.
0: Oké, Polly. Grappig. Nou, oké, 088, 850, 51, 52. Weet jij nog wie jou heeft leren fietsen? En hoe zag je fiets eruit? Dat is leuk, toch? Ja, die van mij is er niet meer trouwens, hè, dat rode fietsje.
1: Nee?
0: Nee.
1: Daar was je niet op vanmorgen hier naartoe gekomen.
0: Nee, hele andere fiets. Maar goed, fietsen blijft iets bijzonders. Inderdaad, je gaat je vrijheid tegemoet met je haar in de wind. Oké, ik hoop dat jij het ook een leuk onderwerp vindt. Laat van je horen.

0: wegrijden op de fiets. Je dat voor het eerst in je leven gewoon lekker zonder hulp gaat doen. En niet te vergeten zonder die zijwieltjes. Goed, terugdenkend aan het leren rijden op een fiets. Tini, wat kwam er bij je boven? Goedemiddag.
1: Dag Jon, hallo.
0: Hallo.
1: Ik ben altijd klein geweest en ik was een jaar of 10 en ik kreeg een echte fiets. En ook zo dapper, mijn vader had blokken op mijn trappen gezet.
0: Oh, van die blokken, dat je er beter bij kon.
1: Ja, ik heb een foto waar ik trots op zit met mijn broer achterop notabene.
0: Och, wat geweldig. Wat mooi dat dat nu weer even bij je boven komt, toch, dat verhaal?
1: Ja. Zeker, ik ben 77, dus het is lang geleden.
0: Nou, heerlijk. Maar het zit nog vers in het geheugen.
1: Ja, absoluut.
0: Ja, toch? Hey Tini, dankjewel.
1: Ja hoor,
0: tot zo. Dag. En van Tini gaan we naar Agathe. Dag Agathe, goedemiddag.
2: Goedemiddag. Ik wilde even vertellen dat ik heb een hele leuke herinnering aan fietsen. Want ik heb leren fietsen op een grote fiets van mijn moeder.
0: Ja,
2: en ik was 7, dat was in 1945.
0: Ja.
2: Dus ik had nog geen fiets.
0: Nee.
2: En mijn broer holde achter me aan door de straat. En die fiets hadden we verstopt in de oorlog voor de Duitsers. Want
0: je moest fietsen inleveren. Ja.
2: Dus, en toen heb ik leren fietsen. En dan riep ik iedere keer, heb je me nog vast?
0: Oh.
2: En ik heb pas een fiets zelf gekocht en zelf gekregen toen ik 16 was. Want toen ging ik werken en van mijn eerste salaris heb ik op afbetaling een fiets gekocht.
0: En wat voor fiets was dat?
2: Dat weet ik niet meer.
0: Nee.
2: Weet ik echt niet.
0: Nee.
2: Want mijn zusje of iemand ging met me mee. En dat kon dan, dan moest ik 15 gulden in de maand afbetalen. Dus daar ben ik bijna een jaar aan bezig geweest.
0: Wat enig.
2: Dus
0: en wat een mooie bestemming van je eerst verdiende geld.
2: Ja, ja.
0: En die fietsen moesten inderdaad allemaal verstopt worden, hè? De Tweede Wereldoorlog, heeft mijn moeder me inderdaad ook verteld.
2: Ja, dus dan moest je staande leren fietsen. Want kleine fietsen,
0: die waren er niet.
2: En later had je ook nog fietsenzaken die fietsen verhuurden. En dat kleine fietsjes. En dat was dan een kwartje per uur.
0: Moet je van een kwartje per uur, wat enig.
2: Dat was mijn verhaal.
0: Ja, dankjewel Agathe. Fijn dat je de moeite nam om even te bellen. Heel lief.
2: Ik wens je nog een fijne uitzending.
0: Dankjewel. En
2: dag,
0: een fijne
2: hoor.
0: Dag. Dag Agathe.
2: Dag.
0: Dag. Hoe zit het met Jelle in Den Helder? Oh. Dag Jelle.
3: Hoi, Dijon.
0: Wie heeft jou het fietsen geleerd?
3: Nou, ja, ik denk dat ik het zelf geleerd heb. Maar je wil het niet weten, want het begon wel met mijn vader.
0: Ja.
3: Die kocht voor 3 gulden een tweedehands herenfiets van een schillenboer.
0: Ach.
3: Die had je in die tijd nog, hè? Die haalde de schillen op.
0: Ja.
3: En er zat ook nog zo'n soort rek aan de voorkant. Dat was een loeizwaar ding.
0: Ja.
3: En toen ik door mijn vader werd opgezet, ik denk dat ik een jaar of 8, 9 was, toen kon ik niet bij de trappers.
0: Nee.
3: Dus toen ging die weer weg. En toen hebben ze inderdaad ook van die houten bokken erop gezet. Ik weet nog, mijn eerste fiets, een ritje, ik moest op dat ding. En ik begon dat die trappers te bewegen. Mijn vader hield die fiets aan de achterkant overeind. Maar ja, toen kwam er een klein beetje snelheid in. Mijn vader was niet zo snel, dus die liet me los. En ik knalde zo naar de overkant.
0: Ja.
3: En ik zei, die fiets die trekt naar rechts. Die fiets deed het zelf, had ik het idee. En ik knalde zo tegen de stoeprand aan en dan lag ik.
0: Ach, maar wel goed afgelopen.
3: Ja, ik ben er nog.
0: precies.
3: En mijn knieën zijn ook alweer geheeld hoor, in die 70 jaar. Maar, maar weet je, nee, het was natuurlijk, net wat je zegt, er waren geen spullen. En tegenwoordig koop je een kinderfietsie met een paar wieltjes ernaast.
0: Ja.
3: En dan gaat dat spelende wijze.
0: Ja, gaat veel makkelijker.
3: Maar ja, ik heb het wel geleerd hoor, want ik fiets nog steeds. Dus.
0: Nou ja, mijn moeder is van 1937, mijn vader van 1936. En die waren hartstikke klein in de laatste jaren van de oorlog. Maar die hebben inderdaad ook op een grotere fiets destijds leren fietsen.
3: Ja.
0: Want die kinderfietsjes waren er helemaal niet. Hé hey, Jelle, dankjewel.
3: En ze zeiden ook, op een oude fiets moet je het leren.
0: Precies.
3: Hè, dus.
0: Op alle fronten. Dankjewel Jelle.
3: Zo is dat. Hoi.
0: Dag. Wil, goedemiddag.
4: Ja, goedemiddag, met Wil Witmond.
0: Hallo.
4: Je kon vroeger dus fietsen huren, dat hoorde ik al.
0: Ja, dat hoorde ik.
4: Ja, eerst voor 15 cent een step. En je kon ook een fietsje huren voor 25 cent een uur.
0: Ja.
4: En dan werd er die tijd opgezet, dus dat briefje lag dan op de trap. En dan hielden mijn ouders dat bij. En zo heb ik fietsen geleerd.
0: Wat enig.
4: Op zo'n klein fietsje dus, hè.
0: Wat een heel klein fietsje. En fiets je nu nog wel eens?
4: Ja, nou, het is nou wel minder, hoor. Want ik ben nu van de piepen. En ik ben nu 86. Dat gaat niet meer zo best.
0: Nee.
4: Maar we hebben heel lang gefietst.
0: Ja,
4: ja want dat was, daar kwam je overal natuurlijk.
0: Ja. Oh, ja. Vrijheid.
4: Ja, ja, ja nee. Maar nee hoor, zo hebben wij vroeger fietsen geleerd.
0: Ja, op de gehuurde fiets. Dankjewel, ja. Wil.
4: Oké, prettige dag.
0: Goed zo, dag. En dan gaan we naar de laatste. En Clary heeft ook een verhaal over het fietsen. Dag Clary.
5: Ja, goedemorgen, hallo.
0: Nou, eens even kijken wat jouw verhaal dan oplevert.
5: Ja, nou, wij hadden een eigen fiets, dus aanhalingstekens. We hadden een grote familie en in alle leeftijden. Dus de fietsen werden doorgegeven.
0: Ook dat.
5: En toen heeft mijn vader en ik denk ook mijn oudste broer, die hebben me leren fietsen. En dat ging aardig. En op een gegeven moment mocht ik een rondje alleen. En dan zie ik, schat ik nu 50 meter van me vandaan, aan de linkerkant staat een groepje mensen op straat te praten. Uh-huh. En ik raakte helemaal in paniek en ik kon helemaal niet meer sturen en ik rijd zo pal tegen die mensen. Het grappige is, ik woon nu dus in het huis waar daarvoor op straat dat ik die mensen aangereden heb.
0: Nee.
5: Ja, zit ik me net te realiseren.
0: En heb je er nog stress van of valt het mee?
5: Nee hoor, nee, helemaal niet.
0: Ja, maar zo hebben we allemaal van die verhalen. Prachtig, dank je wel dat je het vertelde.
5: Ja, graag gedaan.
0: Dag Clary.
5: Fijne dag.
0: Joe, dag.
5: Doeg.
0: Bastiaan, ik zie nog een appje binnenkomen van een luisteraar. Met een foto van dat polyfietsje.
6: Ja, dat was wel schattig inderdaad. Een rood fietsje inderdaad. En echt zo'n ouderwetse foto erop. Een polyfietsje, poly heet het.
0: Poly. Ja, Barbara, jouw fietsje is weer gevonden.
7: Poly, hè?
0: Een polyfiets.
7: Of is het nou poly?
0: Nee, het is poly.
7: Is het met 1L?
0: Nee, volgens mij is het poly, toch?
6: Ik weet alles natuurlijk. Het is poly met dubbel L.
0: Oh, wel met dubbel L. Wat voor een kleur had hij dan?
6: Oh, was dat van die paarden ook? Want je had ook een...
0: Ja, je had een serie, die was Polly het paard. Ja.
7: Oh, dat ken ik dan weer niet.
6: Misschien dat het daarna vernoemd is.
0: Zou dat kunnen.
7: Het waren wel mooie fietsen in ieder geval.
0: Ja, dat had ik al. Nou, daar pas je niet meer op, Barbara.
7: Dank je.
0: Hoewel.
7: Nou.
0: Je zou het kunnen proberen.
7: Ja, de grootste maat, kindermaat.
0: Dit is de nieuwste van de drie J's. Een heerlijke plaat. En afgelopen vrijdag waren ze te gast. Je zit in mijn hoofd.
8: Een kop

0: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
4: Mensenrelatie, Radboud Visser.
5: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
6: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.

0: zijn precies. Nederhorst Den Berg, 21 graden. Nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Brandweerkorps uit het Gooi helpen vandaag bij een enorme brand op een industrieterrein in Lelystad. Nou, die brand woedt bij een pelletbedrijf. Er komt heel veel rook vrij en er is ook nog ontploffingsgevaar. Er zijn ook blusploegen uit Utrecht en andere delen van Noord-Holland ingezet. Brandweer probeert ervoor te zorgen dat het vuur niet overslaat op andere gebouwen. En je hoort een verslaggever ter plaatse.
2: Dat is een bedrijfspand wat in de brand staat. En ja, het wat ik hier zag in een kwartiertje tijd is dat vuur echt heel snel om zich heen greep. En wat bij opvallend was, is echt de grote zwarte roodwolk die daarbij vormde. En ik las net al even in mijn buurtapp, ik woon hier over hemelsbreed 2 kilometer vandaan, dat er ook daar echt veel asrest al naar beneden komen. Dus ik zou ook zeggen, hou de deur en raam een beetje dicht.
1: Ja, een omwonende was dat dus. Er is een NL-alert verstuurd. En omwonende wordt geadviseerd om vooral uit de rook te blijven en ramen en deuren dicht te houden. Bij een steekpartij in Heiloo is vannacht een gewonde gevallen. Het slachtoffer raakte gewond na een ruzie in een huis. Het gaat om geweld in de relationele sfeer, zegt de politie. Er is nog niemand aangehouden. De campagne Wij eisen de nacht op wordt vanaf vandaag nieuw leven ingeblazen. Die landelijke campagne tegen geweld tegen vrouwen begon na de moord op de 17-jarige Lisa uit Abcoude. Dat is nu bijna een jaar geleden, maar volgens de initiatiefneemster is er niet veel veranderd en is het geweld tegen vrouwen natuurlijk absoluut niet verdwenen.
3: Dat geeft ons ook een beetje de angst dat als we nu niet opnieuw deze campagne aanzwengelen, dat al die inzet van alle mensen vorig jaar opgaat in goede bedoelingen. En uiteindelijk kost dat mensenlevens. Dus voelen wij wel heel erg de drang om opnieuw aandacht te vragen voor dit onderwerp.
1: En dat doen ze onder meer met hele grote blauwe posters met de gele tekst Wij eisen de nacht op. Die zijn vanaf vandaag sowieso in Amsterdam veel te zien. En het bestellen van artikelen via de website van de Bijenkorf is nog steeds nauwelijks mogelijk. Alleen producten die in de winkels op voorraad zijn kunnen nog worden besteld. Ja, eerder werd al bekend dat de levertijden bij de Bijenkorf fors zijn opgelopen. Heeft allemaal te maken met een heel groot datalek. Ook andere bedrijven zoals webwinkel Bol en ACT en Ajax hebben daarmee te maken gehad. En de New York Times tipt Haarlem als stad om niet te missen bij een bezoek aan Nederland. De krant noemt Haarlem een miniatuur van Amsterdam en een goed alternatief voor Amsterdam. De Haarlemse ondernemers, ja, die zijn uiteraard enorm blij met deze mooie aanbeveling.
4: Logisch.
5: Ik vind het hartstikke leuk. Het is natuurlijk een hele fijne verandering dat er weer iets meer Amerikanen komen.
6: Het is juist de laatste paar jaar rustiger geworden qua toerisme. Dus als dat weer opleidt, ik denk dat alle ondernemers daar heel blij mee zijn.
1: Ja, en dan hoorde je nog een leuk geluidje van Haarlem.
4: Ja, dat carillon, geweldig.
1: Ja, toch? Ja. Haarlem is ook een fijne stad toch ook om heen
4: te gaan. Ik vind het heel leuk. Lekker de binnenstad, terrasje, winkeltje.
1: Ja.
4: Leuke kleine winkeltjes.
1: Oh, heerlijk.
4: Maar het is er wel altijd heel druk, want iedereen gaat natuurlijk ook naar het strand. Het rijdt ook allemaal door Haarlem.
1: Ah, ja. Ja, dus je moet gewoon zelf met de trein gaan.
4: Denk. Mooie musea hebben ze ook.
1: Zo is dat.
4: Zo, ik ga verhuizen.
1: Meer nieuws in de app en op nanieuws.nl.
4: Dankjewel. Dan gaan we naar Jan Visser voor het weerbericht. Dag Jan, goedemiddag.
7: Dag Joen, goedemiddag.
4: Vandaag is het nog lekker, toch Jan?
7: Ja, absoluut. Het is aangenaam zomerweer vandaag. We hebben nu een temperatuur op de meeste plaatsen van 19 tot 20 graden. En het wordt later vanmiddag maximaal zo rond de 22 graden. Verder veel zon, hooguit een paar stapelwolkjes en een zwakke tot matige wind uit richtingen tussen noord en oost. Het mooie weer hangt samen met een hoge drukgebied boven de Noordzee. En dat verplaatst zich de komende 24 uur richting Denemarken en de Oostzee. En dat betekent dat de stroming morgen oostelijk wordt. En daarmee wordt warmere lucht aangevoerd. Er is morgen wederom veel zon. En de temperatuur loopt op naar waarde tussen 25 graden op Texel. En elders in de provincie wordt het 27 tot 28 graden. En de wind is zwak tot matig uit het oosten. En dan morgenavond tijdens de zonsverduistering is het waarschijnlijk ook helder. Hooguit wat dunne sluierwolken. Maar dat is nog niet zeker. Dus dat ziet er allemaal prima uit. Maar ja, donderdag en vrijdag, dat worden dan hete dagen. Met temperaturen, zeker op donderdag, ruim boven de 30 graden.
4: Ja, ja. En vrijdag ook, toch?
7: Vrijdag ook, maar dan zal het in de loop van de middag wel iets afkoelen doordat de wind uit het westen gaat waaien, of het noordwesten. En dan in het weekend, dan zien we toch, en dat is conform de ontwikkelingen, de berekeningen van de laatste dagen, zien we toch een overgang naar minder warm weer en neemt ook de kans op een regen- of onweersbui toe. En dat geldt ook voor volgende week.
4: Ja, en dat zou echt voor iedereen heel fijn zijn, hè? Vooral
7: zeker,
4: voor alles wat groeit en bloeit.
7: Absoluut.
4: Mooi. De luchtdruk nog even, Jan, en de weerspreuk.
7: 1027. Valt er in augustus regen, dan is dat voor het bos een zegen.
4: Een zegen, hartstikke goed. We spreken je over een uur weer met het weerbericht. Dankjewel, Jan.
7: Jou.

0: Miss Montreal, just a flirt in June tot 2 op NH.
1: NH. NH. June tot 2.
2: Speel de pin. Bam.
3: June tot 2.
2: Pin.
3: Pim Pam Pet.
1: June tot 2.
4: Speelt Pim Pam Pet.
0: 8 minuten over 1:30 en de selectievraag voor Pim Pam Pet komt eraan. Sinds een week of 3 zijn we bezig met het stellen van actueel getinte vragen. Je hoeft niks te weten hoor, uit het nieuws, dat niet. Maar we hebben wel een leuke aanleiding en dan een algemene vraag erbij. En, wat is er gebeurd? Bastiaan Meij heeft wederom de vragen gemaakt.
5: Ja, ik zit hier de hele ochtend op te zoeken. Fantastisch.
0: Zo. Maar het is zo leuk om te doen ook, hè?
5: Ja, heel leuk.
0: Ja, nee, echt goed gedaan weer. Kom maar op met de selectievraag.
5: Frans Duits die gaf in een interview in de Telegraaf aan dat hij het jammer vindt dat hij door zijn drukke artiestenleven een groot deel van de eerste jaren van zijn kinderen heeft gemist.
0: Ja, zag ik staan in een interview.
5: Waar moet je aan denken bij vaders?
0: Waar denk je aan bij vaders? En de aanleiding zit hem in Frans Duits. De vraag is dus als volgt, waar denk je aan bij vaders? Met de volgende letter, het is de B van Bernard. 088, 850, 51, 52. Weet je al iets?
5: Jazeker.
0: Ja, ik ook. Ik ben benieuwd of dat hetzelfde is. Oké, dus waar denk je aan bij vaders? De selectievraag voor Pim Pam Pet. 088, 850, 51, 52. Dit is een van mijn lievelingsnummers. Earth, Wind and Fire. After the Love is Gone.

0: van Bananarama. Het wordt tijd voor Pim Pam Pet.
1: June tot 2 speelt Pim Pam Pet.
0: En we hebben de selectievraag gesteld. Frans Duitsen, die vindt het hartstikke jammer dat hij door zijn drukke baan als zanger heel veel gemist heeft van zijn kinderen. Ik zag dat interview ook staan in de Telegraaf. De vraag was als volgt, de selectievraag. Waar denk je aan bij vaders?
2: Ja, en jij zei, wij denken niet aan hetzelfde waarschijnlijk. Ik ben heel benieuwd, wat dacht jij dan?
0: Ik dacht aan een baard.
2: Ah, ik dacht aan een bril, dus we dachten inderdaad niet hetzelfde.
0: Nee, zeker niet. En wat kwam er binnen?
2: Nou, Wil die stuurde onder andere een boek lezen of een boswandeling.
0: Okay.
2: Fred die had bedrijf zoeken. Tini die zei bijzonder, dat was mijn vader, want die had gouden handen. Mm. En Ellie die had het over Boonhock, want dat was namelijk de naam van haar vader.
0: Boonhock?
2: Boonhock.
0: Was dat de achternaam?
2: Ik denk
0: of was dat een bijnaam?
2: Dat weet ik niet, Boonhock. Nou, in ieder geval, schoonmaken, dat zal die kunnen.
0: Ja, oké, nee, dat zou kunnen. We gaan eerst even naar Linda. Dag Linda, goedemiddag.
3: Dag June, goedemiddag.
0: Hallo Linda. En wat was jouw antwoord?
3: Ja, behulpzaam, barmhartig. Mijn vader was alles.
0: Ja,
3: 2 meter lang. Ik heb daar mijn man al 30 jaar niet meer, maar mijn vader was alles.
0: Ja, ik hoor het
3: en
0: aan je.
3: En ging je een boswandeling doen?
0: Ja.
3: Dan ging je altijd lekker de foute paden in.
0: Oh,
3: niet in
0: wat heerlijk. Wat een leuke vader. En
3: alles
0: hoe oud is hij geworden?
3: Dat deed hij.
0: Ja, hoe oud is hij geworden?
3: 63.
0: Ach, wat jong.
3: Ja.
0: Wat zielig.
3: Maar ik had zijn teen vast toen hij overleed.
0: Nou. Oké, dat dan weer wel. Moeilijk hoor, moeilijk. We gaan even naar Danny. Dag Danny, goedemiddag.
4: Hoi John.
0: Hallo Danny.
4: Ja, sorry, maar het is vakantie. Ik dacht aan een biertje.
0: En een biertje,
3: joh. Ja.
0: Nou, toch niet alleen in de vakantie, Danny?
4: Het is nou vakantie, hè?
0: Ja, oké, maar mijn vader lust altijd wel een biertje.
4: Oké, nou, mij ook.
0: Oké, hartstikke goed. Hey, we gaan beginnen. 5 vragen worden er gesteld. Degene die het eerst een goed antwoord geeft, krijgt een punt. En degene met de meeste punten krijgt de hoofdprijs. En de hoofdprijs is een waardebon van €50 te besteden bij Plutosport.nl. Maar er zijn ook andere mooie prijzen. Het spelletje Pim Pam Pet. We hebben allerlei soorten boeken. We hebben de schorten. We hebben van alles. Is Danny er klaar voor?
4: Ja.
0: Ja, Linda aan de startblokken.
3: Ja, Danny, sterkte.
0: Sterkte. Bastiaan, de eerste vraag.
2: Ja, de droogte zorgt op dit moment voor problemen in de provincie. Er komen noodpompen bij het Muiderslot en de sluis in Weesp gaat dicht. Noem iets dat nat is, met de letter.
0: Iets dat nat is. Nou, vorige week kregen we een heel raar antwoord.
4: Nou, ik weet er ook een.
0: Ja, maar ik weet niet of dat de letter is die erbij hoort. Het is de W van Willem.
3: Water.
2: Dat is waar, ja, Linda.
0: Ja, dat is zeker zo. Geef niks, vandaar dat je sterkte zei. Nou, maar Danny komt keihard terug, denk ik. Danny?
4: Ja?
0: Let op, voor jou en voor Linda. Nou, over 2 dagen, donderdag, is Maarten weer terug op deze plek. En zit jouw invalperiode er helaas op, Bastiaan?
2: Ja.
0: Maar wat niet is, kan nog komen. Want je bent een topvervanger. Noem een vakantiebaantje. Noem een vakantiebaantje. Een vakantiebaantje met de T van Tieners.
3: Fantasassistenten.
0: Ja, is dat een vakantiebaantje?
2: Niet per se een vakantiebaantje, want daar moet je wel echt voor leren.
3: Tuinmedewerker.
0: Ja?
2: Ja, ik kan. Je kan in de tuin werken.
0: Ja.
2: Ja.
0: Danny, had jij nog iets?
4: Ik zit te denken, maar ik weet het niet.
0: Nee, oké. Okay. Nee, nou, dan ben je dus te laat.
2: Ja.
0: Maar bij Linda moet je dus heel snel zijn, hè, Danny?
4: Ja, dat heb ik door.
3: Goed. Hou me in de gaten, Danny.
0: Ja, oké. Okay. Nou, de Volendamse vraag nummer 3, die is voor jou, Bastiaan.
2: De Volendamse Jessica Schilder die wint voor de 3e keer op rij goud bij het EK kogelstoten. We zijn op zoek naar een sport.
0: Een sport. Met de P van Pieter.
3: Polo.
2: Polo.
0: Danny, er valt niet tegenop te boksen.
4: Sorry, zo snel ben ik niet.
0: Ja, maar ze is zo snel. Heb je een pilletje genomen, Linda?
3: Nee, maar ik ben een vaste Pim Pam Petter, hè?
0: Ja, je bent een vaste luisteraar. Ja, goed. Vraag nummer 4. Een Londense agent had de dag van zijn leven. Want hij had een Ferrari van 4,2 miljoen in beslag genomen. En hij mocht dat ding zelf naar het bureau rijden. Dus dan neem je een auto in beslag en dan mag je zelf naar het bureau rijden. Heel voorzichtig. Noem een automerk. Dat is de vraag. Is het de F van Ferrari of wordt het iets anders? Een automerk met de volgende letter. Het is de M van Marie.
3: Maserati.
0: En dat was tegelijk, denk ik.
2: Nee, alsnog was Linda eerder. Maar jullie waren, je was wel al in de buurt, Danny. Maar zullen we coulant zijn?
0: Tegelijk.
2: Ja, alle twee een punt.
0: Ja, precies.
4: Oké.
0: Okay. Ja, ik hoorde het. Ja, oké, prima. Vraag nummer 5 is voor jou, Bastiaan.
2: Ja, straks na 1 uur is hier de Italiaanse Sara Pozzo te gast. Waar moeten we aan denken bij Italië?
0: Oké, we gaan naar Italië. Ze ziet er trouwens weer beeldig uit, zeg. Ik zag haar zitten in de kantine. Waar denk je aan bij Italië? Het is de K van Karel.
4: Kaas.
2: Ja, zo waar, Danny.
3: Kaas.
2: Ja, kaas. Hartstikke goed, Danny. Het is 4-2 voor Linda.
0: Oké.
1: Okay.
3: Danny, sorry.
0: We hebben een winnaar. Danny, leef je nog?
4: Ja.
0: Okay.
3: Ben je bijgekomen, Danny?
4: Sorry?
3: Ben je bijgekomen? Ja. Dan kan je nou een biertje nemen.
2: Wrijf het er nog even in, Linda.
0: Hey. Nou, Danny, tot de volgende keer. Ik weet zeker dat het dan beter gaat.
4: Dus... Mooie dag, hè?
0: Oké, okay, dag,
3: Danny,
0: man.
3: Jij ook.
0: Doei. Linda, gefeliciteerd met je prijs.
3: Dank je wel, schat.
0: Was niet helemaal duidelijk, hoor, dat jij ging winnen.
3: Nee, hè?
0: Meine Liebe, was je snel.
3: Ik zal even een tijdje niet meedoen.

0: skiën? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
2: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Noorderkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
3: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
4: Dit is een uittip.
5: Gezellig filmkijken onder de sterren? Filmhuis Alkmaar organiseert van 12 tot en met 16 augustus... Sunset Cinema bij Ten Westen. Met vier geweldige roadmovies op het programma. Tickets koop je via filmhuisalkmaar.nl.
6: Dit was een uittip.
7: Ik ben Fred en ik kom uit het gezellige Amsterdam-Noord.
8: Ik ben Dorcas en ik kom uit Hilversum.
9: Ik ben Meadow en ik kom uit Schagen.
10: Ik ben Dylan en ik kom uit Kortoe.
11: Ik ben Alicia en ik kom uit Huizen.
12: Ik ben Willemijn en ik kom uit Horen.
13: Thuis in heel
14: Precies, het laatste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag.
15: Goedemiddag. Bij een steekpartij in een huis in Heiloo is vannacht een gewonde gevallen. Het gaat om geweld in de relationele sfeer, zegt de politie. De zeer grote brand in Lelystad is onder controle. Bij die brand, waar veel rook vrij kwam, waren ook blusploegen uit het Gooi ingezet. En de actie Wij eisen de nacht op wordt opnieuw leven ingeblazen. Vrouwen zijn nog altijd te onveilig op straat, zegt de initiatiefnemer. De actie kwam vorig jaar op gang na de moord op Lisa uit Abcoude. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
16: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De grote brand op een bedrijventerrein in Lelystad is onder controle. De brandweer is nog wel even bezig met nablussen. Omwonenden kunnen daarom nog last hebben van stank en rook. De brand brak vanochtend uit bij een pallethandelaar. Omdat er sprake was van ontploffingsgevaar, werden omliggende straten afgezet en vanwege de dikke zwarte rookwolken werd een NL-alert verstuurd. In Syrië is oud-dictator Assad veroordeeld ter dood veroordeeld. Volgens de rechtbank staat vast dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid. Eind 2024 ontvluchtte Assad Syrië nadat rebellen zijn regime omver hadden geworpen. Assad zou nu in Rusland zitten. Het was ruim voor de gemeenteraadsverkiezingen al duidelijk dat de fiets- en voetgangersbrug over het Amsterdamse IJ 200 miljoen duurder zou worden dan eerder bekend was. Maar D66-wethouder Van der Horst heeft de raad niet ingelicht over de hogere kosten voor de Oostbrug. Zo blijkt uit stukken in handen van stadszender AT5. De brug was met 650 miljoen al veel duurder dan eerder gedacht. Nu wordt dat 850 miljoen. En dat was in december, ruim 3 maanden voor de verkiezingen, al duidelijk. Voor de NAVO-missie volgende maand in Groenland, waar Nederland aan meedoet, gaan er tientallen Nederlandse mariniers die kant op. Volgens defensieminister Jessel Gus heeft de oefening niks te maken met het claimen van Groenland door president Trump. De missie wordt gehouden omdat er meer activiteit is van China en Rusland in het Poolgebied. In Congo zijn nu volgens officiële cijfers bijna 4400 mensen besmet met het ebola-virus. En van hen zijn er meer dan 2000 overleden. Het werkelijke aantal besmettingen en doden ligt waarschijnlijk veel hoger, omdat lang niet alle gevallen worden geregistreerd. Het weer zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. Morgen ook op de meeste plekken zonnig en iets warmer met 24 tot 32 graden. Dit was het NOS-journaal.
17: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
18: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
17: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
18: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
19: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
20: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah! Mam?
21: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als u contact

0: contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persafe. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persafe.nl.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
0: Persafe. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persafe.nl.
2: Tot 2.

0: Gewoon hele leuke en vooral ook lekkere gasten. Sterker, als je zo meteen haar verhalen hoort, dan loopt het water in de mond. Deze week wordt het weer tropisch warm. Een goed excuus om het terras weer op te gaan en misschien wel ergens tapas te eten. Hoewel tapas Italiaans zijn, is er ook sprake van de heerlijke Italiaanse parmaham. En soms gaat het ook gepaard met de meloen. Vind ik trouwens zalig. Maar die parmaham, die blijkt allemaal veel ouder te zijn dan we allemaal denken. En dat weet jij, Sara Puozzo van de Pasta Academy en ook van het Smaaktheater. En daar komen we straks op terug. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag, June.
0: Ja, die parmaham is hartstikke oud, hè?
1: Ja, klopt. Ja, ja. Soms staan we er niet bij stil dat zo'n flinterdun stukje varkensvlees zoveel geschiedenis heeft. Het is dus meer dan 2000 jaar oud. En ja, er is zoveel over te vertellen. Niet alleen maar de aroma's die erin zitten, maar dat dit dan misschien voor de luisteraar in de koelkast ligt, dat daar zo'n verhaal aan vasthangt, dat is dan toch wel heel bijzonder.
0: Ja, je hebt het bij, hè?
1: Laat het eens zien. Ik heb het bij, inderdaad, ja. Nou, het komt in zo'n verpakking, of je kan een hele grote been ham gaan halen.
0: Ja, heb ik ook wel eens gezien.
1: Ja, dat was net iets te
0: ik heb het toevallig in mijn koelkast liggen.
1: Nou, kijk, een stukje parma, top. Ja, en die parmaham is daar nu zo bijzonder aan. Het is dus 2000 jaar oud. De Romeinen die begonnen daar eigenlijk al mee. Hij komt een beetje uit het noorden van Italië. Ja. En het is ontstaan...
0: Het ligt
1: toen...
0: op een plaats, hè, Parma.
1: Ja, klopt, ja, ja. Als je nog niet naar Parma bent geweest, moet je het zeker doen. Een fantastische stad. Maar die parma, die groeit dus in een bepaald gebied. Tussen de heuvels in Parma. En waarom is dat daar zo bijzonder?
0: Omdat het is van het vark, hè?
1: Het is van het vark, inderdaad. Maar die Romeinen ontdekten dat die parmaham daar supergoed kon drogen. Dat was een soort van microklimaat tussen de heuvels. En ze ontdekten ook, als ze een stukje gingen proeven, dat die aroma's heel bijzonder waren. Want de lucht die zich vormde langs die Ligurische zee, die gaat dan richting de Alpen. Die neemt daar ook allemaal geuren mee, zoals rozemarijn aan de Mediterrane kust. Bij de heuvels, zeg maar, van de Alpen zitten ook heel veel kastanjebomen. Pijnboompitten, die pakt dat ook allemaal mee, die aroma's. En dan komt het bij zo'n ham, die staat te drogen. En die ham, die capteert heel die landschap in zijn vlees, zeg maar. Ja. Als je dan gaat proeven, dan proef je veel meer dan alleen maar een stukje vlees. Dan proef je echt die landschap van Parma. En die Romeinen, die hadden dat toen al ontdekt. Maar dat zit er nu dus nog steeds in. En dat maakt het heel bijzonder. Ja. Prosciutto di Parma.
0: Ja, prosciutto di Parma. Zoals jij erover praat, is net alsof ik een of ander sprookje voorgeschoten krijg. Heerlijk. Het proeft ook een beetje zout, een beetje gepekeld.
1: Ja, klopt. Ja, nou, die hammen, ja, die worden natuurlijk gedroogd. En ik weet niet of je dat weet, maar parmaham, prosciutto di Parma, is een heel puur product. Want er zitten maar twee producten. Nou, dat is jouw varkensvlees en dat is zout en basta. En we zeggen heel vaak dat er nog twee andere zijn en dat is de aroma's van de landschap die erin zitten en tijd, want het heeft tijd nodig om te rijpen.
0: Hoe lang heeft het nodig?
1: Het heeft echt wel maanden nodig, tot een twaalftal maanden. Ik moet even opzoeken hoe lang, dus daar heb je ook wel verschillen dan weer in. Maar die droogte of die tijd heeft het natuurlijk nodig om te kunnen rijpen, om zeg maar die geconcentreerde aroma's dan te kunnen capteren.
0: Ja, ja. Ja. En je reist heel vaak af, hè? Je bent ook culinair journalist en helemaal gespecialiseerd in dus Italië.
1: Ja, vreselijke banen inderdaad.
0: Ja, een heleboel banen. Ik volg je op Instagram. Goh, waar is ze nu weer? Maar die parmaham, die heeft ook een beschermde oorsprongsbenaming, hè? Sinds 1996. Dat wil ook wel wat zeggen voor die Italianen.
1: Zeker, ja. Italianen zijn sowieso wel heel sterk met de keurmerken en het bepalen, beschermen inderdaad van de gebieden. En daar is totaal niks mis mee, want dat zorgt er ook voor dat we dan wel een erfgoed hebben waar we heel lang vanuit kunnen gaan putten. En waarom dit nu ook beschermd is, is omdat, wat ik daarnet ook zei, die Romeinen die hadden ontdekt dat daar net op die plek, als je daar die parmaham laat drogen, dat daar net met die wind van de Mediterrane zee en die Alpen, die dennenbomengeur, dat dat daar allemaal ingaat in die parmaham.
0: Dus daarom komt die parmaham daar vandaan. En wat is er goed te combineren met die parmaham?
1: Ja, dan denk ik meteen aan Lambrusco, maar je bedoelt misschien met een hapje natuurlijk.
0: Oh, nou, die Lambrusco kan ik ook wel hebben, hoor.
1: Ja, want mensen vragen vaak van, oh, wat kan ik daarbij serveren? Ook van wijn bijvoorbeeld, hè? Zeker als je lekker wil gaan aperitieven. En Lambrusco had vroeger, nou, vroeger zag je heel vaak Lambrusco op de tafel komen te staan. En toen kreeg het een beetje een slechte naam, toen verdween het. Maar het komt langzaamaan terug. En Lambrusco komt ook echt uit dezelfde regio als die prosciutto di Parma. En als je dan twee producten hebt uit hetzelfde terroir, dat is altijd de beste combi. Maar die Lambrusco, die is van een topkwaliteit tegenwoordig.
0: De rode of de witte?
1: De rode bijvoorbeeld. Nou, de witte is ook heel heel goed. Maar de rode wordt heel vaak gecombineerd ook met die parma ham. En zeker met die sprankelen erin. Zorgt ervoor dat het een beetje het romige en het vette van die prosciutto di parma lekker helemaal gaat wegsmelten.
0: Ja, en qua gerecht, ik noemde de meloen. Is het nog iets anders waar die parma ham uitstekend bij kan?
1: Ja, het wordt eigenlijk bij alles een beetje geserveerd. En wat we wel vaak zien is dat zoet en zout heel vaak wordt gecombineerd. Zoals de meloen, maar ook bijvoorbeeld vijgen. Ook walnoten worden vaak mee gecombineerd. Maar je zou er ook bijvoorbeeld crostini van kunnen maken. Als je dan een stukje brood hebt, dan kan je dit erop leggen met perzik bijvoorbeeld. Gegrilde perzik, een beetje pesto erover. Mm. Nou, dan heb je de lekkerste antipasti broodje die je kan bedenken.
0: Dat is heerlijk. We draaien even Italiaanse muziek tussendoor en dan gaan we naar een componist die alles te maken heeft eigenlijk met de parmaham. Ga daar maar eens over nadenken. Dit is Gente di Mare.

0: Gentili Mare van Umberto Tozzi. Ondertussen heb ik de parmaham geproefd. Ja, ik vind het zalig. Het is heel toevallig dezelfde ham als ik in mijn koelkast heb liggen. Dus dat is weer heel grappig. Dan is er ook een link met een hele bekende componist.
1: Ja.
0: Welke?
1: Verdi. Ja, Verdi is helemaal geweldig. En denken mensen misschien thuis van... Ik ken helemaal niks van Verdi. Maar vaak als ik zeg La Donna in Mobile... En dan kan ik heel moeilijk zingen, maar misschien heb je wel een idee van La Traviata. Zingt Pavarotti trouwens ook heel mooi. Verdi heeft ook bijvoorbeeld de operastuk van Aida geschreven.
0: Aida inderdaad, heeft hij ook geschreven.
1: Heeft hij ook geschreven. Trouwens ook de naam van mijn grootmoeder. Verdi die had best wel een bewogen leven. Maar die kwam dus, en dat is ook een beetje het haakje met de parmaham, die kwam dus uit Parma vandaan.
0: Ja.
1: En hij werd eerst ook niet aangenomen in Milaan, bij het conservatorium, om daar les te gaan volgen. Ze vonden hem niet goed genoeg. Ja, daarna is hij een beetje beteuterd, zeg maar, dan toch mensen gaan zoeken die hem konden, dan toch wat beter konden maken in zijn werk. Uiteindelijk is hij langzaamaan zo opgekrabbeld. Heeft ook de vrouw van zijn, of de liefde van zijn leven ontmoet. Maar daarna, drama komt eraan en hij verliest zijn gezin.
0: Ja, zijn vrouw. Zijn kinderen.
1: Klopt.
0: En zijn kinderen overleden, maar zijn vrouw ook
1: zijn
0: heel
1: vrouw
0: jong.
1: Ook, ja. Hij was toen nog heel jong. Volgens mij 27 of zo. Geen gezin. Ze zijn allemaal overleden. En hij zat helemaal een zak aan as en hij wilde nooit meer componeren. Totdat hij op een gegeven moment de libretto in zijn handen kreeg van Nabucco. En Nabucco is een bijzonder operastuk. Omdat daar ook een stuk in zit. Waar het gaat om de liefde voor het vaderland.
0: Mm-hmm.
1: En op dat moment was Italië nog niet één. En dat leefde daardoor heel erg bij de Italiaanse bevolking.
0: Wow.
1: Hij heeft toen het operastuk opgevoerd. En de Italianen dachten van ja, dit is ook wat wij voelen. Wij willen ook zo'n vaderlandsliefde hebben. En toen is Verdi een soort van nationale held geworden.
0: Ja.
1: En toen heeft hij
0: werd ook niet Verdi genoemd, maar altijd Giuseppe, toch?
1: Ja. Klopt inderdaad. En ik kreeg nog een paar andere bijnamen. Maar hij werd wel echt een nationale held. En toen, alles ging goed. Hij had ook een goed salaris. Hij had rijkdom. Hij ontmoet ook weer een nieuwe vrouw. Dus alles was voorspoedig aan het verlopen. En hoewel dat hij heel veel wilde had op een gegeven moment... dan kocht hij geen paleis of zo. Nee, het liefste kocht hij gewoon een boerderij en landbouwgronden. En hij zei ook altijd... ik ben ten eerste gewoon een boer en geen operazanger. Ja. En hij was veel trotser op een goede oogst.
0: Ja,
1: operacomponist inderdaad. Hij zei van, ik ben veel trotser op een goede oogst... of een lekker recept die ik maak. Of bijvoorbeeld als ik vrienden uitnodig... en ik kan die lekkere prosciutto di Parma... of andere hammen dat hij zelf had gemaakt... kan voorschotelen. Daar was hij veel trots en veel blij voor. En wel dat we denken van ja, zo'n grote opera-componist... die dan toch het kleine, zeg maar, het boer zijn... en het eenvoudige en de kleine gelukjes veel belangrijker vond. Bijvoorbeeld het serveren van prosciutto di Parma aan vrienden... met allemaal gezelligheid aan tafel, dat vond hij veel belangrijker.
0: Oh. Nou, we hebben even een stukje van hem uit Rigoletto. Dit is dus zijn compositie. En dan kan ik daar overheen wel vertellen dat... dit kennen we allemaal natuurlijk. Marjolein zit nu te werken... te luisteren naar jou. En die waant zich al in Italië. Die is helemaal afgeleid.
1: Ja, fantastische dagdroom.

0: dood stond om daar doorheen te praten. Maar dit is Rigoletto. En voor de rest heeft hij ook La Traviata inderdaad gecomponeerd. Nabucco. En niet vergeten Aido.
1: En trouwens, Aida. Weet je wat La Donna in Mobile betekent?
0: Nee.
1: Het betekent de vrouw is wispelturig. Klopt helemaal niks van natuurlijk.
0: Nee.
1: Maar... dat betekent het. Dus soms zijn we heel vrolijk aan het meezingen, maar...
0: Wat heerlijk. De vrouw is wispelturig. Ik wil nog even van je weten. Je gaat iets heel leuks doen in Amsterdam. Wat is het Italiaanse smaaktheater?
1: Ja, we gaan weer een Italiaans smaaktheater geven op 25 september... bij het ATAG Experience Center. En dat wordt één grote beleving. Ik heb nu al een 50-tal voorstellingen kunnen geven. In Amsterdam is het nu de derde en de vierde die eraan komt. En mensen worden echt op een zintuigelijke reis meegenomen door Italië. Je krijgt gerechten, je krijgt verhalen te horen, muziek. Pavarotti komt er ook in voor, kan ik al verklappen. Een groot verrassingsreis door Italië. Dus als mensen nog op zoek zijn naar een leuk evenement op vrijdag 25 september... we hebben twee voorstellingen die dag in Amsterdam, dan zijn ze meer dan welkom.
0: Wat leuk. En dat is dan het Italiaanse smaaktheater. En dat is hartstikke uniek eigenlijk in België. Want daar heb je het een aantal keren mogen doen. En dus ook in Nederland.
1: Klopt.
0: Jeetje. Ja. En het is dus inclusief gewoon heerlijke culinaire gerechten.
1: Ja, het is van alles erop en eraan. En een groot... smakelijke beleving.
0: Mooi. We gaan de parmaham heel anders proeven nu. Want we weten nu de historie, namelijk dat het heel oud is. En we luisteren ook heel anders naar de muziek van Verdi. Dankjewel en tot de volgende keer.
1: Arrivederci.
0: Dat was Arrivederci, dat is leuk. En Sarah, ja, we eindigen dan met Arrivederci dit gesprek. Maar ik weet zeker dat je een keertje terugkomt. Want we hebben iedere keer zoveel te bespreken met elkaar.
1: Ja.
0: We gaan nog even op de foto. En die foto plaatsen wij op, niet te vergeten, de Facebookpagina June tot 2. En op mijn persoonlijke Instagram-account, dus June Hoogkarspel. Zo kun je mij volgen. En niet alleen mij, want zo volg je dan vervolgens ook Sarah. Ja, want ik tag jou erin. Hartstikke goed. Tot de volgende keer. En dit zijn de Tramps en Hold Back the Night. Tot het nieuws met Barbara Mulder.

0: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden eSIM.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
0: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
2: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
4: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
2: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
4: Persave. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
5: Mensenrelatie, Radboud Visser.
6: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: En, hoe was het bij het ING servicepunt?
9: Goed, het is gelukt.
8: Wat is er gelukt?
9: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
8: Fluitje van een cent dus?
9: Nou, het was wel wat meer dan dat.
7: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
10: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Ik ben Pieter uit Kastrikum.
12: Ik ben Nel uit Lutjebroek.
13: Ik ben Tom uit Tessaan.
14: Ik ben Hans en ik hoop ik kom er niet.
15: Thuis in heel
16: over 11:30 is het. Over half twee.
17: Ja.
16: Ik herstelde vanzelf. Ik weet niet hoe ik erbij kom. We gaan de vogelen zangen. Dan is het 21 graden. Nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag.
18: Goedemiddag. Bij een steekpartij in Heilo is vannacht een gewonde gevallen. Het slachtoffer raakte gewond na een ruzie in een huis. Het gaat om geweld in de relationele sfeer, zegt de politie. Verder is er nog weinig bekend. Er is ook nog geen verdachte aangehouden. De zeer grote brand in Lelystad is onder controle. Bij die brand, waar enorm veel rook vrij kwam, zijn ook blusploegen uit het Gooi ingezet. Ja, die brand woedde bij een pelletbedrijf. Er was ook ontploffingsgevaar. En uit de wijde omtrek was de zwarte rook te zien. Bestellen van artikelen via de website van de Bijenkorf is nog steeds nauwelijks mogelijk. Alleen producten die in de winkel op voorraad zijn, kunnen nog online worden besteld. Ja, eerder werd al bekend dat de levertijden bij de Bijenkorf fors zijn opgelopen. Het heeft allemaal te maken met een groot datalek. Ook andere bedrijven zoals Bol.com en Ace & Tate en Ajax hebben ermee te maken gehad. Je hoorde het eerder al even, de New York Times tipt Haarlem als stad om niet te missen bij een bezoek aan Nederland. De krant noemt Haarlem een miniatuur van Amsterdam en een goed alternatief voor Amsterdam. Ja, die Haarlemse ondernemers die zijn natuurlijk heel erg blij met deze mooie aanbeveling.
19: Ik vind het hartstikke leuk. Het is natuurlijk een hele fijne verandering dat er weer iets meer Amerikanen komen.
20: Het is juist de laatste paar jaar rustiger geworden qua toerisme. Dus als dat weer opleidt, ik denk dat alle ondernemers daar heel blij mee zijn.
18: Nou, blij reacties dus uit Haarlem. En een laatste berichtje, de zonsverduistering is morgen het allerlangst te zien vanaf IJsland. Nou, veel mensen gaan daar speciaal naartoe. Er zijn ook mensen die al een reis naar IJsland hadden gepland en nu denken, hé, dan pikken we dat ook even mee. En onze verslaggever sprak een aantal reizigers op Schiphol.
21: Nou, we pakken gewoon een auto en we gaan ergens een berg op en gaan we daar lekker met z'n tweeën de zonsverduistering kijken. Dus niet naar het toeristische gedeelte.
22: Wat verwachten jullie te zien?
21: Wolken. Ben ik bang.
23: Dat is de verwachting. Maar we hopen toch echt dat het echt donker wordt met zo'n lichte ring.
18: Ja, zo'n lichte ring. We gaan het allemaal zien. Ja,
16: heb jij zo'n eclipsbril?
18: Ik heb dus juist net, ik bewaar altijd alles van 100 jaar. En ik vrees het ergste dat ik dus ik net vorige week geleden of zo, of nou, 2 weken geleden, dat ik dat dacht, wat moet ik er allemaal mee?
16: Ja, ik heb dus precies hetzelfde.
18: Maar ik hoop op nog één ergens, ja?
16: Ja. Nou ja, ik heb denk ik gewoon toch in een vlaag van verstandsverbijstering opgeruimd. Ik bewaar alles, mijn hele leven. Ja. En ik heb ze denk ik een paar maanden geleden op zo'n stapeltje weggegooid.
18: Ja, ik precies hetzelfde.
16: Zo stom.
18: Zo'n slechte timing.
16: Maar er is er maar eentje hier in de studio die het allemaal goed voor elkaar heeft. Ja. Bastiaan.
1: Zeker.
16: Ja. Ja.
1: Het was ook omdat mijn vriendin toevallig vorige week al begon. We gaan dat kijken, hè, samen. We gaan dat kijken. Dus toen dacht ik, ja, dan hebben we wel brilletjes nodig.
16: Ja. En nu zijn ze overal uitverkocht, maar jij hebt hem binnen.
1: Zeker.
16: Dus maar waar is hij?
1: Ja, voor het juiste bedrag hebben jullie hem ook.
18: Aha.
16: Oh, krijgen we dat. Gaat ja,
18: maar
16: dat
18: is maar goed, misschien is er nog een luisteraar of zo die voor ons een bril heeft.
16: Nou,
18: of...
16: dat zou echt geweldig
18: zijn. Ja, toch?
16: Wie heeft er een eclipsebrilletje voor Barbara en voor John?
18: Ja.
16: Dat nou. Is echt. Maar wat doen we dan terug?
18: Nou, gewoon voor de eer.
16: Oh, voor de eer.
1: Dat is geen
18: handel. Alle liefde door de radio.
16: Oh. Nou, ja.
18: Okay. Meer nieuws in de app en op nanieuws.nl.
16: Ben benieuwd. We gaan naar het weerbericht met Jan Visser.
13: Op wat kleine stapelwolkjes na is het vanmiddag zonnig weer en de temperatuur loopt op naar rond de 22 tot hooguit lokaal 23 graden. De wind is zwak tot matig en waait naar het noordoosten. Morgen is het droog, zonnig en warm. Met temperaturen tussen 25 graden op Texel en zo'n 28 graden in het zuiden van de provincie. De wind waait zwak tot matig uit het oosten. Morgenavond, tijdens de zonsverduistering, is het waarschijnlijk helder.

0: George Harrison en Got My Mind Set on You.
1: NH Helpt.
0: Iedere dag hebben we helpacties. Er hoort ook een platform bij. En dat platform heet nhhelpt.nl. Duidelijk. En daar staan ook heel vaak advertenties op, omdat er vrijwilligers worden gezocht. We gaan even kijken bij Sjoerd, want Sjoerd is op zo'n plek. Sjoerd!
2: Ja. Een hele goede middag.
0: Hallo,
2: vanuit Zaandam.
0: Oké, okay, Zaandam.
2: Ja, en we lopen op een hele speciale plek. En met dat bedoel ik Daan en ik. Hallo, Daan.
3: Goedemiddag, hallo.
2: En je bent stadsecoloog?
3: Zeker, stadsecoloog.
2: Hey, waar heb je mij mee naartoe genomen?
3: Nou, hier staan we in de gemeente Zaanstad.
2: Ja.
3: Langs het Westenwindpad. Dat is een pad naast Zaandam en Polderwest-Zaan.
2: Ja, en jij zoekt vrijwilligers, hè?
3: Ik zoek heel hard vrijwilligers. Heel veel vrijwilligers ook. Ja, want wij hebben nu sinds 2022 het meetnet Biodiversiteit Zaanstad.
2: Had dat dan niet makkelijk gekund?
3: Tuurlijk, maar dit dekt wel de lading.
2: Ja, oké.
3: Nee, en met dat meenet proberen wij een beeld te krijgen hoe het staat met de biodiversiteit in onze gemeente.
2: Ja.
3: Want eigenlijk, net zoals in heel Nederland, gaat het niet altijd even goed hier.
2: Nee.
3: In Zaanstad met
2: biodiversiteit. Droog nu ook natuurlijk.
3: Dit jaar is absoluut geen topper voor onze planten en dieren.
2: Nee.
3: Dat merken we ook echt. Maar ja, er is nog heel veel wel. Er is nog heel veel mooie biodiversiteit.
2: Ja.
3: En door dat in kaart te brengen, samen met de hulp van vrijwilligers, weten wij ook als gemeente hoe het ermee staat en waar wij aan knoppen moeten draaien om het te verbeteren voor
2: de biodiversiteit. Maar wat verwacht jij dan? Bijvoorbeeld, stel, ik bel me aan als vrijwilliger. Krijg ik dan een stoeltje, een pen en papier mee en een verrekijker en zet je me ergens neer? Of hoe gaat dat?
3: Geen stoeltje, je mag lopen.
2: Ja?
3: Dat is goed voor je.
0: Dat
3: is
0: beter.
3: Nee, je kan je als vrijwilliger bij ons aanmelden voor verschillende soortgroepen. We monitoren planten, libellen, vleermuizen ook.
2: Oh, leuk.
3: Ja, en nog heel veel andere soorten. En dan kan je je aanmelden voor zo'n soortgroep en dan krijg je een route aangewezen of je kan zelf een route voordragen.
2: Leuk.
3: En dan kan je dan om de zoveel tijd even langslopen en uiteindelijk gewoon turven. Turven, welke dieren kom je allemaal
2: tegen? Heel veel tijd? Moet ik een dag per week rekenen of dat niet? Hè?
3: Kan, als je dat wil.
2: Ja, dat gaat ook
3: niet. Het blijft vrijwilligerswerk en het moet leuk blijven.
2: Ja, ja.
3: Dus uiteindelijk is de basis, je gaat wanneer je wilt.
2: Ja.
3: Maar we willen wel een bepaalde hoeveelheid data natuurlijk hebben. Niet dat je maar één keer in een seizoen even langs gaat.
2: Want jij weet bijvoorbeeld ook, dat weten we inmiddels, dat de otter hier ergens zit.
3: Zeker, hij zit ergens in onze gemeente. Hij is al een keertje gespot op een beeldcamera.
2: Maar ook dat is bijzonder, toch?
3: Dat is heel bijzonder, want hij was uitgestorven in ons land tot een paar decennia geleden.
2: Ja.
3: En nu is hij weer met een opmars bezig en heeft hij ook Zaanstad weten te vinden.
2: Leuk, hè?
3: Ja, geweldig.
2: Ja, want laten we een stukje die kant op lopen. We lopen dus eigenlijk nu langs de libellenroute.
3: Ja.
2: Ook daarvoor kan je opgeven, dan kan je zeggen van nou, ik zie die libellen, ik zie dat. Ja, dat wil je allemaal weten.
3: Klopt, klopt. Ja. Zeker. Ja. Nee, dus die soortgroepen kan je voor langs gaan. Nou, voor de otter kan je dus nu ook aanmelden, omdat we gaan op zoek naar sporen van de otter. En de otter zelf zien is heel bijzonder, want hij is voornamelijk bij schemer en 's nachts actief.
2: Ja.
3: Dus je ziet hem niet zo snel, maar zijn sporen wel. Dus we gaan poep zoeken.
2: Ook leuk.
3: Ja, we gaan poep zoeken.
2: Ja, dat is leuk. Hoe kan je aanmelden?
3: Nou, via de website van dit radioprogramma. Daar hebben we een oproep geplaatst.
2: Ja.
3: En daar staat het e-mailadres.
2: Ja. Ja.
3: En via het e-mailadres kan je een berichtje sturen. Het is namelijk het e-mailadres van Natuurlijke Zaken. Dat is de organisatie die voor ons het organisatiewerk uitvoert.
2: Ja.
3: Dus die stuurt de vrijwilligers aan. Die leiden je ook helemaal op.
2: Ja.
3: Want kijk, als ik hier rondloop, ook al ben ik de stadsecoloog, ik weet echt niet elke libelle te herkennen.
2: Nee. En ik herken ook het poepje van de otter niet.
3: Nee, maar gelukkig gaan ze je daarbij helpen. Je krijgt een hele opleiding eigenlijk. Een korte opleiding. Zodat je de monitoring goed kan uitvoeren. En die soorten wel gewoon weten herkennen.
2: Ja. Nou, June, vanuit Zaanstad. Zaandam eigenlijk, hè, moeten we zeggen, toch?
3: Nee, we moeten Zaanstad zeggen.
2: Ja, gemeente Zaanstad en we zitten in Zaandam.
3: Klopt, klopt.
2: Ja, dit is altijd zo ingewikkeld, vind ik.
3: Het is ingewikkeld, maar we hebben nog heel veel...
2: Ik zeg de groeten. Terug naar jou, de Hilversum.
0: Ja, dank je. Oké, nou, deze advertentie die staat dus bij ons op de website, op nhhelpt.nl. Het poepje van de otter, Sjoerd, dat is veel groter. Het zal een enorme drol zijn. Dit is June till 2 met Marlene.

0: One Good Reason, zo heet deze plaat.
1: Is er nog iets te doen?
0: Zeker. Let op, er komt een hele leuke kinderfilm aan. En die heet Het Geheim van de Wondere Wereldboom. Het draait allemaal om Polly en Tim. En die gaan met hun kinderen Beth, Joe en Fran verhuizen naar het Engelse platteland. Maar die kinderen die moeten natuurlijk wennen aan een leven zonder al die afleidingen van de telefoon en de iPad en alles wat verder nog elektronisch is. Maar die kinderen die gaan dan in de natuur allerlei ontdekkingen doen. En dan komen ze uiteindelijk een hele magische boom tegen. Met allerlei bijzondere, maar ook hele excentrieke bewoners. Bijvoorbeeld Moonface is een van de dingen die ze tegenkomen. Een van de bewoners. Silky, Dame Washalot en niet te vergeten Saucepan Man. En via die boom, ja, ik zou het zelf echt bijna willen ervaren. Via die boom belanden ze dan in een wereld vol, ja, fantasie, avontuur, maar ook allerlei verrassingen. Het is echt een heel leuk film. Volgende week gaat hij in première en dan heb ik het over donderdag 20 augustus. Het geheim van de wondere wereldboom. Maar een paar mensen mag ik inloten om met z'n vieren daar naartoe te gaan. Dus als je daar naartoe wil, met je kinderen of met je kleinkinderen, dan is dit je kans. Want morgenmiddag is er een hele feestelijke voorpremière om 3:00 in de Pathé Arena. Dus je moet wel naar de Pathé Arena. Kan niet naar een andere bioscoop. Je moet echt naar die bioscoop.
2: Ja, en dat is prima te bereizen met de trein.
0: Hartstikke makkelijk. Station op loopafstand. Dan word je daar ontvangen met een hapje, een drankje, maar ook met een goodiebag. En dan kijk je dus naar de voorpremière van deze film, Het Geheim van de Wondere Wereldboom. 088-850-5152 om een aantal mensen in te loten. Dit wordt spannend.
2: Zeker.
0: Ik denk dat jij rode oortjes hebt zo.
2: Dat denk ik ook. Dus bel snel en je bent erbij.
0: Oké. Okay.

0: tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo alegría Macarena, Macarena.
1: Dit is een uittip.
2: Gezellig filmkijken onder de sterren? Filmhuis Alkmaar organiseert van 12 tot en met 16 augustus Sunset Cinema bij Ten Westen. Met vier geweldige roadmovies op het

0: wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers. Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
1: Ik ben Heiko uit het druisende Velsen Noord.
2: Ik ben Edgar uit Hilversum.
3: Ik ben Paula en ik kom uit Aalsmeer.
4: En ik ben Mirjam en ik kom uit Amsterdam.
5: Thuis in heel Noord-Holland.
6: Hebben we het over twee belangrijkste nieuws uit Noord-Holland. Krijg je van Barbara Mulder. Goedemiddag.
7: Goedemiddag. In Amsterdam-Noord is een vuurwapen en een mogelijk explosief gevonden. De explosieve opruimingsdienst is aanwezig. De omgeving is afgezet. De zeer grote brand in Lelystad is onder controle. Bij die brand, waar veel rook vrij kwam, werden ook blusploegen uit het Gooi ingezet. En de actie Wij eisen de nacht op wordt opnieuw leven ingeblazen. Vrouwen zijn nog altijd te onveilig op straat, zegt de organisatie. De actie kwam vorig jaar op gang naar de moord op Lisa uit Apkoude. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
8: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een pallethandelaar op een bedrijventerrein in Lelystad heeft een grote brand gewoed. Er kwamen dikke zwarte rookwolken bij vrij, waardoor een NL-alert werd verstuurd. Ook zijn omliggende straten afgezet vanwege ontploffingsgevaar. Inmiddels is de brand onder controle. De brandweer is nog wel bezig met nablussen. Het was ruim voor de gemeenteraadsverkiezingen al duidelijk dat de fiets- en voetgangersbrug over het Amsterdamse IJ 200 miljoen duurder zou worden dan eerder bekend was. Maar D66-wethouder Van der Horst heeft de raad niet ingelicht over de hogere kosten voor de Oostbrug, blijkt uit stukken in handen van stadszender AT5. De brug was met 650 miljoen euro al veel duurder dan eerder gedacht. Nu wordt dat 850 miljoen. En dat was in december, ruim 3 maanden voor de verkiezingen, al duidelijk. De Amerikaanse president Trump is stiekem in een cateringwagen van vliegtuig gewisseld na de NAVO-top in Turkije vorige maand, zeggen mensen van het Witte Huis tegen Amerikaanse kranten. Hij vloog daarna met een militair vliegtuig naar het Verenigd Koninkrijk in plaats van met de oorspronkelijke Air Force One. Voor televisiecamera's in Ankara stapte Trump wel in het presidentiële vliegtuig, maar hij zou aan de achterkant weer zijn uitgestapt in een cateringwagen vanwege een dreiging van aan Iran verbonden groepen. Op de EK Atletiek in Birmingham heeft Femke Broeders-Bol zich met gemak geplaatst voor de halve finales op de 800 meter. In haar serie nam ze meteen de leiding en finishte ze als eerste. Broeders-Bol werd 2 keer Europees en 2 keer wereldkampioen op de 400 meter hoorde, maar maakte dit jaar de overstap naar de 800 meter. Het was voor het eerst dat ze die afstand liep op een internationaal toernooi. De halve finale is donderdag. Het weer zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. Morgen ook op de meeste plekken zonnig en iets warmer met 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Beep for help. Soms heb je hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf, voor iemand waar je voor mantelzorgt, of voor jullie allebei. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
10: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
11: Tuurlijk wel!
10: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
12: Mam, waar is mijn zwemband?
13: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
14: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
15: Allsafe
16: geeft ruimte.
10: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
14: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
17: De Tweede Wereldoorlog

0: eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
1: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
1: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Goedemiddag.
4: Met Nick Velderman.

Het is van Mieu bij NH The Dark Before The Dawn. Voor het eerst in jaren is er morgen weer een grote zonsverduistering te zien. Ja, wie het spektakel wil bekijken en nog geen zonnebril daarvoor heeft, dat is namelijk een speciale bril, ja, dan loop je tegen een probleem aan. Ze zijn vrijwel overal uitverkocht. Jammer de bammer, laat je ook niet oplichten. Hè? Ja, als u nu nog eens zo'n bril probeert te scoren, ja, de opticiens, webwinkels zoals ANWB, die heeft het allemaal niet meer. Maar let goed op wat voor bril je koopt, want het is dus een speciale bril. Ik dacht wel, misschien kunnen we een liedje hierbij verzinnen. Niet zozeer over de zon zelf, maar meer over dat het donker wordt. 088 850 51 52 088 850 51 52 dan. Goedemiddag, Noord-Holland.

Ja, morgen is het zover, hè. Ga jij kijken. De zonsverduistering, vergeet het niet, hè. Speciale bril moet je opzetten. Je mag niet zomaar in de zon kijken. Is ontzettend slecht voor je ogen. Liedjes over donker. 088 850 51 52. Dankjewel voor het meedenken. Ja, binnenkomt Dancing in the Dark. Had gekund, ja. Maar wat ook heel veel binnenkomt, dat is deze. En er zit ook wel wat in, hè. Je hoeft ook niet bang te zijn, hè. Want na 2 uur is die zon gewoon weer vol terug, hoor. Don't be afraid of the dark. De Robert Gray Band, hoor je bij NH.

0: Mark Ronson, Miley Cyrus bij en aan Nothing Breaks Like a Heart. Het is bijna 2:30 de hoogste tijd voor nieuws uit Noord-Holland Bar. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hallo, wat zit er zo meteen in?
1: Nou, in Amsterdam-Noord is een vuurwapen gevonden en waarschijnlijk ook een explosief. Zometeen de laatste stand van zaken.
2: Last van lekkage, dakpannen gebroken door stormschade of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
3: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-2726-0222.
4: Laatste kans. Broadway in Carré presenteert deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Slechts tot en met 16 augustus te zien. Boek nu je kaarten op carré.nl.
5: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60222.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
7: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
8: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
9: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
10: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
11: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, eet smakelijk voor straks.
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
13: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
13: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
14: Ik ben David uit Smerp.
15: Ik ben Kelly en ik kom uit Wormerveer.
16: Ik ben Steve, ik kom uit Suriname en ik woon in Amsterdam.
17: Thuis in heel Noord-Holland.
0: 1 minuut over 2:30 momenteel in Boesinger-Lieden is het 21 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. In Amsterdam-Noord is een vuurwapen en een mogelijk explosief gevonden. De explosieve opruimingsdienst is daar aanwezig. Omgeving is afgezet. Werklui vonden dat vuurwapen aan de Floraweg vanochtend en gingen ermee naar de politie. De politie ging uiteindelijk zelf onderzoek doen in de omgeving en vond dus een voorwerp waarvan ze denken dat het een explosief is. Later meer daarover. Steeds meer mensen laten een totale bodyscan uitvoeren. Met zo'n scan kan je controleren of je onderliggende kwalen of gezondheidsproblemen hebt. Ja, steeds meer mensen doen het omdat ze ouder willen worden en ziektes vroeg willen ontdekken. Maar volgens experts doen de scans soms meer kwaad dan goed. Soms zijn er afwijkingen te zien terwijl er niets aan de hand is. En deze arts pleit daarom voor een verbod.
18: Die afwijkingen op die scans die worden vaak doorgestuurd naar de ziekenhuizen. En dan moeten wij weer kijken van is er nou echt iets aan de hand of is er niet iets aan de hand. Meestal valt dat heel erg mee. Maar er wordt dus heel veel onrust gecreëerd en veel kosten naar het reguliere zorgsysteem gejaagd.
1: Ja, en deze arts pleit dus voor een verbod op die massale bodyscans. Het Openbaar Ministerie eist 15 maanden cel tegen een vader die zijn zoon gedwongen zou hebben tot cybercriminaliteit. De minderjarige zoon werd vorig jaar veroordeeld voor dreigen met een schietpartij in Zaandam. Maar later bleek hij zich ook schuldig te maken aan verschillende vormen van cybercrime. Zijn vader zou hem hebben gedwongen en hij wist ook dat zijn zoon tienduizenden euro's daarmee verdiende. Ook de moeder profiteerde van de criminele uitbuiting, zegt het OM. En de zeer grote brand in Lelystad is sinds het begin van de middag onder controle. Bij die brand, waar heel veel rook vrij kwam, werden ook blusploegen uit het Gooi ingezet. De brand woedde bij een pelletbedrijf. Bij de brand was ook ontploffingsgevaar. Je hoorde het net al even, de zonsverduistering is morgen het langst te zien vanaf IJsland. En daarom zijn er ook mensen die naar IJsland reizen om dat speciaal te zien. En er zijn natuurlijk mensen die hadden de reis naar IJsland al gepland.
0: Dat is dan mazzel.
1: En denken nu van, wauw, dit gaan we ook nog meemaken. En aan hen dan de vraag, hoe en waar gaan jullie dat aanpakken als jullie in IJsland zijn?
14: Nou, we pakken gewoon een auto en we gaan ergens een berg op. En gaan we daar lekker met z'n tweeën de zonsverduistering kijken. Dus niet naar het toeristische gedeelte.
19: Wat verwachten jullie te zien?
20: Wolken. Ben ik bang.
21: Dat is de verwachting. We hopen. Ja, toch echt dat het echt donker wordt met zo'n lichte ring.
1: Ja, een donker met zo'n lichte ring. Ja, het is wel iedereen wil het nu zien. Maar ja, de brilletjes zijn op, dat zei jij ook al.
0: Ja, dus je kan niet zomaar kijken. Hè. Doe het ook echt niet, hè, want het is niet goed voor je ogen.
1: Nee, zo is dat.
0: Deze mensen hebben dus puur mazzel dat ze gewoon reis hebben geboekt. Ja, volgens mij staat het wel toch. Je kan toch weten wanneer dit is. Maar ja, daar hou je geen rekening mee natuurlijk.
1: Nee, dat is toch juist leuk.
0: Ja, natuurlijk is ook
1: daar,
0: zo.
1: Op IJsland duurt het dan 2 minuten en 18 seconden.
0: Okay.
1: Je kan het verhaal nog even nalezen op onze app. Nieuws.nl.
0: Gekke vraag, misschien weet je dat niet. Is IJsland niet dat zomers zeg maar heel veel zon is en dan in de winter heel weinig? Of is dat daar niet? Dat heb je toch soms? Omdat het heel hoog in het noorden is.
1: Je hebt daar minder uren van licht.
0: Ja, maar zomers toch andersom. Dan heb je toch minder uren van nacht of zo. Of zit het andersom?
1: Dit wordt heel ingewikkeld.
0: Snap je wat ik bedoel? In de winterperiode heb je dus weinig in licht. En in de zomerperiode dus weinig in donker. 1 van de 2. Of het is andersom. Snap je het nog? Volg je het nog?
1: Ik vind jouw redenering moeilijk te volgen. Ze liggen dus geografisch gezien op een heel interessant punt.
0: Ja.
1: Qua zonsverduistering.
0: Ja.
1: Dus er is wel zon, anders kan het niet verduisteren.
0: Hey, dat is het. Oké, laten we daarbij houden.
1: Doei.
0: Hè. Dag, hè. Meer nieuws in de app of bij nieuws.nl. Weer dan met Jan Visser. Goedemiddag.
22: Hoi, goedemiddag Nick. Op wat kleine stapelwolkjes na is het vanmiddag zonnig weer en de temperatuur loopt op naar rond de 22 tot hooguit lokaal 23 graden. De wind is zwak tot matig en waait uit het noordoosten. Morgen is het droog, zonnig en warm, met temperaturen tussen 25 graden op Texel en zo'n 28 graden in het zuiden van de provincie. De wind waait zwak tot matig uit het oosten. Morgenavond, tijdens de zonsverduistering, is het waarschijnlijk helder.

0: bij MZ van Gant bij NH met verliefdheid.
1: NH.
2: Goedemiddag.
1: Rondje van het huis.
2: Rondje van het huis.
0: Het moment om lekker mee te stemmen in het rondje van het huis. Ik heb twee liedjes voor je uitgekozen. Keuze A en een keuze B. We vragen jou zo meteen wat wil je liever horen. Stemmen via 088 850 51 52. Voor bijvoorbeeld keuze A. Leuk. Heel erg leuk. Dan kies je voor die patch.

jullie voor keuze B, Hootie en The Blowfish met Only Wanna Be With You. Nou, dat zijn ze dan. Lekker meestemmen. 088-850-51-52.

0: to you.
1: NH.
2: NH.
3: Goedemiddag.
1: Rondje van het huis.
2: Rondje van het huis.
0: Nou, dankjewel voor het meestemmen in het rondje van het huis. Twee liedjes. Keuze A, Depeche Mode. Enjoy the silence. En keuze B, Hootie and Blowfish. Met Only Wanna Be With You.
2: Rondje van het huis.
3: Alle stemmen. Zijn geteld.
0: Nou, de meeste zijn 80% kiest voor keuze B. Hootie en Blowfish hoor je bij NH.

0: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
1: Dit is een uittip.
2: Wat voor spelletjes speelden kinderen in het oude Griekenland? Je ontdekt het in het Allard Pierson in Amsterdam. Het museum waar erfgoed, cultuur en wetenschap tot leven komen voor het hele gezin. Plan je bezoek op allardpierson.nl.
1: Dit was een uittip.
3: In het echte Amsterdam is er Kema Vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Let op! De hele maand augustus varkensbraadworsten 7,99 per kilo. Kijk op kemavlees.nl.
4: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
5: Ik ben Annemarie en ik kom uit Velsen-Noord.
6: Ik ben Jannie uit Vijfhuizen.
7: Ik ben Peter uit Enkhuizen.
8: Herma, ik kom.

0: Het is bijna 3 uur. Belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Barbara Mulder. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Het Openbaar Ministerie eist 15 maanden cel tegen een vader die zijn zoon gedwongen zou hebben tot cybercriminaliteit. De minderjarige zoon werd vorig jaar veroordeeld voor het dreigen met een schietpartij in Zaandam. Maar hij heeft ook verschillende mensen opgelicht.

0: Tientallen anderen raakten gewond. Volgens Zuid-Afrikaanse media was er een rotslawine en zijn de wanden van de mijn ingestort, terwijl de mijnwerkers ondergronds bezig waren. Het was ruim voor de gemeenteraadsverkiezingen al duidelijk dat de fiets- en voetgangersbrug over het Amsterdamse IJ 200 miljoen duurder zou worden dan eerder bekend was. Maar D66-wethouder Van der Horst heeft de raad niet ingelicht over de hogere kosten voor de Oostbrug, blijkt uit stukken in handen van stadszender AT5. De brug was met 650 miljoen euro al veel duurder dan eerder gedacht, en nu wordt dat 850 miljoen. Dat was in december, ruim 3 maanden voor de verkiezingen, al duidelijk. Australië gaat kwetsbare vogels vaccineren tegen de vogelgriep om te voorkomen dat unieke soorten uitsterven. De minister van Landbouw zei op een persconferentie dat de vogelgriep die sinds kort in het land is onder wilde vogels niet te stoppen is. Daarom worden alleen vogels in dierenparken en fokprogramma's ingeënt. Volgens onderzoek van de regering loopt 1 op de 5 Australische vogel- en ook zoogdiersoorten een hoog tot extreem hoog risico te verdwijnen door de vogelgriep. Zo wordt gevreesd dat onder meer de houtman albatros en de keizersaalscholver in delen van Australië uitsterven. Het weer zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. Morgen ook overwegend zonnig en iets warmer bij 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dagje uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
2: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
3: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
3: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
6: Hoppa!
5: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: 3 sterren slot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
8: Goedemiddag.
9: Met Nick Velderman.

0: Het is Mark Ember bij NH.
1: Goedemiddag.
2: De verjaardagskalender.
0: Nou, dank je wel voor het doorgeven van je verjaardag. Zo staat er vandaag maar één iemand bij ons op de verjaardagskalender. Dat is Alex Plasser uit Almere. Alex, van harte gefeliciteerd. 62 jaar geworden vandaag. Speciaal voor jou vandaag. Het toetertje.
1: Van harte.
3: Van harte.
1: Van harte.
3: Van harte.
1: Van harte.
3: Van harte.
2: Van harte gefeliciteerd.
0: Nou, zet jezelf ook op de kalender 088-850-5152. Of even mede naar goeiemiddag@nhradio.nl.

0: de Bowser bij en haar met Magnetic.
1: 19 toer. 19 toer. 19 toer.
2: Het proces tegen Johan V.
1: 19 toen. 19 toen.
0: Terug naar het jaar 2005. Zo had je in het jaar Philip Frederiks, die presenteerde het NOS-journaal.
3: NOS Journaal.
4: Nog tienduizenden huishoudens zitten zonder stroom. Tientallen moslimjongeren uit Nederland vechten in Tsjetsjenië en Irak. Een Surinaamse familie, 30 jaar na de grote uittocht.
0: Jeetje. Wat was dat druk, hè? Ja, alles moest in die lieden passen. Dat recht ingepropt. Je had toch niet alle tijd ervoor? Best spannend elke keer weer, hè? Mocht je nou de radio hebben aangezet toen de tijd, 2005... dan heb je dit gewoon niet kunnen missen. Hij scoort namelijk een ontzettend grote hit. Het is ook een van zijn enigste hits. Maar wel een heel mooi nummer. Het is Daniel Powder bij NH. Het is Bad Day.

0: Het is het goede doel bij NH met Hou van mij. Het is ondertussen bijna 5:30, de hoogste tijd voor het nieuws uit Noord-Holland. Bar, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag.
0: Wat zit er zo meteen in?
1: Vandaag stond er voor de rechtbank van Amsterdam een man die handelde in hondjes die vervalste hondenpaspoorten hadden. Een ernstige zaak en je hoort zo meer.
2: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
3: Mam, waar is mijn zwemband?
4: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
5: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
6: geeft ruimte.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
5: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
8: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
9: Hoppa!
8: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
9: Drie sterren slot.
8: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
10: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
11: Wie notte kent, die zoekt niet. Wie zoekt, kent notte niet. Ik ben Ad Notte uit Lansmeer.
12: Ik ben Dida en ik kom uit Zaandam.
13: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is bijna 4:30 momenteel in Haarlem, is het 21 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. De rechtbank in Amsterdam heeft een man uit Best veroordeeld tot een taakstraf en een voorwaardelijke celstraf. De man verkocht zieke dwergkeeshondjes met vervalste hondenpaspoorten. 5 dieren overleden na de verkoop en de man is schuldig bevonden aan onder meer oplichting, valsheid in geschriften en dierenmishandeling. Hij mag 5 jaar lang geen honden houden en hij moet gedupeerde kopers ook €19.000 schadevergoeding betalen. In Amsterdam-Noord is vanmiddag een vuurwapen en mogelijk een explosief gevonden. De explosieve opruimingsdienst is aanwezig daar, omgeving is afgezet. Werklui die vonden het vuurwapen op de Floraweg en gingen ermee naar de politie. Politie ging uiteindelijk zelf ook op onderzoek uit in de omgeving. En toen vonden ze het vermoedelijke explosief. Het Openbaar Ministerie eist 15 maanden cel tegen een vader die zijn zoon gedwongen zou hebben tot cybercriminaliteit. De minderjarige zoon werd vorig jaar veroordeeld voor het dreigen met een schietpartij in Zaandam. Maar later bleek hij zich ook schuldig te hebben gemaakt aan verschillende vormen van cybercrime, moet ik zeggen. Ja, hij verdiende daar tienduizenden euro's mee en zijn vader zou ervan hebben geweten. En ook zijn moeder profiteerde van de criminele uitbuiting, zegt het Openbaar Ministerie. Ja, de grote brand in Lelystad is sinds begin van de middag onder controle. Bij die brand kwam enorm veel zwarte rook vrij. En er werden ook blusploegen uit het Gooi ingezet. De brand woedde bij een pelletbedrijf en er was ook ontploffingsgevaar. Je hoorde dat vanochtend al even, de New York Times, het laatste bericht, tipt Haarlem als stad om niet te missen bij een bezoek aan Nederland.
0: Nou, dat is goed, toch?
1: Ja, de krant noemt Haarlem een miniatuur van Amsterdam en een goed alternatief voor Amsterdam. Nou, die Haarlemse ondernemers, ja, die zijn natuurlijk hartstikke blij met die mooie aanbeveling.
14: Ik vind het hartstikke leuk. Het is natuurlijk een hele fijne verandering dat er weer iets meer Amerikanen komen.
15: Het is juist de laatste paar jaar rustiger geworden qua toerisme. Dus als dat weer opleidt, ik denk dat alle ondernemers daar heel blij mee zijn.
1: Ja, veel ondernemers natuurlijk blij ermee.
0: Ja, is toch leuk. Maar zo is het ook een beetje. Haarlem is ook wel een beetje een klein beetje Amsterdam, toch? Kunnen we toch wel zeggen,
1: ja,
0: toch?
1: Ik denk dat het gewoon een prima aanbeveling is.
0: Missen we alleen een beetje de grachten in Haarlem? Dat heb je daar niet zo heel veel, toch? Wel een beetje, maar niet zo heel erg zoals in Amsterdam natuurlijk.
1: Je hebt wel grachten, hè?
0: Ja, je hebt wel grachten. Maar het lijkt er inderdaad wel een beetje op, toch?
1: Ja,
0: ja, vind ik wel ook.
1: Dus veel plezier in Haarlem als je naartoe gaat. En meer nieuws vind je in de app en op nanieuws.nl.
0: Ja, misschien moeten we voor de Amerikanen doen. Have a nice day in Haarlem, hè?
1: Ja, dat?
0: Misschien beter, hè?
1: Haarlem.
0: Oké, maar dankjewel. Meer nieuws? In de app en de nieuwsbrief hadden we al gehad, hè?
1: Had ik al gezegd.
0: Oh, sorry, ja.
1: Ja, korte termijn geheugen, ja, wat slechter.
0: Best, nee. Goed het weer dan met Jan Visser, zover weet ik het nog wel, hè?
16: Hoi, goedemiddag, Nick. Op wat kleine stapelwolkjes na is het vanmiddag zonnig weer... en de temperatuur loopt op naar rond de 22 tot hooguit lokaal 23 graden. De wind is zwak tot matig en waait uit het noordoosten. Morgen is het droog, zonnig en warm... met temperaturen tussen 25 graden op Texel en zo'n 28 graden in het zuiden van de provincie. De wind waait zwak tot matig uit het oosten. Morgenavond, tijdens de zonsverduistering, is het waarschijnlijk helder.

0: Graham Candy bij NH, She Moves Far Away.
1: NH.
2: Goedemiddag.
3: Rondje van het huis.
1: Rondje van het huis.
0: Nou, het moment om lekker mee te stemmen in het rondje van het huis. Ik heb twee liedjes voor je uitgekozen. Keuze A en een keuze B. Mijn vraag aan jou is zometeen, wat wil je liever horen? Stemmen 088 850 51 52 voor keuze A. Lady Gaga, Alejandro. Ja, leuk een keer, toch? Of keuze B, Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head. Nou, zeg het maar. Stemmen 088 850 51 52 voor die keuze A, Lady Gaga, Alejandro. Of keuze B, Kylie Minogue, met Can't Get You Out of My Head.

0: NH met Choosing Texas.
1: NH.
2: NH.
1: Goedemiddag.
3: Rondje van het huis.
2: Rondje van het huis.
0: Nou, dankjewel voor het meestemmen. Twee liedjes. Keuze A, Lady Gaga, Alejandro. En keuze B, Kylie Minogue, Can Get You Out of My Head.
2: Rondje van het huis.
3: Alle stemmen. Alle stemmen. Zijn geteld.
0: 55% kiest voor keuze A. Lady Gaga, hoor je bij NH, Alejandro.

Lady Gaga, Alejandro bij NH. Tot zover. Goedemiddag voor vandaag. Zometeen in 4 uur is het tijd voor vandaag de dag. Met Patricia zeg ik tegen jou een hele mooie dinsdag. Goedemiddag tot Holland.

0: De Muziekmiddag.
1: Iedere zondag.
0: Het beste uit 60, 70, 70 en 80.
1: En 80. De Muziekmiddag.
0: 1970.
1: 1982.
0: 1965.

0: De Muziekmiddag.
1: Met Lilian van der Log.
2: Zondag van 2 tot 5 bij NH.
3: De spannendste tijdreis met stoomtram en boot. De locomotief fluit en de stoker gooit kolen op het vuur. Klaar voor vertrek? Een avontuurlijke reis door een andere tijd begint. Geniet van het avontuur in de historische driehoek tussen Hoorn, Medemblik en Enkhuizen. Kijk voor meer info op stoomtram.nl.
4: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
5: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
6: Dus het maken van staal wordt schoner?
7: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
8: Maar moet dat dan in Nederland?
9: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
4: En wat levert dat dan op?
7: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
4: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
10: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
11: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-27-26-0222.
12: Dit is een uittip.
13: Gezellig filmkijken onder de sterren? Filmhuis Alkmaar organiseert van 12 tot en met 16 augustus Sunset Cinema bij Ten Westen. Met 4 geweldige roadmovies op het programma. Tickets koop je via filmhuisalkmaar.nl.
14: Dit was een uittip.
15: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60222.
16: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
17: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
18: Dit is een uittip.
19: Hoe keken mensen duizenden jaren geleden naar de sterrenhemel? Je ontdekt het in het Allard Pierson in Amsterdam.

0: Van Noord is een vuurwapen en een mogelijk explosief gevonden. Er wordt veel onderzoek gedaan ter plaatse. En Noord-Hollanders die naar IJsland afreizen, die hebben geluk. Want daar is de zonsverduistering het langst te zien morgen. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu is het nationale en het internationale nieuws.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een 33-jarige man uit Amsterdam is aangehouden op Schiphol. Politie verdenkt hem ervan betrokken te zijn bij een plofkraak 2 weken geleden in Duitsland. Daarop volgde een achtervolging door een arrestatieteam van de dienst speciale interventies, waarop de auto van de verdachte crashte in Amsterdam. Ze gingen er met z'n drieën vandoor en ontkwamen aan de politie. In de auto zaten explosieven. De man die vanmorgen werd aangehouden zou 1 van de 3 zijn. De andere 2 worden nog gezocht. Het dodental na de zware aardbeving van gisteren in Colombia is opgelopen naar 224, zeggen lokale bestuurders. Gisterochtend werd het westen van Colombia getroffen door een aardbeving van 7,4. De materiële schade is groot. Vanochtend meldde het ministerie van Buitenlandse Zaken dat er, voor zover bekend, geen Nederlanders zijn getroffen door de aardbeving. In een mijn in Zuid-Afrika zijn 14 mensen om het leven gekomen die illegaal aan het werk waren. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens media stortte de mijn in na een rotslawine. Als commerciële mijnbouwbedrijven een mijn niet meer gebruiken, gaan er vaak illegale mijnwerkers naar binnen om restanten te zoeken. Op de EK Atletiek in Birmingham heeft Femke Broeders-Bol zich met gemak geplaatst voor de halve finales op de 800 meter. In haar serie nam ze meteen de leiding en ze kwam als eerste over de finish. Broeders-Bol werd 2 keer Europees en 2 keer wereldkampioen op de 400 meter horde, maar maakte dit jaar de overstap naar de 800 meter. Het was voor het eerst dat ze die afstand liep op een internationaal toernooi. De halve finale is donderdag. Het weer vanavond en vannacht wordt het geleidelijk overal helder en het koelt af naar 8 tot 14 graden. Morgen zonnig, ook wat sluierbewolking bij 24 tot 32 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
5: Vandaag de dag.
6: Met Patricia Nagelkerk.

0: Goedemiddag allemaal. Deze zonnige dinsdagmiddag. Het is 11 augustus en Jelmer zit weer aan mijn zijde.
1: Hallo.
0: Hallo. Gaat het allemaal goed, Jelmer?
1: Nou, het gaat eigenlijk best wel helemaal prima. Maar dat komt ook omdat het heerlijk weer is.
0: Ja, het is niet te warm. Nog.
1: Dit is echt een soort... Nou, dit is
0: zo mag het zijn.
1: Orgastisch lekker.
0: Nou, dat heb ik dan weer niet. Maar het is wel lekker. Het is wel oké. Okay. De komende dagen wordt het weer veel te heet. Maar nu is het wel gewoon lekker, vind ik. Jij, Bar? Geniet je een beetje van het mooie weer?
2: Ja, we zitten hier binnen.
0: Ja, dat is, maar we zaten net even buiten.
2: Klopt.
0: Mogen we best verklappen aan de luisteraars.
2: Het is zo'n soort zomer waar geen einde aan lijkt te komen. Dat vind ik wel echt fijn.
0: Ja.
2: Ik heb zelden zo'n mooie zomer meegemaakt.
0: Ja. Maar vind je het niet te heet soms?
2: Soms wel. Ja. Maar dat neem ik op de koop toe.
1: Nou ja.
2: Ik
1: neem dat ook wel op de koop toe.
0: Ja, beter dan dat het de hele zomer alleen maar aan het regenen is.
2: Ja.
0: Dat is ook weer niet leuk.
2: Nee.
0: Dat is voor de natuur misschien wel beter. Maar daar zullen we het later nog wel even over hebben. Want het is wel hartstikke gordroog, hè, mensen?
2: Ja, het is niet goed voor de planten.
0: Dat is weer niet goed. Nee, precies.
1: Maar te veel regen is ook niet goed. Want dan verzuipt de hele bende.
2: Het moet in evenwicht zijn. Een beetje in balans.
1: Ja, balans is moeilijk te vinden.
0: Nou, zo is het inderdaad. Goed. Het is 11 augustus vandaag. We duiken even terug de tijd in. Het is de dag dat in 1953 de eerste paal wordt geslagen voor een gemeentelijke was-, bad- en zweminrichting aan het Marnixplein in Amsterdam. En Amsterdammers weten dan wel waar het over gaat. Dat is tegenwoordig het Marnixbad. Mm. Tegenwoordig een heel hypermodern zwembad. Maar ik heb daar in de buurt gewoond in de jaren 80. En toen was het ook nog een badhuis.
1: Oh.
0: Want de meeste mensen bij mij in de buurt, ik woonde dus aan de rand van de Jordaan, die hadden helemaal geen douche thuis.
1: Ja, was het goor? Dat...
0: Nee,
1: nee,
0: het was gewoon hartstikke proper. Je kon daar gewoon dus elke dag even gaan douchen als je dat wilde. En dan moest je wel iets betalen. Maar daar was het voor bedoeld ooit. Dat is toch, ik vind het wel heel bijzonder.
1: Ik kan het me niet meer voorstellen.
0: Ja, ik weet nog dat ik die kamer overnam van een vriendin van mij. En dat ik toen zei van, hé, maar er zit helemaal geen douche in. Hoe gaan we dat oplossen? En ze zei, nou, het Marnixbad is aan de overkant, het badhuis. Dus dan ga je gewoon 2 keer in de week met je tasje ga je daarheen. En dan ga je even lekker douchen.
1: Dus
0: en dan
1: je doucht maar 2 keer per week?
0: Ja, je kan niet elke dag helemaal naar zo'n badhuis gaan.
2: Oh, ik heb ook 4 jaar zonder douche geleefd, toen ik studeerde.
0: Echt waar?
2: Ja. Een hele mooie kamer, maar alleen geen badkamer.
0: En hoe los je dat op?
2: Je was aan de kraan.
0: Ja,
2: en inderdaad af en toe naar zo'n badhuis.
0: Ja, ja, daar waren ze voor.
2: Een keertje bij een vriendin en dan een keer,
0: als ik weer thuis was bij mijn ouders.
1: Hè? Oh, ik vind dit wel back to basic.
0: Ja, maar wij zijn gehard daardoor, joh. Maar heel veel aan daardoor.
1: Prima. Geef mij maar gewoon een minder verharde versie van mezelf dan.
0: Oké, goed. Nou ja. Ik vond het eigenlijk best wel grappig. Het heeft wel een soort romantisch iets, toch?
2: Ja, vind ik ook.
0: Ja. Goed, we gaan terug naar vandaag de dag. Wat gaan we allemaal doen? We hebben straks weer een mooie alternatieve uittip voor je. Een plek waar de meeste van ons denk ik niet geweest zijn tot nu toe. Waar je toch echt een keer naartoe zou moeten. Het is vandaag een museum voor fijnproevers. Maar dat heeft niks met eten of drinken te maken. Dat hoor je over een uurtje. En straks dan gaan we even lekker naar het strand. Dat is met dit weer natuurlijk heerlijk. Vanuit de studio gaan we dan horen hoe het was vandaag op het strand. Er werd niet geluierd, maar hard gewerkt. Wat er gebeurde, dat hoor je zo.
1: Oh.

0: Serial Lover van Sienna Spyro.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
0: Ja, je bent bij NH bij Vandaag de Dag. En we hebben het over het strand. Want daar is het natuurlijk eigenlijk wel weer voor. Om lekker even naar het strand te gaan. Maar als je naar Egmond aan Zee gaat. Zorg dan vooral dat je je eigen afval mee naar huis neemt. Of in de prullenbak doet. Want het Beach Cleanup Team van Stichting de Noordzee loopt daar rond. En ze hebben al genoeg troep van anderen op te ruimen. Denk ik zo. We gaan het horen van Taco Popma. Die is van Stichting de Noordzee. En begeleidt de opruimacties. Goedemiddag, Taco.
3: Goedemiddag.
0: Ja, hoe was het vandaag op het strand? Qua weer was het denk ik heerlijk, hè?
3: Ja, perfect. Daar hadden we helemaal niks over te klagen, inderdaad.
0: Nee, en qua werk, wat jullie moesten doen?
3: Ja, sowieso. Ook een goede dag, hoor. We waren vandaag gestart in Egmond, maar we hebben het stuk strand opgeruimd tussen Bergen aan Zee en Egmond aan Zee. Met meer dan 100 vrijwilligers, 116 in totaal, voor een deel op die route en voor een deel in de omgeving van Egmond aan Zee zelf.
0: Oh, maar dat is best een afstand eigenlijk.
3: Zeker.
0: Dan zijn die heel wat kilometers gekomen.
3: Dat klopt, ja. We zijn er een groot deel van de dag mee bezig geweest.
0: Ja, en hebben jullie veel opgehaald?
3: Ja, toch wel. Ja. Je wil natuurlijk weten hoeveel. Dat wegen wij aan het eind van elke dag. We hebben 91 kilo afval bij elkaar gehaald met deze mensen. Dus dat was een flinke buit.
0: Ja, 91 kilo. Hoeveel vuilniszakken zijn dat?
3: Aha, we hebben hele grote, maar dan toch nog een stuk of 5.
0: Zo. Ja. En hebben jullie ook nog bijzondere spulletjes gevonden?
3: Absoluut. Ja, je vindt altijd gekke dingen als je langs het strand loopt. En dat varieert van een oogpotlood vandaag tot een potje kunstgebittenlijm uit Engeland. De meeste bizarre dingen kom je tegen. Ja, heel apart.
0: Ja, dat is wel gek inderdaad. Ja. En als jullie dan bezig zijn, komen jullie dan ook een beetje in contact met mensen die daar gewoon lekker liggen te zonnen? Die denken, hey, wat zijn die mensen nou toch allemaal aan het doen?
3: Ja, zeker. Zeker.
0: Ja? Hoe gaat dat dan?
3: Je kent misschien het strand tussen Bergen en Egmond. Er zit ook een stuk strand tussen. Dat is heel leeg en mooi en puur natuur. Daar kom je geen mensen tegen. Helaas wel afval. Maar bij Bergen en Egmond ritselt het van de badgasten. En die vinden het dan altijd interessant wat wij doen met zo'n grote groep mensen. Dus die schieten je vaak even aan. Of wij vertellen ook graag aan mensen waarom dit doen. Ik zag bij Egmond iemand die stond voor zijn strandhuisje te applaudisseren voor onze vrijwilligers. En daar werd ik natuurlijk helemaal blij van.
0: Dat is mooi. Ja, en de volgende keer gaat hij misschien wel meedoen.
3: Dat denk ik ook, ja. Dat hebben we hem wel gevraagd. Hij is uitgenodigd.
0: Oh. Ja, we kunnen natuurlijk allemaal meedoen. Maar jullie hadden vandaag al een behoorlijk grote groep vrijwilligers. Waarom doen zij wat ze doen? Wat hoor je daarover van de mensen die meedoen?
3: Ja, wat wij doen is onderdeel van de Beach Cleanup Tour. Dat zijn 15 dagen in augustus, van 1 tot en met 15. En dan maken we langs de hele Noordzeekust schoon. Dus van Schiermonnikoog tot Cadzand in Zeeland. Met 2 teams. Dus we brengen in die 2 weken heel veel vrijwilligers op de been. En wat je eigenlijk van iedereen hoort is dat het mensen zijn die heel veel liefde voelen voor de Noordzee en voor het strand. Daar graag komen en daar goed voor willen zorgen. En het ook belangrijk vinden om daar een steentje aan bij te dragen. Dus zelf de handjes uit de mouwen te steken en op te ruimen. En zo denken wij er bij Stichting de Noordzee zelf precies hetzelfde over. Ja. Dus met z'n allen zijn we aan het beschermen en aan het schoonmaken dat wat wij zo omgeven en wat we zo belangrijk vinden.
0: Ja, en dat doen jullie al meer dan 10 jaar, hè?
3: Klopt.
0: Zie je nou ook nog een ontwikkeling dat er bijvoorbeeld steeds minder afval, hoop ik, ligt dan toen jullie begonnen?
3: Ja, er zijn inderdaad wel trends in te merken. Als je kijkt naar het grote plaatje, dan zie je gelukkig dat langs de Nederlandse kust langzaam maar zeker de hoeveelheid afval op het strand aan het afnemen is. Dat merken we tijdens die Beach Cleanup Tour en ander onderzoek dat we doen. Dus dat is een hele mooie trend. Maar als je dan wat dichter inzoomt op het strand, dan zie je dat dat niet voor alle soorten afval geldt. En met name kleine fragmentjes plastic, kleine stukjes plastic, verweerd, versleten, oud of afkomstig van de plastic industrie. Dat vinden we helaas doorlopend nog steeds op het strand. En de aantallen en de hoeveelheden daarvan, die nemen niet af.
0: Oh. Maar komt dat van badgasten of komt dat uit de zee van grote schepen bijvoorbeeld?
3: Dat is heel gemengd. Die industriële korrels die zijn onderdeel van de keten van plastic industrie. En die zijn op transport ergens naar een fabriek helaas overboord geslagen van een vrachtwagen of een schip en in de zee beland. En heel veel kleine fragmentjes kun je niet helemaal meer herleiden. Maar die kunnen bijvoorbeeld onderdeel geweest zijn van een viskrat of een plastic speelgoedje. Of een flesje of iets dergelijks. Ja, ja. Dus dat is eigenlijk niet meer te herkennen.
0: Nee, nee, maar het is goed om het op te ruimen natuurlijk. Om het uit de keten te halen, zullen we maar zeggen. Juist. Ja, en als je nou terugkijkt op die 10 jaar, wat zijn dan de gekste dingen die jullie hebben gevonden? Heb je daar een beetje een beeld bij van, oh ja, dit was wel echt opvallend?
3: Nou, je vindt de gekste dingen, de dingen die ik net noemde, dat zijn wel van die leuke, van die dingen waar even je wenkbrauwen van omhoog gaan. Wat
0: de
3: is dat nou?
0: Witte lijm, ja.
3: En nou ja, exact. Maar wat ik vooral zelf altijd bijzonder vind, en dat blijft ieder jaar weer gebeuren, is plastic spullen waaraan je kan zien dat het ontzettend oud is. Ik weet niet of jezelf of luisteraars in ieder geval nog weten dat de Twix-reep vroeger een Raider heette bijvoorbeeld. Dat is in 1992 van naam veranderd. Wij hebben een Raider-verpakking gevonden ergens op een van de Waddeneilanden van de week. Dus dat is al ontzettend lang ergens aan het zwerven geweest. En dat soort voorbeelden vinden we heel vaak. Dingen die heel oud zijn en lang hebben gezworven. Ja. Dat vind ik altijd bijzonder.
0: Ja, en dat is ook mooi dat jullie dat dan eindelijk, dat dat dan nu er eindelijk uitgaat uit het milieu.
3: Eindelijk gevangen, ja.
0: Ja,
3: precies.
0: Eindelijk gevangen,
3: ja,
0: inderdaad. Ja, mooi. Hey, je zei net al, we doen dit van 1 tot met 15, geloof ik, augustus. Dus klopt. De komende weken zijn jullie nog actief. Kunnen mensen zich nog ergens aanmelden om mee te doen?
3: Zeker. Ja, je hebt eigenlijk 2 mogelijkheden. We lopen die routes, zoals we vandaag hebben gedaan, Bergen-Egmond. Morgen starten we in Castricum aan Zee bijvoorbeeld. Je zou je nog kunnen aanmelden op beachcleanuptour.nl om mee te doen aan die etappe. Wat we ook hebben, is op alle locaties waar we starten met de vrijwilligers, staat ons team met een tent met opruimmaterialen de hele dag op het strand.
0: Okay.
3: En dan kun je ook gewoon spontaan naartoe komen zonder aanmelden. En zo lang of kort en ver als je wil zelf even een stukje opruimen.
0: Ah, mooi.
3: Dus dat kan morgen in Castricum, overmorgen in Wijk aan Zee. Daarna staan we in Velzen-Noord vrijdag. En dan in Zandvoort op zaterdag.
0: Okay, prima. Dus helemaal in Noord-Holland. Ja. Ik zou zeggen, ga even kijken bij de Beach Cleanup. Dankjewel, Taco Popma.
3: Graag gedaan.

0: Everyone's Gonna Be Alright. Je hoorde de Babysitter's Circus. Ja, als je naar buiten kijkt, dan kan het niet anders dan dat het je opvalt. Het is heel erg droog. Al het gras is geel en dor en de schuren staan in de dijken. De Rijn staat op het laagste punt ooit. De kans op natuurbranden neemt alleen maar steeds verder toe. Het is echt een gorddroge zomer. En het is dus ook een hele kunst om je tuin een beetje groen te houden, zag ik toen ik daar gisteren even was. Kan je vertellen, Jelmer, dat de schuren daar in de grond staan inmiddels. Echt heel bizar.
1: Ik vond het er nog best wel goed uitzien afgelopen zaterdag.
0: Ja, dat is oppervlakkig. Als je beter kijkt, dan zie je overal dat het echt droog is.
1: Ja, is het oppervlakkig groen.
0: Ja, oppervlakkig groen. Maar wij vragen eigenlijk vandaag, ja, hoe doe jij dat? Hoe zorg jij ervoor dat je planten op het balkon nog een beetje in leven blijven? En misschien hoe je je gras in de tuin nog een beetje in leven houdt. Hoe ga je überhaupt zuinig met je water om? Praat met ons mee, zou ik zeggen, zo dadelijk.
1: Zeker via 088-850-5152.
0: Gaan we eerst naar het nieuws met Barbara. En wat zit daarin?
2: Ja, de burgemeester, de langstzittende burgemeester van Noord-Holland, gaat er over een tijdje mee stoppen. Oh. Waarom? Dat hoor je zo.
0: En wie dat is, dat vind ik ook wel een goede quizvraag.
3: Beep for help. Soms heb je door welke omstandigheid dan ook hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Of elk ander moment dat jou uitkomt. Behoefte aan hulp? Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
4: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
5: En, hoe was het bij het ING servicepunt?
6: Goed, het is gelukt.
5: Wat is er gelukt?
6: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
5: Fluitje van een cent dus?
6: Nou, het was wel wat meer dan dat.
7: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
8: I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
9: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden
8: eSIM. Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis? Kijk op travelessence.nl.
9: Download de app of ga naar goldenesim.com. Reis weer met Golden eSIM.
10: Hallo, ik ben Milenia en ik kom uit Hilligwaard.
11: Ik ben Jack en ik kom uit Lucenne.
12: Ik ben Dana uit Grotebroek. Thuis in heel
0: Noord-Holland. Het is 4:55. In Noord-Scharwoude is het 21 graden. En dit is nieuws uit Noord-Holland met Barbara Bulder. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. De rechtbank in Amsterdam heeft een man veroordeeld tot een taakstraf en een voorwaardelijke celstraf. Hij verkocht zieke dwergkeeshondjes met vervalste hondenpaspoorten. Nou, 5 dieren overleden na de verkoop. De man die is schuldig bevonden aan oplichting, valsheid in geschriften en dierenmishandeling. Ook mag hij 5 jaar lang geen honden houden en dan moet hij gedupeerde kopers zo'n €19.000 schadevergoeding betalen. In Amsterdam-Noord is vanmiddag een vuurwapen en een mogelijk explosief gevonden. Explosieve opruimingsdienst doet onderzoek. Werklui die vonden het vuurwapen op de Floraweg en gingen er zelf mee naar de politie. Politie deed uiteindelijk onderzoek in de omgeving. Daar troffen ze een vermoedelijk explosief. Burgemeester Marjan van Kampen-Nauwe van de gemeente Schagen stopt volgend jaar zomer. Ze is dan bijna 14 jaar burgemeester van de gemeente. En ze is op dit moment de langstzittende burgemeester van Noord-Holland. Van Kampen werd in 2013 benoemd als eerste burgemeester van de nieuwe fusiegemeente Schagen. Ze wordt in april 65 en ze vindt dat een passend moment om ruimte te maken voor een opvolger. Het Openbaar Ministerie eist 15 maanden cel tegen een vader die zijn zoon gedwongen zou hebben tot cybercriminaliteit. De minderjarige zoon werd vorig jaar veroordeeld voor dreigen met een schietpartij in Zaandam, maar bleek zich dus ook schuldig te maken aan oplichting. Zijn vader zou hem daartoe gedwongen hebben en hij wist ook dat zijn zoon daar €10.000 mee verdiende. Ook de moeder profiteerde van de criminele uitbuiting, zegt het Openbaar Ministerie. En laatste berichtje. De zonsverduistering is morgen het langst te zien vanaf IJsland. Nou, dat is dus bijzonder voor de Noord-Hollanders die met een plan of toevallig in IJsland zijn, waar ze dat kunnen aanschouwen. En wij spraken een aantal Noord-Hollanders op Schiphol. Waar gaan ze dan kijken op IJsland?
13: Nou, we pakken gewoon een auto en we gaan ergens een berg op en gaan we daar lekker met z'n tweeën de zonsverduistering kijken. Dus niet naar het toeristische gedeelte.
14: Wat verwachten jullie te zien?
15: Wolken. Ja, ben ik bang.
16: Dat is de verwachting. Maar we hopen.
17: Ja, toch echt dat het echt donker wordt met zo'n lichte ring.
2: Donker met de lichte ring. Ja, een uitgebreid verslag van onze eigen verslaggever die op Schiphol was. Straks om 6:10.
0: Zo is dat,
2: dan hoor je
0: dat,
2: misschien ook waarom je juist op IJsland moet zijn.
0: Ja, precies. Want ik dacht dat het vooral in Spanje en Portugal was, eigenlijk. Die zonsverduistering, dat die daar volledig is. Terwijl die hier bijvoorbeeld maar gedeeltelijk is. Ja. Dus ik neem aan in IJsland ook.
2: Ja, en de geografische ligging is maximaal positief toch in IJsland.
0: Dat is wel. En je hebt daar natuurlijk meest weidse zicht.
2: Ja.
0: Dat denk ik ook.
2: Nou, daar horen we straks meer over.
0: Zeker.
2: Meer nieuws vind je sowieso in de app en op nanieuws.nl.
0: Zo, dat zeg je goed. Barbara, dankjewel. En wij gaan verder met het weer van Jan Visser.
18: Op wat kleine stapelwolkjes na is het vanmiddag zonnig weer en de temperatuur loopt op naar rond de 22 tot hooguit lokaal 23 graden. De wind is zwak tot matig en waait uit het noordoosten. Morgen is het droog, zonnig en warm, met temperaturen tussen 25 graden op Texel en zo'n 28 graden in het zuiden van de provincie. De wind waait zwak tot matig uit het oosten. Morgenavond, tijdens de zonsverduistering, is het waarschijnlijk helder.
0: Nou, dat is op zich goed nieuws voor al die mensen die willen gaan kijken naar de zonsverduistering. Jelmer, hoe gaat het op de weg? Is dat ook goed nieuws?
1: Dat is op zich goed nieuws op 3 kleine files na. De eerste de A9, Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Uitgeesten, knooppunt Kooimeer, bijna 10 minuten vertraging. 12 minuten op de A27, Utrecht richting Almere, tussen Hilversum en Eemnes. En de laatste de N247, Amsterdam richting Hoorn. Tussen de aansluiting met de A10 in Broek en Waterland Noord, 5 minuutjes vertraging.

0: Missing You, je hoorde John Waite.
1: Dit is NH. Vandaag de dag.
0: Ja, als je naar buiten kijkt, als je in de buurt van Gras woont, dan zie je het wel. Het is gort en gort droog. Bij mij om de flat is het echt zo triest om te zien. Dat gras is echt volgens mij morsdood. Het is gewoon geel en droog stro. En tot mijn verbijstering werd er vanmorgen ook nog gemaaid.
2: Hè?
0: Ja, dat ik dacht, er zat dus echt zo'n man van de gemeente met zo'n grote automatische maaier. Die zat er zo lekker op, lekker te drukken. Dat ik dacht, ja, maar hallo.
2: Sigaretje erbij.
0: Ja, sigaretje erbij. Maar dat kan toch niet? Maar goed, ik neem aan, de gemeente zal wel een soort contract hebben van je moet het elke 2 weken doen. Maar ik zou denken, doe dat niet in deze tijd. Wij willen juist vandaag weten van jullie, luisteraars, wat doen jullie om je plantjes op het balkon goed te houden met die droogte? Of inderdaad, als je een tuin hebt, om je gras een beetje in leven te houden. Ben je aan het sproeien of toch niet? Of heb je een andere tip? Nou, laat van je horen, zou ik zeggen, via het bekende nummer, via 088-850-51-52. Er komen al allemaal appjes binnen,
2: absoluut,
0: zie ik.
2: Absoluut, en een hele goede tip van Janine. Die zegt maar, ik heb een tip, als ik 's ochtends onder de douche stap, dan duurt het namelijk even voordat het water warm is. En dat laat ik dan in een emmertje lopen en huppakeetje, dat gooi ik 's avonds bij mijn plantjes en dat scheelt dan toch weer.
0: Hé, dat is echt een goede tip inderdaad. Dat had ik nog niet bedacht. Dat ga ik vanaf morgen ook doen. Even dat douchewater opvangen.
2: Een dikke 10, toch?
0: Ja,
2: want
0: absoluut.
2: Wat doe jij zelf dan om het een beetje goed te doen? Zonder al te veel verspilling?
0: Precies. Nou ja, wij hebben dus op het balkon zo'n druppelsysteem waar we heel kleine druppeltjes water, zodat die planten nooit helemaal droog komen te vallen. Maar dus niet enorm veel water, maar wel genoeg om ze lekker nog een beetje in leven te houden. Anders gaat het niet. Ja, en op de tuin is het eigenlijk gewoon hopen dat het binnenkort een keer gaat regenen. Want we hebben een hele grote tuin. Ja. De volkstuin is 300 meter. Dus
2: het is inmiddels een volkswoestijn.
0: En dat is een beetje een woestijn. Ja, zaterdag op mijn feestje zag het er allemaal leuk groen uit. Het is ook wel groen. Maar als je goed kijkt, dan zie je gewoon dat de grond bijvoorbeeld onder het gras helemaal aan het barsten is.
2: Ja, absoluut. En het is, ze gillen ook op een gegeven moment.
0: Ja, dat is zielig.
2: Het is echt zielig.
0: Ja,
2: het
0: is echt zielig.
2: Ze roepen, geef me water!
0: Dorst, dorst, dorst. Nou goed, wij vragen dus aan jullie wat jullie doen vandaag. Met je balkonplanten of met je tuin, met je gras of met de bomen om je heen. Maar we gaan het er ook even over hebben met iemand die hier natuurlijk alles van weet. Dat is onze natuurverslaggever Stefan Roest. Goedemiddag Stefan.
3: Dag Patricia. Dag Jelmer.
2: Ja. Hallo.
0: Hoi. Hoe kijk jij op dit moment om je heen? Zie je die droogte ook met leden ogen aan?
3: Ja. Ja, tuurlijk, ja. Er zijn ook allemaal plantjes waar je voor gezorgd hebt. Hè. Ook ik heb ook tuinen en daar zie ik ook dingen teloor gaan. Ik heb wel, mijn tuin was struiken, nou dat betekent wat meer schaduw.
0: Ja.
3: Ik laat vaak gevallen bladeren of gevallen takjes liggen. Dat is weer compost, dat houdt ook langer weer wat vocht vast.
0: Oh ja, dat doen wij ook inderdaad. We hebben veel blaadjes en takjes.
3: Mee.
0: Ja.
3: Maar ja, inmiddels heel selectief wat water geven om plantjes, niet om ze er per se mooi en fris uit te laten zien, maar om ze net te laten overleven.
0: Ja, ja.
3: Dus ik heb ook al bakjes in de badkamer, bij de douche, in de keuken. Dat vang ik allemaal op. En dat verzamel ik weer en dat gaat weer in een gietertje. En dat doseer ik dan hier en daar. Ik heb laatst wel een keer de tuinslang in mijn vijver gelegd om ervoor te zorgen dat de salamanders, kikkers, waterbeestjes net genoeg water hebben om te overleven. En kijk, er is gewoon op zich, ja, we kunnen de tuin wel sproeien alsof, en dat hij er dan uitziet alsof er niks aan de hand is.
0: Ja, dat is gekke werk.
3: Maar volgend jaar dan, en het jaar daarvoor, planten die worden ook gestimuleerd om dieper te wortelen als het droog is. Het is een soort trainen.
0: Ja, ja, dat is waar. Maar het is nu wel zo droog dat je denkt, gaan ze het überhaupt overleven? Ik heb ook wel eens gehoord.
3: Ja, ze moeten, en als je ze net geplant hebt, ze moeten wel de kans krijgen om diep te wortelen. Dus ik ben ook inderdaad water opvangen. Dat doe ik eigenlijk altijd al. Ik heb een grote waterton in mijn tuin waar de dakgoot op uitkomt. En daar doe ik meestal de plantjes. En ook trouwens mijn toilet mee. Want het is toch absurd dat we een toilet doortrekken, 15 liter
0: drinkwater.
3: Mooi gereinigd drinkwater. Ja. Zo. Door de play spoelen. Maar regentonnen zijn ook leeg.
0: Ja, ja, dat het is het. Ja, ja.
3: Ja.
0: Ja, en wat misschien ook nog een idee is, en daar weet jij vast ook meer van. Dat hoorde ik van een buurman bij ons op de volkstuin. Die zei, je moet ook eigenlijk wat meer inheemse planten. Dus echt van die planten die hier uit de streek komen, zeg maar. Sommige mensen zouden het misschien wel onkruid noemen. Maar dat je iets meer met dat soort dingen doet in plaats van allemaal gekweekte bloemen die van ver komen.
3: Ja, bomen struiken, die wortelen al wat dieper, is wat handiger. Maar zeker veel soorten inheemse planten. Dat zijn sommige zijn 1- en 2-jarige bijvoorbeeld. Het hoeft niet allemaal vaste planten te zijn. Dat is bijvoorbeeld grassen. Die hebben ook een diepere laag. Die komen denk ik allemaal wel weer terug als het gaat regenen. En die 1- 2-jarigen, die zaaien zich uit. Die trekken natuurlijk best een droge seizoen. Heel snel wat zaadjes maken en wegwezen. En volgend jaar komen ze weer op.
0: Ja. Ja, maar zo is het. Ja.
3: Het bodemleven, dus op den duur ontstaat er wel meer schade door extreme natheid in de winter, extreme droogte, waardoor het bodemleven, dat wat de planten voedt, bacteriën, aaltjes, schimmels, al die dingen, die verdwijnen ook.
0: Kijk,
3: een worm die kan naar beneden kruipen en die kruipt alweer omhoog als het weer nat wordt. Maar al die bacteriën, alles wat eigenlijk weer de basis is van het leven, waar de wortelmutsjes hun werk mee doen, waar de plantjes. Dat loopt ook schade op.
0: Ja, dus we moeten toch zorgen dat we een beetje af en toe kleinschalig ingrijpen om te voorkomen dat allemaal doodgaat. Dankjewel, Stefan, voor jouw tips.
3: En veel minder water gebruiken.
0: Minder water gebruiken en het water dat je gebruikt zoveel mogelijk hergebruiken. Dus inderdaad, precies, een goede tip van die luisteraar net. Als je de douche warm laat worden, vang het even op in een emmertje en dan kun je dat weer over de planten gooien. Dankjewel, Stefan, voor je tips.
3: Doei.
0: Hoi, hoi. Hoi. Ja, en we horen natuurlijk ook graag van jullie wat jullie doen om die planten in leven te houden en het gras in je tuintje. Bel of app ons even en praat mee.

0: Robbie Williams en Millennium. We hebben het over de droogte vandaag en we vragen aan jou: wat doe jij om je plantjes op het balkon te redden en je grasveld toch nog een beetje in leven te houden? We kregen net al wat leuke praktische tips van luisteraars. Bijvoorbeeld het douchewater opvangen als het warm aan het worden is en dat over je plantjes gooien. Stefan Roest, onze natuurverslaggever, voegde daar nog aan toe dat je natuurlijk ook blaadjes en takjes kunt laten liggen in je tuin bijvoorbeeld. Waardoor die zon minder op die worteltjes van de planten komt.
1: Wat schaduw creëert.
0: Wat schaduw creëert en ook wat vocht vast wordt gehouden. Dus dat vind ik wel een hele goeie.
1: Ja, zeker. Ja. Ik kan er nog over meepraten via 088-850-51-52. Francis, die doet eigenlijk een beetje hetzelfde. Die zegt, ik vang het eerste water op in grote gieters als ik voor de douche sta. En nu voor de planten, maar in de winter doe ik dat voor het toilet. En Mick die zegt nog, ik vind het heel triest dat het zo droog is. Ik geef mijn planten op mijn balkon elke dag water.
0: Ja, dat zal wel moeten, denk ik, want anders zijn ze zo dood. Maar je kunt ook over drijven, want Hans bijvoorbeeld, die appt ons: er zijn mensen die gewoon de automatische sproeier 's nachts voluit laten gaan. Elke nacht weer. Oh. En het water loopt vervolgens gewoon de tuin uit de goot in. Ja,
1: maar dat kan je niet helemaal meer verklaren.
0: Niet maken nu. Nee, dat moet je niet doen. Lia is aan de lijn. Goedemiddag, Lia.
2: Hallo.
0: Hallo. Jij stuurt een mooie foto.
2: Ja.
0: Vertel.
2: Nou, zo staan ze staan de hele dag in de brandende zon. Alhoewel, het is nu natuurlijk niet zo warm, hè. Maar ik geef ze iedere avond, als de zon onder is, zeg maar, als het schaduw is allemaal, geef ik ze water. En dan hoef je ze niet zoveel meer te geven. Want het loopt dan allemaal onderuit, weet je?
0: Ah, ja, ja.
2: En dat valt best mee, hoor.
0: Ja, en sowieso is het wel handig om niet midden in de zon natuurlijk dat water te geven. Want dan verdampt het meteen.
2: Je moet het niet 's morgens doen, want de zon staat meteen op het balkon.
0: Ja, dus, ja. En wat zijn het? Het zijn, denk ik, het is roze. Petunia's. Oh, wat leuk.
1: Prachtig.
2: Die zijn sterk, hoor.
0: Ja, en dat is natuurlijk ook nog een goede tip. Kies een beetje plantjes uit die sterk zijn.
1: Geraniums, bijvoorbeeld. Geraniums. Dat is de enige die het bij mij nog doen.
0: Oh, echt?
1: Verder is alles dood uitgestorven. Oh, wat sneu. Maar die geraniums.
0: Ja, en de petunia's. Ja.
1: En de petunia's.
0: Nou, en dan moet je dus wel, begrijp ik uit jouw app, elke dag even de dode bloemetjes eruit plukken.
2: Ja, en dan komen er weer nieuwe mee.
0: Ja, nou, goede tip.
2: Dus,
0: dus 's avonds een beetje water geven en overdag even die dode plantjes of de dode bloemetjes eruit plukken.
2: Ja.
0: En dan heb je dus een prachtige bos op je balkon.
2: Ja, prachtig.
1: Wat heerlijk. Nou,
2: en
1: er lopen
2: de mensen achter bij mij. Er is een looppad achter. En die kijken dan naar boven en dan ben ik het water geven. Oh, wat mooi.
1: Wat leuk.
0: Nou, heb je eer van je werk, hè?
2: Mijn buurman die zorgt daarvoor. Want ik ben 88. Ik kan niet meer naar zo'n tuincentrum. Maar ik die bevult mijn bakken dan in het mei. Zeg maar.
0: Ja.
2: En zo meteen haalt hij ze er allemaal weer uit. Maakt hij de bakken schoon. Oh. En dan staan ze weer klaar voor volgend jaar.
0: Wat
2: als ik het mag beleven.
0: Nou, wat een fijne buurman heb jij, Lia.
2: Ja.
0: Hey, dankjewel. En bij deze even de groeten aan de buurman. En een klein applausje. Ja?
2: Oké. Dankjewel.
0: Dankjewel. Doeg. Ja, wat ziet dat er heerlijk uit. Dat kan dus nog wel. Ik zie nog veel meer appjes binnenkomen van mensen die inderdaad het douchewater al bewaren en gebruiken voor de plantjes.
1: Dat gebeurt heel veel, inderdaad. Ja. Wat goed van iedereen.
0: Ik vind dat supergoed, inderdaad. En we krijgen ook nog een appje tot slot van Trix. Die zegt dat ze ook wat minder doucht en ook korter doucht. Dus, goed. En ze heeft de regenton.
1: Wat is iedereen goed bezig.
0: Lekker bezig, mensen.

0: Spencer van Sheila en de Bee Devotion. Straks na het nieuws van 5 uur praten we nog even verder over de droogte. Want het waterschap Amstel, Gooi en Vecht heeft zojuist bekendgemaakt dat er een sproeiverbod wordt ingesteld. Waar precies en vanaf wanneer, dat hoor je zo.
1: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
2: In het echte Amsterdam is er Kema Vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Let op! De hele maand augustus varkensbraadworsten 7,99 per kilo. Kijk op kemavlees.nl.
3: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
4: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
5: Dus het maken van staal wordt schoner?
6: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
7: Maar moet dat dan in Nederland?
8: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
3: En wat levert dat dan op?
6: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
3: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
9: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
10: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
11: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
12: Dit is een uittip.
13: Wat voor spelletjes speelden kinderen in het oude Griekenland? Je ontdekt het in het Allard Pierson in Amsterdam. Het museum waar erfgoed, cultuur en wetenschap tot leven komen voor het hele gezin. Plan je bezoek op allardpierson.nl.
12: Dit was een uittip.
14: Ik heet Jan Pieter, ik ben er niet geboren, maar woon wel al 30 jaar in Uithoren.
15: Met de radio in mijn oren en ik lekker de Purmer door. Groetjes Rita.
16: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 5 uur en het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijgen we van Barbara Mulder. Goedemiddag.
17: Goedemiddag. In een gebied tussen Amsterdam, Hilversum en Nieuwkoop mag vanaf vrijdag overdag geen water meer uit sloten, rivieren, meren en grachten worden gehaald. Dat heeft allemaal te maken met de aanhoudende droogte. Een brillenwinkel in Volendam roept mensen op om gekochte eclipsebrillen vooral niet te gebruiken, omdat de filter niet goed blijkt te zijn. En de burgemeester van Schagen stopt komende zomer na bijna 14 jaar als burgemeester. Op dit moment is de langzittende burgemeester van Noord-Holland. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
18: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Rusland heeft afgelopen nacht Noord-Koreaanse ballistische raketten gebruikt bij de aanval op Zaporizhia, zegt de Oekraïnse president Zelensky. Bij de aanvallen vielen zeker 6 doden. Gisteren zei Zelensky al dat Noord-Korea 50.000 militairen stuurt om Rusland te helpen. Volgens Zelensky wordt Noord-Korea dankzij deze

0: Vorige week vroeg Axel al uitstel van betaling aan. De noodlijdende fietsfabrikant uit Heerenveen, waar ook het bakfietsmerk Babou onder valt, sloot eerder dit jaar nog een deal met schuldeisers na een reorganisatie, maar dat mocht niet baten. Australië gaat kwetsbare vogels vaccineren tegen de vogelgriep om te voorkomen dat unieke soorten uitsterven. Volgens de regering is het virus, dat sinds kort in het land is, onder wilde vogels niet te stoppen. Daarom worden alleen vogels in dierenparken en fokprogramma's ingeënt. Volgens onderzoek van de regering dreigt 1 op de 5 Australische vogel- en zoogdiersoorten te verdwijnen door de vogelgriep. Het weer. Vanavond en vannacht wordt het geleidelijk overal helder en koelt het af naar 8 tot 14 graden. Morgen zonnig, ook wat sluierbewolking bij 24 tot 32 graden. Donderdag en vrijdag wordt het tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een decupre-matras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw decupre-matras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar decupre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
2: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
3: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
6: Tuurlijk wel!
5: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
5: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
7: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
8: Vandaag de dag.
9: Met Patricia Navelkerken.

0: Make Me Smile. Je hoorde Steve Harley van Cockney Rebel. Het is 5:09. Een heel goede middag.
1: NH met vandaag de dag.
0: Ja, wij zijn tot 7:00 sowieso bij je. En dan hebben we nog allemaal leuke, interessante onderwerpen voor je in de planning staan. Zoals, Jelmer?
2: De sport krijgen we natuurlijk straks.
0: Uiteraard.
2: Maar daarna, ja, we zijn natuurlijk al inmiddels een beetje... Nou, hoeveel weken zitten we in de vakantie? Een aantal?
0: Ik denk een week of 3-4 al.
2: Een week of 3-4. Nou,
0: ja.
2: Ik kan best wel begrijpen als je eventjes niet meer weet... wat je allemaal moet uit de kast moet toveren... Nee. Om je nog een beetje bezig te houden. Of de kleinkinderen bezig moeten houden. Of je kinderen. Nou, wij hebben een waanzinnige tip. Dus blijf even luisteren en pak je agenda er alvast bij.
0: Oh, dat is leuk. Goed, daar hoor je zo meer over. Eerst praten wij nog even verder over de droogte. Want het waterschap Amstel Gooi en Vecht heeft zojuist bekendgemaakt... dat er vanaf vrijdag overdag een sproeiverbod wordt ingesteld. Dat gaat gelden van 6:00 's morgens tot 10:00 's avonds. En in de regio Haarlem hebben ze te maken met verzilting van het water. Het grondwater wordt daar langzaamaan steeds zouter. En dat is natuurlijk zorgelijk. Ik ga daarover praten met Henk Hazenoot. Hij is loco-dijkgraaf van het Hoogheemraadschap van Rijnland... waar Velsen en Haarlem onder vallen. Goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag.
0: Ja, hoe erg is dat? Hoe erg is het al verzilt, dat grondwater? Hoe ver is het?
3: Ja, kijk, dat valt op zich nog wel mee. Ja, iedere verzilting en het verhogen daarvan, dat is natuurlijk gewoon niet goed. Het zoute water dringt steeds meer omhoog, hè, want met name om de regio Haarlem. Ik denk vroeger even aan het Haarlemmermeer. Het was natuurlijk allemaal zout. Dus die zoute ondergrond is er nog steeds. En wat je dus merkt als de druk van bovenaf, omdat er minder zoet water is, wat nu heel hard verdampt door het hele mooie zonnetje. Dan krijgt het zoute water de kans om omhoog te komen. Ja, en dan krijg je dus een mix van zoet en zout. En hoe meer zout, hoe meer verzilting. En dat is gewoon niet wenselijk.
0: Nee, want waar is dat vooral slecht voor?
3: Nou, het is natuurlijk heel slecht voor de natuur, hè, voor de waterkwaliteit. Ja, denk maar even aan de planten, de vissen, ja, in brak water zwemmen of nog erger.
0: Ja.
3: Ja, dat overleven ze niet, zijn ze ook niet gewend. Dus het omschakelen naar iets anders, dat duurt natuurlijk heel erg lang. Maar het is voor ons natuurlijk voor de gewassen te besproeien enzovoort... is natuurlijk ook niet echt bevorderlijk.
0: Nee,
3: ja,
0: nee.
3: Gewoon, gewassen kunnen niet tegen ja, toch verzilt water. Dus dat is best wel een probleem.
0: Ja, want wij zagen dat bijvoorbeeld de gemeente Haarlem... al met de handen in het haar zit... omdat ze het openbaar groen zo niet kunnen besproeien... als het water te zout wordt.
3: Nee, dat klopt. En kijk, dat maakt ook dat de droogte ook binnenkomt bij de mensen, zeg maar... Want ja, op het moment dat je geen verboden hebt... of je blijft gewoon in staat om drinkwater de kraan open te zetten... of je kan naar het zwembad, of je kan ijsjes kopen... dat is mijn favoriete onderwerp op dit moment... dan komt droogte niet binnen, want het is gewoon continu beschikbaar.
0: Ja,
3: maar
0: ja.
3: Nu komt ineens naar voren van... hé, ik kan mijn bomen niet meer besproeien, want het water is eigenlijk te zout.
0: Ja, maar ja, weten mensen dat wel? Bang, want als jij gaat sproeien, dan ga je toch niet eerst proeven... hoe zout het water is?
3: Nee, maar dat is nooit het geval. Maar nu, omdat er juist zoveel verzilting is... en daar goed over gecommuniceerd wordt, denk ik... Ja. Hopen we maar dat in dit geval de gemeente snapt dat wel. Want ja, als die kwaliteit van het water niet goed is... is dat natuurlijk ook niet goed voor de boom.
0: Nee,
3: en
0: tuurlijk.
3: Dan komt het ineens binnen dat je denkt... hé, er verandert iets in ons waterkwaliteit. Dit zijn we niet gewend. Dit zijn we ook niet gewend. Het is compleet nieuw, ook voor ons... dat het zo lang droog is en dat dit heel langzaam gebeurt... ja, je komt dus op het moment dat je zegt... jeetje, nou kan er ineens iets niet, dit zijn we niet gewend... want water is voor ons allemaal eigenlijk een vanzelfsprekendheid. Hè? Je doet de kraan open en dat komt goed. Alleen, een waterschap is voor alles, behalve voor het drinkwater... Dus ja, nu komt het binnen dat je dus niet meer zomaar even water uit de sloot bij een boom kan gooien. Want dat is een andere waterkwaliteit geworden.
0: Ja, dat is best wel even wennen inderdaad. En hoe meten jullie eigenlijk, hoe houden jullie dat bij? Gaan jullie het elk uur even meten of hoe moet ik dat voor me zien?
3: Dat wordt ongeveer om de dag gemeten. Dat doet een extern bedrijf voor ons. En dat doen ze op heel veel plaatsen in heel ons waterschap. Maar met name als je kijkt naar het Haarlemse gebied, dan doen we dat ongeveer op een plek of 20... Dan worden exacte zoutgehaltes gemeten. En dan daarvan kunnen we zien... neemt de verzilting toe en waar? Want dat verschilt ook nog eens per plek.
0: Ja.
3: En wat moeten we daar dan doen?
0: Ja. Ja. Nou, nee, ik kan me voorstellen. En ik zei net het waterschap Amstel Gooi en Vecht. Zeg maar even jullie oosterburen, als het ware. Mm-hmm. Ja. Die hebben dus zojuist een sproeiverbod afgekondigd. Vanaf vrijdag mag je daar dus niet meer sproeien tussen 6:00 morgens en 22:00 avonds. Mm-hmm. Hebben jullie dat ook al overwogen? Want ik kan me voorstellen dat je het weinige goede water dat er nog is, dat je dat dan niet wil gebruiken om de plantjes water te geven in de tuin.
3: Nee, dat hebben wij nog niet. De meeste mensen geven ook de plantjes water in de tuin met gewoon drinkwater. Hè? Want dan doen ze gewoon de kraan open en dan vullen ze keurig een gieter. En meestal zijn als een sproeiverbod, dat hoop je op dat ook gebeurt. Een sproeiverbod waar wij als waterschap invloed op hebben, is eigenlijk van, mag je nog water uit de sloot halen, uit het oppervlaktewater, om je gewassen te besproeien.
0: Ja.
3: Nou, dat zijn dingen, daar kijken wij zeker naar. We hebben een klein beetje het, tussen aanhalingstekens, het geluk dat zeg maar met name de bollenkwekers, de oogst is eigenlijk, alles is gerooid. Dus dat is mooi. Dus dan heb je op de grote economische factor van waarde van de bollen gelukkig geen effect.
0: Nee.
3: Ja, er staan nu natuurlijk nog wel een aantal dahlia's en zomerbloemen, maar ook die zijn heel snel weg. Dus dan kijk je ook hoeveel heb je nu nodig om dat berekenen toe te staan. Maar wat wij doen is dat we ook heel goed overleg hebben met die sector.
0: Ja.
3: Dus er wordt vrijwel niet beregend. Wordt ook niet water gebruikt om aaltjes weg te halen. Dus dat is zo weinig. Maar je kan je wel voorstellen dat wij dat ook zeker overwegen. Maar wij kijken precies naar het water in heel Rijnland. Nou, het is een van de onderdelen waar we over kunnen en moeten beslissen. Maar nu hoeft dat bij ons nog net even niet. Omdat wij al ruim 10 weken bezig zijn en dit hebben aanzien komen. Niet in deze extreme vorm. Maar we hebben wel, en dat heet zo, al het water in onze boezem gehouden. Hè, dus in Rijnland gehouden. Ja, de gemalen naar buiten zijn dichtgezet. Ja. Al 10 weken lang. Dus dat maakt ook dat we gelukkig nog voldoende water hebben. Alleen met dit zonnetje verdampt het ook wel heel erg.
0: Ja, precies. Ja. We zullen elkaar misschien de komende tijd nog wel eens vaker spreken hierover. Dank in elk geval voor je uitleg.
3: Mag ik nog één ding toevoegen? Ik denk ook voor jullie luisteraars.
0: Zeker.
3: Ik kan me voorstellen dat er heel veel vragen zijn over, goh, wat betekent die droogte nu? Kan dit wel? Kan dat niet? Op onze website kan je bij www.rijnland kan je ook een stukje droogte aanklikken. En daar staan heel veel vragen, maar ook de antwoorden. Dus dat helpt misschien de mensen die naar jullie luisteren om een beter beeld te krijgen. En wat betekent nou droogte?
0: Ja, heel goed. Daar gaan we even kijken. Dankjewel. Henk Hazenoot hoorde je, loco dijkgraaf van het Hoge Heemraadschap van Rijnland.

0: on my soul.
1: Vandaag de dag.
0: En wij gaan verder met de sport. Vandaag met Milton. En Milton, je wilde het hebben over Peer Koopmeiners vandaag.
2: Ja, dat klopt, Patricia. Want Peer Koopmeiners heeft zijn contract vandaag verlengd tot 2029. Dat is natuurlijk een speler van AZ. En ja, ook wel kind van de club, kunnen we wel zeggen. Want hij zit al sinds 2009, speelt hij in Alkmaar. En heeft ook al 119 wedstrijden in het eerste gespeeld.
0: Zo.
2: En ook al de afgelopen seizoenen. Hij heeft zijn debuut gemaakt in 2021. Is wel nog een paar keer uitgeleend. Maar eigenlijk de laatste jaren steeds meer uitgegroeid tot een vaste waarde bij AZ. En ja, won onlangs nog de Johan Cruijffschaal en de KNVB-beker. En ook uitgegroeid tot aanvoerder. Dus in dat opzicht is het geen verrassing dat zijn contract is opengebroken en verlengd.
0: Ja, ja, dat is eigenlijk wel logisch, toch? Of was het toch nog een verrassing? Waren er toch mensen die zeiden van, Peer Koopmeiners?
2: Nou ja, niet per se. Zeker de laatste dagen niet meer. Dat had er mee te maken dat AZ afgelopen weekend het seizoen begon in de Eredivisie tegen ADO Den Haag. En de afloop liet hij al doorschemeren bij Peer Koopmeiners dat er een akkoord was bereikt met de club. En eigenlijk kwam die bevestiging dus pas vanochtend. Maar er was wel degelijk een verrassingseffect. Want er was wel wat interesse voor hem om hem te kopen van AZ.
0: Ja.
2: Zo wilde FC Porto hem vorig jaar nog halen. En ook het Belgische Club Brugge stond eerder deze zomer op de stoep in Alkmaar. Maar die kregen allemaal nul op request. En dus hij wordt nu toch beloond met een langer en verbeterd contract. En Koopmeiners legt uit wat voor rol AZ eigenlijk in zijn leven heeft.
3: AZ betekent sowieso heel veel voor mij. Ja, het is, ik ben langer bij AZ dan niet bij AZ, zeg maar, in mijn leven. Dus nee, ik ben hier opgegroeid, opgevoed bijna, wil ik zeggen. En elk jaar heb ik weer genoten met andere spelers, andere trainers, een andere staf. Alleen ook altijd nog wel weer bekende gezichten en er komen weer mensen terug. Dus ik ben blij dat het een mooie rode draad om mijn leven is.
0: Oh, de rode draad. Ja, dat is geen toeval natuurlijk, want AZ speelt ook in het rood. Maar het is mooi dat...
2: Ja, poëtisch, hè, als je het zo ziet.
0: Ja, zeker, ja. Maar het is ook wel mooi dat hij het ook echt zo voelt. Hij voelt zich ook echt een kind van de club, zullen we maar zeggen.
2: Ja, ik vind die term eigenlijk vaak wel een beetje aan... die wordt wel heel vaak gebruikt. Maar in zijn geval mag je er echt
0: wel
2: van spreken.
0: Wel,
2: als je bijna 20 jaar al daar zit bij de club, dan ben je echt wel kind van de club. Ja,
0: ja, en heel fijn ook voor de club dat hij nog een paar jaar blijft hangen. Hey, je wilt het natuurlijk ook nog even over Jessica Schilder hebben uit Volendam. Vertel.
2: Ja, ze was gisteren weer fenomenaal bij de Europese kampioenschappen in Birmingham. Ja. En hebben het over atletiek natuurlijk. In die finale was ze afgetekend de beste door naar 20 meter en 73 centimeter te stoten. Dat hoefde eigenlijk niet eens, want haar stoot van eerder die was al 19 meter en 81 centimeter. Dat was eigenlijk al genoeg voor het goud. Maar ze wilde per se de kogel over de 20 meter stoten. Dus ze heeft zich nog een keer opgeladen en dat lukte granzijk.
0: Waanzinnig.
2: Ja, echt waanzinnig. En het was alweer haar derde Europese titel op rij in het kogelstoten na het goud in 2022 in München en 2024 in Rome. En ja, na aflopen glunderde ze dus ook volop, Jessica Schilder.
4: Ik wil het niet zeggen, maar ik denk wel dat ik mag zeggen dat dit wel de makkelijkste is tot nu toe. Dat van de drie, dat dit wel echt, dat ik dacht van ja, dit ga ik winnen en dit gaat goed komen. Ondanks de zenuwen. Ja, op een gegeven moment als ik gewoon die ring in stap, dan weet ik van dit gaat goed komen. En dat is ook gelukt.
0: Ah, mooi.
2: Ja, ze heeft het over de ring. Dat moet ik nog wel even kort toelichten. Dat is eigenlijk de plek waar vanaf de kogelstoters en kogelstoters de kogel stoten. Niet dat je ineens denkt dat ze in de boksring stond. Nee, dat is echt gewoon een ring om de kogelstoten.
0: Nou, goed dat je het uitlegt, maar dat had ik inderdaad begrepen. Ik heb de beelden gezien van haar actie die haar goud opleverde. Ik vond het heel grappig, omdat die commentator ook echt zei... En daar gaat hij. Waar gaat hij helemaal heen, die kogel? Ja. Dat was echt fantastisch. Ja, ja. Ja, en dan staat ze daar, dat vind ik ook zo mooi, dan staat ze daar zo nuchter. Ja, maar weet je, zegt ze dan, ik blijf toch gewoon Jessica uit Volendam. Dat vind ik ook wel mooi.
2: En daar heeft ze helemaal gelijk in. Daar is geen spel tussen te krijgen. En het was eigenlijk ook nog een heel mooi Nederlands feestje. Dat moeten we ook niet onbenoemd laten. Want het zilver was voor Jorinde van Klinken. En dat was ook voor de tweede keer, net als 2 jaar geleden in Rome. Dus ook waar was het een mooi feestje. Ja. Ze stoten naar 19 meter 64.
0: Ja, fantastisch. Nou, heel knap, die meiden, dat ze dat weer bereikt hebben. En vooral Jessica Schilder, wat zal die met enorm veel trots, applaus en noem maar op in Volendam onthaald worden als ze daar terugkomt. Denk ik zomaar. Dankjewel, Milton.
2: Dat denk ik ook.
0: Ja, en meer hierover lees je natuurlijk op de site op nhnieuws.nl en op NH Sport.
1: Vandaag de dag.

0: Marillion hoorde je hierbij en NH met Kaylee. En straks na het nieuws van 17:30... dan gaan we dus op bezoek bij een museum. En dat is een bijzonder plekje. Ik ben er zelf nog nooit geweest, maar onze verslaggever dus gelukkig wel. En dat is goed nieuws, want dan weet jij straks ook waar je heen moet als je eens een keer denkt van nou, ik weet eigenlijk even niet wat ik vandaag ga doen. Dat hoor je dus straks na het nieuws van 17:30. En Barbara, wat zit er in het nieuws?
1: Nou, een brillenwinkel uit Volendam die roept die eclipsebrillen terug.
0: Oh nee.
1: Waarom? Ja, dat hoor je zo.
2: Laatste kans. Broadway in Carré presenteert deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Slechts tot en met 16 augustus te zien. Boek nu je kaarten op carré.nl.
3: Ik doe het voor gezonde nieren.
4: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
5: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
7: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
8: Tuurlijk wel!
7: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
9: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
7: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
10: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
11: Ik ben Nick uit Hoofddorp.
12: Ik ben Bianca uit Naarden.
13: Ik ben Villa uit Horen.
14: Ik ben Patrick uit Bergen.
15: Ik ben Marika uit Medeblik. Thuis in heel
0: Noord-Holland. Het is 17:30. In Avenhoorn is het 21 graden. En dit is nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. In een gebied tussen Amsterdam, Hilversum en Nieuwkoop mag vanaf vrijdag geen water meer worden gehaald uit sloten, rivieren en grachten. Het heeft allemaal te maken met de aanhoudende droogte. Ja, het verbod geldt tussen 6:00 en 22:00, omdat dan het meeste water verdampt. Ja, gedurende die uren mag er geen water worden gebruikt om bijvoorbeeld sportvelden, tuinen en weilanden mee te sproeien. En zojuist komt ook het berichtje binnen dat in het Amsterdamse Bos vanaf nu verboden is om te barbecuen. Ook dat heeft te maken met de droogte. Rechtbank in Amsterdam heeft een man veroordeeld tot een taakstraf en een voorwaardelijke celstraf. Hij verkocht zieke dwergkeeshondjes met vervalste hondenpaspoorten. 5 dieren overleden na de verkoop. En de man is schuldig bevonden aan onder meer oplichting, valsheid in geschriften en dierenmishandeling. 5 jaar lang mag je geen honden houden en hij moet ook schadevergoedingen betalen. Burgemeester Marjan van Kampenouwe van de gemeente Schagen stopt komende zomer. Ze is dan bijna 14 jaar burgemeester van de gemeente. En ze is op dit moment de langstzittende burgemeester van Noord-Holland. Ja, ze wordt in april 65 en vindt dat dus een passend moment om ruimte te maken voor een opvolger. Je hoorde het al even, op het strand van Egmond aan de Zee werd vandaag flink schoongemaakt door het Beach Clean Up Team van Stichting De Noordzee. En eigenlijk maken zij een hele tour door Noord-Holland om die stranden schoner te maken. Het zijn allemaal hele bijzondere mensen die dat werk doen. Veel vrijwilligers. Luister maar even naar een van hen. Taco Popma.
16: En wat je eigenlijk van iedereen hoort is dat het mensen zijn die heel veel liefde voelen voor de Noordzee en voor het strand. Daar graag komen en daar goed voor willen zorgen. En het ook belangrijk vinden om daar een steentje aan bij te dragen. Dus zelf de handjes uit de mouwen te steken en op te ruimen.
1: En dat zei Taco Popma, hij is van Stichting De Noordzee en was er dus vandaag ook zelf bij. Laatste berichtje, een brillenwinkel in Volendam roept mensen op om gekochte Eclipse-brillen niet te gebruiken, omdat de filter waarschijnlijk niet goed is. Ja, ze schrijven aan de klanten, er is een kleine kans dat er een foutje zit in het filter van onze brillen. En daarom is het advies niet te gebruiken. Veiligheid gaat voor alles. En nou ja, dat is wel belangrijk. Eerder hoorden we ook al zo'nzelfde bericht volgens mij vanuit bol.com.
8: Ja.
1: Ja, je kan beter niet al te goedkope brilletjes kopen. Of tenminste...
8: Ja, even goed kijken wat het is.
1: Ja, alhoewel dit dus wel van een echte brillenwinkel kwam.
8: Dat wou ik zeggen. Ik zou denken, je gaat naar een brillenwinkel en dan zit het wel goed. Maar blijkbaar was hier toch iets mis mee.
1: Ja.
8: Ja, wel balen trouwens, want ze zijn bijna niet meer te krijgen. Dus voor deze mensen is het echt even pech.
1: Ja, zo is het.
8: Ja, ik heb ook nog steeds niet zo'n bril. Jij?
1: Ik heb ook nog geen bril.
8: Oh.
1: Ik moet dus, daar hadden we het bij June ook over. Ik heb volgens mij juist laatst al die oude Eclipse-brillen weggegooid.
8: Ja,
1: goede timing.
8: Ja. Of ze zitten bij mij nog ergens in een of andere doos in de kelderbox. Maar welke van de 20?
1: Daarom, ik ga vanavond nog heel even zoeken.
8: Ja?
1: Ja.
8: Oké, nou we gaan er ook nog even met Jan Visser over doorpraten. Die heeft misschien ook nog wel een tip. Wie weet.
1: Ja, je moet hem in een vergiet aan de slag.
8: Ja, precies.
1: Oké,
8: daar is wel
1: meer nieuws in de app en op nhnieuws.nl.
8: Zo is het. Ja, dan Jan Visser. Goedemiddag, Jan.
11: Hey, Patricia. Hoi.
8: Hallo. Ja, het is het gesprek van de dag natuurlijk. Die gedeeltelijke zonsverduistering die ons morgen te wachten staat. Maar even voordat we naar het weer gaan. Wat nou als je dus inderdaad niet zo'n brilletje hebt, Jan? Heb je daar nog een leuke tip voor?
11: Ja, nou ja, ik hoorde het net al wat je zei. Hoorde ik gisteren ook al. Een vergiet gebruiken en dan zo'n wit papier erachter.
8: Ja.
11: En dan kun je dat inderdaad ook wel zien.
8: Ja, dan moet je hem in de schaduw eigenlijk. Ja. Dus moet je dat papier op de grond leggen, denk ik.
11: Ja.
8: Maar dan in de schaduw.
11: Ja.
8: En dan moet de zon door dat vergiet schijnen.
11: Dat klopt, ja, inderdaad. Ja.
8: Oké, okay, nou, ik vind het ingewikkeld.
11: Het is allemaal ingewikkeld, ja.
8: En ik kan me herinneren van 25 jaar geleden, toen was de laatste. En toen mochten we nog door cd's heen kijken. Maar dat wordt dus nu afgeraden.
11: Ja, je moet natuurlijk sowieso nooit door het gaatje heen kijken. Want dat is natuurlijk vertaald. Maar
8: door het cd'tje zelf, toch?
11: Misschien dat de kwaliteit van de cd's vroeger beter was dan nu. Dat zou ook nog kunnen.
8: Ja, ik heb nog wel cd's van vroeger, ja.
11: Ja, ik ook.
8: Ja, nou ja, goed. Dus die kunnen we misschien wel gaan gebruiken, Jan. Of heb jij gewoon een brilletje?
11: Ik moet nog wel een brilletje hebben liggen, dus ik ga nog wel even snuffelen vanavond.
8: Ja, ja, goed idee. Maar dan, waar we eigenlijk over zouden praten nu, is natuurlijk het weer. Daar zijn we ook wel benieuwd naar, want vandaag was eigenlijk best een hele aangename dag, Jan.
11: Absoluut, ja. Prachtig weer vandaag. Er is helemaal niks mis mee. Droge lucht, het werd 22 tot 23 graden, 21 op Texel. Bijna 23 op Schiphol, ruim 23 graden in het weer herstelde weerstation van Wijk aan Zee van het KNMI. Dat is meer dan een week lang uit de lucht geweest. Waarom precies, weet ik niet.
8: Oh.
11: Dus dat vond ik wel, dat is wel heel spijtig. Maar ik in ieder geval hoop dat ze de gegevens nog allemaal hebben. Maar daar werd het ruim 23 graden, 22 in Purmerend. Dus inderdaad heerlijke temperaturen. En een matig windje uit het noordoosten. Dus er was inderdaad helemaal niks mis mee. En daar hadden we te danken aan een hoge drukgebied dat nu ter hoogte van Vlieland ligt. En de komende uren langzaam via de Duitse bocht richting Denemarken trekt. En de Oostzee de komende 24 uur. En daardoor gaat die wind morgen uit het oosten waaien. Vanavond is het verder helder. Er is weinig aan de hand qua bewolking. Ook de komende nacht niet. Weinig of geen bewolking. Het koelt plaatselijk af tot een graad of 8 à 9. En dan morgen hebben we veel zon en een middagtemperatuur. Ja, door die oostelijke stroming aanvoer van warme continentale lucht. En dan krijgen we toch temperaturen tussen zo'n 24 tot 25 graden in de Noordkop en op Texel. En 28 graden elders in de provincie. En dan morgenavond, dan is het ook helder. Het kan zijn dat er wat sluierwolken zijn tijdelijk. Maar dat zal niet echt veel de zonsverduistering hinderen.
8: Oh, gelukkig, ja.
11: Nou ja, en dan de dagen daarna. Dat zijn de meest vervelende dagen van deze week, denk ik, voor de meeste mensen. Want donderdag en vrijdag worden hete dagen. Donderdag is de luchtvochtigheid nog niet al te hoog, maar het wordt wel 32 tot 33 graden en er staat weinig wind. Vrijdag wordt de lucht vochtiger en dan eveneens temperatuur rond 30 graden of iets hoger. Wel in de loop van de middag komt er dan wat wind vanaf de Noordzee. En dan zou het in de kustgebieden wat kunnen verkoelen. Maar ja, de luchtvochtigheid is hoog. En pas in het weekend, ja, dan zien we de temperatuur langzaam zakken. zaterdag nog wel zomers warm. Zondag gaat de temperatuur verder omlaag. En geleidelijk aan zien we toch, en dat is al een aantal dagen zo, het wordt ook niet verder in de toekomst naar achteren weggedrukt of zo. Maar toch wel weer toenemende kansen op enkele regen- en onweersbuien.
8: Oké, ja, daar had je het gisteren ook al over. Maar dat ziet er dus inderdaad naar uit dat dat gaat gebeuren. En stel dat je op vakantie zou gaan naar, ik zeg even, de oostkust van Engeland en Schotland. Is het daar dan een stuk koeler en of gaat het daar dan alleen maar regenen? Want dat zou ik ook niet leuk vinden. Ik vraag dit voor een vriend, maar ik vertrek donderdag, dus...
11: Het zal wel ietsje minder worden, maar vooralsnog blijft de warmte wel wat voortduren, hoor.
8: Oh, oké.
11: Okay. Maar Engeland is droog, hè. Engeland is droog. Dat wil je niet weten. Ja. Zo droog.
8: Nou, ik hoorde dus, dat heb ik dan weer, dat op de camping waar ik dan heen ga, dat er vlakbij een enorme bosbrand... Dat ik dacht van, hé, wat krijg je nou toch?
11: Ja, er zijn Suffolk, noem maar op en zo, zijn behoorlijk grote branden geweest. En nog.
8: Nou, Jan. Ja. Ja, dat is toch allemaal wel uitzonderlijk, vind ik, hoor.
11: Je ziet ook aan de neerslagverschillen, London Heathrow heeft nu 50 dagen zonder meetbare neerslag achter de rug. 50 dagen voor Engeland, hè?
8: Ja.
11: Dus, en in Parijs, op de luchthaven Orly, is 9 mm gevallen van 11 juni tot 10 augustus. Ook
8: nou,
11: niks.
8: Ja, zeg.
11: En in Bergen in Noorwegen van 23 juli tot nu toe 363 mm.
8: Oh, kijk, over dat zijn de verschillen. Ja. Ik hoor dus ook dat heel veel mensen naar Scandinavië op vakantie gaan. Dat, Maar ik kan me tegelijkertijd, Jan, dus even het laatste wat ik erover zeg. Want we moeten natuurlijk ook nog door naar de verkeersinformatie, denk ik. Jelmer, die staat een beetje te trappelen. Sorry.
11: Zie hem popelen.
8: Ja, hij popelt als een malle. Maar, dat is toch zo. Jij wil even die verkeers...
11: Precies, verkeer. Oh, ik kan iets liever.
8: Goed. Maar ik kan me nog wel herinneren, Jan, dat ik in de jaren 70 met mijn ouders ook veel in Engeland ben geweest. En dat we toen toch ook... Ja, ik was nog klein, maar ik kan me vaag herinneren dat mijn ouders toen ook zeiden dat het daar zo droog was. Dat we altijd moesten oppassen, ook voor bosbranden. Maar dat er ook niet gesproeid mocht worden.
11: De grote zomer van 1976 was dat.
8: Ja, dat was hem. Ja. Nou, zie je, jij hebt dat gewoon paraat. Is geweldig. Nou goed, dat is dus toen ook zo geweest.
11: Ja, absoluut. Dat is een beetje de leidraad altijd geweest. Hè? Vergelijken met van zomers van deze jaren met die uit het verleden. Nou komen 47 en 1976 komen altijd naar voren. En 76, want 47 bracht relatief veel meer regen. Maar 76 was keurig droog.
8: Ja, dus toen hadden we ook sproei verboden en dat soort dingen.
11: Ja, klopt. Ja.
8: Nou, goed om weer even op te halen, Jan. Dank je wel. En ik spreek je morgen weer.
11: Ja,
8: maar voor jou een mooie avond.
11: Ja, fijne avond. Hè?
8: Ja, dankjewel. Dan het verkeer. Jammer. Ja, je mag.
11: Yes,
8: je mag losbranden. Ja, sorry, ik zit maar over dat weer te ouwehoeren. Maar jij zit intussen met al die informatie die je kwijt wil.
12: Er is niks zo leuks om praten over het weer. Er staan op dit moment 9 files. Ik noem even de langste 3. De eerste, de A9. Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Akersloot en Knoopend Kooimeer. Er staat een kapotte auto. De rechterrijstrook is dicht. Bijna 10 minuten vertraging. 12 minuten op de A10. Knooppunt Amstel richting Knooppunt Koenplein. Tussen Knooppunt Amstel en Knooppunt Nieuwmeer. Dat komt door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. En dan gaan we tot slot nog even naar de N246. Beverwijk richting Westgrafdijk. Tussen Markebinnen en de aansluiting met de N244. 7 minuten vertraging.

0: Greenfield en Cook hoorde je Don't Turn Me Loose.
1: En vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
3: Het is zomer.
0: Ja, zeg dat veel. Het is zomer. Het is vandaag een heerlijke dag. Maar er komen misschien ook nog wel mindere dagen aan. Dat het bijvoorbeeld regent. Of dat het juist veel te warm is om op het strand te zitten. Of mee te doen aan een beach clean-up. En daarom hebben wij iedere dinsdag een leuke uittip voor je. Wie houdt van oude motoren en vliegwielen van 1300 kilo? En jammer, laten we wel wezen, wie doet dat nou niet? Goed, wie houdt van oude motoren en vliegwielen van 1300 kilo? Die kan zijn hart ophalen in Museum het Kromhout aan de Hoogtekadijk in Amsterdam-Oost. Verslaggever Bart van Zutphen. Sorry, ik dacht dat jij misschien wel leuk zou vinden.
4: Oude motoren en vliegwielen. Ja, nou ja, dan begint mijn hart klop, klop, klop.
0: Nou, het is een museum voor fijnproevers. Maar dat zul je ook horen in de reportage die we nu gaan luisteren van verslaggever Bart van Zutphen. Hij sprak daar met Jan Woltman, de secretaris van het museum. En ook met wat vrijwilligers die de boel aan de gang houden.
5: We zetten hem op scherp. Dat wil zeggen, de zuiger staat nu in de bovenste stand. Want we starten hem weer. We starten hem weer met...
4: Hij gaat een beetje roken.
5: Lucht. En die rook die we zien, dat was even een testpompje brandstof om te kijken of hij heet genoeg is.
4: Okay, nou,
5: dat heet stoken, dat gebeurt daar.
6: De vrijwilligers Adrie en Paul demonstreren een oude dieselmotor in Museum het Kromhout aan de Amsterdamse Hoogtekadijk. Een uniek museum, gewijd aan de roemruchte Kromhoutmotor die hier, precies op deze plek, geboren werd.
7: Dat is een collectie wat echt cultureel Amsterdams erfgoed is. Want het zijn namelijk motoren gebouwd door de Kromhout Motorenfabriek. Beroemde fabriek in Nederland, maar ook in de rest van de wereld. Voor de oorlog, voor scheepsmotoren, maar ook voor andere motoren, voor vrachtwagens.
4: En de Kromhout Motor is hier geboren, op deze plek?
7: De Kromhout Motor is hier geboren, op deze plek.
4: Hij loopt als een zonnetje.
7: Hij loopt als een naaimachine, inderdaad. Aan deze motor is door het complete team 5 jaar gewerkt. Hij kwam aan in onderdelen, waarvan sommige in elkaar, maar dan weer verkeerd om.
4: Ja, ja, ja.
7: En we hebben maar 1 dag per week.
4: Dus
7: zo zijn we 5 jaar ermee bezig geweest.
4: Mensen, maar hij doet het.
7: Maar hij doet het uitstekend.
6: Nou is het museum het Kromhout een beetje een verborgen parel, hè? Hoe komt dat?
7: Ja, het is wel een museum voor liefhebbers, hè? Mensen die interesse hebben in de geschiedenis. En mensen die interesse hebben in oude motoren. En die zijn er wel, maar dat zijn wel vaak gewoon Nederlanders of Amsterdammers. Het is geen museum voor de grote toeristenstroom die hier met cruiseschepen naartoe komt. Want die hebben hele andere behoeftes en die kennen het museum niet. We staan ook niet in de reisgidsen.
6: Nee, het is een museum voor de fijnproevers.
7: Museum voor de fijnproevers van de Amsterdamse geschiedenis.
5: Het vliegwiel gaat nog een hele tijd door, want het weegt 1300 kilo.
4: Ja, 1300 kilo?
5: 1300 kilo.
6: Alle mensen.
0: Ja, mooi. Een museum voor fijnproevers, voor mensen die houden juist van dat mooie oude spul, die oude motoren en dus zo'n enorm vliegwiel. Het museum het Kromhout vind je trouwens aan de Hoogtekadijk. En wat wel grappig is om te vermelden, is dat je daar misschien ook Frans wel tegen kan komen.
4: Jouw man?
0: Mijn man, want zijn rederij die zit bij het museum.
4: Ach, wat heerlijk.
0: Ja, dus als je een stukje gaat varen met de rederij waar hij werkt, dan kom je natuurlijk sowieso Frans tegen. Maar dan kom je dus ook bij dit museum.
4: En is Frans er ook wel eens geweest in het museum?
0: Ja. Ja, want die komt er elke dag, dus je moet werken, dus. Jij gaat helemaal stuk op dat vliegwiel, hè? Of op die oude motor. Jammer, is helemaal niet meer aanspreekbaar. Nou, dat komt niet meer goed. Het museum. Het Kromhout. Elke dinsdag open en elke derde zondag van de maand. En meer informatie vind je op de site kromhoutmuseum.nl.

0: Alidus Hidding, de Hollywood 7 hoorde je bij NH. En straks, Jelmer, dan is het weer zover. Dan gaan wij op zoek naar een dagplaat.
1: Ja.
0: En dan geef jij altijd op dit moment alvast even een klein prikkelend vooruitblikje, zodat wij, ik en de luisteraars, alvast kunnen gaan zoeken naar een plaatje dat in aanmerking komt.
1: Precies. We gaan vandaag niet op zoek naar de Sound of Music, maar naar de Sound of Paling.
2: Tekst en uitleg.
3: Tulip Town is een punkoperette met een sterrencast. Theatermaker Steve de Jong is de bedenker van deze bijzondere theatervorm. En hij wist grote namen te strikken als Ilse Warringa en Rob Verheijen. Steve de Jong komt uitgebreid aan het woord over Tulip Town en wat nou eigenlijk een punkoperette is. Verder hebben we de vertaalplaat en natuurlijk de vergeetmeliedjes.
2: Zondag van 10 tot 12.
3: Tekst en uitleg.
2: Met Jos Heremans.
3: Bij NH.
4: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
5: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
6: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
7: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
8: Dus het maken van staal wordt schoner.
9: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
10: Maar moet dat dan in Nederland?
11: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
6: En wat levert dat dan op?
9: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
6: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
12: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
13: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
14: Ik ben Gabrielle en ik kom uit Laren.
15: Ik ben Nicky uit Amstelveen.
16: Ik ben Ingrid uit Assendelft.
17: Ik ben Michiel en ik kom uit Averhoorn.
18: Ik ben Bart en ik kom uit Hoogkaspel.
19: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 6:01 en het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijgen we van Barbara Mulder. Goedenavond.
20: Goedenavond. In een gebied tussen Amsterdam en Hilversum mag vanaf vrijdag geen water meer uit sloten, rivieren en grachten worden gehaald om te sproeien. Het is nodig vanwege de aanhoudende droogte. Een brillenwinkel in Volendam roept mensen op om gekochte eclipsbrillen niet te gebruiken, omdat de filter van de brillen niet helemaal goed lijkt te zijn. En de burgemeester van Schagen, Marjan van Kampen, die stopt komende zomer na bijna 14 jaar als burgemeester. Ze is op dit moment de langstzittende burgemeester van Noord-Holland. Straks meer nieuws uit de regio. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
21: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De ME heeft gisteravond ingegrepen bij een protest tegen een asielnoodopvang in Surhuisterveen in Friesland. Tientallen demonstranten probeerden daar een bus uit Ter Apel tegen te houden, met 28 mensen die op weg waren naar een sporthal om daar te overnachten. In Surhuisterveen worden tijdelijk asielzoekers opgevangen omdat de slaapplek in Nieuwe Pekela tijdelijk dicht is. Een 33-jarige man uit Amsterdam is aangehouden op Schiphol. De politie verdenkt hem ervan betrokken te zijn bij een plofkraak 2 weken geleden in Duitsland. Daarop volgde een achtervolging door een arrestatieteam waarop de auto van de verdachte crashte in Amsterdam. De

0: restanten te zoeken. Het Hongaarse parlement heeft András Baká gekozen als nieuwe president. Als hoge rechter werd Baká nog ontslagen door de vorige premier Orbán, omdat hij kritiek had op de afbraak van de rechtsstaat door Orbán. Nu heeft het parlement hem gekozen als opvolger van de Orbán-gezinde president Sulcsok. Het weer. Vanavond en vannacht verdwijnt de bewolking, minima tussen 8 en 14 graden. Morgen zonnig, ook wat sluierbewolking bij 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Staan er nog veel files, Jelmer?
2: Staan er 6. Ik noem de langste of die met een bijzondere oorzaak. De eerste de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Akersloot en knooppunt Kooimeer. Daar staat een kapotte auto. De rechterrijstrook is dicht en je vertraging loopt op tot 5 minuten. 11 minuten op de A27. Utrecht richting Almere tussen Hilversum en Eemnes. Dat komt door werkzaamheden op de A1. En de laatste de N205. Nieuw-Vennep richting Haarlem. Tussen de aansluiting met de A9 en Hoofddorp bijna 10 minuten vertraging.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0... of chat via deluisterlijn.nl.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
10: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
9: En verzekerd zijn.
11: Oh ja, verzekering.
9: En weer door met de Ora.

0: hoorde The Three Degrees Dirty Old Man. Het is 6:09. Een heel goede avond.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
1: De ogen en oren van Noord-Holland.
0: Ja, dat zijn natuurlijk onze eigen verslaggevers, die ogen en oren van Noord-Holland. Ze komen overal en nergens en maken artikelen voor de site, voor nhnieuws.nl. En verslaggever Julia Korn die was vandaag op Schiphol om daar eclipsgangers uit te zwaaien. Een mooi nieuw woord. Julia, waar gingen die eclipsjagers vooral naartoe?
3: Ja, die gingen nu op de vlucht naar IJsland. Dus naar Reykjavik, de hoofdstad van IJsland.
0: Ja, en waarom daarheen?
3: Nou, er zijn eigenlijk twee plekken in Europa waar de eclips straks het beste te zien is. En dat is in Spanje en in IJsland. En dan is IJsland natuurlijk de koelere versie.
0: Oh ja, want in Spanje is het misschien wel heel erg warm. En waren deze mensen goed voorbereid?
3: Ja, mensen waren er wel al een tijdje mee bezig. Dus ze hadden brillen aangeschaft of brillen die uitverkocht waren. Oh. Dus ik heb echt wel een paar mensen gesproken die nog een beetje stress hadden van hoe gaan we dat doen.
0: Ja, want dan is het echt gevaarlijk om tegen die zon in te gaan kijken natuurlijk, als je niet zo'n speciale bril hebt.
3: Ja, dat is echt gevaarlijk. Dus ik hoop voor ze dat ze in IJsland nog wel beschikbaar zijn. En mensen waren natuurlijk ook aan het kijken van waar moeten we straks staan. Dus bijvoorbeeld meer in het westelijke kant van het eiland. Gingen ze dan kijken, nou, met wie gaan we daarheen en hoe gaan we dat zien?
4: Ik ga mijn vriendin opzoeken, want ze woont daar. Nou, we pakken gewoon haar auto en we gaan ergens een berg op. En gaan we daar lekker met z'n tweeën de zonsverduistering kijken.
0: Wat verwachten jullie te zien?
4: Wolken. Ja, ben ik bang.
5: Dat is de verwachting. We hopen.
6: Ja, toch echt dat het echt donker wordt met zo'n lichte ring.
7: Ik heb ook zin om te zien hoe alles donker wordt en zo. Hoe dan de wereld daarop reageert en zo.
8: Het belangrijkste van zonsverduistering kijken is natuurlijk wel je ogen veilig houden. En dan heb je zo'n bril voor nodig. Die hebben wij motor niet. Maar nu moeten we in IJsland nog even kijken. Of een paar kunnen vinden.
9: Lekker voorbereid als altijd.
0: Oh, nou, maar dat is toch wel erg als je helemaal naar IJsland gaat vliegen en je hebt dan niet zo'n brilletje, Julia.
3: Ja, maar dit waren drie hele jonge jongens en die hadden het volgens mij een maand geleden allemaal gepland. Dus.
0: Oh, oké. Okay.
3: Nou, die waren volgens mij gekleed op Barcelona.
0: Ja. Maar die gaan dus naar IJsland. En ik begrijp dat er dus best veel mensen waren eigenlijk die jij gesproken hebt, die toch wel echt speciaal voor die zonsverduistering gaan. Ik bedoel, die niet al toevallig een ticket hadden.
3: Zeker, zeker. De meeste mensen hebben het ook in de afgelopen 3 maanden eigenlijk pas geboekt. En hebben echt IJsland uitgekozen rond deze periode voor de zonsverduistering. Je kon ze ook allemaal heel makkelijk zien, want iedereen had echt bergwandelschoenen aan, grote tassen, regenjassen. Dus ze waren goed opvallend.
0: Ja, oké. Okay. En redelijk goed voorbereid, behalve dat van die brilletjes dan. En ik begrijp dat de weersverwachting dus niet optimaal is. Een van die mensen had het over dat het bewolkt zou kunnen zijn misschien.
3: Ja, dat is wel spannend. Momenteel staat het voor woensdag inderdaad best bewolkt en regenachtig uit in Reykjavik.
0: Oh.
3: Dus ik hoop voor ze dat het nog wel weggaat, want anders is de eclips wel moeilijker te zien.
0: Ja, natuurlijk, inderdaad. Ja, maar ze hadden er in elk geval wel allemaal heel veel zin in, als ik het zo hoorde.
3: Huh? Ja, de sfeer was top.
0: Ja, goed. Zij zijn onderweg naar IJsland. Dankjewel, Julia. En er is een reportage in de maak. Ik denk dat die zo'n beetje vanavond of morgenochtend online komt, toch?
3: Yes.
0: Oké, dan gaan we kijken op nhnieuws.nl.

0: Dan hoorde je bij NH Too Late for Goodbyes.
1: Vandaag de dag.
2: Dagplaat.
0: Ja, wij gaan zo weer op zoek naar een leuk dagplaatje. Dat doen we iedere dag rond deze tijd. Wat is de bedoeling? Nou, wij hebben een onderwerp, een leuk thema waar jij een plaatje bij mag gaan zoeken. En als wij dat plaatje dan uiteindelijk uitkiezen uit de enorme berg plaatjes die er binnen gaan komen,
3: ja,
0: dat weet ik nu al.
3: En we zijn heel streng.
0: Zeker. Dan, als jouw plaatje dan wordt gekozen, dan wordt dat de dagplaat. En die gaan we straks na het nieuws van 6:30 helemaal draaien. Kortom, jij bepaalt wat er op de radio komt.
3: Hoe lekker is dat?
0: Nou, zo is het. En wat is het thema vandaag voor de dagplaat? Nou, we dachten, we gaan eens even een Volendamse, nou ja, eigenlijk inmiddels al een icoon in het zonnetje zetten. En dat is namelijk Jessica Schilder, de kogelstootster.
4: Jessica Schilder. Ja! Oh! Ik denk dat de buit binnen is. Wat een serie! Applaus! 2073. De beste van de wereld is nu ook de beste van Europa.
3: 20,73. Dat is 20 meter.
0: Ja.
3: 73 centimeter.
0: Ja, dus dan gooi je zo'n kogel vanaf waar ik nu zit tot helemaal de achterkant van de studio en dan nog 10 meter door.
3: Ja, en ja, ik kijk het niet zo heel vaak, maar ik had dit toevallig wel gezien. Ze doen ook zo mooi. Zal ik het even een huppeltje noemen?
0: Ja.
3: Voordat ze die, voordat ze
0: even
3: die kogel
0: draai.
3: Een draai. En
0: dan?
3: Woppa, echt een hele lichaamsgewicht die ze gooit.
0: Waanzinnig. En ze was dus ook al wereldkampioene.
3: Zeker. En nu is ze voor de derde keer op rij dus ook die Europese kampioen. En ze is pas 27 jaar oud.
0: Ja.
3: Dat is toch bizar. En toen dachten we, nou, om haar en Volendam, waar ze vandaan komt, in het zonnetje te zetten, gaan wij op zoek naar de palingsound.
0: Heerlijk. En welke gaan we voor jou dan draaien?
3: Nou, ik dacht wel gelijk aan Nick en Simon.

0: ik heb ook een mooie van de drie J's die hier vorige week nog waren bij June.
1: Oh.
0: Samen met Ellen ten Damme.
2: Wat is dromen? Is het hopen, streven, willen weten of vergeten te leven?
0: Nou, zij kunnen het wel, hè, die Volendammers. Het is echt iets, het zit daar in het water, lijkt het, de muziek.
1: Absoluut in het water. En deze artiesten zijn nu niet gelijk van de kaart, toch? Je mag ook nog voor Nick en Simon en ook nog voor de drie J's
0: zeker
1: kiezen.
0: Sterker nog, je mag deze liedjes ook kiezen. Kom maar door met jullie favoriete Volendamse liedjes.
1: 088 850 51 52.
0: En dan hoor je zo dadelijk na het nieuws van 6:30 en muziek van Sia of jouw plaat vandaag. De dagplaat is geworden.

0: al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki. Serious about fun.
1: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
2: Rustig, adem in,
1: ja, maar misschien
2: uit.
1: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
2: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
4: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
4: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
6: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
7: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
8: Ik ben Mirjam en ik kom uit Horen. Horen moet je voelen.
9: Ik ben Frank en Malcolm is mijn stad.
10: Thuis in heel Noord-Holland.
11: Het is 6:30. In Avenhoorn is het 21 graden. En dit is nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedenavond.
12: Goedenavond. Het Openbaar Ministerie eist 15 maanden cel tegen een vader die zijn zoon gedwongen zou hebben tot cybercriminaliteit. De minderjarige zoon werd vorig jaar veroordeeld voor dreigen met een schietpartij op een school in Zaandam. Later bleek dat hij zich ook schuldig heeft gemaakt aan verschillende vormen van cybercrime. Zijn vader zou hem dus hebben gedwongen en hij wist dat zijn zoon tienduizenden euro's verdiende met het online oplichten van mensen. Ook de moeder profiteerde van de criminele uitbuiting, zegt het Openbaar Ministerie. In een gebied tussen Amsterdam, Hilversum en Nieuwkoop mag vanaf vrijdag geen water meer uit sloten, rivieren en meren worden gehaald. Het heeft allemaal te maken met de droogte. Het verbod geldt tussen 6:00 ochtends en 10:00 avonds, want dan verdampt het meeste water. Op die tijdstippen mag er dus niet gesproeid worden bij tuinen en weilanden. Het sproeiverbod moet voorkomen dat het waterpeil nog verder zakt door de droogte en de hitte. Burgemeester Marjan van Kampenouwen van de gemeente Schagen die stopt volgend jaar zomer. Ja, ze is dan bijna 14 jaar burgemeester van die gemeente en ze is op dit moment de langzittende burgemeester van Noord-Holland. Ze wordt in april 65 en vindt dat wel een mooi moment om ruimte te maken voor een opvolger. Een brillenwinkel in Volendam roept mensen op om gekochte eclipsbrillen niet te gebruiken, omdat de filter waarschijnlijk niet goed is. Ze schrijven aan de klanten: er is een kleine kans dat er een fout zit in het filter van onze brillen. En daarom is het advies om ze niet te gebruiken. Veiligheid gaat voor alles. We vinden het ontzettend spijtig. Maar het advies is dus om ze terug te brengen of in ieder geval niet op te zetten. Op het strand van Egmond aan Zee werd vandaag schoongemaakt. Heel veel afval werd er daar van de stranden geraapt. En dat gebeurde door het Beach Clean-up team van Stichting de Noordzee. Zij maken sowieso deze zomer een hele tour door Noord-Holland om alle stranden schoon te maken. En dat doen ze met heel veel bevlogenheid, vertelt Taco Popma. Hij is van Stichting de Noordzee en hij vertelt wat het voor vrijwilligers zijn.
13: En wat je eigenlijk van iedereen hoort is dat het mensen zijn die heel veel liefde voelen voor de Noordzee en voor het strand, daar graag komen en daar goed voor willen zorgen. En het ook belangrijk vinden om daar een steentje aan bij te dragen. Dus zelf de handjes uit de mouwen te steken en op te ruimen.
12: En dat zei Taco Popma van Stichting de Noordzee. Vandaag waren ze dus in Egmond aan Zee. En de komende tijd zijn ze weer op andere badplaatsen, ook in Noord-Holland. Meer nieuws vind je natuurlijk ondertussen bij ons in de app en ook op onze website. Dat is nanieuws.nl.
11: Dankjewel, Barbara. Wij gaan verder met het weer, want Jan Visser die weet wat voor weer het vanavond wordt.
14: Vanavond en de komende nacht is er weinig bewolking. De wind is zwak tot matig uit het noordoosten, draait later in de nacht naar het oosten. De temperatuur daalt op veel plaatsen nog tot iets onder de 10 graden. In de duinen wat lager. Vooral in de duinpannen. En dan morgen overdag is er veel zon en de middagtemperatuur komt op een beduidend hoger niveau uit dan vandaag, maar nog nergens tropisch. Maximumtemperaturen lopen namelijk uiteen van rond 25 graden in de Noordkop en op Texel tot zo'n 28 graden in het zuiden van de provincie en deels ook langs de kust dankzij de aflandige matige oostenwind. De lucht is ook nog niet vochtig, dus dat scheelt ook weer in de warmtebeleving. Morgenavond is er weinig bewolking en dat is gunstig met het oog op de zonsverduistering.

0: Love is the Seventh Wave. Je hoorde Sting hier bij NH. En ik zag net dat zijn vorige huis te koop staat. In New York is dat, een penthouse. En het is met uitzicht, ik heb even zitten kijken op de foto's. Nou, niet normaal wat je dan ziet. Hij heeft dus een gigantisch dakterras daar gehad.
1: Wow.
0: Hij is er al een tijdje weg, maar dit was zijn huis waarmee hij in New York woonde met zijn vrouw. Huh. En met helemaal uitzicht over Central Park.
1: Prijskaartje.
0: Hij heeft er in de tijd naar verluid bijna $30 miljoen voor op tafel gelegd.
1: Wisselgeld.
0: Zo prima. Is het.
2: Vandaag de dag.
1: Dagplaat.
0: Goed, wij gaan verder met een mooie dagplaat, vind ik zelf. Want wij eren eigenlijk onze weer goudwinnende kogelstootster Jessica Schilder. En de naam doet al vermoeden waar ze vandaan komt. Zij komt uit Volendam. Ik vond het ook heel mooi om te horen dat ze tegen de NOS zei, toen ze vroegen van nou, en hoe voelt dat nou? Dan heb je weer goud gewonnen. Je was al wereldkampioen en nou weer Europees kampioen. Toen zei ze, nou ja, maar ik blijf toch gewoon Jessica uit Volendam.
1: Ah ja.
0: Prachtig, hè?
1: Zo lekker down to earth, hele Volendammers.
0: Ja, heel normaal gebleven.
1: Heel normaal gebleven.
0: Ja, maar dat is toch mooi, vind
1: dat
0: ik.
1: Dat is absoluut
0: en,
1: mooi.
0: We zetten haar even in een muzikaal zonnetje samen met de rest van de Volendammers door even op zoek te gaan naar de palingsound. Dat typische Volendamse geluid, die muziek die daar vandaan is gekomen. Het kwamen er heel veel mooie suggesties binnen. Onze fans, onze luisteraars zijn fan, denk ik, van de palingsound.
1: Onze fans zijn luisteraars van Volendam. Dat is het, ja.
0: Ja, zo is het.
1: Wilco, Rita en Annelies, die trappen af met Canyon.

0: Hilco, die komt met The Cats. Be my day. Honey, be my night. Beetje de grondleggers natuurlijk van de palingsound. The Cats, die zullen we nog wel vaker horen, denk ik.
1: Een beetje boel. Maya en Anki, die kezen dan weer voor BZN.
0: Dit was ook een gouden hit, hoor.
1: Ja, dit is wel een gouden hit.
0: Echt, hoor. Ja, Christy wilde hem ook graag horen. Dus zetten we erbij in het rijtje. Koene, die kwam, ja, dat zei ik al, ook met The Cats, maar dan met een ander nummer. Ook een goeie.
1: Ja, die moeten er natuurlijk wel tussen. Meermaals eigenlijk. De drie E's, die mogen ook niet ontbreken. Sander komt met deze. Laat.

0: Oh, ik vind het echt een heel mooi liedje van de drieën.
1: Prachtig.
0: Ze waren er, hè, afgelopen week. Heb jij ze gezien toevallig?
1: Ik heb ze niet
0: gezien. Ik was er niet, maar ik hoorde ze op de radio. Bij June waren ze te gast.
1: Ja, heel leuk zijn ze ook. Ik vind het hele leuke mannen.
0: Hele leuke mannen. En ze maken echt mooie muziek. Ik vind dat ze prachtig samen zingen ook, trouwens.
1: Ja, dit is de mooiste, vind ik.
0: Ja, ben ik met je eens. Hé, maar er is ook tegenwoordig nog een nieuwe Paling Sound. Die komt van Mel VF. En VF staat dan voor Vintage Future. En Mel is dan heel leuk weer de kleindochter van Piet Veerman van de Cats.
1: Ah, kijk.
0: En Tim wil graag dit nummer van haar horen.

0: Ze heeft zo'n goede stem, die meid. Ja. Werkelijk waar. Fantastisch. Ja, ik weet niet of het helemaal palingsound is, maar...
1: De enige vrouw in het lijstje.
0: Ja, ja.
1: Had me opeens op.
0: Nou ja, we hadden natuurlijk bij BZN... was altijd een vrouwelijke zangeres ook bij, natuurlijk.
1: Ja, dat is waar.
0: Maar, ja, maar niet een solist. Nee.
1: Ik vind het heerlijk, die Mel 4.
0: Ja, hè?
1: Mel 4.
0: Maar we gaan door naar de dagplaat van deze dag. Want wat is het uiteindelijk geworden?
1: Nou, dat is ook geen misser, hoor. Het is heerlijk, het is fantastisch. Het komt uit de koker van Ellie, Gerrit en Frank. Het is Piet Veerman met Sailing Home.
0: De opa dus. Van
1: de opa?
0: Ja.
2: Dagplaat.

0: lekkere muziek van Shawn Mendes, If I Can't Have You.
1: Dit was Vandaag de Dag op NH.
0: Ja, we gaan even terugkijken op deze dinsdag de 11e augustus. Laten we dat doen, toch?
2: Het zit er alweer bijna op, hè?
0: Nou, het is niet normaal. Jouw trein die staat al op jou te wachten, denk ik.
2: Oh, die staat alleen op mij te wachten, dat klopt. Jelmer's limousine staat te wachten.
0: Ja, heerlijk. Ja. En dan kom je aanfietsen en dan zeggen ze... Kom snel, Jelmer, je kan nog mee.
2: Snel. Ja.
0: Ik denk het wel. Maar we gaan toch eerst even terugkijken. Want de dag is voorbij, de avond is begonnen. En het was de dag dat verslaggever Sjoerd... die is weer terug van vakantie, dat vinden we sowieso gezellig... maar dat hij in de ontbijttafel ging line dansen. Dat is super populair, maar niet bij ons Sjoerd.
3: Links, hoek, opzij, kruis achter, opzij, tik, hiel.
4: Kruis achter ook nog.
5: Kruis achter, ja, het gaat gewoon door hier hoor, Pieter. Ik hoor iemand bij de voordeur staan. Horen jullie dat ook? Ga even door. Wacht even hoor. Ik hoor echt iemand bij de voordeur staan.
0: Wij dachten het gisteren al, hè?
2: Goed voorspeld.
0: Ja. Onze Sjoerd, ik zie het ook gewoon helemaal voor me. We hoorden hem nu alleen, maar ik zie voor me hoe hij precies de verkeerde kant op gaat en denkt, kruis achter, hoezo? Ja, dan moeten we even draaien.
2: Wat, en dan
0: kruis achter.
2: Oh, en dan moet ik naar rechts.
0: Gaat hij naar rechts. En dan botst hij tegen iedereen op. Sorry mensen, sorry.
2: Valt hij plat op zijn neus.
0: Eerlijk, goed. Het was ook de dag dat luisteraar Linda echt on fire was bij Pim Pam Pit, bij June.
6: Sterkte.
7: Het is de W van Willem.
6: Water.
7: Wow. Een vakantiebaantje met de T van Tieners.
6: Tuinmedewerker.
0: Wauw.
7: Met de P van Pieter.
6: Hallo.
4: Het is 4-2 voor Linda.
6: Ben je bijgekomen? Ja. Dan kan je nou een biertje nemen.
4: Schrijf het er nog even in, Linda.
0: Oh, Linda. Zo, wat een snelle. Ja, nou, die moet ook maar eens meedoen met ons, met het spelletje.
2: Ja, Linda is een beetje feisty.
0: Ja, echt. Maar heel slim ook. Absoluut. En wij spraken bij ons in de show met de helden van de Beach Cleanup. Die hebben nu al 90 kilo aan afval weggehaald op het strand van Egmond. En soms vinden ze wel bijzondere dingen.
8: Ja, je vindt altijd gekke dingen als je langs het strand loopt. En dat varieert van... een oogpotlood vandaag tot een potje kunstgebittenlijm uit Engeland. de meeste bizarre dingen kom je tegen. Ja, heel apart.
0: Jeetje, je zal het maar kwijtraken.
2: Nou, je zal het maar vinden. Dat is toch altijd handig. Ik weet niet of ik nog plannen heb.
0: Nee,
2: maar dan heb ik het alvast.
0: Heb je het maar vast voor later. Goed.
2: Handig.
0: En morgen is er weer een dag. Dan vertelt Rob Makreel in de ontbijttafel over de liedjes die hij maakte voor de badplaatsen langs de Noord-Hollandse kust. Zoals deze.
9: We gaan naar Weidenzee. Voor je aan het stroom.
0: Leuk toch?
2: Ja, dit vind ik echt heel cute.
0: Morgen meer Rob Makreel in de ontbijttafel hier bij NH. En ik denk dat dat een heel leuk gesprek wordt.
2: Ik
0: zo'n vermoeden. Ja, toch?
2: Ik denk dat je helemaal gelijk hebt.
0: Ja, hij kan mooie liedjes maken, maar hij kan volgens mij ook enorm goed kletsen, die man. Dus dat gaan we allemaal morgenochtend vroeg dan weer horen.
2: Wat een geluk, hè?
0: Ja, zeker. En tot die tijd zou ik zeggen, fijne avond allemaal.
2: Fijne avond.

0: gezellig filmkijken onder de sterren? Filmhuis Alkmaar organiseert van 12 tot en met 16 augustus... Sunset Cinema bij Ten Westen. Met 4 geweldige roadmovies op het programma. Tickets koop je via filmhuisalkmaar.nl.
1: Dit was een uittip.
2: In het echte Amsterdam is er Kema Vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Let op! De hele maand augustus varkensbraadworsten 7,99 per kilo. Kijk op kemavlees.nl.
3: Beep for help. Soms heb je hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken... tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf, voor iemand waar je voor mantel zorgt... of voor jullie allebei. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
4: Dit is een uittip.
5: Hoe keken mensen duizenden jaren geleden naar de sterrenhemel? Je ontdekt het in het Allard Pierson in Amsterdam. Het museum waar erfgoed, cultuur en wetenschap tot leven komen voor jong en oud. Plan je bezoek op allardpierson.nl.
4: Dit was een uittip.
6: Ik ben Leon uit Wormerveer.
7: Ik ben Lara uit Andijk.
8: Ik ben Jan Dirk uit Alkmaar.
9: Oh, ik ben Mirjam en ik kom uit Zwaag.
10: Ik ben Banne uit Amsterdam.
11: Ik ben Monique uit Castricum.
12: Ik ben Willem, wat lukt je broer?
13: Thuis in heel Noord-Holland.
14: Het is 7 uur.
15: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Steeds vaker wordt er ingebroken in brandweerkazernes. Criminelen zijn uit op specialistisch gereedschap... dat bijvoorbeeld kan worden gebruikt om in te breken bij juweliers... om geldautomaten open te maken. Dit jaar zijn er al 50 inbraken in brandweerkazernes geweest. Afgelopen week nog in Maassluis, Aalsmeer en Ten Boer. Het gereedschap achter slot en grendel bewaren kan niet... omdat de brandweer snel moet kunnen uitrukken. Wel worden er vaker beveiligingscamera's opgehangen. Tientallen demonstranten hebben gisteravond in het Friese Surhuisterveen geprobeerd om een bus met asielzoekers tegen te houden. 28 mensen waren op weg naar een sporthal om daar te overnachten toen actievoerders de straat blokkeerden. De ME heeft vervolgens ingegrepen. Het was de derde avond dat asielzoekers vanuit Ter Apel in Groningen naar Surhuisterveen werden gebracht, omdat de noodnachtopvang in Nieuwe Pekela tijdelijk gesloten is. Fietsenproducent Axel, dat achter de merken Batavus, Sparta en Babou zit, is failliet. Het Heerenveense bedrijf kwam na de coronacrisis in de problemen toen de vraag naar fietsen terugviel. Economieverslaggever Roeland Muller.
16: En bij Axel kwam daar nog in het bijzonder bovenop dat er incidenten werden gemeld met bakfietsen van dat merk Babou, die door elkaar zakten, die door midden braken. Nou, dat leidde tot een hele grote, superdure terugroepactie. Dus in plaats van groeien moest er opeens rigoureus worden ingegrepen.
15: De curatoren zeggen een doorstart te onderzoeken. Zwemster Marit Steenbergen is Europees kampioen op de 100 meter vrije slag. In de finale in Parijs zwom ze in 51 seconden en 90 honderdste naar de eerste plaats. Het is haar 15e EK-goud op de lange en korte baan. Milou van Wijk werd tweede in Parijs. Het weer. Vanavond is het nog een tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 9 in het binnenland tot 15 graden aan zee. Morgen opnieuw veel zon. In het noorden wordt het 24 graden. Verder naar het zuiden 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Non-stop muziek.
18: De NH Muziek.

0: had gezegd 3 keer en niet 4 keer.
1: Ach nee.
0: Je zei het 4 keer.
1: Nee.
0: Dat zijn de regels.
1: Ja, maar de eerste telde niet mee, want dat was oefenen.
0: Nee.
2: Elke werkdag van 6 tot 10 bij

0: NH Sportcafé met Leo Driessen.
1: Luister, mijn dochter. En dan neem ik altijd op.
2: Ja, natuurlijk.
1: Hij schuit. Ja, waar ben jij? Waar ben ik zaterdagmorgens?
0: Leo Driessen in
3: NH Sportcafé.
4: Ook als podcast.
0: Zaterdag om 10 uur bij NH.

0: Ik ben Dea uit Zaandam aan de Zaan.
1: Ik ben Judith de Lange en ik kom uit het mooie Indische buurt Amsterdam-Oost. Thuis in heel
2: Noord-Holland. Het is 8 uur.
3: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Rijkswaterstaat verwacht dat de droogte nog het hele jaar problemen zal veroorzaken. De situatie is zeer bijzonder, staat in de wekelijkse droogtemonitor. De grondwaterstanden zijn extreem laag, net als het waterpeil in de rivieren en het IJsselmeer. Voorlopig is de drinkwatervoorziening nog niet in gevaar, aldus Rijkswaterstaat. Steeds vaker wordt er ingebroken in brandweerkazernes. Criminelen zijn uit op specialistisch gereedschap dat bijvoorbeeld kan worden gebruikt om in te breken bij juweliers. Deze brandweercommandant zegt dat de inbraken een onveilig gevoel veroorzaken.
4: De collega's die het meemaken op kazernes waar ze 's nachts verblijven, die vinden dat ook heel vreselijk. Het idee dat er iemand in jouw gebouw aanwezig is, dat leidt ook wel tot angst en ook heel veel woede en frustratie.
3: Dit jaar zijn er al 50 inbraken in brandweerkazernes geweest. Afgelopen week nog in Maassluis, Aalsmeer en Ten Boer. Hongarije heeft een nieuwe president, András Baka. Het parlement heeft met 140 stemmen voor en 6 tegen ingestemd met zijn benoeming. Baka is de oud-voorzitter van het Hongaarse Hoge Rechtshof. Hij was kritisch op de afbraak van de rechtsstaat onder de vorige premier Orbán. De oppositie in de Amsterdamse gemeenteraad wil een spoeddebat over de kosten van een nieuwe brug over het IJ. De verantwoordelijk wethouder hield informatie achter over enorme kostenoverschrijdingen. AT5-verslaggever Nicolai Brannan heeft de cijfers.
5: Ja, er was dus in de boeken 325 miljoen euro gereserveerd voor de verkiezingen. Toen was wel al bekend, nou, dit infrastructuurproject gaat ook daar ruim overheen. Maar dat dit naar misschien wel 850 miljoen gaat, dus een stijging van ruim 2,5 keer. Ja, daar schrok echt iedereen van toen dat naar buiten kwam.
3: Wethouder Van der Horst, ook lijsttrekker van D66, wist dit al voor de verkiezingen, maar wilde het slechte nieuws toen niet bekendmaken. Het weer. Vanavond is het nog een tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 9 in het binnenland tot 15 graden aan zee. Morgen opnieuw veel zon met 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Non-stop muziek.
6: De NH Muziek Mix.
7: Take it to the best now. Yeah.

0: Goedemorgen.
1: Een hele goede morgen, Noord-Holland.
0: Bart Slim.
1: Ja, er staat weer een prachtige verzameling platen voor je klaar.
0: Goedemorgen, met een pakkie met Bart.
1: Hoe drink je je koffie?
2: Zwart.
0: Wat moet er op de toeter?
1: Hoor je dat geluid en weet je welk woord er is weggetoeterd? Onmiddellijk die telefoon pakken.
0: Goedemorgen met Bart Slim. Elke werkdag van 10 tot 12.
1: Onder het genot van een lekker bakkie.
0: Hier.
1: Ja.
0: Bij NH.
1: Dat bedoel ik.

0: Ik ben Benita uit Amsterdam.
1: Ik ben Bas uit Egmond aan den Hoef.
2: Ik ben Ron uit Hello.
3: Ik ben Glaya en ik kom uit Uithoorn.
4: Ik ben Joost uit Opdam.
5: En ik ben Ellen uit Stompetoren.
6: Thuis in heel Noord-Holland.
7: Het is 9 uur.
8: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In het Noord-Franse Gravelines zijn 3 reactoren van een kerncentrale stilgelegd vanwege een kwallenplaag. De kwallen verstoppen de filters in pompstations die het zeewater naar binnen brengen. Met dat water worden de reactoren gekoeld. Een Frans energiebedrijf zegt dat de veiligheid niet in gevaar is. Precies een jaar geleden was er ook al een kwallenplaag. Toen lag de centrale 10 dagen stil. De ME heeft gisteravond ingegrepen bij een protest tegen een asielnoodopvang in Surhuisterveen. Demonstranten probeerden daar een bus uit Ter Apel tegen te houden. De situatie werd onveilig, zegt de burgemeester tegen Omroep Friesland.
9: Er zijn toch signalen kwamen van reële dreiging voor de mensen, voor de omwonenden, voor de oerlast en ook voor de mensen in de bus. Dat we zeiden van ja, dan mag we de ME inzetten.
8: De mensen in de bus waren onderweg naar een sporthal om daar te overnachten, omdat een noodopvang elders tijdelijk gesloten is. Zwemster Marit Steenbergen is Europees kampioen op de 100 meter vrije slag. In de finale in Parijs zwom ze in 51 seconden en 90 honderdste naar de eerste plaats. Voor een wereldrecord was het niet genoeg. Steenbergen vond het geen perfecte race.
10: Ik denk dat ik de eerste 50 een beetje net niet durfde. Ik wilde daar niet te veel in stoppen, maar misschien was dit net iets te weinig. Ik denk dat het een beetje was, dat de eerste 50 net iets meer pit had moeten hebben.
8: Milou van Wijk werd tweede op de 100 meter vrije slag. Het weer, vanavond is het nog een tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 9 in het binnenland tot 15 graden aan zee. Morgen opnieuw veel zon, in het noorden wordt het 24 graden. Verder naar het zuiden 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Non-stop muziek.
11: De NH Muziek.

0: Elke zaterdag NH Sportcafé met Leo Driessen en wereldberoemde gasten als Frits Barend.
1: Na deze inleiding is voor mij de lol er alweer aan.
0: Michael van Praag.
2: Of je doet serieus mee.
0: Guus Hiddink.
3: Ik zwijg ook nu al.
0: Henk Spaan.
4: Je overvalt me.
0: En Frank Snoeks.
5: Allemaal vrienden aan tafel en Leo.
6: Zo. Ik heb een hele fijne tafel op papier.
0: NH Sportcafé is nu te beluisteren in je favoriete podcast-app.

0: Ik ben Anja van de boutique uit Broekenplankendijk. En ook vriendin van de radio.
1: Ik ben Frans, ik woon in Purmerend, in de Purmer Noord.
2: Ik ben Kim, geïmporteerde kaaskop in Alkmaar. Thuis in heel
3: Noord-Holland. Het is 10:00.
4: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op een parkeerplaats in de buurt van de luchthaven Parijs-Charles de Gaulle woedt een grote brand. Tientallen brandweerwagens worden ingezet om het vuur te bestrijden. Volgens de politie staan in de parkeergarage tientallen auto's van mensen die op vakantie zijn. Uit voorzorg zijn twee landingsbanen afgesloten, maar het vliegverkeer zou daar geen last van hebben. Rusland heeft een Amerikaanse oud-marinier vrijgelaten. Robert Gilman zat 4 jaar vast omdat hij een Russische agent zou hebben geschopt in de stad Voronezh. De Amerikaan van 32 heeft ernstige gezondheidsproblemen en zou volgens zijn familie in de gevangenis komen te overlijden. President Trump zegt dat hij persoonlijk met president Poetin heeft gesproken over de vrijlating. Of Rusland in ruil daarvoor iets heeft gekregen is niet bekendgemaakt. Curatoren onderzoeken of onderdelen van de failliete fietsproducent Axel een doorstart kunnen maken. Ook proberen ze het bedrijf draaiend te houden, zodat het zijn waarde kan behouden. Het bedrijf, bekend van Batavus en Sparta fietsen, werd vandaag failliet verklaard. Vakbond CNV betreurt het faillissement.
5: Ik vind het een enorm verlies voor Nederland als wij als fietsland juist de fietsindustrie gaan verliezen. Of in ieder geval een groot deel daarvan. En ik vind het zelf ook heel triest dat het juist ook in deze periode gebeurt. Omdat ik ook weet dat werknemers zitten horen, terwijl ze op vakantie zijn.
4: Axel had het al langer moeilijk. Zo konden in de coronatijd veel onderdelen niet worden geleverd. En daarna nam de vraag naar fietsen af. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen. Ook komt AI-muziek niet meer langs in aanbevelingen voor gebruikers. Het weer, het is droog, vannacht is er weinig bewolking, koelt het af naar minimaal 7 graden in het binnenland tot 13 aan zee. Morgen opnieuw een zonnige dag, het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: De Muziekmiddag.
1: Iedere zondag.
0: Het beste uit 60, 70 en 80.
2: De Muziekmiddag.
0: 1970.
2: 1982.
0: 1965.

0: Ik ben Petra en ik woon op Marken.
1: Ik ben Brian uit Amstelveen.
2: Nicolette en ik woon in Amsterdam.
3: Ik ben Maarten, ik kom uit Bovenkast.
4: Ik ben Sven, die loopt uit Amsterdam.
5: Ik ben Thij en ik kom uit Haarlem. Thuis in heel
6: Het is 11 uur. Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het kabinet gaat vanaf volgende week praten met oppositiepartijen om steun te vinden voor de begrotingsplannen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS na een bericht van de Telegraaf. Het is nog onbekend wie er aanschuiven bij die gesprekken. Waarschijnlijk worden ze gehouden op het ministerie van Algemene Zaken van premier Jette. Zowel in de Eerste Kamer als in de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid en dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Op een parkeerplaats in de buurt van de luchthaven Parijs-Charles de Gaulle woedt een grote brand. Tientallen brandweerwagens worden ingezet om het vuur te bestrijden. Bij de brand komt veel rook vrij. Volgens de politie staan in de parkeergarage tientallen auto's van mensen die op vakantie zijn. Uit voorzorg zijn twee landingsbanen afgesloten, maar het vliegverkeer zou daar geen last van hebben. De oorzaak van de brand bij Parijs is nog onbekend. Atlete Nadine Visser heeft op het EK Atletiek in Birmingham goud behaald op de 100 meter horde. Het is voor Visser de eerste EK-medaille op die afstand. Uit een fotofinish bleek dat ze een duizendste sneller was dan de Poolse Pia Skrzyzowska, die het zilver pakte. In de kwalificatie voor de Champions League heeft NEC vanavond gewonnen van het Griekse Olympiakos. In eigen huis werd het 2-1 voor de Nijmegenaren. In de reguliere speeltijd werd het 1-1 en daarom kwam er een verlenging. Emre Mor maakte het winnende doelpunt voor NEC. De droogte in Nederland zal waarschijnlijk nog het hele jaar problemen veroorzaken, zegt Rijkswaterstaat. De grondwaterstanden zijn extreem laag, net als het waterpeil in de rivieren en het IJsselmeer. En zelfs als het weer omslaat, kunnen de lage waterstanden tot in december aanhouden. Dan het weer, het is droog. Vannacht is er weinig bewolking en koelt het af naar 7 graden, minimaal in het binnenland tot 13 graden aan zee. Morgen opnieuw veel zon, het wordt dan 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
2: Tekst en uitleg.
3: Tulip Town is een punkoperette met een sterrencast. Theatermaker Steve de Jong is de bedenker van deze bijzondere theatervorm. En hij wist grote namen te strikken als Ilse Warringa en Rob Verheijen. Steve de Jong komt uitgebreid aan het woord over Tulip Town en wat nou eigenlijk een punkoperette is. Verder hebben we de vertaalplaat en natuurlijk de vergeetmeliedjes.
2: Zondag van 10 tot 12.
4: Tekst en uitleg.
2: Met Jos Heremans.
4: Bij

0: Goedenavond. Je luistert naar De Muziekmix.
1: Bij NH.
2: All y'all radios out there. Song goes out to yo. Yeah. Aisha. All my sisters, y'all. Yeah.

0: IJskomman Kees uit Callantsoog. En ik maak hele lekkere ijsjes.
1: Hallo, ik ben Anja uit Amstelveen.
2: Hallo, ik ben Monika. En ik kom uit Zaandam.
3: Ik ben Appie uit Amsterdam-Noord. Thuis in heel
4: Het is 12 uur.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het kabinet gaat vanaf volgende week praten met oppositiepartijen om steun te vinden voor de begrotingsplannen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS na een bericht van de Telegraaf. Het is nog onbekend wie er aanschuiven bij die gesprekken. Waarschijnlijk worden ze gehouden op het ministerie van Algemene Zaken van premier Jetten. Zowel in de Eerste Kamer als in de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid en dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. In de buurt van de luchthaven Parijs-Charles de Gaulle woedt een grote brand op een parkeerplaats. Tientallen brandweerwagens worden ingezet om het vuur te bestrijden. Bij de brand komt veel rook vrij. Volgens de politie staan in de parkeergarage tientallen auto's van mensen die op vakantie zijn. Uit voorzorg zijn twee landingsbanen afgesloten, maar het vliegverkeer zou daar geen last van hebben. De oorzaak van de brand bij Parijs is nog niet bekend. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen. Ook komt AI-muziek niet meer langs in aanbevelingen voor gebruikers. Spotify is erop gericht om authentieke artiesten te promoten, zegt het bedrijf. Vorig jaar verwijderde Spotify al miljoenen nummers waarbij AI was gebruikt om bepaalde artiesten te imiteren. Atlete Nadine Visser heeft op het EK Atletiek in Birmingham goud behaald op de 100 meter hoorde. Het is voor Visser de eerste EK-medaille op die afstand. Uit een fotofinish bleek dat ze 1000ste sneller was dan de Poolse Pia Skrzyzowska, die het zilver pakte. Het weer, vannacht weinig bewolking en het koelt af naar 7 graden in het binnenland tot 13 graden aan zee. Morgen is het zonnig en droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: Non-stop muziek. De NH.

0: de Muziekmiddag.
1: Iedere zondag
0: het beste uit 60, 70 en 80.
1: En 80, de Muziekmiddag.
0: 1970.
1: 1982.
0: 1975.

0: Hi, ik ben Emily en ik kom uit Hoofddorp.
1: Ik ben Michiel en ik kom uit Averhoorn.
2: Hi, ik ben Michaela en ik kom uit Egmond aan Zee.
3: Ik ben Reinoud uit Bussum.
4: Ik ben Ingrid uit Assendelft.
5: Thuis in heel Noord-Holland.
6: Het is 1 uur.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. 4 mensenrechtenorganisaties hebben de Amerikaanse regering aangeklaagd vanwege de sancties tegen het internationaal strafhof ICC in Den Haag. Ze eisen dat de maatregelen worden teruggedraaid omdat ze de internationale rechtsorde ondermijnen. President Trump stelde vorig jaar sancties in tegen rechters en aanklagers van het strafhof. Dat was een reactie op het arrestatiebevel van het ICC tegen onder andere de Israëlische premier Netanyahu, die verdacht wordt van oorlogsmisdaden in Gaza. Door de Amerikaanse sancties blijven de ergste misdaden onbestraft, stellen de mensenrechtenorganisaties. Vanaf volgende week gaat het kabinet praten met oppositiepartijen over de begrotingsplannen. Met wie er wordt gesproken is nog niet duidelijk. Zowel in de Eerste als de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid en dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen. Ook komt AI-muziek niet meer langs in de aanbevelingen voor gebruikers. De droogte in Nederland zal waarschijnlijk nog het hele jaar problemen veroorzaken, zegt Rijkswaterstaat. De grondwaterstanden zijn extreem laag, net als het waterpeil in de rivieren en het IJsselmeer. Zelfs als het weer omslaat, kunnen de lage waterstanden tot in december aanhouden. In de kwalificatie voor de Champions League heeft NEC vanavond gewonnen van het Griekse Olympiakos. In eigen huis werd het 2-1 voor de Nijmegenaren. In de reguliere speeltijd werd het 1-1, daarom kwam er een verlenging. Emre Mor maakte het winnende doelpunt voor NEC. Het weer, vannacht weinig bewolking. Het koelt af tot tussen 7 en 13 graden. Morgen is het zonnig en droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek. De NH.

0: tekst en uitleg.
1: Tulip Town is een punk-operette met een sterrencast. Theatermaker Steef de Jong is de bedenker van deze bijzondere theatervorm. En hij wist grote namen te strikken als Ilse Warringa en Rob Verheijen. Steef de Jong komt uitgebreid aan het woord over Tulip Town en wat nou eigenlijk een punk-operette is. Verder hebben we de vertaalplaat en natuurlijk de vergetenliedjes.
0: Zondag van 10 tot 12.
2: Tekst en uitleg.
0: Met Jos Heremans.
3: Bij NH.

0: Ik ben Metin Aksoy uit Zaanstad.
1: Hoi, ik ben Mirjam en ik kom uit Zwaag.
2: Ik ben Peter uit Zaandam.
3: Ik ben Maas uit Den Helder.
4: Ik ben Hanneke. Ik kom uit Slodorp, uit de prachtige Wieringermeerpolder. Thuis in heel
5: Noord-Holland. Het is 2:00.
6: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ruim 60.000 mensen met een psychische aandoening raken na hun behandeling uit beeld en komen daardoor opnieuw in de problemen. Dat blijkt uit een grote inventarisatie van de brancheorganisatie van GGZ-instellingen. Patiënten die een behandeling hebben afgerond komen daarna vaak op straat terecht of raken in financiële problemen. Zo belanden ze regelmatig in een nieuwe crisis. De zorg en begeleiding die na een opname of een detentie nodig is, is sinds 2015 flink uitgekleed. De brancheorganisatie wil dat die weer terugkomt. 4 mensenrechtenorganisaties hebben de Amerikaanse regering aangeklaagd vanwege de sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag. President Trump stelde visumbeperkingen en financiële straffen in voor rechters en aanklagers van het hof. De mensenrechtenorganisaties vinden die sancties onwettig en eisen dat ze worden teruggedraaid. Vanaf volgende week gaat het kabinet praten met oppositiepartijen over de begrotingsplannen. Met wie er wordt gesproken is nog niet duidelijk. Zowel in de Eerste als de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid en dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Rijkswaterstaat verwacht dat de droogte nog het hele jaar problemen zal veroorzaken. De situatie is zeer bijzonder, staat in de wekelijkse droogtemonitor. De grondwaterstanden zijn extreem laag, net als het waterpeil in de rivieren en het IJsselmeer. Ook als het weer gaat regenen, kunnen de lage waterstanden tot in december aanhouden, verwacht de Rijkswaterstaat. Er gelden al op grote schaal sproeiverboden, maar de beheersmaatregelen raken op. Voorlopig is de drinkwatervoorziening nog niet in gevaar. Het weer. Vannacht is er weinig bewolking en het koelt af tot tussen 7 en 13 graden. De komende dag is het zonnig en droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
5: Non-stop muziek.
7: De NH Muziek.